0: precies waar jij ook in jouw scriptie over spreekt, hè, van menswording. Jezus Christus, die mens wordt naar mensvorming. We hebben het in de vorige uitzendingen natuurlijk volop over gehad. Daar gaan we daar ook even over praten, over dat artikeltje, want er waren wel heel veel raakvlakken met wat jij aan het doen bent. Maar zoals gebruikelijk zullen we eerst ook vandaag beginnen met gebed.
1: Oké. Okay.
0: En we zullen een gebedje bidden van de heilige Franciscus van Assisi. Ik had dit gebed gekozen, want ik vind dat dit ook wel heel mooi samenvat hoe we worden als we ons laten vormen door Jezus. Hè? Dus we gaan het gebed voor de vrede bidden. En dan gaan we daarna wat verder praten over het onderwijs. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede. Laat me liefde brengen waar haat overwoekert. Laat me vergeving brengen waar beledigd werd. Laat me eendracht brengen waar tweedracht heerst. Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen. Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt. Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt. Laat me licht brengen waar duisternis heerst. Laat me vreugde brengen waar droefheid is. En mogen ik bij dit alles zoeken, niet zozeer getroost te worden, dan wel te troosten, niet zozeer begrepen te worden, dan wel te begrijpen, niet zozeer bemind te worden, dan wel te beminnen. Want het is door te geven dat men krijgt, door zichzelf te verliezen dat men vindt, door te vergeven dat men vergeving bekomt, en door te sterven dat men verrijst tot eeuwig leven. Amen. Nou Lissa, na dit mooie gebed, ja, ik moest denken bij dit gebed ook aan wat jij zei over het onderwijs. Het onderwijs moet nooit alleen maar een schoolprogramma zijn, maar moet een gemeenschap zijn waarin datgene wat je aan je kind wil leren ook wordt voorgeleefd. Hè? En ik dacht van ja, als een kind deze houding zou aannemen van het gebedje van Franciscus, dan zit je goed in feite. Hè? Dus dat, ja. dat je ook klaarstaat voor de anderen, hè? Dat je ook meehelpt aan de opbouw van die gemeenschap. Lissa, ik begon net over een artikeltje in het Katholiek Nieuwsblad. Ik heb het hier voor me trouwens. De titel was geen persoonswording, maar persoonsvorming. Wat onderwijsvrijheid onze scholen brengt. Nou, dat is een beetje de titel van jouw scriptie zo ongeveer. Ja, hè? Dat precies. Moet je toch hebben aangesproken.
1: Ja. Nou, het is een opinie, hè? Want volgens mij werd Hendricks bij het Katholiek Nieuwsblad geïnterviewd. En daarin praat hij daarover. Zijn uitgangspunt hier ook is het grondwet artikel 23. Dat gaat over de vrijheid van onderwijs. En dat ligt al tijden natuurlijk al een beetje precair. Er hebben steeds meer... mensen maken eigenlijk te weinig gebruik van dat grondwetartikel. Dat zegt eigenlijk dat men vrij is om school te starten. Dus dat is de aanleiding van het gesprek en ook een aanleiding geweest van het onderwerp van mijn scriptie.
0: Ja, en ook een school te starten met een overtuiging. Zoals jij denkt dat het goed is. Hè?
1: Ja.
0: We hebben gewoon de vrijheid om onderwijs, een bepaalde school op een bepaalde manier in te richten waarvan we zelf geloven dat het een goede weg is. Hè?
1: Ja, precies.
0: En dat is een vrijheid die heel veel landen niet hebben. Hè? Dus dat is iets bijzonders in Nederland. Ja. Ja. En inderdaad, de bisschop die zegt in dat artikel of in dat interview, zegt hij van ja, we moeten die vrijheid ook echt gebruiken. En hij zegt daarin ook, en dat viel me ook op, dat had ook wel veel raakvlakken met jouw scriptie. Hij spreekt er ook over het grote belang van de docent. We hebben het daar in de vorige uitzending over gehad, dat de docent niet alleen maar iemand is die kennis overdraagt, maar het moet iemand zijn die het geloof voorleeft. Dat heb ik jou ook zo bijna letterlijk horen zeggen.
1: Ja, in mijn beeld, waarvan ik denk wat goed onderwijs is, is natuurlijk het kloppend hart. En Christus is het kloppend hart van alles. En hoe zorg je ervoor dat het hart wat klopt, dat vorm krijgt in het onderwijs? Nou, dat kan alleen door diegene die het onderwijs daadwerkelijk geeft. De leerkracht. Dus om die leerkracht voor de klas te zetten, moet je ook voor zorgen dat die leerkracht de voldoende of de juiste gereedschappen tot zich heeft om die leerkracht te zijn voor die kinderen. Dus niet alleen de persoon zelf, maar een katholieke persoon, een katholiek leerkracht.
0: Dus de leerkracht moet zelf ook gevormd zijn voordat hij een ander kan vormen.
1: Ja.
0: Ja, jij doet in jouw scriptie doe je een suggestie van hoe kun je dat nou concreet maken, hè? Nou, jij zegt van het is ook belangrijk om dan de bisschoppen, de plaatselijke kerk erbij te betrekken. En nou, we hebben hier samen vorig jaar een keer ook met Monsieur Hendricks, de gedelegeerde voor het onderwijs, over gesproken. Van wat zou er nou concreet mogelijk zijn om goed gevormde docenten te krijgen? En toen is de suggestie gedaan om bijvoorbeeld bij de bestaande onderwijsinstituten die ook theologielessen geven, zoals bijvoorbeeld het Bonifatius Instituut, waar je zelf ook hebt gestudeerd, om daar ook een vormingstraject aan te bieden voor studenten die net klaar zijn met de studie, die dus een goed theologisch fundament hebben, om die ook onderwijsbevoegdheid te geven. Hè? Dus om ze een jaar of twee jaar door te laten studeren, zodat ze daarna ook op scholen echt daadwerkelijk les kunnen geven.
1: Ja, in mijn opleiding van godsdienstwetenschappen, wat ik 6 jaar heb gevolgd, zaten natuurlijk ook gewoon mensen die ook wel affiniteit hebben met het overbrengen van kennis. En dan voor een bepaalde doelgroep. Nou, als het overdragen van kennis voor de doelgroep kinderen zou zijn, maar ze hebben geen onderwijsbevoegdheid, dan zouden ze eigenlijk dus niet voor een klas mogen. Dus niet op een, laat zeggen, op een basisschool mogen werken. En terwijl deze mensen wel de juiste kennis in macht hebben. Ja. Maar het is niet vanzelfsprekend dat als je die kennis van godsdienst hebt, dat je dus automatisch maar les kunt geven. Nee. Want er zit natuurlijk ook een didactisch component en een pedagogisch component.
0: Ja, dat zeg jij heel vaak. Hè? Dus het feit dat je veel van godsdienst weet of dat je erg thuis bent in de Heilige Schrift wil niet zeggen dat je ook meteen les kunt geven. Nee. Dat is ook echt een vak wat je moet leren.
1: Ja, en dat zeg ik ook heel vaak. Want mensen, het is gewoon echt een vak wat je moet doen. Ik vraag dus ook nooit, kun je zomaar in de supermarkt werken en kun je zomaar bij een kassa staan? Nou, tegenwoordig is het allemaal zelfkassa. Maar het is gewoon, alles is echt wel een vak. Dus het leerkrachtenvak wordt al vaak onderschat. Oh ja, nee, maar dan ga ik wel voor de klas staan en dan geef ik wel een les. Ja, maar zo makkelijk is het niet.
0: Nee. Dan kun je dat natuurlijk nooit alleen maar op een opleiding leren. Dat zul je ook in de praktijk moeten leren. Maar je moet toch ook wel de basis eigenschappen, die moet je wel je eigen maken gewoon in een les. Hè?
1: Precies.
0: Dus daar zijn gesprekken met Monsieur Hendricks over. Nou, we hopen dat er natuurlijk iets heel moois uitkomt. Dan ook heel graag gebed daarvoor aan de luisteraars. Dat zou betekenen dus dat iemand theologie kan studeren en vervolgens nog een verdiepende module doet om vervolgens ook les te kunnen geven.
1: Ja.
0: Andersom was ook een idee, wat ook al met de bisschop besproken is. Zou het natuurlijk ook prachtig zijn als er afgestudeerde PABO-studenten zijn die zich wat meer in het geloof willen verdiepen. Hè, dus dat er ook heel specifiek voor docenten die in principe dus klaar zijn gestoomd om les te gaan geven, als daar iets voor wordt aangeboden van volg deze 2-jarige opleiding bijvoorbeeld, zodat je ook wat meer katholieke body krijgt. Zodat je ook wat meer weet hoe je, want jij hebt het vaak over vakoverstijgend lesgeven. Dat wil zeggen dat je niet alleen bij rekenen of bij taal of bij geschiedenis of aardrijkskunde of levensbeschouwing iets vertelt over het geloof, maar dat het overal in terugkomt eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat je dus ook die studenten die net afgestudeerd zijn van de PABO of een andere opleiding die maakt dat je docent wordt, dat je die ook katholieke verdieping aanreikt.
1: Ja, en dat merk ik vooral in mijn dagelijks leven op dit moment. Ik ben directrice van een basisschool en daar zijn ook docenten of leerkrachten die wel gewoon de bevoegdheid hebben en misschien al 25 jaar in het onderwijs lesgeven. En zij geven zelf ook aan, ik voel me niet vertrouwd genoeg om een catechese les te geven. Dus Pasen is geweest en nu zijn we, gaan we richting Hemelvaart en dan weer richting Pinksteren. Van wat moet ik dan precies vertellen en tot hoe ver kan ik de diepte ingaan? Ik heb die kennis gewoon niet. Dus ik hoor eigenlijk een hulpvraag bij die leerkracht van ik heb kennis nodig. Wie kan mij die kennis geven?
0: Ja.
1: En dan denk ik juist dat zo'n Bonifatius Instituut of een ander instituut die die cursussen aanbiedt, waardoor leerkrachten verdiepend les kunnen geven op een school zoals wat ik in mijn hoofd heb.
0: Ja, nou heel mooi dat de bisschop, ik noem de bisschop, want dat is dan de gedelegeerde voor het onderwijs. Daar hebben we dan al een keer een gesprek mee gehad. Maar mooi dat hij hiervoor open staat om hierover door te gaan praten. We hebben binnenkort weer een ontmoeting met hem. Dus ja. We hopen dat daar iets heel moois uitkomt. Ja, jij zei net van dat kloppende hart. Hè? Jezus Christus is het kloppende hart van de school zoals jij hem voor ogen hebt. Ja. Hè? En dat is niet alleen jouw eigen beeld, dat is ook het beeld van de heilige kardinaal Newman, die je al vaak hebt geciteerd in jouw scriptie. Ook verschillende pausen die je hebt geciteerd. Hè? Dus eigenlijk het beeld van de kerk in zichzelf. Hè? Het beeld van hoe zou een goede katholieke school eruit zien. Ik ga even een klein stukje uit jouw scriptie citeren. Ik vond dat wel heel mooi. Daar zeg je het volgende. Als het hart klopt, hè, dus je bedoelt het hart van Jezus Christus. Als het hart klopt, is er leven. Een katholieke school leeft wanneer het hart van Christus voelbaar is in de mensen die haar

0: leeft wanneer het hart van Christus voelbaar is in de mensen die haar dragen. In de liefdevolle aanwezigheid van de leerkracht, in de verwondering van de leerling en in de stille trouw van ouders. Een kind ziet katholiek onderwijs niet eerst in leerboeken, maar in de ogen en in de houding van de meester of juf. Daar begint de vorming tot volwaardig mens zijn. Nou, heel mooi gezegd, hè? Dus ja. De boeken die zijn belangrijk, maar uiteindelijk is het... Het eerste element van vorming is, wie heb je tegenover je? Hè? Is die persoon die tegenover jou staat, is dat duidelijk een zichtbaar beeld van God? Hè? Heel mooi gezegd. Ja, we hebben het de vorige keer ook over gehad. En ik vond dat ook wel een eye-opener. We hebben daar samen vaker over gesproken. Ja, het beeld dat veel scholen tegenwoordig hanteren is vooral... je stoomt kinderen klaar voor de maatschappij waarin ze allemaal een functie krijgen. Dus het is eigenlijk een hele functionalistische benadering van het kind. Brammetje wil brandweerman worden. Marietje wil tandartsassistenten worden. En Kareltje wil politieman worden. Nou, dan gaan we kijken hoe jouw traject, jouw carrière eruit ziet om dat ook voor elkaar te krijgen. Maar in jouw scriptie zeg jij van, dat is eigenlijk niet de belangrijkste vraag. Wat wil je worden, maar wie wil je worden? Hè?
1: Ja.
0: Kun je dat eens wat toelichten, wat je daarmee bedoelt?
1: Nou, daarmee wil ik vooral eigenlijk zeggen, de wie is in welk vak je ook wil gaan uitoefenen. Dat is het allerbelangrijkste. Dus je kunt, als jij heel dicht bij jezelf bent, vanuit het voorbeeld wat je hebt gekregen vanuit de katholieke mensen, of de leerkrachten die je hebt gegeven, of de talenten die God jou heeft gegeven, dat maakt het tot wie jij bent. En dat ben jij al, want je hebt die gave van onze lieve Heer al gekregen. Het is alleen dat jij jezelf nog moet ontdekken van wie ben ik dan precies en waar zitten mijn talenten. De een is meer geduldig dan de ander. De ander is vanuit zichzelf al meer rechtvaardig dan de ander. Maar om die eigenschappen bij jezelf te ontdekken, moet je vooral gaan kijken van oké, wat kan ik heel goed? Wat moet ik nog ontwikkelen? En wie wil ik dan uiteindelijk zijn met alle talenten die ik heb? Dan kun je dus net zo goed advocaat worden met die talenten. Of leerkracht met die talenten.
0: Ja, dus of je advocaat of leerkracht bent, staat dan niet centraal. Maar het gaat erom van je bent een rijk mens geworden. Hè? Rijk in de zin van die talenten heb je ontwikkeld. Ja, je spreekt in jouw scriptie ook volop over de deugden. Hè? De drie theologale deugden, zoals dat met een moeilijk woord heet. De goddelijke deugden worden ze ook wel genoemd. Hè? Geloof, hoop en liefde. Dus dat je daarin gevormd wordt en dat het voornaamste is dat als jij later jouw plekje in de maatschappij inneemt, dat je een rijk gevormd persoon bent op alle vlakken, met een liefdevol hart voor God en een liefdevol hart voor de naaste. En dat het vervolgens, welke functie je dan gaat vervullen in de maatschappij, eigenlijk daaraan ondergeschikt moet zijn.
1: Ja, bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld het vak advocaat zou pakken en je bent opgegroeid met het feit wat je wilt worden, dan heb jij geleerd wat een advocaat allemaal moet kunnen en dan heb je allemaal die boxen aangetikt van oké, dan heb jij je diploma gehaald en je kunt nu kun je de rechtszaal in en de gesprekken voeren. Maar als je daarvoor hebt geleerd van wie je nou bent, dat jij een liefdevol persoon bent die altijd een bepaalde intentie heeft om het vak zo uit te voeren en dat je daarbij in het oog hebt naar de ander, wat is goed voor de ander en wat moet ik daarvoor als persoon, als advocaat daarvoor uitdragen, dan zul je heel anders een zaak aangaan.
0: Ja. Dus de uitgangspunten, hè? Dus normaal zou je misschien ook denken van ja, ik ga veel geld verdienen als advocaat. Dus dat kan ook een drijfveer zijn. Of ik krijg veel status en aanzien. Maar die drijfveren, die achterliggende overtuigingen, die moeten goed zijn.
1: Ja. Hè?
0: En jij neemt duidelijk in jouw beeld voor de school van de toekomst, neem je duidelijk de deugden als uitgangspunt. Hè?
1: Ja, want ik vind het een interessante vraag. Van wat is de intentie van jou om de ander te willen helpen? Dus als advocaat, wat wil jij daarmee? En als jouw antwoord dan is, ja, dan kan ik een groter huis kopen of dan kan ik goed voor mijn gezin zorgen omdat ik veel geld verdien, dat is een heel andere drijfveer dan wanneer je zegt, nee, ik wil juist diegene waar onrecht aan wordt.

0: wordt gedaan. Ik wil hen juist helpen.
1: Ja. Ja, mooi beeld. Nou, ik wil eigenlijk gaandeweg iets meer komen tot in jouw scriptie. Spreek je ook wel heel duidelijk over het beeld van een school, in feite. Ja. Hè? Dus stel dat iemand in deze tijd een school zou stichten, hoe zou die er dan uitzien? Hè? Nou, dit zijn allemaal een beetje de bedding waar we het nu over hebben gehad. Hè? Dus die menswording van Jezus Christus als uitgangspunt voor de vorming van de kinderen. Die vorming ook totaal laten zijn. Dus niet alleen maar ze laten uitblinken in bepaalde vakken, maar de hele persoon tot bloei brengen. En vervolgens begin je steeds meer te spreken over welke rol de deugden daarin spreken. Nou, ik ga even uit jouw scriptie noemen. Het klassieke beeld van de theologale deugden, ofwel de goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde. En vervolgens noem je ook de kardinale deugden. En dat zijn dan prudentia, dat wordt ook wel voorzichtigheid genoemd, rechtvaardigheid, sterkte en gematigdheid. Nou, dit is een heel oud beeld van die eigenschappen die mensen zouden moeten ontwikkelen. Hè? Dat leeft al bij de Grieken, bij de Romeinen waren dit begrippen die we terug hoorden komen. Hoe ben jij van plan om dit terug te laten komen op een school? Behalve dan erover praten.
0: Ja, precies. Zoals we eigenlijk in het begin al hadden gezegd, je leert deze definities niet door in een boek te zetten en de kinderen te laten scanderen en herhalen wat de definitie is, de betekenis. Nee. Dus als we het hebben over moed, dan gaan we met de kinderen daarover praten. Wat is moed en wat is moedig? En wat houdt dat in? En dat we dan aan de hand daarvan niet één dag, niet één uur, maar gewoon een heel duidelijk beeld, laat zeggen een uur, laat zeggen een week bedoel ik, een week daarover moed gaan praten. En met de kinderen echt ook voorbeelden gaan zoeken. Want wie vind jij nou moedig? En dan vooral dichtbij beginnen. En niet kinderen alleen maar voorbeelden laten noemen van moedige mensen waar we eigenlijk nooit toe kunnen naderen. Maar begin eens eerst dichtbij. Wie in jouw leven is moedig en waarom is die persoon moedig en wat maakt die persoon moedig? En dat je daar heel uitgebreid met de kinderen over praat en uiteindelijk dan ook verder van zich af kunnen gaan kijken. Zo van, oké, zijn er dan ook wel voorbeelden? Bijvoorbeeld heilige voorbeelden, waar we een voorbeeld aan kunnen nemen. En als we denk ik elke deugd een bepaalde week of een bepaalde periode in het jaar kunnen bespreken, dan hebben de kinderen elke keer een idee van, dat was niet per se, oh ja, dat was die een van die kardinale deugden, want daar gaat het niet om. Maar het gaat er dus om meer dat het gaat leven in hun leven.
1: Dat het ook echt integreren in hun, eigen leven. Ik kan me voorstellen, ik heb zelf voordat ik priester werd een taal gestudeerd. En in een taal is dat heel belangrijk dat je ook de grammatica op orde hebt. Hè? Dus soms moet je ook gewoon rijtjes stampen en moet je gewoon regeltjes leren. Maar je moet ze vervolgens wel toepassen. Hè? En dat is wat jij ook zegt. Hè? Van alleen maar die kennis, daar kun je ook niet veel mee. Als het niet tot bloei wordt gebracht in het leven van het kind zelf. Maar ik denk dat allebei wel belangrijk is. Hè? Ik kan me ook voorstellen als kinderen weten wat die deugden zijn. En ze daar ook gewoon wat theoretische kennis over krijgen als begin, zeg maar. Als een soort kader. Dat ook wel behulpzaam kan zijn.
0: Ja, toch? Het is in die zin ook behulpzaam. Als je ze op dat moment, als je het over het woord moed hebt of zo, dat je de kinderen dan ook echt leert en ze zijn buiten aan het spelen. En het ene kind komt op voor het andere kind, omdat hij bijvoorbeeld is gevallen of je helpt hem. Dan kun je het ook gewoon benoemen. Wat moedig van jou dat je die persoon hebt geholpen, terwijl je eigenlijk liever een spelletje nog wilde spelen. Dus dat je die woorden in een organische manier verwerkt op een dag.
1: En daar dus ook op terugkomen van, weet je nog dat we het in de les erover hadden gehad? Nou, dit was een voorbeeld dat jij dat ook liet zien dat je het was.
0: Ja.
1: Zoiets, hè? Wat ik een heel mooi idee vond in jouw scriptie, maar dan wordt het wel even heel praktisch, is dat je bijvoorbeeld op een school een deugdenweek zou organiseren. En dat je dan een week lang een bepaalde deugd, hè? Ik zal ze nog even noemen trouwens, voor degene die voor wie dit helemaal nieuw is, de kardinale deugd. Hè? Dus dat je een van die deugden een week lang centraal zet. We hebben prudentia, het Latijn, van oudsher wordt dus altijd in het Latijn genoemd. Hè. Prudentia, dat is zoveel als letterlijk voorzichtigheid, hè. Maar wordt ook wel met wijsheid geassocieerd. We hebben justitia, nou dat woord kennen de meesten wel, hè, rechtvaardigheid. We hebben fortitudo, dat is zoveel als moed of dapperheid of kracht, sterkte. En we hebben temperantia, en dat is zoveel als zelfbeheersing en gematigdheid. Begrippen die voor ons eigen leven natuurlijk ook van kapitaal belang zijn. Hè? We zien dat ook in ons katholieke geloof, dat die begrippen uit de oudheid, dat die ook heel vaak zijn geïntegreerd in ons geloof. Hè? Dat we dat ook in ons eigen geloofsleven, dat dit hele belangrijke begrippen zijn geworden natuurlijk.
0: Maar als je die begrippen bij jezelf, bij jou als kind binnenkomt, dan weet je ook wie jij bent. Want je kent elk kind, hè, met buitenspelen, met voetballen, hockey of wat dan ook. En jij verliest, is altijd een kind die zijn temper verliest.
1: Ja.
0: En dan kun je zeggen, oké, maar jij bent zo moedig. Jij helpt elk kind als hij bijvoorbeeld straf krijgt, het is niet terecht, dan kom jij voor die kind op. Jij bent super moedig, maar je vindt het nog wel heel lastig om gewoon geduld te bewaren als jij het niet eerlijk vindt. Dus dan leert het kind ook van, ja, maar wie ben ik nou? Oh ja, wacht. Ja. Ik heb verschillende eigenschappen die ik al heel goed ken. Ik heb ook nog eigenschappen die ik nog graag wil ontwikkelen.
1: Ja, dus je hebt een soort natuurlijke kant aan jouw persoon, hè, waar je van nature wat meer aanleg voor hebt.
0: Ja.
1: Sommige kindjes zijn wilde brassen. Maar dat wil niet meteen zeggen dat meteen een ondeugd hoeft te zijn. Hè. Je kunt ook zeggen van waar komt dat wilde karakter van jou vandaan? Ja, je wil opkomen voor het goede. Hè. Je hebt een hekel aan onrechtvaardigheid.
0: Ja.
1: Je wordt heel boos als een kindje in de klas wordt gepest bijvoorbeeld. Dus dat je ook kinderen bewust kunt maken van waar ligt jouw door God gegeven talent en waar ligt jouw voorkeur, om het zo te zeggen. Maar dat je daarmee ook in kaart brengt hoe je juist die eigenschappen van het kind die misschien wat onderbelicht blijven, of die deugden waar het kind van nature niet zo in uitblinkt, hoe je dat ook naar voren kunt brengen en kunt versterken.
0: Elk kind kan zich ontwikkelen, waar dan ook. Het kind komt nooit op school wat al helemaal kan lezen of kan rekenen of alles al kan of kan tekenen. Maar de ene kan wel ontzettend al goed tekenen, maar die kan dan heel goed spelling bijvoorbeeld. Dan kun je dat nog ontwikkelen. Nou, dat kun je dus ook met deugden doen.
1: Ja. Ja, dan blijf ik nog steeds heel benieuwd van. We hebben natuurlijk tal van scholen in Nederland die allemaal hun eigen insteek hebben. Hè. Er zijn natuurlijk verschillende scholengroepen die ongeveer hetzelfde onderwijs aanbieden. Maar je hebt natuurlijk ook allerlei, ik zou bijna willen zeggen, experimenten in de afgelopen tientallen jaren gehad van nieuwe onderwijsmodellen. Hoe kun je zoiets implementeren? Dus je zei net al zelf, hè, van op het schoolplein, je ziet een heel eenvoudig voorbeeld. Een kindje reageert op een bepaalde manier en je gaat als het ware dat terugkoppelen aan dat kind. Van nou, daar was je heel moedig. Of daar was je juist niet zo, had je niet zoveel zelfbeheersing. Maar hoe kun je docenten het in de lessen meegeven Dat dit ook iets is wat ze er niet als een soort verplicht nummertje af en toe bij halen, maar dat het echt in het hart van het onderwijs komt te staan.
0: Ja, wat je steeds meer in het onderwijs tegenwoordig ziet. Als zij merken, de kinderen hebben geen zelfvertrouwen. Oké, we gaan een lessenserie ontwikkelen over zelfvertrouwen. Of je merkt dat kinderen, dat er te weinig gepraat wordt over een bepaald onderwerp bijvoorbeeld. Hoe ga je om als mensen je pesten? Oh, dan gaan we een cyclus bedenken over pesten. Dan wordt er weer iets ingevlogen.
1: Ja, ja.
0: Maar dat werkt natuurlijk helemaal niet.
1: Eigenlijk een beetje achter de feiten aanlopen.
0: Ja, precies. Maar dan werkt het helemaal niet. Oh, dit is schade. Oké, dan gaan we iets in laten vliegen. Wat je moet doen is de basishouding. Wat is de basishouding van jou als leerkracht? En wat wil jij je kinderen meegeven? Dus wat ik zeg is, als jij je kinderen mee wilt geven om deugdzaam te leven, dan moeten jouw kinderen weten wat deugden zijn. Dan moet jij als leerkracht daar voorbeeld aan geven. Dus dan moet ik af en toe al van tevoren al moedig hebben gedragen of geduldig zijn geweest om nog een keer 10 keer uit te leggen als het kind niet het heeft begrepen.
1: In jouw houding als docent moeten ze het ook herkennen, die eigenschappen waar je over spreekt.
0: Ja, en als je dan dit gaat uitleggen, dan kun je zulke voorbeelden aanhalen. Niet om jou als persoon te verheffen, maar om het kind uit te leggen, dit is wat wij bedoelen bij die woorden.
1: Ja. Ja.
0: En dan is het mooiste als je voorbeelden kunt benoemen van kinderen in jouw klas die bepaalde gedraging hebben laten zien. Zonder dat je één kind achterhoudt.
1: Ja.
0: Maar elk kind heeft een talent en dat moet jij als leerkracht zien.
1: Nou, ik denk ook om te voorkomen dat het te abstract wordt, maar ook om te voorkomen dat het te weinig, of te veel moet ik zeggen, juist mensenwerk wordt. Want de gevaar bestaat natuurlijk ook. Hè,
0: ja.
1: Van wij weten precies wat die deugden zouden zijn en die kinderen die moeten ons maar volgen. Het is denk ik heel belangrijk dat we ook steeds terugkeren naar God. Hè. Hij is natuurlijk de bron van alle deugdzaamheid.
0: Ja.
1: Hè. Dus alles wat goed en waar en schoon is, maar ook alles wat rechtvaardig en krachtig en beheerst is, alles wat liefdevol is, alles wat met hoop en geloof te maken heeft, vindt uiteindelijk zijn oorsprong en zijn bron bij hem. Hè? We zullen daar in de volgende uitzending ook nog meer over gaan spreken. Maar jij zegt in jouw scriptie ook van een soort garantie om te zorgen dat die deugden ook volgens een bepaalde structuur worden aangeboden aan de kinderen en niet zomaar lukraak erin worden gevlogen, zoals je net zei. Hè? Heb je ook dat liturgische jaar natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja, dus het liturgische jaar dat ons al het ritme geeft, waardoor we niet het wiel helemaal zelf hoeven uit te vinden, maar de kerk die ons een rijkdom aanreikt, waarin al die deugden ook verpakt zitten, als het ware. Hè?
0: Ja, en het is natuurlijk wel heel belangrijk als je vertelt over de deugden en uitlegt hoe dat werkt, dat kinderen ook mogen beseffen. Het hoeft nog niet allemaal perfect te zijn. Hè? De leerkracht is verre van perfect. En ook dat is goed. Ook al zijn wij een voorbeeld. Wij zijn natuurlijk ook een voorbeeld van de dingen die niet goed gaan. Als ik weer voor de 20e keer iets uit moet leggen, kun je misschien wel de ongeduld in mijn stem voelen. En dat voelt een kind ook. Maar als je elke keer maar uitlegt, oh, dat was niet heel handig voor mij. Ik merkte dat ik dat, weet je wel, als je dat dan wel gewoon, dat kinderen weten van wij zijn mensen en wij zijn op weg om het steeds beter te doen.
1: Er zit ook een soort wijsheid in. Hè?
0: Ja.
1: Toch? Daar zit dan toch weer een beetje die prudentia in feite.
0: Precies. En ja. Het is ook belangrijk dat kinderen weten, ja, maar wie kunnen we als voorbeeld dan wel nemen? Er zijn tal van heiligen die ook in het liturgisch jaar echt zeker kunnen volgen. En dat we dan kijken, oké, we hebben het toevallig over wijsheid. Nou, welke heiligen vind jij nou heel wijs? Of je maakt het nog persoonlijker. Wat is jouw doopnaam? En dan gaan we kijken, oké, wat is die persoon? En wat kunnen we daarvan leren?
1: Ja. Ik hoorde laatst een prachtige uitleg over Jezus Christus aan het kruis. En dat ging over de deugden. Dat was een college over deugden. En degene die dat college gaf, die had het erover dat Jezus Christus aan het kruis een perfecte spiegel is van alle deugden. Ja, dus alles waar we het nu over hebben, geloof, hoop en liefde, komt daar tot een soort climax. Hè? Zijn geloof in de Vader, hè, dat hij hem uiteindelijk van de doden zal laten opstaan. De liefde, hè, de offerbereidheid die hij toont aan het kruis. Maar ook die kardinale deugden, dus ook de rechtvaardigheid. Ook de sterkte, hè, dus dat hij doorzet, dat hij het kruis op de schouders neemt. Ook die gematigdheid, hè, dat hij niet gaat schreeuwen, dat hij niet zijn beulen, zijn belagers terug wil pakken. En dat zit dus al die deugden. Dus ik denk jouw beeld van Jezus Christus, de vleesgeworden mens Jezus Christus, die onder ons is komen wonen, die jij de hele tijd als uitgangspunt neemt, hè, die menswording als uitgangspunt voor mensvorming. Jezus aan het kruis mag niet ontbreken bij de kinderen in het klaslokaal, denk ik. Hè?
0: Nee, precies. En dan ben je weer terug naar het begin. Wie moet het kloppende hart van Jezus Christus dus uit kunnen leggen? Dat zijn wel de leerkrachten, want die zijn degene die de kinderen mee moeten vormen samen met het gezin.
1: Ja. Nou, ga ik een woord gebruiken wat je in onze tijd niet meer zo heel vaak hoort. Nee, ik kijk even naar de tijd en ik zie dat we even een onderbreking moeten houden, anders zitten we te lang te praten. Maar daarna ga ik een woord gebruiken wat we tegenwoordig niet meer zo heel vaak horen, maar wat denk ik wel heel belangrijk is in dit kader. Maar we gaan eerst even luisteren naar een stukje muziek.
0: Oké.

0: Beste luisteraars, welkom terug in de uitzending Hollandia Doodshit. Nederland onderwijst. Nou, we zijn volop aan het praten over het onderwijs. Ik zit hier met Lissa Brugmans nog altijd. Ja, Lissa, we hadden het net volop over de deugden. We hadden het over hoe Jezus Christus de bron is van alle deugden. En jij zei ook van hoe belangrijk het is dat een docent zich ook die deugden eigen maakt. Dus niet alleen de kennis rond de deugden, maar dat je zelf ook echt een deugdzaam mens bent. Nou zei ik net voordat we naar het lied gingen luisteren, zei ik van ik ga een woord gebruiken wat je in onze tijd niet meer zo vaak hoort. En dat is het woord heiliging. Als ik even samenvat wat jij net zei, dan zeg je in feite van een docent moet zich ook echt laten heiligen door de Heer, om vervolgens de kinderen te kunnen heiligen. En dat is een woord waar we in onze tijd soms een beetje van terugdeinzen, hè, want dat klinkt meteen zo ontzettend vroom, alsof we dan te maken hebben met alsof we dan helemaal vergeten dat de mens ook een gebrekkig wezen is, en alsof die kindjes niet met hele andere dingen bezig zijn dan de heilige of God zelf. Maar toch denk ik dat het een begrip is dat we niet uit het oog moeten verliezen. Want volgens mij als we zelf, en dan spreek ik even over de docenten, hè, als een docent zelf in de gaten krijgt van mijn geloofsleven en mijn kerkgang, hè, de zondagse mis, mijn gebedsleven, de aansporing die de kerk doet om met regelmaat ook je zonde te beleiden, om te gaan biechten, et cetera. Dat is natuurlijk een hele sfeer die we vaak weghouden van het onderwijs, omdat we denken dat zijn twee verschillende werelden. Hè. Dat is meer de privéwereld van jouw geloofsleven. En dan heb je de meer publieke wereld van onderwijs en samenleving en noem het maar op. Maar moeten we dat juist niet binnenbrengen in dit hele verhaal?
1: Ja, dat is zeker een interessante vraag, want het betekent dat de leerkracht ook echt een biddend leven moet hebben. En ook echt een deugdzaam leven wil leiden. Dus daarmee zeggen we niet dat de leerkracht geen fouten mag maken. Dus ja, ik vind dat eigenlijk wel dat je dat zeker binnen moet brengen. Ik vraag me wel af, hoe zou u dat dan zien? Als het een voorwaarde moet zijn voor een leerkracht om op zo'n school te mogen werken?
0: Nou, waar ik nu aan denk is, ik was ooit kapelaan in Eindhoven en daar hadden we een jongerengroep. En die jongerengroep bestond al voordat ik daar kwam. En die hadden een soort contractje wat jongeren moesten ondertekenen. Die leiding wilde geven aan de jongerengroep. Dus er waren een paar jongeren die organiseerden dan dagen en die hadden daar de leiding in. En als je zo'n leider wilde worden, dus dat waren er geloof ik 4 of 5 die dan leiding gaven aan een jongerengroep van 100, moest je een soort contractje ondertekenen een soort basiskatholiciteit. Waarin je zei, ik ga elke zondag naar de kerk, naar de mis. Ik ga minstens 1 keer per maand biechten. Ik omarm alle dogma's van de katholieke kerk. Het klinkt misschien een beetje geforceerd op die manier, maar ik vond het eigenlijk wel een mooi idee om het zo te doen. Want ik merkte wel van, doordat die jongeren die dan die taak kregen, en die daar ook, het was ook 1 jongen die had er wel moeite mee. Die zei van, ja, ik wil bedenktijd of ik dit wel wil. Of ik die verantwoordelijkheid wel kan dragen.
1: Ja,
0: want
1: ja,
0: er wordt wel wat van mij gevraagd. En die heeft daar toen 2 weken over nagedacht. Is het uiteindelijk wel gaan doen? Kijk, het is geen juridisch bindend contract dat je zegt van, ik ga naar de advocaat als het niet nakomt. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom van, je mag wel een bepaalde commitment vragen van je docenten. Ja, hoe je dat precies invult, dat zul je dan moeten bekijken natuurlijk. Maar dat je iets van een soort commitment vraagt en daar ook echt een handtekening onder laat zetten, zou niet zo heel raar zijn volgens mij.
1: Nee, dat snap ik. Weet je, en ik zat eigenlijk aan te denken bijvoorbeeld, wij vormen natuurlijk kinderen. Dat is iets anders dan bijvoorbeeld een cardioloog. Die maakt mensen beter. Dus alsof je aan een cardioloog kun je bijvoorbeeld vragen, voordat je in een ziekenhuis gaat werken, luister, je mag hier komen werken, maar dan wil ik wel dat je geen vet meer eet, want je weet wat slecht is voor je hart. Dus zorg dat je geen stress hebt. Ja. Dus ik denk, ja, als je dat gaat vragen,
0: ik denk dat we geen cardioloog meer overhouden. Maar
1: nee, precies. Ja. Ik denk, als je dat ook gaat vragen van een leerkracht, betekent wel dat je nooit meer fouten mag maken, dat je nooit meer dit mag doen. Nee, dat vragen wij niet, hè?
0: Nee, wat ik eigenlijk zeg is, we hebben in onze kerk 10 geboden. Die kennen de meesten wel, of in ieder geval wel eens van gehoord, op zijn minst. Maar we hebben ook de 5 geboden van de kerk. En de 5 geboden van de kerk, die leren ons wat het betekent om katholiek te zijn. Wat het minimum is van katholiek zijn. En dan wordt er gezegd, elke katholiek gaat elke zondag naar de kerk. Dat is iets waar je niet aan kunt tornen.
1: Ja.
0: En dat zou je... Ik bedoel, mocht er ooit zo'n school komen... jij bent daar vooral het brein achter, hè? Want jij hebt er ook jouw scriptie over geschreven. Je zit daar zelf helemaal in. Maar als je het mij vraagt, dan zou ik zeggen van... ja, dat mag je dan op zijn minst vragen van je docenten. Hè? Als ze zichzelf... Want je hoort in onze tijd ook wel vaak van... ja, ik ben katholiek. En dan vraag je een beetje door. Ja, nou, ik ga niet elke zondag naar de kerk, maar ik ben echt wel katholiek. Ja, wie bepaalt voor ons wat nou katholiek is en wat niet? Ja, ik denk toch allereerst de kerk. Dus ik zou zeggen van zo'n zondagsmis, ja, is het minimum. Want dat hoort elke katholiek te doen. Maandelijks biechten, ja, hoeft niet. Hè? Volgens die regels van de kerk, volgens die 5 geboden van de kerk, moet je minstens 1 keer per jaar biechten. Nou, dat zou je ook. Je zou ook die 5 regels of die 5 voorschriften van de kerk als een soort uitgangspunt kunnen nemen.
1: Nou ja, ik vind het inderdaad wel heel interessant dat u dat zegt, want ik heb het nooit zo over nagedacht. Goh, wat komt er eigenlijk op mijn wensenlijstje voor de leerkracht die bij onze school mag komen werken? Dus dit is in principe, denk ik natuurlijk, wat voor soort leerkracht wil ik voor de kinderen naast hun skills? Dan zijn dit wel inderdaad wat punten die ik mee wil nemen. Ja. En dat het geen afkleidende schaal wordt.
0: Ja. Ja, dus nogmaals, ik gaf net een voorbeeld uit de pastorale praktijk, hè, in Eindhoven. Er zijn natuurlijk tal van manieren waarop je dit zou kunnen doen. Maar het is wel een belangrijke vraag, denk ik, van... ja, inderdaad, wat vraag je van je leerkrachten? Dus enerzijds in hun geloofsleven. Hè, welke commitment vraag je die ze tonen naar God toe? En dat doen ze natuurlijk niet alleen, niet alleen voor zichzelf, hè? Want dat doen ze ook hun commitment naar God toe, zal doorwerken in de vorming van de kinderen.
1: Ja.
0: Hè, dus als zij als zij niet een soort bereidheid tonen om inderdaad echt een stap naar God te zetten, ja, dan kun je dat ook nooit verwachten dat de kinderen dat zullen doen. Natuurlijk is dat helemaal niet dat je daarmee de suggestie wil wekken dat het allemaal volmaakte, hele vrome mensen moeten zijn. Want wat ik net noemde, die 5 geboden van de kerk, dan vraagt de kerk van alle, hoeveel zijn het? 1,7 miljard gedoopte katholieken in de wereld.
1: Ja.
0: Een fractie doet het maar, hè? Een fractie gaat maar elke zondag naar de kerk. Of gaat elke jaar biechten. Maar dat is wel wat de kerk in feite van ons allemaal vraagt.
1: Ja.
0: Maar goed, ik leg het nu hier neer. Hè? Dat is niet dat.
1: Nee, ik vind het wel gewoon heel mooi. Want het is een soort bewustwording voor diegene die het onderwijs gaat geven. Dit wordt er van je verwacht. Is dat iets waar je aan kunt voldoen? Want tegenwoordig als mensen bijvoorbeeld aan u vragen... Goh, meneer pastoor, ik wil graag gedoopt worden. Dan stelt u ook vragen. Ook in plaats van, natuurlijk juicht u ook aan de ene kant... Oh, wat fijn dat een volwassene gedoopt wil worden. Maar aan de andere kant vraagt u ook door aan die persoon. Weet je wat dat dan inhoudt als je wil dopen? Ja. Het is niet alleen maar... Op dat moment en je bent in één keer bij onze gemeenschap van alle heiligen. Nee, je moet er ook iets voor doen.
0: Ja, wat ik zelf altijd een hele mooie vraag vind, is de vraag van... wil je Jezus een leven lang volgen en wat heb je daarvoor over?
1: Ja.
0: En in het geval van een docent die komt werken op een school, zou je dat natuurlijk wat concreter moeten maken. Want je kunt wel zeggen, ja, daar heb ik heel veel voor over. Maar ja, dan weet je nog niet precies wat dat dan betekent. Ja. Dus je kunt het wel wat meer puntsgewijs proberen uit te werken. Maar daarin zitten ook weer die deugden natuurlijk. Hè? Je bent bereid om liefdevol, met geduld, met moed de kinderen te vormen. En daarin, dat heb jij in een van de vorige uitzendingen ook genoemd, draagt de docent ook een beetje het beeld van Jezus Christus zelf in zich.
1: Ja.
0: De herder, de goede herder die ook bereid is zijn leven te geven voor zijn schapen. Hè? Zoals dat van een priester in feite ook wordt gevraagd. Hè? Dat zou je ook kunnen zeggen van een docent. Hè? Je kunt niet helemaal 1-op-1 op elkaar plakken, maar je kunt wel van een docent een bepaalde overgave vragen. En een bepaalde bereidwilligheid om ook echt voor de kinderen door het stof te gaan als het moet. Toch?
1: Ja.
0: Kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Goed, nou, we hebben heel wat punten weer besproken. Ik vond het mooi. Mooie uitzending.
1: Dat was een mooie uitzending.
0: Nog om mee af te sluiten. Lissa, wij zijn samen bezig met een heel mooi project... wat hier eigenlijk wel aan toch wel veel mee te maken heeft. We zijn samen een kapel aan het bouwen. En waarom noem ik dat? Nou, omdat we die kapel ook een bijzondere plek van onderwijs zullen laten zijn. Het wordt een kapel toegewijd aan de Heilige Moeder Teresa en aan de Heilige Maagd Maria. En in die kapel zijn we van plan om ook aandacht te geven aan alles waar we nu over gesproken hebben. De vorming van kinderen met Moeder Teresa als een soort boegbeeld van die deugden waar we het net over hadden. Dus we zijn van plan om aan die kapel ook een onderwijsplan te koppelen. Waar we verschillen van dit soort elementen ook in willen laten terugkomen. Nou is het wel heel leuk, want aanstaande maandag gaan we beginnen, officieel. Dan gaat de eerste schop de grond in. Aanstaande maandag is het Koningsdag. Even voor het geval deze uitzending ooit later nog een keer herhaald wordt. Aanstaande maandag is 27 april 2026. En u bent daar alle van harte voor uitgenodigd als u daar naartoe wil komen. Het is in Sint-Michielsgestel. Meanderplein moet u op Google intypen, dan komt u er. Dat is namelijk het plein voor het gemeentehuis. En dan is het op de grasstrook, de groenstrook tussen het gemeentehuis en de brug over de rivier, over de Dommel. Daar zullen we staan met een kraampje. En daar gaat aanstaande maandag 27 april om 1 uur in de middag gaat daar de eerste schop de grond in. Waarin we dus ook een plekje gaan oprichten, een kapelletje gaan oprichten, waar we ook heel bijzonder gaan bidden voor de jeugd, voor de kinderen en voor goed katholieke onderwijs. Ja. Dus het hangt wel heel erg samen met alles wat we hier bespreken.
1: En we werken ook samen met een school uit het dorp zelf, een voortgezet onderwijs gymnasium.
0: Ja, dus gymnasium het is Beekvliet, mooie school. Ik heb er zelf op gezeten.
1: Ja, precies.
0: Weet ik toevallig. Ja. Dus absoluut. Nou, bij deze van harte uitgenodigd. Ik hoop dat we elkaar snel weer ontmoeten, Lissa. En ja, natuurlijk ook uw beste luisteraars bij de volgende uitzending van Hollandia Docet.
2: Dit was Hollandia Docet, een katholieke stem in het onderwijsgesprek van nu.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke

0: harten vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heilige.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
1: Vrienden, welkom bij een nieuwe aflevering van Water en Vuur van deze nieuwe serie. En we gaan verder met het evangelie van Marcus, om daar te ontdekken welke paradoxen we daar allemaal in vinden. En het zijn die paradoxen die juist veel duidelijkheid scheppen. Maar even nog een kleine intermezzo over wonderen. Want we spreken over wonderen. Ja, bestaat dat? Kan dat? Of zijn dat metaforen? Laten we eens even nog verder op ingaan. Het moderne denken heeft soms de neiging God voor te stellen, ja, als een horlogemaker, hè? Die heeft het uurwerk voltooid, het is opgedraaid en laat het verder met rust. Het loopt af zoals het afloopt. Maar toch, het christelijke geloof ziet God eerder als een auteur en een regisseur die zowel het toneel ontwerpt als van tijd tot tijd een nieuw hoofdstuk eraan toevoegt wanneer hij dat nodig acht. En in zo'n visie zijn natuurwetten als de vaste gewoontes van een personage in een verhaal. Hè? Doorgaans volgen ze hun lijn, maar de auteur kan ook een unieke wending schrijven zonder ontrouw te worden aan zichzelf. Als de wereld iets wist als een horloge dat afloopt, ja, dan draait het alleen maar rond in cirkels. Gebeurt er nooit iets onverwachts, alles is voorspelbaar. En toch, zo ervaren wij het leven niet. De kern van het christelijk verhaal, de menswording van God in Christus, zijn wonderdaden en bovenal zijn verrijzenis, die laat precies dat zien. Ja, wat? Een God die niet op afstand bleef en niet de boel maar de boel laat, maar ingrijpt op een manier die alle verwachtingen eigenlijk tartte. Je kunt je afvragen, ja, waarom zijn eigenlijk wonderen nodig? Dat er ineens een wending zit in het vaste patroon. Waarom zijn die nodig? Om de werkelijkheid ten volle te begrijpen. Is de gewone natuur, de gang van de natuur, met zijn bekende cycli, de jaargetijden, de seizoenen, de baan van de sterren, de dag en nacht dat elkaar opvolgen, is dat niet genoeg? Je zou kunnen zeggen, de wereld draait prima zonder wonderen. Maar toch, laten we het eens bekijken. Op het eerste gezicht lijkt die nuchtere benadering aantrekkelijk. Het is overzichtelijk, het stelt gerust dat de dingen gaan zoals ze gaan. Maar juist die geruststelling is misschien een beetje vals. Denk eens goed na. Als werkelijkheid, ja, als nooit iets zou kunnen gebeuren dat afwijkt van die blinde wetmatigheid, hè, dan leven we in feite, nou ja, in een gesloten circuit, alles is voorspelbaar. En je weet wat er gaat gebeuren, je weet wat er gebeurd is. In zo'n universum is geen enkele gebeurtenis ooit echt nieuws. Want alles zat al impliciet in, ja, dus ooit die oerknal en dat was het. En dit is het resultaat. Het is als een machine die constant dezelfde procedure volgt. En toch ervaren wij ons leven niet als een koud mechanisme. We ervaren vrijheid. We kunnen keuzes maken. We kennen goed en kwaad. En daarom kunnen we keuzes maken. We proeven zoiets als liefde en schoonheid. En die dingen die voelen als veel meer dan tandwieltjes in een machine. Ze hebben iets ongrijpbaars, iets wonderlijks zelfs. En het zou paradoxaal zijn, ja, paradoxen blijven voor te terugkomen in deze serie, ook als het over wonderen gaat. Het zou paradoxaal zijn om als gelovige al deze diepere ervaringen serieus te nemen. De roep van het geweten, de hunkering naar gerechtigheid, de extase van schoonheid enzovoorts. En dan toch te beweren dat de werkelijkheid in de kern, ja, helemaal gesloten is voor het bovennatuurlijke, dat het allemaal puur mechanisch is. Als alles deterministisch is, als alles al vast ligt, ja, dan wat is dan moraal? Dat bestaat dan ook niet. Moraal, dat gaat over goed en kwaad, maar als alles vast ligt, dan valt er ook niks te kiezen. En dan gaat het gewoon zoals het gaat. En kun je niemand iets kwalijk nemen en dan kan ook eigenlijk niemand iets goeds doen of iets slechts doen. Maar wonderen, die laten iets zien. Denk aan het grootste wonder, de verrijzenis van Jezus. Dat is niet zomaar een spectaculair trucje, zal ik maar zeggen, voor christenen. Nee, het is de omwenteling die hoop en perspectief geeft aan alle werkelijkheid. Het laat zien dat zelfs de grootste wet die we kennen, de mens die sterft, dat mensen sterfelijk, dat is de wet van de dood, dat die niet absoluut is. Er is iemand die daar boven staat, die boven de dood staat. En zonder dat wonder zou het christelijk geloof, ja, dan zou het inderdaad zinloos zijn. En Paulus zegt dat ook, als Jezus niet verrezen is, ja, wat geloven we dan? Dan bent u echt heel slecht af, het onnozeler dan onnozel. Maar met het wonder valt alles op zijn plaats. De gebrokenheid van de wereld is niet het einde. Er is iets radicaal nieuws mogelijk. Iets dat niet als logisch gevolg uit het vorige voorkwam, maar er van buitenaf inbreekt. Van buitenaf, van bovenaf, beter uitgedrukt. Uiteindelijk is dat wat een wonder biedt. Een breuk in de keting van de verwachtingen. Een sprankje nieuwheid dat ons laat zien dat, ja, de gewone gang van zaken, de gewone mechanische gang van zaken die we kunnen verwachten, dat alles maar een cirkeltje ronddraait, dat niet alles is. In die zin is het wonder zelfs noodzakelijk. Niet omdat de natuur op zichzelf niet goed zou zijn, maar omdat de natuur niet het hele, niet het volledige plaatje is. Het wonder onthult de volledige horizon. Het kijkt voorbij de horizon van de werkelijkheid, inclusief de hemel boven het platteland van onze waarneming, waar onze waarneming stopt, dan laat het wonder ons merken dat er iets is dat voorbij die horizon is. Kijk, we erkennen natuurlijk de natuurwetten, de zwaartekracht. Nou, we weten hoe het werkt. Laat iets los en het valt naar beneden. Val uit een boom en ja, je valt naar beneden. Of je dat nou aangenaam vindt of niet, die natuurwetten die werken nu eenmaal zo. Als je water kookt, 100 graden, dan verdampt het. En laat je het afkoelen tot beneden, 0 graden, dan bevriest het. Zo zijn natuurwetten, die werken zo en die gelden voor iedereen en altijd. Maar we erkennen ook de wetgever, degene die het zo gemaakt heeft. We koesteren ons verstand, maar geven ook ruimte aan het mysterie, ja, waar het verstand misschien naar wijst, maar zelf niet bij kan. We aanvaarden wat we zien, maar sluiten niet uit dat er meer is dan we kunnen zien. Een geloof zonder wonderen zou bijna zijn als een lichaam zonder hart. Mag ik het zo uitdrukken? Een mooie vorm misschien, maar zonder levenskracht. Het christendom zonder de verrijzenis, zonder het wonder van God die mens wordt en de dood overwint, dat zou niet het levendige geloof zijn dat de wereld op zijn kop kon zetten en miljoenen harten heeft geraakt. En voor ons persoonlijk betekent het aanvaarden van wonderen dat we bereid zijn de wereld te zien als een open boek waarvan niet wij, maar God de auteur is. Een boek vol orde, maar ook met poëzie. Een boek vol met logica, met ook met verrassingen. Goed, tot zover een klein intermezzo over wonderen. We gaan verder met Marcus, met het Marcus-evangelie. We zijn bij het eerste hoofdstuk nog steeds, maar inmiddels zijn we aanbeland bij vers 40. En de titel daarvan, laat ik het maar meteen een paradox als titel nemen: onrein en heilig. Wat schrijft Marcus? Er kwam eens een melaatse bij Jezus, die op zijn knieën viel en Jezus smeekte: als je wilt, kunt je mij reinigen. En door medelijden bewogen stak Jezus de hand uit, raakte hem aan en sprak tot hem: ik wil, word rein. En terstond verdween de melaatsheid en hij was gereinigd. Terwijl Jezus hem wegstuurde, vermaande Jezus op strenge toon: zorg ervoor dat je aan niemand iets zegt, maar ga u laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging wat Mozes heeft voorgeschreven om ze het bewijs te leveren. Maar eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen en ruchtbaarheid aan de zaak te geven. Met het gevolg dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op eenzame plaatsen verbleef. En toch kwamen de mensen van alle kanten naar hem toe. Aldus Marcus. Dit verhaal begint zoals zoveel verhalen in het evangelie met iemand die buiten de stad, buiten de gemeenschap en zo lijkt het ook buiten de genade staat. Want wat is er aan de hand? We ontmoeten een melaatse man. En melaatsheid is ongelooflijk besmettelijk, hè? Vandaar dat je op afstand moet blijven bij alles en iedereen. In de Bijbelse tekst betekent dat niet alleen een fysieke kwaal, en dat is er een hele ernstige, maar ook een sociale en ja, een soort geestelijke banvloek. Hij kon ook niet meer in de tempel komen, hij kon zich nergens vertonen. Deze man is niet slechts ziek, hij is ook onrein, besmet en uitgesloten. Zijn lichaam is een zichtbare herinnering aan het verval en aan vervloeking zelfs. In een samenleving waarin lichamelijke integriteit gelijk staat aan morele zuiverheid, is hij een levend schandaal. Althans, zo werd er toenertijd over gedacht. Je kunt je voorstellen hoe de mensen zich van hem afkeren. Hoe kinderen op veilige afstand wijzen en fluisteren. De melaatse is niet alleen ziek, hij is zijn ziekte. En in een wereld die geobsedeerd is door zuiverheid, betekent dit dat hij niet meer als een persoon wordt gezien, maar als een probleem dat de gezonde gemeenschap bedreigt. En dan gebeurt het ondenkbare. Deze melaatse, hij komt dichterbij. Hij die volgens de wettelijke regels op een afstand moet blijven en dan ook nog eens moet roepen onrein, onrein vanwege het besmettingsgevaar, hij komt naar Jezus toe. Alleen dat al is eigenlijk een wonder van moed of wanhoop, of misschien wel alle twee. En hij knielt neer en zegt, als je wilt, kunt je mij reinigen. Een vreemde uitspraak eigenlijk, niet als je kunt, maar als je wilt, kunt je mij reinigen. De man twijfelt niet aan de macht van Jezus, want anders zou hij niet naar hem toe gaan, maar aan zijn wil om iemand zoals hij te helpen. Hij is zo vaak verstoten dat hij niet zeker weet of iemand, zelfs niet de Messias, zou willen helpen. Maar laten we de scène even stilzetten. Daar knielt een man vol zweren, schilfers en wonden en lopende besmetting. En wat doet Jezus? Jezus raakt hem aan. En dat is een van de meest schokkende momenten in het evangelie. Niet omdat het een spectaculair wonder is, maar omdat het zo onlogisch en onfatsoenlijk lijkt. Denk even hoe ze daar in die tijd over dachten, over melaatsheid. Wie zou nou zo'n man aanraken? En toch, voordat er sprake is van genezing, voordat de wonden verdwijnen en de huid herstelt, raakt Jezus hem aan. En dat is de omkering die we zo vaak tegenkomen in het evangelie. De heilige raakt de onreine aan. En de onreine wordt rein in plaats van dat de heilige besmet wordt door deze melaatse man. In elk andere context zou zo'n aanraking de genezer inderdaad onrein maken. Maar in dit geval gebeurt het omgekeerde. De aanraking zelf brengt reiniging. Daar waar God is en daar waar God iets aanraakt, daar is geen bederf meer. Hè? Waar wij zouden verwachten dat melaatsheid zich verspreidt, verspreidt zich hier juist heiligheid. De macht van God komt niet naar voren in het bewaren van een heilige afstand, maar in het dichtbij komen. In het riskeren van besmetting omwille van liefde. De echte schande is niet dat de melaatse ziek is, maar dat niemand hem ooit durfde te omarmen. En God komt nabij, hè. Denk simpelweg aan de menswording. God die zijn hemelse zaligheid verlaat om tot ons te komen. Maar goed, hoe zit het dan met die wet van Mozes? Die zegt dat melaatsen onrein zijn. Het is de wet van Mozes, dat is een heilige wet. Jezus ontkent de wet ook niet, maar vervult haar op een verrassende manier. Hij raakt deze man niet aan om de wet te overtreden, maar om aan te tonen dat de wet niet bedoeld is om de mens te veroordelen, maar om hen te beschermen. De wet kon niet genezen. Nee, dat kan de wet niet, nee. Ze kan slechts de besmetting beperken. Maar Jezus komt om te genezen en genezing doorbreekt de grens van onreinheid. En hier toont zich een ander mysterie. Heiligheid is niet fragiel. In de Joodse traditie was onreinheid besmettelijk. Hè? Wie onreine aanraakte, nou, die werd zelf onrein verklaard. Maar bij Jezus is de heiligheid besmettelijker dan de zonde. Zijn aanraking is een doordringing door zuiverheid. En waar wij bang zijn om door het kwade besmet te worden, toont Jezus dat het goede sterker is. En dat is iets wat wij als moderne katholieken moeten leren begrijpen. We leven vaak met het idee dat zonde en onreinheid ons snel kunnen overspoelen, dat we moeten oppassen niet besmet te raken door de wereld. Maar Jezus laat zien dat we niet bang hoeven te zijn voor de kracht van het kwaad, want juist het goede is besmettelijker. Het goede zal het overwinnen, als we het maar durven uitdragen. En dan nog een paradox. Nadat Jezus de man genezen heeft, gebiedt Jezus hem niets te zeggen. Waarom die geheimhouding? Omdat Jezus weet dat de mensen genezing zullen zoeken zonder zich te willen bekeren. Ze zullen hem zien als een wonderdoener, een soort magische arts, maar niet als de Messias die oproept tot een nieuw leven, tot bekering, want daar gaat het om. Maar goed, begrijpelijkerwijs, de man kan zijn vreugde niet bedwingen en vertelt het overal. Ja, hoe kan het eigenlijk anders? Dit heeft grote gevolgen. De belaatste kan weer vrij rondlopen in de stad. Maar Jezus moet zich daardoor terugtrekken naar eenzame plaatsen. En de rollen zijn weer omgekeerd. De uitgestotene wordt weer opgenomen, maar de genezer wordt de vreemdeling. En dat is het geheim van de incarnatie. Jezus neemt onze plaats in, draagt onze schande, wordt de buitenstaander, zodat wij naar binnen mogen. En de uitdaging voor ons is om diezelfde houding aan te nemen ten opzichte van anderen. Niet kijken naar hun littekens, niet kijken naar hun mislukkingen, niet kijken naar hun zwakheden, maar hen aanraken met genade. Net zoals wij gereinigd zijn door Christus' aanraking, mogen wij anderen aanraken met liefde. Hou van God en de naaste. Hier komt altijd bij elkaar. Het christelijk geloof gaat niet over het handhaven van afstand tussen het heilige en het onheilige, het onreine, maar over de heiliging van het onreine. En waar de wereld vaak denkt in termen van uitsluiting en afstoting, met die en die wil ik niks te maken hebben, daar nodigt Jezus ons uit om de kracht van nabijheid te tonen. Juist daar, in de schaduw van de afwijzing, begint het wonder. En mogen wij leren om niet bang te zijn voor de wereld, maar haar aan te raken met diezelfde moed en liefde als Christus. En mogen die aanraking helend zijn, niet omdat wij zo sterk zijn, maar omdat zijn kracht in onze zwakheid zichtbaar wordt.
2: Even een pauze, een stukje muziek.

0: Vrienden, we gaan naar het volgende fragment van Marcus. En we zijn toegekomen aan het tweede hoofdstuk, de eerste 12 verzen. Wat staat daar? Wat heeft Marcus opgetekend? Toen Jezus enige dagen later in Kafarnaüm was teruggekeerd en men hoorde dat hij thuis was, stroomden de mensen in zulk een aantal samen dat zelfs de ruimte voor de deur geen plaats meer bood toen hij hun zijn leer verkondigde. En men kwam een lamme bij hem brengen die door vier mannen gedragen werd. Omdat zij wegens de menigte geen mogelijkheid zagen hem dicht bij Jezus te brengen, legden ze het dak bloot boven de plaats waar Jezus zich bevond, maakten er een opening in en lieten het bed waarop de lamme uitgestrekt lag naar beneden zakken. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tot de lamme: mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Er zaten enkele schriftgeleerden bij en deze zeiden: wat zegt die man daar? Hij spreekt God lasterlijk. Wie anders kan een zonde vergeven dan God alleen? Uit zichzelf wist Jezus aanstonds dat zij zo redeneerden. En hij zei tot hun: ja, wat redeneert ge toch bij uzelf? Wat is gemakkelijker, tot de lammen te zeggen: uw zonden zijn u vergeven? Of: sta op, neem uw bed op en loop. Wel nu, opdat ge zult weten dat de mens zo'n macht heeft op aarde zonden te vergeven. En nu sprak hij tot de lammen: ik zeg u, sta op, neem uw bed mee en ga naar huis. En hij stond op, nam zijn bed, en voor alle ogen ging hij onmiddellijk naar buiten. Iedereen stond er versteld van en ze verheerlijkte God en zeiden: zoiets hebben wij nog nooit gezien. Ja, in dit fragment gebeurt iets wat we in geen enkele moderne kerk zouden toestaan. Dat het dak opengebroken wordt. Stel je eens voor, je zit in een huis samengepakt als haringen in een ton. En plotseling begint er het stof van het plafond naar beneden te vallen. Het hout splijt, riet valt naar beneden. En daar verschijnen een paar gezichten. En dan volgt er een matras met een man erop die voorzichtig naar beneden wordt gelaten. Als je dit tafereel zo voor ogen houdt, zonder de achtergrond te kennen, dan zou je denken dat dit een of andere komische scène is. Maar de werkelijkheid is verre van komisch. Daar, liggend op een matras, op een bed, is een man die niet kan lopen. Een man die, zoals de meester verlamde in die tijd, volledig afhankelijk is van anderen. Zijn vrienden hebben zich niet laten tegenhouden door de drukte bij de deur. Ze hebben het niet opgegeven toen het onmogelijk leek om Jezus te bereiken. En wat doen ze? Ze klimmen het dak op. Dat is al heel ingewikkeld iets overigens, als je een lamme bij je draagt die je toch recht moet houden. Ze maken een gat in het plafond. Waarom? Omdat ze niet alleen geloven dat Jezus hun vriend kan genezen, maar omdat ze weten dat Jezus de enige hoop is. Hun geloof beweegt hen tot daden die logisch gezien absurd zijn. Wie gaat er nou een dak openbreken om bij een prediker te komen? Mensen die weten dat het wonder de enige logica is die nu nog werkt, die doen dat. Als de verlamde man uiteindelijk voor Jezus ligt, zou je verwachten dat komt het grote moment: sta op en wandel. Nee, in plaats daarvan zegt Jezus iets volkomen onverwachts. Wat zegt die vriend? Uw zonden zijn u vergeven. En dat is ook wonderlijk, niet op grond van het geloof van deze man, maar toen hij hun geloof zag van die vrienden. Oftewel, uw geloof kan veel voor anderen betekenen. Toen hij hun geloof zag, en vervolgens zegt hij tot die lamme: vriend, uw zonden zijn u vergeven. Stel je de reactie van de omstanders eens voor. Die verwachten een wonderteken. Jezus evenwel lijkt onbewogen door de verwachtingen van al die mensen. Hij ziet niet alleen het zichtbare probleem, de verlamde ledematen, maar ook het onzichtbare probleem, het gebroken hart. En terwijl de mensen gefocust zijn op de gebrokenheid van het lichaam, ziet Jezus de gebrokenheid van de ziel. En de diepste verlamming is niet lichamelijk, maar geestelijk. Ja, en fariseeën beginnen te morren, zodat ze dat wel vaker doen. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Dat is trouwens een terechte opmerking. Het is ook niet zomaar een vraag, maar eerlijk gezegd een aanklacht. En ze hebben gelijk. Maar ja, wie is Jezus? Als hij niet God is, ja, dan is het godslasterlijk, want hij beweert God zelf te zijn. Het wonder van Jezus' uitspraak ligt in de omkering van prioriteiten. Terwijl wij denken dat het genezen van een lichaam het moeilijkst is, laat Jezus zien dat vergeven van zonde de grootste uiting van kracht is. In onze moderne tijd lijkt het idee van vergeving, ja God, wie heeft het er nog over? We doen toch niks verkeerd? Hoe vaak hoor ik het niet? Behalve bij jongeren, die komen weer massaal biechten. Maar bij de ouderen, ik weet niet wat ermee is. Die lijken wel vergeven geen zondebesef meer is. En dan is ook het idee van vergeving, ja, irrelevant. Naast de grote crisis van ziekte, armoede en onrecht. We willen graag zichtbare oplossingen, tastbare resultaten. Maar het christelijk geloof durft iets anders te beweren. Het grootste probleem van de wereld is niet fysiek, maar moreel. Wij zijn verlamd door schuld, verstrikt in schaamte, vastgetekend door bitterheid. En terwijl we hulp zoeken om onze uiterlijke omstandigheden te veranderen, laat Jezus ons zien dat de kern van onze nood veel dieper ligt. Dit voorval daagt ons uit om te geloven dat God meer wil doen dan het ons gemakkelijk maken. Hij wil ons vrijmaken. Wat zou het helpen als deze man weer kon lopen, maar zijn ziel zat nog steeds gevangen in zonde. Jezus wil het hart lichter maken voordat hij kracht in de benen krijgt. En dat is niet omdat het één belangrijker is dan het ander, maar omdat alle twee nodig is voor onze ware genezing. Jezus weet dat de mensen om een teken vragen, iets tastbaars, iets zichtbaars. Dus vraagt hij, wat is gemakkelijker? Om tegen de verlamde te zeggen, uw zonden zijn u vergeven. Dat is gemakkelijk, want dat kan iedereen zeggen. Of te zeggen, sta op, neem je bed op en loop. Ja, en als je dat zegt en dat gebeurt, dan weet je dat het andere ook waar is. Dat hij inderdaad zonde kan vergeven. Het is geen retorische vraag. Hè? Jezus laat zien dat de echte kracht niet ligt in het laten lopen van een verlamde, maar in het herstellen van een zondaar. Hij bewijst zijn gezag door het onmogelijke te doen. Wat is dat? Het wonder. Dat is voor ons onmogelijk, maar niet voor God. Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar huis. En de man staat op, pakt zijn bed en loopt naar buiten door de menigte die eerst de toegang had geblokkeerd. De genezing van zijn benen is een zichtbare bekrachtiging van de onzichtbare genade. De genezing van het lichaam toont aan dat Jezus ook gezag heeft over de ziel. En de fysieke opstanding van deze man, de man die opstaat, die verlamde man, is een voorafschaduwing van de opstanding van Christus. Christus die opstaat uit het graf. En die opstanding die niet alleen lichamen, maar ook zielen bevrijdt. En de ironie in dit verhaal zit in de starheid van die fariseeën, van de religieuze leiders. Die zien zichzelf als de gezondste mensen daar aanwezig, maar zijn in werkelijkheid de meest verlamde. Hun ongeloof is een diepere verlamming dan die van de man die op dat bed ligt. Ze kunnen zich niet voorstellen dat God zo direct en persoonlijk ingrijpt. En voor hen moet vergeving komen, nou ja, door rituelen en offers, maar niet door een woord van genade. En dat is de paradox van het geloof, hè? Weer die paradoxen. De sterken blijken zwak, de zwakken worden sterk. De verlamde man loopt weg, vrij en vergeven, terwijl de religieuzen blijven zitten, vastgekluisterd aan hun vooroordelen. Nieuwe katholieken die we zo her en der tegenkomen, het zijn er nogal wat gelukkig, die de lange weg van twijfel naar geloof hebben afgelegd, weten hoe het voelt om verlamd te zijn door scepsis en cynisme. Want dat is onze wereld, hè. En misschien was je intellectuele trots het dak dat je van God scheidde, een barrière die te zwaar leek om te doorbreken. Maar iets of iemand heeft je geholpen om dat dak open te breken. Misschien vrienden die je bij de hand namen, die voor je baden, die je omhoog tilden toen je het zelf niet kon. En Jezus heeft jou aangeraakt, niet alleen om je overtuigingen te veranderen, maar om je ziel te bevrijden. En dat is de uitdaging, om niet stil te blijven liggen op bed, maar om op te staan, je bed op te pakken en te wandelen in geloof. Laat niet de twijfel van anderen je tegenhouden. Loop door de menigte van cynici en laat zien dat vergeving echte vrijheid is. De mensen in huis zeiden, zoiets hebben we nog nooit gezien. En zo zal het ook zijn als mensen zien hoe jouw leven veranderd is door genade. En daarom aan al die jongeren, die nieuwe katholieken, wees een levend teken van die genade. Een wandelend getuigenis van wat God kan doen als we onze barrières doorbreken en hem toegang geven.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Marcus-evangelie met Monsieur Mutsaerts.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.

Beste luisteraar, hartelijk welkom in deze programmareeks. Zal ik vooral de rijkdom van ons eigenste katholiek geloof gaan belichten tegen het licht van een immens spiritueel aanbod van de dag van vandaag. En in het kader van dit programma heb ik heel wat opzoekingswerk gedaan. En wat mij meteen opviel is dat mensen tegenwoordig massaal bezig zijn met Oosterse religies en filosofieën, met allerhande vormen van yoga, met zen, met exotische meditatiepraktijken en geneeswijzen. Het aanbod is werkelijk eindeloos. En het valt me ook op dat mensen kritiekloos aan dit alles meedoen als het maar relax en zen is, als het maar eenheid brengt en je tot zelfverwerkelijking brengt. Er is ondertussen een hele nieuwe woordenschat ontstaan die bij elk van die nieuwe of pseudonieuwe disciplines thuis hoort. Yoga of zazen kan tegenwoordig in heel wat kloosters beoefend worden. Ze duiken in Vlaanderen ook op in de vormingsprogramma's van sommige bisdommen en op de informatietafels achteraan in parochiecentra of in kerken vind je allerhande folders en uitnodigingen om je spiritueel welzijn te bevorderen. Het is een evolutie die zich razendsnel doorzet en waar ieder van ons op de een of andere wijze al mee in aanraking gekomen is of ook aan meedoet. Het individualisme en het rationalisme van de laatste decennia hebben de rangen van de christenen niet gespaard. Het is tegenwoordig in om afstand te nemen van de kerk of om zich openlijk tegen de kerk te verzetten. Voor velen wordt de kerk herleid tot een instituut dat voorbijgestreefd is en dat geleid wordt door een aantal oude prelaten die met nostalgie terugdenken aan het rijke Roomse leven. Bij het begin van het derde millennium is de mens eindelijk geëmancipeerd en is hij tot het punt gekomen waarop geen enkel instituut of geen enkele autoriteit hem of haar nog kan dicteren wat hij al dan niet moet doen of laten, en zeker niet op religieus gebied. Hoewel wij in een sterk geseculariseerde maatschappij leven, stellen we vandaag toch een krachtige terugkeer van de religiositeit vast. Nochtans dacht die maatschappij, waaronder een aantal politici, nog niet zo lang geleden dat ze de religie definitief verbannen had. Het nieuwe is ongetwijfeld dat de overtuiging en de praktijken zich niet langer beperken tot het aanbod van een welbepaalde godsdienst, het christendom bijvoorbeeld. De nieuwe religiositeit claimt veel ruimer te zijn. Het is bon ton om zich vandaag de dag een eigen religieuze kit samen te stellen, gepersonaliseerd, waarbij er rijkelijk elementen uit diverse religies of filosofieën ontleend worden. En dit volgens de intuïtie van het ogenblik en zonder zich af te vragen of alles wel coherent is. Is het allerbelangrijkste daarbij niet dat we boven alles eerlijk zijn met onszelf of dat we kunnen genieten? Voor veel mensen bestaat de objectieve waarheid niet meer en moet ze wijken voor een beleefde subjectiviteit. Iets voelt goed aan of niet, en met dat goede gaan ze verder. Morele waarden hebben hun norm verloren en worden verwezen naar de privésfeer. De joods-christelijke openbaring hoort nog slechts thuis in een lange rij van andere overtuigingen die allemaal iets zeggen over de zin van het leven. Eén zaak valt wel op. Men fixeert zich niet in een definitieve aanhechting. Men is op zoek. Als je mensen tegenwoordig vraagt hoe hun geloof eruit ziet, antwoorden ze vaak: ik geloof wel in iets, maar wat dat dan precies is, weet ik niet. En zo is de term ietsisme geboren. Men is dus op zoek, maar men wil of men durft vooral niet vinden. Dat zou immers binding, duur en engagement met zich meebrengen, allemaal woorden en termen die vrees aanjagen in onze vluchtige cultuur. Het betekent vaak dat mensen zich onkritisch aansluiten bij een geheel van uitspraken die als waar worden aangenomen,
op basis van het gezag van een persoon, een goeroe bijvoorbeeld, of van de instantie die ze doorgeeft. Vragen worden er niet of zelden gesteld. Het is alsof men angstig is om dieper op de zaak in te gaan. En toch noemen mensen zich nog steeds christen. Maar wat bedoelen ze daarbij? Over welk christendom spreken ze dan? Het wordt hoe langer hoe moeilijker om uit te vissen wat voor een soort van geloof er achter de term christen steekt. Beste luisteraar, misschien is deze voorstelling wat te karikaturaal, maar de tendensen zijn wel herkenbaar. En deze evolutie is een uitdaging voor ons christenen, voor ons katholieken. Vele christenen worden in deze tijd door een zekere fascinatie voor het nieuwe, misschien een soort exotisme, ertoe gebracht zich eerder te interesseren voor het hindoeïsme en het boeddhisme dan voor hun eigen godsdienst. Dat leidt je al af aan het grote aantal boeddha's die je in woonkamers, in tuinen of in winkels aantreft. Ook de media spelen heel handig in op deze trend en ze zijn er ook deels voor verantwoordelijk. En aangezien de meeste van hen slechts een zeer elementaire kennis hebben van de inhoud van geloof, beschikken ze niet over de instrumenten tot onderscheiding die hen in staat zouden stellen tot een kritische reflectie. Nochtans zijn mensen op zoveel zaken kritisch, maar niet op dit domein. En zo lijkt hun christendom soms op een wondere, syncretische cocktail die op een vermetele manier verrijzenis met reïncarnatie vermengt, de godheid van Christus met avatars, gebed met meditatieve yoga of zazen, extase met enstase, leven in de Heilige Geest met versmelting in het grote al. Een dergelijke verwarring helpt nog het christendom, nog het hindoeïsme, nog het boeddhisme, nog al die andere religies en filosofieën. Apostel Paulus geeft ons al een eerste antwoord in zijn brief aan de Filippenzen. Alles wat waar is, wat edel is, juist, zuiver, waardig van bemind en geëerd te worden, wat deugd heet en lof verdient, breng dat alles op uw actief. En hij bedoelde daarbij, dit alles komt van Christus en vindt in hem zijn volheid. Waar echter die tradities een spiritualiteit aanbieden die onverzoenbaar is met het evangelie, die niets te zien heeft met Christus of zelfs van hem kan wegvoeren, daar tonen zij hun menselijke oorsprong en zijn ze niet verenigbaar met een authentiek leven in de Heilige Geest. We moeten dus leren onderscheiden en schiften in het licht van de openbaring en in de context van een levend geloof. En met deze woorden, beste luisteraars, is de toon van ons nieuwe programma gezet. Ik wil jullie uitnodigen om samen met mij een blik te werpen op het spiritueel aanbod van vandaag en vooral om stil te staan bij de achtergrond en de inspiratie van een aantal praktijken. Daaruit zullen we veel kunnen leren en zullen we vooral betere keuzes kunnen maken. Bij elk van die disciplines en praktijken die zullen besproken worden, zal ik als referentie het katholiek geloof nemen, zoals de kerk en de traditie ze ons leren. De schrift en de catechismes van de katholieke kerk zullen onze hulpmiddelen zijn, ook kerkelijke documenten. Ik zal ook te raden gaan bij specialisten in dit vakgebied, die vaak tot hun kennis en wijsheid gekomen zijn, nadat ze zelf bevrijd zijn uit de strikken van de nieuwe religiositeit. Ik zal ook diverse getuigenissen aanhalen van wat mensen zoal hebben meegemaakt door hun engagement in de nieuwe religies. U zult verrast zijn en misschien op bepaalde ogenblikken ook onthutst. Er zijn helaas al heel wat persoonlijke drama's opgetekend. Het is een materie die veel te weinig gekend is. Daarom aan het begin van deze programmareeks mijn uitnodiging aan u om samen met mij op een eerlijke en oprechte manier naar elk van deze zaken te durven en te willen kijken. Want ik zou het zo durven uitdrukken, onze persoonlijke toekomst, maar ook die van kerk en maatschappij,
staan op het spel. We gaan even onderbreken.

Beste luisteraar, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Ik wil vandaag meteen van wal steken met een thema dat razend populair is. U raadt het al, de yoga. Iedereen aan de yoga. Ik geloof niet dat ik met deze slogan overdrijf. Yoga wordt tegenwoordig gezien als het middel om te overleven in onze overstresste maatschappij. Meer dan eens krijgt de overwerkte zakenman of vrouw bij burn-out het medisch advies om yoga te gaan doen. Ook de ziekenfondsen bieden yogacursussen aan. Op elke hoek van de straat bijna, ik overdrijf natuurlijk, is er tegenwoordig wel iemand die je kan inwijden in de een of andere vorm van yoga. Want meer en meer mensen volgen een opleiding tot yogadocent en starten daarna met hun eigen school. De verschillende soorten van yoga zijn ondertussen ook niet meer te tellen. Ik noem er enkele op. Naast de klassieke en waarschijnlijk meest gekende hatha-yoga is er bijvoorbeeld knuffel-acro-yoga, dru-yoga, chakra-yoga, kundalini-yoga, yin-yoga, lach-yoga, siddha-yoga, hot-yoga, Chinese yoga, holistische baby- en peuter-yoga. En ik kan ze nog heel wat doorgaan. Er zijn heel veel redenen waarom mensen aan yoga doen. Om tot rust te komen, om weer in evenwicht te komen, om meer energie te krijgen, om negatieve emoties te leren loslaten, om beter te leren voelen, om beter te slapen, om je lichaam en geest te detoxen, om je lichaam mooi te houden. Het zijn voor een groot stuk westerse interpretaties van de eeuwenoude yogapraktijk. En ik vermoed dat de echte yogi uit India hun wenkbrauwen zouden fronsen bij deze opsomming van praktijken en redenen waarom mensen hier bij ons aan yoga doen. Daarom stel ik voor om de echte authentieke yoga te gaan toelichten. Ik zal daarbij proberen niet te technisch te worden, maar het is wel nodig om het een en ander beter te kunnen begrijpen. In de loop van de eeuwen is de yoga ten volle geïntegreerd in het hindoeïsme. In het boeddhisme is ze niet essentieel, maar toch behoudt de yoga daar een belangrijke plaats als aan te bevelen discipline. De verspreide geschriften aangaande de yogadiscipline werden op schrift samengebracht in de eerste eeuwen van onze tijdrekening in de vorm van de Yoga Sutras, traditioneel toegeschreven aan Patanjali. Waaruit bestaat deze discipline? De yoga verschijnt als een nauwgezette kunst van individuele geestelijke bevrijding en voert zo tot het genieten van het absolute in de ervaring van de samadhi, de verlichting. Een andere naam hiervoor is ook Satori. Welk mensbeeld zit achter deze discipline? Het is belangrijk hiernaar te kijken. De yoga leert ons dat de geestelijke dimensie van ons wezen gevangen zit in een veranderlijke, onstabiele en uiteindelijk ontgoochelende wereld. De verwarring tussen die geestelijke dimensie en die onstabiele wereld zal de oorzaak zijn van al ons lijden. Daarom is de essentiële bedoeling van yoga om het geestelijk wezen in ons te ontdoen van de elementen van de materiële natuur en het zo terug te brengen tot zijn oorspronkelijke afzondering en zuiverheid. Geleid door zijn guru, dat is de onmisbare geestelijke meester die hem gaat onderwijzen, gaat de ingewijde voort op de weg van de 8 angas. Dat zijn de 8 etappes die hij progressief moet integreren om tot verlichting te komen. Het gaat dus om een zelfbevrijding onder leiding van een attente meester. De eerste 2 etappes stellen de morele voorschriften voor, de noodzakelijke regels van hygiëne en ascese tot beheersing van de verlangens. De 2 volgende bestaan uit de asanas, dat is een geheel van houdingen die moeten leiden tot een volkomen lichaamsbeheersing en de pranayama of ademcontrole die erop gericht is de ademhaling te verdiepen en haar ritme progressief te vertragen.
De bedoeling is dat ze min of meer langdurig ophoudt. De samadhi wordt immers pas bereikt in een staat van bijna inactiviteit van de ademhaling. De vier laatste fasen zijn die van de fixatie van de gedachten, de meditatie en tenslotte de twee niveaus van de identificerende contemplatie. Ik wil even ingaan op de laatste etappes. De geest leert er afstand nemen van zintuigelijke voorwerpen en weigert wat dan ook te ontvangen van zintuigelijke realiteiten. Ook de mentale activiteit wordt opgeschort. Er zijn dus geen gedachten meer, geen oordeel. De wereld verschijnt als een koud en stom schilderij zonder betekenis. Dit afstand nemen van de zintuigen en de psyche wordt in de hand gewerkt door de concentratie. De ingewijde fixeert zijn aandacht op om het even welk reëel voorwerp of op een fictief object. Hij kan ook een mantra, die hij ontvangen heeft van zijn meester, onbeperkt herhalen, totdat de gecentreerde aandacht erin slaagt het denken stop te zetten. De ingewijde bereikt dan de voortdurende meditatie of dhyana, die men in het Japans zen zal noemen. Als de geest zich verliest in zijn object, bereikt de mediterende tenslotte de samadhi. Dit is de totale fixatie van de geest op het object. En die toestand wordt beschouwd als de bekroning van alle inspanningen van de asceet. Het is een volkomen integratie van het subject en het object. Er is geen ruimte meer voor om het even welke persoonlijke mentale activiteit. De fusie tussen het geestelijk subject, ook Atman genoemd, en het absolute, Brahman, opgevat als uiteindelijke essentie van het subject en object, is totaal. Nu kom ik terug op de lichaamsoefeningen en de ademhalingsoefeningen. Ze hebben tot doel de bewustzijnstoestanden te wijzigen door in te werken op het functioneren van het neurofysiologisch systeem. Dat is echter niet zo eenvoudig, want die activiteit zou zich afspelen op het niveau van subtiele energieën waarvan men aanneemt dat ze ons lichaam zouden doorlopen. Ik spreek in de voorwaardelijke wijs, want we hebben weinig of geen middelen om de theorieën met betrekking tot de subtiele energieën, die we ook occult noemen, te verifiëren. Met die subtiele energieën bedoelen we alle vormen van energie of alle natuurlijke krachten die een effect voorbrengen dat we kunnen vaststellen, maar die we op dat moment niet wetenschappelijk kunnen meten of beheersen. Met andere woorden, van dit occult domein weten we niet erg veel, tenzij via de omweg van esoterische scholen en de Oosterse tradities, waaraan het esoterisme trouwens zijn denkbeelden ontleend heeft. Het onderwerp van esotero-occultisme zal ik later nog uitgebreid gaan behandelen. Belangrijk om weten is dat het hindoeïsme zijn kennis op het gebied van de subtiele energieën niet echt gesystematiseerd heeft. De westerse esoterici hebben dat wel gedaan. Bij het hindoeïsme is die kennis trouwens totaal ondergeschikt aan de spirituele, aan de mystieke bedoeling. Het gebruik van dergelijke energieën voor het bereik van een praktisch resultaat is een westerse afwijking waaruit de magie ontstaan is. Men spreekt van witte magie en men spreekt van zwarte magie of hekserij, waarbij het nagestreefde effect nadelig is voor de persoon in kwestie. Wat betreft witte magie zou het om een weldadig effect gaan. Dit soort gebruik van occulte energieën wordt in elk geval door de hindoeïstische geestelijke meesters streng veroordeeld, zelfs wanneer de bedoeling goed zou zijn. Hoe zit het nu met die subtiele energieën in het hindoeïsme? Het gaat om de circulatie van energieën die ons lichaam doorstromen en die ons in relatie brengen met de kosmos. In de taoïstische opvatting is de fundamentele materie van het heelal
een oorspronkelijke subtiele energie. Deze differentieert zich binnen in zichzelf in twee elkaar aanvullende polariteiten, yin en yang. En ze zouden door hun bewegingen en transformaties alle wezens voortbrengen. Op analoge wijze leert de yoga dat de goddelijke energie zich in twee complementaire vormen kenbaar maakt. De Shakti, uitdrukking van de vrouwelijke baarmoederlijke energie, en de Shiva, uitdrukking van de scheppende mannelijke energie. En de veelheid van wezens zou ontspringen uit de spanning tussen deze twee polariteiten. Het menselijk wezen wordt voorgesteld als een microcosmos die eveneens voortkomt uit de spanning tussen deze twee tegengestelde energetische polen. De mens wordt van top tot teen doorstroomd door deze vitale energiestromen, prana's genoemd. Het prana irrigeert als het ware het organisme door in kanalen of nadis te stromen, te vergelijken met de Chinese meridianen. Er zijn 14 belangrijke nadis en een onberekenbaar aantal ondergeschikte nadis. Twee van de hogere nadis, de Ida en de Pingala, situeren zich rond de wervelkolom. Volgens de traditie van de yoga buigen zij zich af vanaf het linker en het rechter neusgat rondom de centrale nadi of sushamna, gesitueerd in de wervelkolom. En daar waar de nadis zich kruisen, verschijnen energetische centra. Die centra, van waaruit het prana zich over het hele lichaam verdeelt, noemt men chakras. De traditie vermeldt honderden van die centra. 5 hogere centra situeren zich langsheen de wervelkolom, 2 hogere in het hoofd. De Pingala nadi vervoert de neerdalende zonne-energie, geassocieerd met Shiva. De Ida-nadi transporteert de opgaande maan-energie, geassimileerd met Shakti. Ha betekent zon, ta, maan, hatha-yoga. De inspanning van de yogi bestaat erin de aardse energie, de Shakti, ook Kundalini genoemd, waarmee hij in contact is, door de basis van de wervelkolom te doen opstijgen tot de top van de schedel, waar zij de hemelse energie, de Shiva, zal ontmoeten. Als die twee energieën met elkaar in contact komen, worden ze geneutraliseerd. En zo verdwijnt onmiddellijk de illusie van het ik en wordt de oorspronkelijke eenheid van het goddelijke Purusha hersteld. Eenvoudig uitgedrukt, het individuele bewustzijn verdwijnt en daarmee ook elke mogelijkheid van persoonlijke karmische actie. De aardse energie, de Shakti of Kundalini, wordt voorgesteld als een slang die opgerold ligt aan de basis van de wervelkolom. De yoga-oefeningen hebben als doel de Kundalini te wekken die zich progressief opricht. Naarmate zij zo opstijgt in de wervelkolom, stimuleert de Kundalini de chakras die zij op haar weg ontmoet. De chakras zouden de inwendige energieën van de menselijke microcosmos in resonantie brengen met de corresponderende energetische niveaus van de macrocosmos. De opening van een chakra door de Kundalini veroorzaakt een mediamiek effect. De yogi krijgt dus paranormale gaven. De opgevangen energie zal nu vrij in de yogi circuleren. En vanaf dat ogenblik kan de yogi de gegevens opvangen die door die energie getransporteerd worden. En hij kan ze zelfs gebruiken voor een of ander doel. En dan bevinden we ons op het terrein van de magie. Maar nogmaals, de echte geestelijke leiders waarschuwen hun leerlingen streng tegen het gebruik van dergelijke krachten. Swami Vivekananda zei: speel niet voor leerling tovenaar. Je zult krachten vrijmaken die je niet meer kunt beheersen.

Beste luisteraars, in mijn laatste deel van dit programma wil ik graag een getuige aan het woord laten. Het is de van oorsprong Belgische pater Joseph-Marie Verlinde. In zijn jonge jaren maakte hij kennis met de New Age. In die gedachtenstroming zal hij door de poort van de transcendente meditatie in de yoga geïntroduceerd worden. Zijn guru, Maharishi Mahesh Yogi, de guru van de Beatles, stelde deze techniek voor als een simpele en gemakkelijke weg om hogere bewustzijnsniveaus te bereiken. Die zouden leiden tot een volle realisatie van zichzelf. Joseph-Marie Verlinde wordt na een bepaalde periode de persoonlijke secretaris van zijn guru en hij krijgt in die hoedanigheid de kans om gedurende lange periodes in de Himalaya yoga te beoefenen. Hij heeft meerdere malen de toestand van samadhi beleefd. Hij heeft op zijn beurt anderen geïnitieerd in deze vorm van meditatie en yoga. Toch keerde Joseph-Marie Verlinde terug naar de God van zijn jeugd. Hoe kon dat gebeuren? Laten we hem zelf daarover aan het woord. Er was de onvoldaanheid bij het beleven van de Oosterse meditatietechnieken. Er bleef steeds een afwezigheid van de anderen, een gij, naar wie ik verlangd had mij te richten. Daar heb ik de diepte mogen ondervinden van dat woord van Augustinus in zijn belijdenissen. Gij hebt ons hart voor u gemaakt, Heer, en ons hart is onrustig tot het rust vindt in u. De versmelting, de eenwording met het al die ik heb ervaren in de Oosterse meditatie, gaf mij niet de vrede die ik zocht. Ik vermoedde dat de ware vrede niet enkel bestond in een sereniteit zonder relationele conflicten, maar in een volmaakte eenwording, een communio met de anderen die zich voortdurend aanbiedt in een gratuite liefde. Er waren vervolgens bepaalde toestanden in India die ertoe bijdroegen om mijn evolutie verder te helpen. Ik was in het noorden van India op reis samen met mijn guru. Bij de ochtendschemering reden we voorbij een dorp waar de bevolking bezig was hun eentonige Vedische gezangen te laten opstijgen bij de rituele wassingen. Plots stootte mijn voet tegen iets dat bleek een kreunend menselijk lichaam te zijn. Ik zag een man uitgestrekt op de grond. Hij beefde over heel zijn lichaam. Ik buig me over hem, wil hulp halen, wanneer ik de goeroe hoor die mij roept en zegt, kom, laat hem liggen. En wanneer hij ziet dat ik aarzel eraan toevoegt, het is zijn karma. Ik stond aan de grond genageld en ben dan de goeroe gevolgd als een automaat tot aan de stroom waar iedereen de wassingen aan het doen was in een volstrekte onverschilligheid op enkele tientallen meter van de plaats waar de man lag te sterven. Een andere keer, eveneens in het noorden van India, ontmoette ik samen met mijn guru een groep Indische melaatsen die hun belletjes deden rinkelen, zowel om te verwittigen van hun aanwezigheid als om aalmoezen te ontvangen. Toen ik perplex stond bij dit hallucinant spektakel, zei de guru tegen mij, verwijder je, laat hen de weg van hun karma verder gaan. Hoe ontroerd was ik, wanneer ik later vernam dat Franciscus van Assisië in een gelijkaardige ontmoeting met een melaatse de weg van zijn bekering gevonden had. Hij stapte van zijn paard, na een eerste beweging van afkeer te hebben overwonnen, en in de overtuiging dat in die melaatse de Christus leeft, ging hij naar hem toe en kuste hem. Christus had de ganse mensheid omarmd, ook tot in de meest afzichtelijke verschijningen. Ten derde was er een genademoment, een tussenkomst van de Heer, aldus Verlinde. In het kader van de bezigheden met de guru in India was er onder meer iemand uitgenodigd, een naturopaat uit Frankrijk afkomstig en christen. Wanneer deze in een gesprek met Verlinde vroeg of hij ook gedoopt was en een christelijke opvoeding gekregen had, antwoordde hij daar positief op. En dan kwam de vraag van de Fransman. En nu, wie is die Christus voor jou? Dan beschrijft onze auteur wat er zich in hem afspeelde. Luisteren we naar zijn getuigenis.
Ik zou moeilijk exact kunnen weergeven wat er zich toen in mij afgespeeld heeft. Ik hoorde alleen nog de naam Jezus die afdaalde tot in de diepste kern van mijn bewustzijn. Het was alsof die naam een weerklank had veroorzaakt, of beter, een tegenwoordigheid had wakker gemaakt, zijn tegenwoordigheid. Ik werd bewust dat hij er was, dat hij er altijd was geweest, beschikbaar, gereed zich te tonen, slechts wachtend op een teken, een appel van mijn kant om zich opnieuw te manifesteren als mijn Heer. Ik had hem opgesloten in een vergeethoek van mijn hart en zijn allerhoogste naam, gedragen door die vraag, kwam de deur openen van zijn gevangenis die ook de mijne geweest was. En gij, wie zegt gij dat ik ben? Die vraag die in het centrum staat van het evangelie van Matthäus en Marcus, die vraag doorboorde mijn hart. Hij was er, heel dicht, in de discretie van een tegenwoordigheid die zich voorstelt, maar zich niet wil opdringen, want ze wil gekozen worden, verlangd, bemind worden. Indien ik onder woorden zou willen brengen wat hij in mijn hart bewerkte gedurende die momenten, dan zou ik zeggen: hoe lang nog zul je mij laten wachten, mijn kind? Geen enkel oordeel, geen enkel verwijt, geen enkele berisping. Alleen het droevige, maar toch hoopvol zuchten van een liefde die ik had verraden, maar die er niet toe kon besluiten de beminde te verlaten. Tot zover Joseph-Marie Verlinde. Beste luisteraar, ik ben er zeker van, niemand die dit getuigenis beluistert, blijft daarbij onberoerd. Pater Verlinde spreekt ons over een dimensie van ons christen zijn die quasi onbekend is, maar die wel naar het hart ervan uitgaat. Een christelijke mystiek. Het gaat om relatie met Christus, om een innige en vurige relatie met Jezus die ons leven vervult. Hoe weinig horen we daarover? Ook ik heb deze dimensie van mijn eigen geloof pas ontdekt tijdens een diepe bekeringservaring. En dit na vele jaren van omzwervingen in de Oosterse tradities en New Age. Voorafgaand aan mijn bekering had ik wel een stap gezet, waartoe ik uitgenodigd was tijdens een gebedsmoment bij Pinksterchristenen. Ze hadden me namelijk geleerd om Jezus in mijn hart uit te nodigen. Jezus in mijn hart uitnodigen. Waarom had ik daar in mijn katholieke opvoeding nooit over gehoord? Het is een vraag die ik me tot op de dag van vandaag stel. Ik nodigde Jezus dus in mijn hart uit, en van dan af is er een heel proces op gang gekomen. Ik vertaal het nu als volgt. Eindelijk opende ik de deur van mijn hart, waar Jezus al zo lang op klopte om te mogen binnenkomen. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij, lezen we in het derde hoofdstuk van de Apocalypse. Beste luisteraar, het contrast tussen de technische aanpak van allerhande, soms heel moeilijke en ingewikkelde lichaamshoudingen, van ademhalingsoefeningen en meditatieoefeningen rond fictieve of reële objecten van de yoga, met de liefdesontmoeting tussen Christus en mij in het christelijk gebed kan haast niet groter zijn. Teresa van Avila, kerklerares en specialiste van het mystiek gebed, zegt het volgende. Ik kan er mij niet toe bewegen om menselijke middelen te gebruiken in zaken waar zijn majesteit grenzen lijkt te hebben opgelegd en die hij zich lijkt te willen voorbehouden. Problematisch noem ik elke vorm van geweld die wij ons zouden willen aandoen, zoals onze adem inhouden. Dat de ziel zich dus overgeeft in de handen van God, opdat hij van haar zou maken wat hij wil en dat ze ondertussen zo weinig mogelijk zorg heeft voor haar belangen en de meest grote overgave aan de wil van God. Teresa bedoelt dit: het mystieke gebed is louter gave Gods. Wij kunnen die niet afdwingen door bepaalde technieken of menselijke inspanning. Teresa heeft ook herhaalde keren gereageerd tegen de werken van de Spaanse Alumbrados, die de contemplatie voorstelde als een onduidelijke onderdompeling in de godheid of als een aan niets denken, want ze zag er een gevaar in van terugplooien op zichzelf,
van een zich verwijderen van Jezus, van wie alle goede dingen naar ons toekomen. Vandaar haar kreet, zich verwijderen van Christus, ik kan het niet verdragen. Met het getuigenis van pater Joseph Marie Verlinde en met deze enkele woorden van Teresa van Avila, beste luisteraar, heb ik u willen laten proeven van de rijkdom en de vervulling van ons christelijk geloof. Het is maar een eerste kennismaking, later volgt veel meer. Ook over yoga en meditatie en wat het precies met een mens doet, volgt later meer. Eindigen wil ik met de woorden van die andere heilige van formaat, de heilige Augustinus, die met zijn gebed haarscherp uitdrukt waar het in ons christelijk geloof precies om gaat. Laat heb ik u bemind, schoonheid, zo oud en zo nieuw. Laat heb ik u bemind. Gij waart binnen, ik zocht u buiten. Daar zocht ik dan en begreep de zin niet van de mooie dingen die gij hebt gemaakt. Gij waart bij mij, ik was niet bij u. Al de dingen die er niet eens zouden zijn, als ze niet in u waren, hielden mij ver van u weg. Gij hebt geroepen met luide stem. Gij zijt door mijn doofheid gebroken. Uw glans en uw schittering hebben mijn blindheid verjaagd. Ik heb u ingeademd als een zoete geur. Ik loop verlangend achter u aan. Ik mocht u proeven en nu honger en dorst ik naar u. Je hebt me geraakt en ik verlang naar uw vrede. Liefde, die vuur is dat nooit dooft, heilige liefde, God, wees mijn vuur.

0: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
1: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze uitzending van de podcast Zuiderlicht. Ik wil deze ochtend met u gaan spreken over iets dat we vorige week in het nieuws hebben kunnen zien. Namelijk het nieuws uit Amsterdam dat het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, hoe ironisch de naam, als u weet waar ik dadelijk over ga spreken, dat dit ziekenhuis in Amsterdam gaat beginnen met het uitvoeren van abortussen bij kinderen tussen de 22 en 24 weken. Ik zeg hoe ironisch de naam, hè? Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, genoemd naar de Heilige Maagd Maria, hè, de moeder bij uitstek, die zelf zwanger is geweest in een ontzettend moeilijke situatie, hè? Als jong meisje zwanger. En dan ook nog eens een zwangerschap waarvan de vader heel moeilijk te achterhalen was. Leg maar eens uit dat je zwanger bent van God. Hè? Natuurlijk totaal onbegrip in haar omgeving, ongetwijfeld. Maar toch koos de Heilige Maagd Maria voor het leven. En meer nog, ze koos voor de levende Heer. Want uiteindelijk zou ze natuurlijk de moeder van de levende Heer worden. In haar schoot draagt ze het leven zelf. Nou, in een ziekenhuis dat haar naam draagt, het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis, zijn ze begonnen met abortussen tussen de 22 en 24 weken. Nou, ik kan u zeggen, dat is een groot drama. En als we zulke krantartikeltjes lezen, hè, dan kan het zijn dat we er vrij makkelijk aan voorbij gaan. Want we zijn inmiddels als maatschappij zo gewend geraakt aan het feit dat abortus in ons land normaal is. Dat we eigenlijk al bijna niet meer meekrijgen wat er nou precies staat. Maar ik wil dat vandaag met u wat gaan ontleden. Hè, waarom is dit zo'n schokkend nieuws? En belangrijker nog, wat kunnen we er zelf mee doen? Of wat kunnen we er tegen doen, beter gezegd? Nou, we gaan het er zo over hebben. Maar voordat we erover gaan spreken, eerst zoals gebruikelijk gebed. Ik zal vandaag bidden een gebed speciaal voor het ongeboren leven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, beschermster van de ongeborenen. Neem alle ongeboren kinderen die op het punt staan te worden geaborteerd onder uw beschermende mantel en ook hun moeders. Raak met uw moederlijke liefde de harten van deze moeders aan en help hen deze kostbaarste gave van de Hemelse Vader, de gave van het leven, vreugdevol aan te nemen. Help hen het ongeboren kind dat zij in hun schoot dragen lief te hebben en te begrijpen dat het, net als zij zelf, gemaakt is naar het beeld en de gelijkenis van God. En help hen op deze manier ja te kunnen zeggen tegen het leven. We vertrouwen ook u die ouders toe die de gaven van het leven hebben afgewezen door voor abortus te kiezen. Evenals degene die betrokken zijn bij de uitvoering van abortus en alle voorstanders. Help hen te begrijpen dat elk ongeboren kind een levende ziel is, geschapen door God, zelfs vanaf het moment van de conceptie. Laat hen begrijpen dat abortus een ten hemel schreiende zonde is, omdat het de moord is van de meest prachtige en onschuldige mensen. Help hen berouw te hebben over deze zonde en voor het leven te kiezen. Verkrijg van onze Hemelse Vader barmhartigheid en vergeving voor hen. Laat de stem van al diegenen die betrokken zijn in pro-life activiteiten en spreken in de naam van de stemlozen door de hele wereld weergalmen. Leid alle overheden om wetten aan te nemen die het leven beschermen, vanaf het moment van de conceptie, om daarmee een einde te maken aan de holocaust van abortus. Help alle ongeboren kinderen die zonder het sacrament van het doopsel zijn gestorven, om de kans te hebben het eeuwige leven te genieten, met alle heiligen in de hemel. Amen. Nou, zoals gezegd, het nieuws uit Amsterdam, dat ze daar gaan beginnen, hè, ze noemden het een pilot of zo, stond op internet in ieder geval, gaan beginnen met kijken naar de mogelijkheden voor abortussen in Nederland tussen de 22 en 24 weken. Voor een abortus van een kind van die leeftijd moet je nu nog naar het buitenland uitwijken. Maar ze willen dat hier dus naar Nederland gaan brengen, naar Amsterdam. Amsterdam gaat ermee aan de slag. Na 22 en 24 weken, hè, dan is een kind dus bijna een half jaar oud. Als we even kijken naar wat dat precies betekent, hoe groot is zo'n kindje dan? Nou, gemiddeld is een kind tussen de 22 en 24 weken oud ongeveer 30 centimeter groot. En als u niet zo goed bent met getallen, ik heb het even opgemeten. Een noveenkaars, die kennen we allemaal, is 17 centimeter. Dus het is de lengte ongeveer van kleine 2 noveenkaarsen. Nou, dat is echt een serieuze baby. Tussen de 22 en de 24 weken oud. Nou, zo'n kindje mag in abortusklinieken in Nederland nog niet geaborteerd worden. Want dat zou medisch gezien niet mogelijk zijn. Ze hebben daar de middelen niet voor in huis. Dus daarvoor moet je naar het ziekenhuis. Binnenkort dus naar Amsterdam. Ik heb me er wat meer in verdiept deze dagen. Ik ben gaan opzoeken op de website van wat dat precies betekent, zo'n behandeling, hoe dat werkt. En wat blijkt, met 24 weken is het kind zelfs in de ogen van de staat, van de overheid, een echt kind. Ja, dus die hele drogreden waarvan wel eens wordt gesproken van kinderen voor een bepaalde leeftijd in de moederschoot zijn eigenlijk nog geen kinderen. En wij als katholieken geloven daar uiteraard niet in, want wij geloven dat vanaf het moment van conceptie het kindje al een ziel heeft en een echt kind is. Maar de wereld die wil ons wijsmaken dat er een bepaalde grens is in de moederschoot dat je nog niet over kinderen kunt spreken. Maar zelfs de overheid erkent dat een kind van 24 weken oud daadwerkelijk een kind is. En dat betekent, wrang genoeg, dat op het moment dat je dit traject ingaat, dus dat je naar de dokter gaat om je kind van 24 weken te laten weghalen, dat je dan ook verplicht wordt om na te denken over het afscheid van het kind. Wil je het laten cremeren? Wil je het laten begraven? Wil je er nog foto's meenemen? Dus in alles wordt er ook bevestigd, het kindje dat je straks gaat doden is wel degelijk een kind en er moet zelfs een uitvaart voor geregeld worden. Nou, het is de waanzin ten top, zou je kunnen zeggen. Ik heb gelezen op de website van een ziekenhuis dat er mogelijkheden worden aangeboden van opbaren. En dan is een van de opties een koud waterbadje. Want als je het dode babytje in koud water legt, en dan staat er letterlijk, dan blijft de huid mooi roze. En dan kun je ook mooie foto's maken nog met het babytje. Nou, het is bijna te akelig om erover te spreken, maar het is een realiteit die we ook niet kunnen verzwijgen. Maar toch moet je goed zoeken om te ontdekken hoe het kindje nou eigenlijk aan het einde komt. Want de kinderen op die leeftijd kunnen gewoon geboren worden, levend. En dat gebeurt ook bij zo'n behandeling. Niet altijd, soms dan maken ze het kindje al in de moederschoot dood en dan wordt het gebaard. Maar soms dan wordt het kindje dus geboren levend. En vervolgens staat er dan, omdat de longen van het kindje nog niet volledig ontwikkeld zijn, geven ze het kindje wanneer het geboren is geen levensreddende behandeling en laten ze het dus gewoon doodgaan omdat het zelf nog niet genoeg kan ademhalen. Dus in feite laat je het kindje dan een verstikkingsdood sterven. Nou, het is allemaal ontzettend gruwelijk. En het meest bizarre van deze hele zaak is natuurlijk dat mensen niet massaal in opstand komen. We hebben jaarlijks die Mars voor het Leven. Nou, daar komen gelukkig heel wat christenen op af. Veel te weinig katholieken wat mij betreft nog. Dat is echt iets wat we ons allemaal moeten aantrekken. Want dit is iets waarvan we niet kunnen zeggen dit is een politieke kwestie. Of dit is een kwestie voor de medische wetenschap. Dit is een kwestie van leven en dood die ons allemaal aangaat. En als wij als katholieken pretenderen dat we opkomen voor het leven, opkomen voor de rechten van de mens, ja, dan zouden we dit soort dingen absoluut niet mogen laten gebeuren. En ik wil het een keer opnieuw onder de aandacht brengen, ook die duizelingwekkende getallen wereldwijd. Hoe groot is dat probleem van abortus eigenlijk? Want ook daarin zie ik dat veel katholieken toch nog niet echt duidelijk thuis zijn. Dat ze eigenlijk geen idee hebben wat er nou precies speelt in de wereld. Door de officiële getallen, en die kunt u vinden op de website van het WHO, de World Health Organization, die hier zogenaamd over gaat. Die spreken over meer dan 70 miljoen abortussen per jaar. Meer dan 70 miljoen. Ja, dat is ook weer zo'n getal. Wat betekent dat nou eigenlijk precies? Nou, het betekent dat het ongeveer gaat om 1/3 van alle zwangerschappen wereldwijd. Zelfs meer dan 1/3. Want jaarlijks, ik heb het ook opgezocht, worden er zo'n 130 tot 135 miljoen kinderen per jaar geboren. Dus 70 miljoen ten opzichte van 130 of 135 miljoen is ruim een derde deel. Dus een derde deel van heel de wereldbevolking die op het punt staat geboren te worden, zal nooit het levenslicht zien. Dus een derde van heel de mensheid, van de nieuwe generatie, wordt gedood. En om er even nog een ander getal tegenaan te houden, ruim 70 miljoen abortussen per jaar. Dat is meer dan alle doden wereldwijd bij elkaar opgeteld. Want buiten de moederschoot, gewoon alle soorten doodsoorzaak die je kunt bedenken, of het nou ziekte is, in oorlog, door auto-ongelukken, door ouderdom, gewoon alle doden bij elkaar opgeteld wereldwijd, dat zijn er zo'n 60 tot 65 miljoen. Dus dat zijn er minder dan het aantal kinderen dat sterft in de moederschoot door abortus. Nou, als we dit naar het licht brengen, en dat moeten we doen, hoe pijnlijk ook voor iedereen, maar als we dit naar het licht brengen, dan zien we dat we natuurlijk in een enorme oorlog verwikkeld zijn. En we spreken wel eens met angst over eventuele oorlogen die zouden kunnen plaatsvinden. En er wordt wel eens gesproken over de Derde Wereldoorlog, omdat er zoveel onrust in de wereld is. Maar die oorlog is natuurlijk al in volle gang. En het akelige van deze oorlog is dat het een stille oorlog is, een haast onzichtbare oorlog. Op het moment dat we beelden op het nieuws zien van oorlog in het Midden-Oosten of Rusland, Oekraïne of waar dan ook ter wereld, ja, dan kan het zijn dat dat nog iets met ons doet, omdat we denken, oei, als dat hier toch eens zou gebeuren. Maar die oorlog die in de moederschoot gaande is, die is al veel, veel verder gevorderd dan we ons bijna kunnen voorstellen. Ruim 70 miljoen. Dus nogmaals, een derde van alle zwangerschappen. Een derde van alle moeders kiest ervoor om het kindje te laten aborteren. Nou, dan wordt er wel eens gezegd, ja, maar omdat het tegenwoordig wat meer in de legale sfeer is gekomen, omdat overheden het toestaan en omdat er goede zorg is, goede abortuscentra, zijn we er toch op vooruit gegaan. Nou, de cijfers de afgelopen 10 jaar wijzen uit dat dat absoluut niet waar is. En dan wordt er gesproken over illegale abortussen versus legale abortussen. Nou, sinds de legalisering van abortus op veel plaatsen is het aantal abortussen enorm de lucht ingeschoten. Dus dat betekent simpelweg dat eenvoudigere toegang tot abortus ook leidt tot meer abortussen. Dat moeders en ouders die stap makkelijker zetten. Nou, de heilige paus Johannes Paulus II, groot voorvechter natuurlijk voor het leven, goede vriend ook van de heilige moeder Teresa van Calcutta, die zich hier ook zo onvermoeibaar over bleef uitspreken, of tegen bleef uitspreken, beter gezegd. Maar Johannes Paulus II die maakte de vergelijking tussen abortus en dat oude Bijbelverhaal van Kain en Abel. We weten Kain en Abel, de kinderen van Adam en Eva. De eerste moord die er ooit is gepleegd. Kain die zijn broer Abel vermoord. En waarom maakte hij die vergelijking? Omdat het hier ging om een boosheid, een haat tegen je eigen bloedverwant. En Kain die dan die veelzeggende woorden spreekt, ben ik mijn broeders hoeder? En waarmee hij dus in feite zegt, ik ben dat niet. Wat maakt mij mijn broeder nou uit? Mijn eigen bloedverwant. Nou, paus Johannes Paulus II maakte die vergelijking omdat hij zei op het moment dat ouders kiezen voor abortus, dat ze in feite hetzelfde doen. Dat ze diegene van wie ze het meeste zouden moeten houden, namelijk hun eigen familieleden, hun eigen bloed, dat ze hun eigen bloed maken tot vijand. Zoals Kain Abel zag als vijand, terwijl het zijn eigen broer was. Zo maken ouders die kiezen voor abortus hun eigen kinderen tot vijand. Een moeder die het kindje wil laten weghalen, die zegt in feite dat ze met dat kindje een strijd aangaat. Jouw leven of het mijne. In sommige gevallen kan het leven van de moeder op het spel staan, fysiek gezien. Dus dat de moeder het niet zal overleven. Als het kindje zou blijven leven, nou dat is zeer uitzonderlijk, die situaties. Maar in andere gevallen is het natuurlijk zo dat de moeder het kind als levensbedreigend ziet in die zin dat het het leven bedreigt zoals het nu is. Dat het leven aangepast moet worden. Dat je geen makkelijk leven meer hebt. Dat je een kruis zou moeten aanvaarden in je leven. Dat het niet goed uitkomt. Dat het niet wordt geaccepteerd door de ouders of door de omgeving omdat je te jong zwanger bent geworden, et cetera, et cetera. Ja, natuurlijk kan een kind zorgen met zich meebrengen. Ongeacht of het nou gezond is of niet, een kind brengt altijd zorgen met zich mee. Maar daarom het kind als vijand gaan zien en het kind uit de weg gaan ruimen is absoluut niet het antwoord natuurlijk. Nou, de heilige paus Johannes Paulus II die laat ook heel mooi zien hoe dan wel. We maken altijd weer dat onderscheid natuurlijk tussen de daad en diegene die een daad verricht. De daad, abortus, moeten we echt onomwonden afwijzen. In alle gevallen. Het voorbeeldje uit Amsterdam van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis is maar één van de vele voorbeelden. Ik heb dat even wat meer willen benadrukken om aan te geven wat voor gruweldaad hier aan de gang is. Dus die daad die is nooit goed. Abortus is altijd het doden van het meest onschuldige wezen dat we kennen, van een klein weerloos kindje. Maar degene die hiervoor kiest, die mogen we toch nooit loslaten. Want het is namelijk ook oer en oer christelijk om wel de zondaar altijd vast te blijven houden en altijd weer een nieuwe kans te geven. Onze hele kerk die is erop gebouwd. Kijk naar Petrus die Jezus verloochent en die toch een tweede kans krijgt. Kijk naar Paulus die eerst Saulus was. Zelfs een moordenaar, iemand die christenen doodde of in ieder geval instemde met de dood op christenen, zoals we kunnen lezen in de handelingen van de apostelen. Nou, deze Saulus, die krijgt ook een nieuwe kans. Hij wordt Paulus. En niet zomaar een nieuwe kans, hij wordt een groot heilige. En zo zien we dat steeds die zondaar, en dat zijn we in feite natuurlijk allemaal, dat die zondaar door God steeds weer opnieuw wordt opgeroepen om een nieuw leven te gaan leiden. En dus we moeten ook waken dat we in deze ontzettend akelige berichtgevingen, zoals uit Amsterdam, niet ook onze boosheid op de mensen gaan richten, maar dat we ons vooral in gebed gaan verenigen. Dat we de daad ferm afwijzen, maar dat we degene die hierbij betrokken zijn oproepen tot bekering, oproepen tot de keuze voor het leven. En uiteindelijk natuurlijk, want een keuze voor het leven is ook altijd, als je wat dieper graaft, een keuze voor God. En want God is de Heer van het leven. God is de bron van het leven. En als we onze band met God afknippen, dan droogt uiteindelijk die bron op. En dan gaan we dit soort dingen doen. Dan gaan we zien dat de wereld in een soort duisternis wordt gehuld, zoals we dat nu meemaken. Dat heeft één op één te maken met het wel of niet welkom heten van God in deze wereld. Nou, laten we dat doen. Laten we inderdaad overal waar er initiatieven zijn, pro-life initiatieven, laten we dat van harte steunen. Laten we meebidden. Laten we zelfs die dappere mensen die bij abortusklinieken staan, laten we die niet loslaten. Want dat is toch een beetje de frontlinie, zou je kunnen zeggen, in deze strijd tegen het leven. En laten we zorgen dat we, als we onszelf katholiek willen noemen, dat we onszelf dan ook altijd pro-life noemen. Want het een kan niet zonder het ander. We moeten opkomen voor deze kindjes. En voor het herstel van de liefde in deze wereld. Het herstel van goede families waarin van elkaar wordt gehouden. En we moeten ook bidden dat al die mensen die hierbij betrokken zijn, dat die hun ogen laten openen door God. Dat ze vergeven worden door God. En dat ze zo, als nieuwe mensen, zelf ook voorvechters worden voor een wereld waarin de liefde van Jezus Christus regeert. Nou, daar wil ik het voor vandaag bij laten. Ik hoop u weer te ontmoeten bij een volgende uitzending van Zuiderlicht.
0: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Dankjewel, Sophocles. En zou je de volgende keer misschien willen overwegen om aan te kloppen voordat je binnenkomt? Voor het geval ik niet gedisponeerd ben, ik zou je niet in verlegenheid willen brengen. Lieve, help, ik zou me nog niet opgelaten voelen als ik Venus in eigen persoon in de onderbroek zag. Je hoeft je om mij niet druk te maken. Caroline wreef over haar voorhoofd. Misschien moeten we ons dan druk maken over mij, Sophocles. Klop alsjeblieft. Ach, je begint nu al orders uit te delen. De oude zeeman schudde zijn hoofd. Ik wist wel dat het niet lang zou duren. Toen Sophocles weg was, staarde Caroline naar de dichte deur en piekerde. Als ze vanavond bij Myra voor anker gingen, een belangrijke haven met talrijke verbindingen met Caesarea, zou Theo kunnen overwegen haar terug naar huis te sturen en passage voor haar boeken op een schip dat de andere kant op ging, terwijl hij met een schoon geweten in westelijke richting kon doorvaren, naar Rome. Ze voelde een brok in haar keel en slikte, met als gevolg dat een hoestbui haar van haar adem beroofde en ze ging hijgend liggen, voelde zich zwak en rillerig. Het leek erop dat Telemachus haar nog iets anders had gegeven naast een lift naar de haven. Sophocles had ze al om haar vinger gevonden. Dat kon Theo wel zien. Terwijl de rest onopgesmukte pap at als avondeten, was het de oude zeeman gelukt ergens honing van wilde bloemen vandaan te toveren en dat had hij over haar pap gesprenkeld. Naast het bord pap lag er op een blad nog een glanzende, rondgele appel. Wat was het volgende? Een bosje lentebloemen met een lint erom? Theo's mond viel open toen hij zag dat de oude man aanklopte voordat hij de hut binnenging. 3 jaar achter elkaar had Theo geprobeerd Sophocles die basisbeleefdheid aan te leren. Maar zonder succes. Niet 1 keer had de lompe zeeman de moeite genomen om zijn aanwezigheid aan te kondigen voordat hij de deur opende. 2 uur eerder hadden ze zonder incidenten aangelegd in de haven van Myra. Maar zijn mannen bleven alert, bang dat er, als er een tenger meisje stiekem langs hen heen kon glippen, ergere dingen langs konden komen in de maanloze haven. Gewoonlijk waren ze niet meer op hun hoede als ze eenmaal voor anker lagen. Dat was dan hun tijd om het rustiger aan te doen en te rusten. Maar nu waren ze waakzamer dan ze op zee waren geweest. Hij voelde de spanning in hun gestrekte spieren. Iedereen was geagiteerd. Theo schudde zijn hoofd. Hij hoopte dat de ongewone alertheid niet tot driftbuien zou leiden. Hij had geruime tijd in gebed doorgebracht over de verwikkelingen die zijn ongenode gast met zich had meegebracht. Hij kende zijn antwoord. Maar hij had een paar uur nodig gehad om ermee in het reine te komen. Met een zucht zette hij zijn benen in beweging in de richting van de hut. Ze had uren op hem gewacht. Gewacht tot ze over haar lot zou horen. Hij wist dat het wachten een kwelling voor haar geweest moest zijn, dat ze bang moest zijn, bezorgd. En hij vermoedde dat ze zoveel fantasie bezat dat ze ondertussen de ergste scenario's had bedacht. Maar ze had voldaan aan zijn verzoek om in de hut te blijven. In al die tijd had ze zich niet naar buiten gewaagd. In afwachting
van een beslissing die als een dreigende wolk boven haar hoofd moest hangen, had ze toch besloten zijn wensen af te wachten. Onwillig voelde Theo een vonk van bewondering voor de vrouw die zijn schip was binnengedrongen. Hij klopte op de door de zon gebleekte deur en ging binnen toen ze kalm antwoord gaf. Ze zat op de enige kruk in de hut, gebogen over een stuk papyrus, en legde de laatste hand aan een tekening. Hij deed een stap dichterbij en zag dat ze de Parmis had getekend. Het was haar gelukt iets van de unieke persoonlijkheid van het vaartuig weer te geven. De elegante lijnen en welvingen, de betrouwbaarheid ervan. Het schip zag er robuust uit en toch fijntjes. Zijn ogen werden groot van verwondering. Op de een of andere raadselachtige manier had ze vastgelegd wat hem het liefst was aan de Parmis, diens kracht in combinatie met de kwetsbaarheid ervan. Je hebt er oog voor. Ze legde het stuk papyrus weg. Ik ben niet goed met schepen, maar wel met gebouwen. Die begrijp ik. Als je dat niet goed noemt, dan zou ik je beste werk wel eens willen zien. Haar amberkleurige ogen, die bijna dezelfde tint hadden als haar huid, keken hem vol hoop aan. En vol angst. Hij ademde diep in. Hoewel hij begreep waarom ze naar Rome wilde en zelfs snapte waarom ze het op deze manier had gedaan, wist Theo tot in zijn botten dat haar aanwezigheid op zijn schip moeilijkheden betekende. Het was een verstoring van de kameraadschappelijkheid van zijn bemanning. Je kon ervan uitgaan dat er ellende van kwam. Over weken als haar grootvader op zoek ging naar iemand om de schuld in de schoenen te schuiven. Maar moeilijkheden en strijd wilden niet zeggen dat Theo haar de rug toe kon keren. Je mag met ons mee naar Rome, zei hij. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Hoofdstuk 14. Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. Dat schreef Jesaja in hoofdstuk 43, vers 19b. Caroline sprong op van een niet te onderdrukken opwinding, maar haar onhandigheid zorgde er wel voor dat haar ene voet verward raakte tussen de poten van de kruk, die vervolgens tegen de muur knalde en terugstuiterde. Voordat de kruk haar tegen haar bovenbeen kon raken, schoot Theo's arm uit en hij plukte de kruk uit de lucht. Voorzichtig zette hij hem weer op de vloer. Een ogenblik lang vergat ze Theo's aankondiging. Vergat ze Rome en haar vader. Een ogenblik zag ze alleen Theo, die bliksemsnel en beheerst

0: Een ogenblik zag ze alleen Theo, die bliksemsnel en beheerst orde aanbracht in haar chaos. En haar hart begon te bonzen van een geheel ander soort opwinding. Ze schudde haar hoofd en dwong haar gedachten terug naar zijn woorden, in plaats van naar de mond waarmee hij ze gesproken had.
1: Alles, alles wat je maar wilt.
0: Hij fronste zijn wenkbrauwen. Wil je mijn voorwaarden dan wel weten? Ze probeerde een lach te bedwingen en faalde.
1: Ja, graag.
0: Ik ben niet bereid een jonge vrouw naar Rome te brengen en haar daar te dumpen om zichzelf maar te redden.
1: Dat zou vreselijk zijn.
0: Wie weet op wat voor moeilijkheden je zult stuiten.
1: De ergste waarschijnlijk.
0: Dat denk ik ook. Dat is dan afgesproken. Ze onderdrukte een hoest en boog naar voren.
1: Wat is afgesproken?
0: Wat zou Theo zeggen als hij in de gaten kreeg dat ze iets onder de leden had? Zou hij van gedachten veranderen en haar toch naar huis sturen? Zou hij haar gewoon te lastig vinden? Misschien kon ze doen alsof er niets aan de hand was en hopen dat de kwaal die haar te pakken wilde krijgen snel over was. Theo merkte het misschien niet eens. Hij wilde haar gezelschap waarschijnlijk zoveel mogelijk uit de weg gaan. Ik logeer in Rome bij mijn vrienden, Priscilla en Aquila. Je gaat met me mee. Het zijn gastvrije mensen en ze hebben de Heer lief. Ik weet zeker dat ze je welkom zullen heten. Carilene grijnsde breder. Haar grootste zorg was geweest om veilig onderdak te vinden, zodra ze in Rome was, totdat ze Vitruvia had gevonden om haar hulp te vragen.
1: Goed.
0: Ze wonen in een huis op de Aventijn. Niets luxueus, maar je zult een veilig hoekje voor jezelf hebben. Carilene had geen idee waar de Aventijn was.
1: Kan niet beter.
0: Theo schraapte zijn keel. Als we eenmaal daar zijn, zullen we proberen de verblijfplaats van die Vitruvia te vinden. Carilene deed behoedzaam een stap naar achter en dacht even na.
1: We.
0: Ja, maar je hoeft niet voor chaperon en lijfwacht te spelen, Theo.
1: Dat is een deel van de voorwaarden. Zoals ik al zei, ik ben niet bereid je aan je lot over te laten in Rome.
0: Carilene kneep haar ogen samen.
1: Hoor eens.
0: Theo maakte een gebaar waarmee hij haar het zwijgen oplegde.
1: Dit is geen discussie. Dit zijn mijn voorwaarden. Als je met mijn schip mee naar Rome wilt, dan stem je er mee in. Begrepen?
0: Carilene sloeg haar armen over elkaar als een barrière tussen haar en Theo.
1: En wat nog meer?
0: Je gaat nergens stiekem in je eentje naartoe. We doen dit samen. Als ik niet beschikbaar ben, wacht je. Of we zoeken met z'n tweeën naar Vitruvia, of je doet het helemaal niet. Hij hief zijn vinger en wees priemend naar haar. Je liegt niet tegen mij, je verbergt je niet voor mij en je zoekt geen uitvluchten. Ze pufte beledigd en wenste dat ze het niet had gedaan, want het dreigde een nieuwe hoestbui teweeg te brengen.
1: Echt! Iedereen zou denken dat ik een misdadiger ben.
0: Of een verstekeling. Theo sloeg zijn armen over elkaar, een nog grotere barrière dan de hare.
1: Is dat afgesproken?
0: Carilene dacht na over zijn voorwaarden.
2: U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

De Tudor Consort zingt Lamentations van componist Alfonso Ferrabosco. Waar je ook mee bezig bent, schuif het even terzijde. Open je hart. Open je ziel. Open je lichaam voor God. Hij wacht op je. Hij ziet jou. Hij houdt van jou.

0: De lezing van vandaag komt uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 13, vanaf vers 18.
1: Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is, om te roven wat in hun hart is gezaaid. Dit is het zaad dat op de weg gezaaid is. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde aannemen. Maar doordat het geen wortel schiet in hen, is dat van korte duur. Worden ze vanwege het woord verdrukt of vervolgd, dan komen ze meteen ten val. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij zijn het die vrucht dragen, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.

Vandaag lezen we de gelijkenis van Jezus die misschien wel het meest bekend is. Maar het is goed om vandaag nog eens op te merken dat het woord van het koninkrijk voor iedereen is. Hoe voel ik mij als ik hierover nadenk?

0: Probeer, terwijl de passage opnieuw wordt voorgelezen, zo open mogelijk te staan tegenover dit woord van God en laat het in je wortelen.
1: Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is, om te roven wat in hun hart is gezaaid. Dit is het zaad dat op de weg gezaaid is. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde aannemen. Maar doordat het geen wortel schiet in hen, is dat van korte duur. Worden ze vanwege het woord verdrukt of vervolgd, dan komen ze meteen ten val. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij zijn het die vrucht dragen, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.

Praat nu, als je kunt, met Jezus over waar je jezelf in deze gelijkenis ziet en luister naar wat Hij je te zeggen heeft.

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Job. Elifas spoort Job aan om vrede met God te zoeken. Elifas uit Teman sprak tot Job. Natuurlijk, niemand kan iets doen ten bate van God, al is hij nog zo wijs. De Almachtige heeft geen belang bij jouw rechtschapenheid, puurt geen winst uit jouw onbesproken gedrag. Maar als hij je voor het gerecht daagt, met jou in geding treedt, gebeurt dat dan vanwege je vroomheid? Kom nou, toch vanwege je boosheid, omdat je schuld geen grenzen kent, omdat je onredelijk pand eist van je naaste, armen uitkleedt, dorstigen een dronk weigert, hongerigen geen brood geeft. Ja, de sterken hebben de macht, brutalen de halve wereld, omdat je weduwen wegstuurt zonder iets. De bedelhanden van wezen leeglaat, daarom kun je geen kant meer uit. Daarom word je door angst overvallen. Zie je de lucht niet donker worden? Je verdrinkt in de wassende vloed. God is de hoge Heer van de hemel. Hij kijkt over alle sterren heen, hoe hoog ze ook zijn. Maar dan zeg jij, wat weet God eigenlijk? Oordeelt en ziet Hij dwars door de wolken heen? In nevels gehuld kan Hij niet zien. Hij wandelt ergens aan het eind van de wereld. Moet jij zo nodig de weg op der verblinding, het pad der leeghoofden gaan? Zulke mensen worden weggerukt voor hun tijd, van hun voetstuk gesleurd door de maalstroom, omdat ze zeggen tegen God, laat ons met rust. Of wat kan de Almachtige ons maken? Hij speelt in hun stuk geen rol, en toch heeft Hij hun huizen volgetast. De rechtvaardige drijft de spot met zulke mensen. Hun aanblik vervult hem met leedvermaak. Daar ligt hun grootheid geveld en wat nog rest gaat in vlammen op. Maak het goed met God en sluit vrede, dan heb je alles gewonnen. Luister naar de lessen van zijn mond, schrijf zijn woord in je hart. Als je terugkeert tot de Almachtige, verstandig bent, alle onrecht verre houdt van je woning, dan zal Hij die het goud weglegt in de aarde, in de rotsige beken van Ophir, de Almachtige. Hij zal jouw God goud zijn en jouw kostelijk zilver. Dan zul je vrede vinden bij de Almachtige, hem weer onbevreesd aanzien. Bid je tot hem, hij zal je verhoren. Doe je een gelofte, je kunt ze volbrengen. Neem je een besluit, het wordt uitgevoerd. Ga je ergens heen, licht gaat voor je uit. Is iemand vernederd en zeg, sta op. God zal de verslagene doen opstaan. En spreekt Hij vrij die niet schuldvrij zijn, dan is het omwille van jouw schone handen. Uit de alleenspraken van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Ik voel dat ik naar u moet terugkeren. Voortaan bemin ik u alleen, volg ik u alleen, zoek ik u alleen, ben ik bereid u alleen te dienen, omdat gij alleen met rechtvaardigheid regeert. Onder uw gezag wil ik staan. Beveel, bid ik u, en gebied al wat gij wilt, maar genees en open mijn oren om uw woorden te kunnen horen. Genees en open mijn ogen om uw wenken te kunnen zien. Verdrijf alle verdwazing uit mij om u te kunnen herkennen. Zeg mij waarheen ik mijn blik moet richten om u te aanschouwen. Dan hoop ik alles te doen wat gij beveelt. Ik bid u, Heer, liefdevolle Vader, ontvang uw zoon die van u is weggevlucht. Laat mij nu genoeg gestraft zijn. Laat mij nu genoeg uw vijanden gediend hebben die aan u zijn onderworpen. Lang genoeg ben ik slachtoffer geweest van hun bedrog. Ontvang mij, nu ik van hen wegvlucht. Ontvang mij als uw dienaar, zoals zij mij als vreemdeling hebben ontvangen toen ik van u wegvluchtte. Ik voel dat ik naar u moet terugkeren. Open op mijn kloppen uw deur. Leer mij hoe ik tot u kan komen. Niets anders heb ik dan mijn bereidheid. Niets anders weet ik dan dit. Het onbestendige en vergankelijke is te versmaden, maar het bestendige en eeuwige moet men zoeken. Dit doe ik, Vader, omdat dit het enige is dat ik weet. Maar hoe men tot u moet komen, weet ik niet. Geeft gij het mij in, toon het mij en verschaf mij wat nodig is op de weg naar u. Indien men u vindt door het geloof, wanneer men naar u wil vluchten, geef dan geloof. Indien men u vindt door deugd, geef dan deugd. Indien men u vindt door wetenschap, geef dan wetenschap. Versterk in mij het geloof, versterk de hoop, versterk de liefde. Hoe bewonderenswaardig en buitengewoon is uw goedheid. Naar u verlang ik te gaan. Maar hoe men naar u moet gaan, vraag ik u nogmaals. Immers, als gij ons verlaat, komen wij om. Maar gij verlaat ons niet, want gij zijt het hoogste goed dat zich zeker laat vinden als men het oprecht zoekt. En oprecht zoekt een ieder die gij oprecht doet zoeken. Laat mij u zoeken, Vader, en behoed mij voor dwaling. Laat mij niets anders ontmoeten in plaats van u, als ik u zoek. Ik bid u, Vader, indien ik niets anders verlang dan u, laat mij dan nu reeds u vinden. Maar indien er in mij een verlangen is naar iets overbodigs, reinig mij dan en maak mij geschikt om u te zien. Wat echter de gezondheid betreft van dit sterfelijk lichaam dat ik bezit, zolang ik niet weet van welk nut het is voor mijzelf en voor mijn dierbaren, vertrouw ik dit aan u toe, al wijze en al goede Vader. Daarvoor zal ik vragen wat ge mij te zijner tijd zult ingeven. Nu bid ik uw opperste goedheid alleen, dat gij me geheel tot u bekeert en dat niets mijn streven naar u weerhoudt. Laat mij, zolang ik in dit lichaam ben, oprecht en grootmoedig, rechtvaardig en verstandig zijn. Laat mij ten volle uw wijsheid beminnen en ontvangen. Maak mij uw woonsteden waardig en laat mij eens bewoner zijn van uw rijk, dat geluk en zaligheid is.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Beste luisteraars, weer heel welkom hier bij Radio Maria. En we mogen samen het morgengebed gaan bidden. De laude. En dan is het vandaag verder geen gedachtenis, geen feest. Dus het is gewoon, we zitten in de vrijdag in de vierde week. En dan beginnen we met klein getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 437. En als je daar bent, dan loopt het verder gewoon helemaal door. 437. In het groot getijdenboek beginnen we op bladzijde 1171. 1171. En dan gaan we even naar voren, naar bladzijde 717. En daar vindt u de hymne van de vrijdagmorgen. 717. En dan gaan we eigenlijk weer terug waar we waren, maar dan een paar bladzijden verder. Namelijk op bladzijde 1177. Dan gaan we weer verder met de antifoon en de psalmen. En dan loopt het verder gewoon helemaal door. Dus we beginnen nu op bladzijde 437 in het klein getijdenboek. En 1171 in het groot getijdenboek. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal u lof verkondigen.
0: De Heer is ons goed gezind, zegent zijn naam.
1: De Heer is ons goed gezind, zegent zijn naam.
0: Ons. Laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: De Heer is ons goed gezind. Zegent zijn naam.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: De Heer is ons goed gezind, zegent zijn naam.
0: Komt, werp wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: De Heer is ons goed gezind, zegent zijn naam.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: De Heer is ons goed gezind, zegent zijn naam.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: De Heer is ons goed gezind. Zegent zijn naam.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is ons goed gezind, zegent zijn naam.
0: Het groot getijdenboek gaat het nu naar bladzijde 717. Gij zijt het eeuwig glorielicht, o Christus, hoop van ons bestaan. Van God de Vader uitgegaan, geboren als een mensenkind.
1: Rijk onze zwakheid nu de hand. En wek ons op tot waakzaamheid, omdat ons hart u toegewijd van ijver voor het goede brandt.
0: Reeds straalt de heldere morgenster, de bode van de nieuwe dag. Weer wijkt het duister van de nacht, uw heilig licht zijn niet meer ver.
1: Blijf met dit licht ons steeds nabij, verdrijf de aardse duisternis. Maak dat ons hart weer zuiver is. Wees ons behoud te alle tijd.
0: Laat groeien het geloof het eerst en ingeworteld zijn als deugd. Voeg bij de hoop die ons verheugt, de liefde die hen overheerst.
1: Gij ziet met liefde op ons neer, o Christus, die ons allen leidt. U zij de lof in eeuwigheid, de Vader en de Geest zij eer.
0: In het grote getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1177. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest. God, ontferm u over mij en uw barmhartigheid. Telg mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
0: Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat heb ik gedaan.
0: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel. Is het vonnis dat gij veld gegrond?
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
0: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprenkel mij met hyssop, dat ik rein word. Was mij, dat ik witter word dan sneeuw.
0: Maak me weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
0: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
0: Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalende uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
0: Houd mij ver van bloedschuld, God, mijn redder. Dan bezinkt mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
0: In geschenken hebt gij geen behagen. U wilt bied, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer God is mijn boetvaardigheid. Een vermorseld en vernederd hart wijs gij niet af.
0: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. Bouw de muren van Jeruzalem weer op.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
0: Verheug u, Jeruzalem, van verre komen de volken tot u en loven de eeuwige Heer. Gij uitverkorenen, zegent de Heer, komt allen zijn majesteit loven. Viert feest in en verheerlijkt hem.
1: Jeruzalem, heilige stad. Nu tuchtigt hij u om wat ge gedaan hebt.
0: Verheerlijk de Heer zoals het betaamt. En zegen de koning der eeuwen.
1: dan zal men verheugd uw tempel herbouwen. En maakt hij in u alle ballingen blij.
0: Dan zal hij alle beproefden in u zijn liefde tonen voor eeuwig.
1: Een schitterend licht zal dan stralen, dat heel de aarde verlicht.
0: Van verre komen tot u vele volken, uit iedere streek naar de heilige naam. Met offers gewijd aan de koning des hemels.
1: Geslacht na geslacht zal u vreugde brengen. En uitverkorene blijft steeds uw naam.
0: Verheug u dan, Sion, wees blij, want weerkeren zullen de zonen der vromen. En loven de eeuwige Heer.
1: Gelukkig is elk die u lief heeft, die zich in uw vrede verheugt.
0: Verheerlijk mijn ziel dan de machtige koning, omdat in Jeruzalem weer wordt herbouwd. Zijn huis voor de komende eeuwen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Verheug u, Jeruzalem, van verre komen de volken tot u en loven de eeuwige Heer.
0: Sion, verheerlijk uw God, die zijn woord uitzendt over de aarde. Loof de Heer Jeruzalem. Sion, verheerlijk uw God.
1: Want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld. Uw kinderen heeft hij gezegend in u.
0: Hij laat u in vrede uw land bewonen. En voedt u met tarwebloem.
1: Hij zendt zijn bevel uit over de aarde. En haastig rept zich zijn woord.
0: De sneeuw laat hij vallen als vlokken wol. En rijp strooit hij uit als as.
1: Hij werpt de hagel als broodkruimels weg. Voor zijn verkilling verstijft het water.
0: Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht. Hij ademt erop en de stroom gaat verder.
1: Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden. Zijn wet en geboden voor Israël.
0: Nooit was er een volk dat hij zo heeft behandeld. Hij maakte geen ander zijn wegen bekend.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Sion, verheerlijk uw God, die zijn woord uitzendt over heel de aarde. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij.

0: Ik roep tot God de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
1: Ik roep tot God de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
0: Dat Hij mijn redding zendt vanuit de hemel.
1: De Heer die voor mij zorgt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Ik roep tot God de Allerhoogste, de Heer die voor mij zorgt.
0: Dankzij de enige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag over ons opgegaan. Geprezen zij de Heer, de God van Israël.

0: zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dankzij zijn innige barmhartigheid is onze God als een nieuwe dag over ons opgegaan.
0: God is vol zorg voor allen die hij heeft geschapen en door zijn Zoon verlost. Vol vertrouwen op hem bidden wij.
1: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
0: Vader, vol ontferming, leid onze schreden op de goede weg. Laat onze aandacht gericht blijven op al wat waar is en edel, wat rechtvaardig is en rein.
1: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
0: Heer, blijf ons nabij omwille van uw naam en doe uw verbond gestand.
1: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
0: Wijs een vermorseld en vernederd hart niet af. Op u hopen wij, bescherm ons vertrouwen niet.
1: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
0: U hebt ons in Christus geroepen voor een profetische taak. Laat ons uw grote daden verkondigen.
1: Heer, voltooi wat gij in ons begonnen zijt.
0: Wilt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties?

0: Heer, voltooi wat Gij in ons begonnen zijt.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. Heer, verhoor ons gebed en schenk uw genade in overvloed om met uw bijstand de weg van uw geboden te gaan. Laat ons kracht en steun vinden voor dit leven en eens de eeuwige vreugde ontvangen door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 16e week door het jaar leidt de kerk ons in de viering van de heilige geheimen binnen met een tekst uit het evangelie volgens Marcus. De mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Moeilijk kan het korter uitgedrukt worden waar het in de eucharistie om draait. Er moet een losprijs worden betaald om gevangenen van de zonde, de macht van het kwaad, los te kopen. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij dan, luistert naar de gelijkenis van de zaaier. Zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, maar niet begrijpt, dat is degene die op de weg gezaaid is. Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt, maar hij heeft geen wortel geschoten. Hij leeft bij het ogenblik. En als hij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val. Die gezaaid wordt tussen distels, is hij die het woord wel hoort, maar dit wordt door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt. En zo blijft hij zonder vrucht. Maar die in de goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt. Bij de een is de opbrengst 100-voudig, bij een ander 60-voudig en bij een ander 30-voudig. Dit is het woord van God. In het gebed komt het aan op ontvankelijkheid. God geeft, de mens ontvangt, zoals de akker het zaad ontvangt. Aan het begin van het gebed, eerst daarop mijn instelling controleren om mijn bereidheid op te ontvangen. En daarom eerst mijn geest wat laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed me zijn tegenwoordigheid voor ogen stellen, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Hoe hij ook de tegenstellingen in me ziet, de blokkades. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem, om zo des te beter te kunnen ontvangen. De houding van het gebed aannemen, die houding die mij het meeste helpt, de gesteltenis van ontvankelijkheid en luisterbereidheid te stimuleren, en dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis. God spreekt door Jezus zijn woord in de wereld. Maar de opnamebereidheid van de mensen is maar klein. Ze zitten vol vooroordelen. Ze stellen voorwaarden. En als ze het woord van God schijnen op te nemen, dan heeft hun enthousiasme iets van een stroovuur, even snel gedoofd als het opleiden. Maar toch geeft Jezus de moed niet op. Gods uur komt. En daarmee een oogstzegen buiten alle maat en verwachting. En deze en andere parabels wil Jezus ons laten delen in zijn eigen hoopvolle stemming, in schijnbaar hopeloze omstandigheden. En daarvoor klimt hij in de boot, om van daaruit met het gezag van de leraar de menigte toe te spreken. De plaats is de oever van het meer van Galilea, waar Jezus dit onderricht hield. Hij, hoog opgericht in een boot, zittend, en de menigte voor hem staande aan het strand. Ook de wereld zien als een akker
vol verstikkende rijkdom en versteende mensenharten. En zo ook mijn eigen hart zien. En dan vragen om de bijzondere genade, dat ik de wereld mag zien met Jezus blik, overziende begin en einde, zaaitijd en oogsttijd. De overweging. Het woord van God wordt hier genoemd het woord van het koninkrijk. Zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, dat is het woord dat zegt dat God koning is. Dat is het woord waardoor God zijn koningschap uitoefent. Waar maakt dat hij koning is? Het is het woord waarin God laat gelden dat hij koning is. In de eerste lezing hebben we daar twee voorbeelden van. Daar is het woord van het koninkrijk in twee zegswijzen samen te vatten als in het refrein: eerst ik ben en dan gij zult. Het eerste zegt wie God is, ik ben, de aanwezige. Wie God is, is het uitgangspunt van het koninkrijk. En wie is dan onze koning? Hij zegt het: de Heer heeft de hemel, de aarde en de zee met al wat erin is gemaakt. Ik ben de Heer, uw God, die u hebt weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Ik, de Heer, uw God, ik ben een God die goedheid bewijst. Onze God is koning schepper, onze God is koning verlosser. Hij is de goedheid zelf. Dat is ik ben. Het tweede woord van het koninkrijk is gij zult. En van dat gij zult heeft u een heel rijtje horen opnoemen. Gij zult niet doden, niet stelen, niet andere goden hebben, ten koste van mij, geen echtbreuk plegen, enzovoort. Nou, dat gij zult, moet je niet losmaken van ik ben. Wat je moet doen en laten, de moraal, moet je niet losmaken van het dogma, de leer over God, van de theologie. Je moet wat je moet doen en laten niet losmaken van wie God is. In de schrift horen ze bij elkaar, zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eerst zegt hij wie hij is, en dan pas wat we zullen doen en laten van wat hij is. Als mensen zeggen, ik ben dit of ik ben dat, dan willen ze daarmee alleen maar iets over zichzelf zeggen, wie ze zelf zijn, wat hun identiteit is. Maar als God zegt wie hij is, dan zegt hij alleen maar wie hij is voor de ander. Wat hij allemaal voor een ander doet. Ik ben de Heer uw God die u heeft weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Alsof zijn zijn helemaal opgaat in het goed zijn. In het er voor ons zijn. In het bevrijdend, genezend, heilbrengend handelen. Natuurlijk is er nog veel meer, maar wat hij aan ons kwijt wil over wie hij is, dat is dat hij er helemaal voor ons is. En in het verlengde daarvan moet je verstaan wat wij moeten doen en laten. Als iemand tegen u zegt, je moet dit, je moet dat, dan hoor je daar vaak een harde wil in. De wil van iemand die de baas wil zijn, die zijn eigen wil door wil drukken, die zijn eigen gezag wil laten gelden, die macht wil uitoefenen, of die een ander wil gebruiken voor zijn eigen karretje. Maar God is allereerst begonnen te zeggen wat zijn goedheid is. Dat hij een en al goedheid is jegens ons. En dan pas zegt hij wat wij moeten doen. Gij zult dit, gij zult dat, om in mijn liefde te blijven. Hoor in de 10 geboden de toon van Gods liefde. Dan zijn ze ook veel gemakkelijker te onderhouden.
De 10 geboden vormen zoveel als het gebinte van het menselijk samenleven. Als ze niet worden onderhouden, dan is dat destructief, vernietigend, verwoestend voor de samenleving. Een samenleving die zich niet houdt aan de 10 geboden, al zijn er maar 1 of 2 van die geboden die niet worden nageleefd, dan wordt die samenleving een hel. En God wil nu juist in dat beloofde land, in de kerk, een voorsmaak geven van het samen zijn in de hemel. Jezus heeft Gods naam geërfd. Ik ben. Hij is de Heer. Maar hij is ook al die andere titels die hij zichzelf geeft. Ik ben de goede herder. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Jezus zegt ook aan ons wat goed is voor ons. Zoals God in het oude verbond ook gedaan heeft. En wat we moeten doen en laten. En wat is nu onze reactie daarop? Hij zegt, er zijn 2 soorten reacties. Instemmen of afwijzen. En de een die uiteindelijk geen vrucht draagt, en dat geen vrucht dragen is dan ook nog eens in 3 verdeeld, en de ander die uiteindelijk wel goede vrucht dan draagt, en het is ook in 3 verdeeld, 100, 60 en 30-voudige vruchten. En dan ons de keuze. We moeten kiezen. Vaak is onze keuze voor zijn woord maar oppervlakkig. Het gaat het ene oor in en het andere oor uit. Mensen horen graag mooie preken of strenge preken. Een beetje vuurwerk, lekker griezelen. De priester heeft het weer eens goed gezegd. Maar waar blijft dat woord? Vindt het ook weerklank in de harten van de gelovigen? Er zijn er die het woord horen en het terstond met blijdschap opnemen. Maar wortel schieten in het hart is er niet bij. Men leeft bij dit ogenblik. Je kunt ook zeggen, men leeft bij het gevoel. Gaat het gevoel omhoog, dan gaat men mee omhoog. Gaat het gevoel omlaag, dan gaat men mee omlaag. Mensen hebben dan geen gevoelens. Ze zijn hun gevoelens. Of de gevoelens hebben hen. En er is ook nog een groep die opgaat in de omstandigheden. Dat is meer de buitenkant. En of dat de goede of slechte omstandigheden zijn, dat maakt niet uit. Onderdrukking, mensen die tegen zijn, vervolging. Andere stemmen overstemmen de stem van Jezus. Het woord van God vermaant hen. Houd de ruimte van uw akker, en die akker is uw hart. Houd de ruimte van uw hart, van uw aandacht, vrij voor God. Het is God die tot u spreekt. Ik ben, gij zult. En dan zijn er ook nog de mensen die zorgen hebben over de wereld, die het zaad laten verstikken door het goede en kwade van deze wereld. En hoe dat gaat? Op een gegeven ogenblik schreeuwen de zorgen harder dan Jezus' woord. Wat je moet doen en wat je moet laten, de toekomst, je identiteit, je groei, dat alles overstemt dan Jezus' stem. Maar ook het goede van deze wereld kan Jezus' stem naar de achtergrond dringen. Het goede kan een concurrent zijn van de goede. Of de goederen kunnen een wedijver aangaan met de goede. Zoals de rijke man die vele goederen had en daarom zich afkeerde van hem die de goedheid zelf is. Matteüs 19. Jezus wil met het woord van het koninkrijk zeggen, doe er iets goeds mee. Laat het diep in uw hart doordringen. Probeer het woord van God niet alleen te horen, maar te worden. Word wat je hoort. Al is het maar een enkel woord dat u hoort, God is daarin tegenwoordig. Laat het zaad van het woord doordringen tot diep in uw hart.
dat is heilzaam. Dat brengt vrucht. Aan het eind niet meteen overgaan tot de orde van de dag, maar gesprekjes voeren met Jezus, wiens woord op afwijzing stuit, dat hij in mij een ontvankelijk en luisterbereid hart mag vinden. Met de Vader in de hemel, die zijn zoon aan zo'n ongasvrij oord als onze aarde heeft toevertrouwd. En tenslotte een onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij dit korte gebedsmoment in de ochtend, waarin we gezamenlijk gaan bidden voor zegen over deze dag. We gaan onszelf toewijden aan God. We gaan vragen dat Hij al ons handelen zegent, al onze gedachten, al ons doen, al ons laten. En we willen daarbij heel bijzonder ook Maria en onze engelbewaarder betrekken. Ik ga zo dadelijk het morgengebed bidden en daarna zullen we deze dag toewijden aan de Heer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor u neer en aanbid uw opperste majesteit. Ik bedank u voor alle weldaden, bijzonder dat gij mij deze nacht hebt bewaard. Ik wijd u toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit. Ik draag u al de werken op die ik deze dag zal verrichten. Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel. En ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn. Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, u, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. God onze Vader aanvaardt in het offer van uw Zoon het bidden en het werken, de vreugde en zorgen van alle mensen. Wij willen vandaag door uw Heilige Geest getuigen van uw liefde zijn. Met Maria bidden wij voor heel uw kerk, bijzonder voor de paus, voor de bisschoppen en voor alle luisteraars van Radio Maria. Door Christus onze Heer. Amen. Beste luisteraars, we zijn de dag biddend begonnen en we bidden zo dadelijk nog door in de Rozenkrans. En om 9 uur zullen we gezamenlijk de Heilige Mis vieren. Ik wens u een hele gezegende dag toe.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En met luisteraars met een beetje vertraging beginnen we aan de rozenkrans van deze vrijdagochtend. Vandaag is het vrijdag en we overwegen de droevige geheimen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is de helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel. Zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We bidden vanochtend voor verschillende intenties. We bidden voor om kracht voor een moeder van een vriendin, wiens moeder op sterven ligt. Voor rust in iemands hoofd en gewenning aan een woonplaats. Om eerherstel voor alle beledigingen die het Heilig Hart worden aangedaan. Voor rust in iemands hoofd en meer zelfvertrouwen. We bidden voor een vruchtbare uitwerking van Noveen op voorspraak van de heilige Charbel Marclouf. Vandaag zijn feestdag. Voor kinderen en kleinkinderen voor een goede en veilige vakantiereis. We bidden voor iemand die is overleden, voor zijn zielenrust. En dat hij door de barmhartigheid van God mag komen en tot de eeuwige vrede en zaligheid. Voor verschillende intenties. We bidden voor gebedsverhoring op voorslag van de heilige Charbel. Voor rust in iemands hoofd en vrede in ons gezin. Voor de gezondheid van iemand en dat de kleinkinderen van de week een mooie vakantie mogen hebben. Voor een broer die ziek is, dat de therapie en de behandeling aanslaat en dat hij nog lang van zijn leven met zijn gezin mag genieten. Voor een bijzondere intentie en uit dankbaarheid. Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
2: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvary. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
2: Vergeef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. We gaan door zo met muziek. En om 9 uur begint de Heilige Mis vanuit de Sint-Servaas in Maastricht.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Broers en zusters, vandaag op 24 juli gedenken wij in de liturgie de heilige martelaar Christoffel, de patroon van de kathedraal in Roermond. U ziet dat mooie beeld op de toren staan waar Christoffel Christus draagt. Dat betekent die naam ook, Christusdrager. Wij zijn feitelijk allemaal Christusdragers door ons doopsel en zeker door zijn woord, wat we als christenen aannemen en waarin we ons leven ook gestalte willen geven. Op voorspraak van Christoffel vieren we deze Eucharistieviering. Maar ook gedenken wij pater Charbel, dat is een Libanese heilige, vergelijkbaar met Sint Gerlach hier bij ons in de buurt. Iemand die zich terugtrok in de eenzaamheid en vandaar eigenlijk ook veel wonderen verrichtte. Op zijn voorspraak willen we vandaag ook bidden uit dankbaarheid. We vertrouwen ons toe aan de Heer, bij hem is vergeving, bij hem is nieuwe kracht, vragen we oprecht vergeving voor ons eigen tekortschieten. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondig heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria op mijn, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons allen ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Laat ons bidden. Almachtige en barmachtige God, met uw hulp heeft de heilige martelaar Christoffel alle folteringen op zijn lijdensweg kunnen doorstaan. Bij de viering van zijn overwinning vragen wij, schenk ons uw bescherming om steeds sterker te zijn dan de vijand die ons belaagt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert God in de eeuwen der eeuwen. Wij vertrouwen ons toe aan Gods woord.

We lezen uit de profeet Jeremia. Zo spreekt de Heer. Komt terug, afvallige zonen. Ik ben uw meester. Ik haal u uit alle steden en uit alle stammen en breng u naar Sion. Ik geef u vorsten naar mijn hart, die u regeren met kennis en inzicht. Als je talrijk wordt in die tijd en sterk aangroeit in het land, zo luidt de godspraak van de Heer, dan wordt er meer gezegd, waar is de ark van het verbond van de Heer? Ze verdwijnt uit het geheugen, men denkt er zelfs niet meer aan. Niemand mist ze, een andere wordt nooit meer gemaakt. In die tijd zal Jeruzalem heten, troon van de Heer. Alle stammen komen samen bij de naam van de Heer in Jeruzalem. Niet langer blijven ze hardnekkig in hun boosheid. Woord van de Heer. De Heer zal ons behoeden zoals een herder zijn kudde hoedt. De Heer zal ons behoeden zoals een herder zijn kudde hoedt. Volkeren, hoort dan het woord van de Heer. Geeft er bericht van op verre kusten. Hij die Israël eens heeft verstrooid, zal het verzamelen, zal het behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Jacob zal worden bevrijd door de Heer, los uit de greep van hem die het roofde. Juichend betreden zij Sion weer, zetten zich neer naar de Heer en zegent. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Meisjes dansen een vreugdedans, samen met jongens en grijsaards. Dan breng ik vreugde in plaats van rouw, troost en blijdschap na al hun droefheid. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt.

De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ga dan, luistert naar de gelijkenis van de zaaier. Zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, maar niet begrijpt, komt de boze, rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart, dat is degene die op de weg gezaaid is. Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt, maar hij heeft geen wortel geschoten, hij leeft bij het ogenblik. En als hij, omwille van het woord, onderdrukt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val. Die gezaaid werd tussen distels, is hij die het woord wel hoort, maar dit wordt door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt. En zo blijft het zonder vrucht. Maar die in goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt. En daarom vrucht draagt. Bij de een is de opbrengst 100-voudig. Bij de ander 60-voudig en bij weer een ander 30-voudig. Woord van de Heer. Ja.

Er zijn heel wat jonge mensen die in Maastricht business studeren om zaak te doen. Als je deze casus zou voorleggen aan de studenten, zou zeggen dat is geen goede casus. Als je van je zaad maar 16% hebt wat opbrengt en daarvan slechts nog maar een heel klein gedeelte dat 100-voudig vrucht draagt, dan moet je stoppen met die zaak. Dat zegt Christus. Toch gaat hij daarmee door. Hij zaait zijn woord in de wetenschap dat het niet ontkiemt, wordt weggeroofd, dat het verstikt door de distels en dat bij diegenen die het wel horen ook nog maar de opbrengst niet maximaal zal zijn. Hij gaat door in de wetenschap dat het niet allemaal tot vrucht zal komen. Aan ons is het om ons hart open te zetten, om de grond van ons leven vruchtbaar te houden, ons niet te laten afleiden. En tegelijkertijd weten we ook hoe makkelijk dat het woord weer weggeroofd wordt, dat er andere dingen zijn die ons bezighouden op een dag en dat we niet denken aan de liefde van de Heer. Vandaag denken we aan twee heiligen, heilige Christoffel en de heilige pater Charbel. Mensen die ondanks alles trouw bleven aan die liefde voor de Heer, ook als het hele grote offers kostte, waarin dat woord vruchtbaar is geworden en ons tot voorbeeld is. Mogen wij ook kracht en bemoediging putten uit hun leven om het woord van de Heer te ontvangen en daadwerkelijk vrucht te laten brengen in ons eigen leven. Laten we daarop voorspraak van deze heiligen samen voor bidden in de voorbeden.

bidden wij voor onze bisschop, dat hij, mede door ons gebed, de kracht mag vinden om telkens opnieuw een Christusdrager te zijn ten bate van ons bisschop.

0: Opnieuw een Christusdrager te zijn ten bate van ons bisdom. Laat ons bidden.
1: Ja.
0: God, wij bidden u verhoord. Bidden wij voor onze drukke samenleving, dat velen opnieuw tijd en ruimte weten te maken om met name hen die door zorgen neerliggen op te tillen en te ondersteunen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Bidden wij om zegen voor de akkers, opdat in ieder zijn dagelijks brood mag ontvangen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Bidden wij voor onze zieken en stervenden, dat zij zich gesterkt mogen weten door onze gebeden of aandacht. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: We bidden ook voor de intenties van vandaag. Zet ons aan bij de intentie uit dankbaarheid. En voor de intentie de healing of Pascal Juwind. Voor de stervende en voor de vervolgde christenen. Ook voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Laat ons bidden. God, u bent onze Vader. En u weet wat wij meedragen in ons hart. Wil ons gebed verhoren en ons geven wat uw vaderhart u ingeeft. Wij vragen het u door Christus onze Heer.
1: Amen.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, laat het heilzaam doopsel dat uw Zoon in zijn lijden heeft ondergaan ons reinigen, om u een welgevallig offer op te dragen op het feest van de heilige Christoffel. Door Christus, onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen, altijd en overal. Want in de heiligen die zich omwille van het Rijk der Hemelen geheel aan Christus hebben toegewijd, verheerlijken wij uw voorzienigheid in hen.

en roept gij de mensheid terug tot de heiligheid die zij eens van u ontvangen had, en maakt gij vertrouwd met de gaven die zij zal bezitten in het komend rijk. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en wij zingen u toe vol vreugde.

op bladzijde 292. 292. God onze Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne. Zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn we u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u. Zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het Paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijne de wereld bemind, nu gaf hun bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij waarvan u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Heer Jezus. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u vanmorgen deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen. Verruim onze liefde. Raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan onze paus Leo, aan onze bisschoppen Cornelis en Everhard en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met heilig Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren, met heilige Christoffel en de heilige pater Chabel, samen ook met alle ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten we samen bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus zelf ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons hier van alle kwaad en geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonden, beveiligd tegen angst en onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij altijd met u. Wens elkaar die vrede toe.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie dan hier het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek zalig zijn. Lichaam van Christus, bewaar ons allen tot eeuwig leven.

Terwijl de priester de heilige communie uitreikt, bidden wij ook om een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u mijn hart te veel welkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, met vreugde hebben wij uw heilige gave ontvangen op de feestdag van de heilige Christoffel en de heilige Pater Chabel. We vragen u op hun beide voorspraak. Kom ons te hulp en sta ons bij. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u. Zegen u allen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat dan allen heen in vrede. Heilige Servatius, gij zijt in deze streek de eerste verkondiger geweest van het evangelie. Gij hebt u bijzonder ingezet voor de verdediging van de Godheid van Jezus Christus. In uw herderlijke werkzaamheden voelde gij u nauw verbonden met de bisschop van Rome. Gij hebt u volledig gegeven aan de zaak van God en aan de kerk. Zo zijt gij geworden tot een lichtend voorbeeld voor allen die geloven in het evangelie van Jezus Christus, onze Heer en onze God. Wij bidden u, wees onze voorspreker in de hemel, opdat wij steeds genade verkrijgen van volharding in het geloof van de apostelen, troost in de moeilijkheden van het christelijk leven en de gave van een vaste hoop op het eeuwige geluk. Mogen wij in al onze noden steeds uw daadwerkelijke bescherming ondervinden en te midden van de gevaren en onzekerheden van het leven veilig voortgaan op de weg

We waren best luisteraars voor de Heilige Mis verbonden met de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht. We gaan zo door met onze gewone programmering. Maar ik wil u ook vertellen wat u vandaag op de radio kunt horen. Vandaag is het vrijdag. Zo om 10 uur hoort u het verhaal van de Heilige van de Dag. Kort over 10 hoort u 2 getuigenissen over Radio Maria uit Litouwen en uit Duitsland. Om 10:45 hoort u de lezingen uit de lezingendienst. En om 11 uur begint het programma De Club van Job. Deze keer niet live. Wat u gaat horen is een herhaling, een eerder uitgezonden programma. Dus de vragen die u misschien vanochtend doorstuurt, zullen over een week behandeld worden. Om 12:00 kunt u meebidden met het Angelus en met het middaggebed. Om 11:15 kunt u meebidden met de Rozenkrans. Om 12:15 begint het programma De Lessen van Sint Franciscus met broeder Jan ter Maat met de titel Mijn God en Mijn Al. Om 13:30 hoort u een aflevering uit het boek Juwel van de Nijl. Op 14:00 Musica Sacra met pastoor Anton Overmars over de heilige Joachim en Anna. Om 14:00 begint de Kruisweg, omdat het vrijdag is. Om 15:00 begint de Kruisweg. Om 15:30 op bedevaart naar België met Kevin Kolle over Oost-Duinkerken met Zomerkapel, de Springhaan Zanger, Sint Bernardus in Nieuwpoort, Sint Theresia Kapel en Middelkerken. Om 16:30 Pater Bots met zijn meditatie. Om 17:00 kunt u meebidden met de Rozenkrans en om 17:30 met de Vespers. En om 17:05 is er een lezing uit het archief van met deken Felix van Meerbergen over het heilige Jacobus 1 en Jacobus 2. Om 19:00 begint de heilige mis vanuit de heilige Lodewijkkerk in Leiden. We wensen u van harte een gezegende dag vandaag en tot horens.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ja, goedemorgen, luisteraar. Het is vandaag vrijdag 24 juli. En het weer is hier, we hebben echt wekenlang mooi weer gehad. En nu is het een beetje bewolkt. Maar als het net zo gaat als gisteren, dan zitten we om 12 uur weer buiten in de blauwe lucht. En vandaag wil ik op blauwe lucht, van vandaag wil ik naar een land waar heel veel blauwe lucht is. Ik wil naar Libanon. Ja, ik ga het zo gelijk maar beginnen. Ave Maria. Libanon. Kerstnacht 1898. De klokken van het klooster van Anaya zingen van vreugde. Want de verlosser is geboren. Anders dan de klokken zwijgen de monniken van het klooster een heilige stilte. Ze zijn er met hun gedachten niet helemaal bij. Want juist toen de klokken hun feestgezang aanhieven, stierf een van hen. Hun medebroeder was een heilige. Daar waren ze allemaal van overtuigd. Pater Charbel had immers heel zijn leven lang voor God geleefd. Door zijn bidden, maar vooral ook door zijn werken. Echte heiligheid moest immers dienstbaar zijn aan de mensen. Voor Pater Charbel betekende dat zware landarbeid. Immers, zo zei hij, God houdt er niet van dat we steeds de handen gevouwen houden. Veel al vond men hem daar met zijn monnikskap ver over het hoofd getrokken. Want hij wilde niet van de Heer afgeleid worden. Terug in zijn kruis viel hij vervolgens op zijn knieën om zo uren te bidden. En er altijd alles in een heilig zwijgen. 'S Nachts, wanneer het klooster in rust was, trok de bebaarde monnik met zijn lange zwarte pij erop uit om zieken te bezoeken. Slapen deed hij zo min mogelijk, dan dat waren uren die niet dienstbaar waren. Deze witgrijs bebaarde pater Maronite zag als Jozef Antoon op 8 mei 1828... als jongste kind van Antoon Zaar Roerik en zijn lieve Brigitta in Bika Kafra het levenslicht. Veel vreemdelingen passeerden het op 1600 meter hoogte gelegen bergdorpje niet. De hellingen zijn erdoor en droog. De warmte is zomers zinderend. Antoon en Brigitta waren dan ook maar arme boeren. Moesten allebei zeilen bijzetten. Hoewel ze die zo ver van de kust wel niet gehad zullen hebben. Groot was de overstap naar het monnikenleven voor Jozef of Jozef Magloef nooit geweest. Het ouderlijk huis was een plaats van gebed. Met alle dagen de heilige mis en rooskrans. Overdag was hij in de wijngaard te vinden, waar hij veel tijd had om te mijmeren. Vaak trok hij zich dan terug in stilte in een grot om daar God te ontmoeten. Daar had hij ook een klein Mariabeeldje neergezet. Als misdienaar was het niet al te moeilijk om uit de sacristie stukjes wierook te grappen, die hij dan bij zijn hemelse moeder brandde. Zijn vrienden noemden hem dan ook de heilige. Wanneer hij op een dag op zoek gaat naar een verdwaalde geit, wordt hij opgeschrikt door de stem van een dolende monnik. Die sprak: laat alles achter en volg mij. En toen de kloosterling aanstalten maakte om weer verder te vertrekken, wist Jozef dat God hem had geroepen. Hij verliet zonder afscheid te nemen het ouderlijk huis om in te treden in een Maronietenklooster. Nou, erg enthousiast waren ze thuis niet. Nadat een kluisnaar moeder Brigitta vertelt waar ze haar zoon kan vinden, staat ze al snel op de denkbeeldige kloosterstoep. Vol tranen probeert ze haar zoon te bewegen mee naar huis te gaan. Zodra ze doorheeft dat haar moedertranen hem niet kunnen vermurwen, pakt ze met beide handen het toen nog gladde gezicht en zegt: word je een slechte monnik? Kom dan mee naar huis. Maar als God jou roept, word dan een heilige. Nou, en dat werd hij. Na zijn noviciaat legt Jozef, 25 jaar oud, als broeder Charbel de geloftes af voor armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Nog in de roes van zijn geloftes wordt de religieuze bevader overste geroepen. Die draagt hem op de volgende dag naar het Saint-Cyprien-klooster in Quivan te vertrekken. Daar zullen ze hem voorbereiden op het priesterschap. En zo werd de broeder op 23 juli 1859 pater. Père Charbel, die zich ontpopt als een vrome, hardwerkende en biddende monnik, wordt echter jaloers. Maar het is een heilige jaloersheid. De monnik kijkt naar de kluisenaars die niet meer aan het hoofd hebben dan de goede God. Hij vraagt de 80-jarige eremiet Anaya om raad. Bezoekt 6 jaar lang de oude man in zijn wildernis. En zodra deze op een dag doodgevonden wordt in zijn cel, trekt Père Charbel zijn stoute schoenen aan, wat wel sandalen zullen zijn geweest, en vraagt vader overste of hij de vrijgekomen cel mag innemen. Vader heeft zo zijn twijfels of zijn zoon daartoe wel geschikt is. Maar als diezelfde nacht een medebroeder hem komt vertellen dat hij Père Charbel, voor de grap, een met water gevulde olielamp had gegeven, en dat die lamp toen nog feller brandde dan ooit, ziet de overste hierin Gods hand en geeft alsnog toestemming. Nou, als ik normaal gesproken ruimte heb voor 1200 woorden en vandaag het 1400 heb, luisteraar, ga ik meteen maar door naar vrijdag 16 december 1898. Op die dag zal de heilige monnik voor de laatste maal de mis opdragen. Gekleed met kazuifel besteeg de 70-jarige verkleumde monnik het altaar. Tijdens de consecratie namen zijn vermoeide handen nog de hostie op. Maar toen kon hij niet meer. Onwel brachten ze hem naar zijn cel terug. En daar nam hij op kerstavond, toen op een zaterdag viel, afscheid van zijn aardse leven. Het nieuws van het overlijden van monnik verspreidt zich als een lopend vuurtje. Christenen, maar ook talloze moslims en druzen bezoeken het graf. En God verricht op voorspraak van pater Charbel veel wonderen voor zowel christenen als niet-christenen. Wat gedacht van het mysterieuze licht boven zijn graf? Kort na zijn begrafenis in 1898 zagen vele getuigen, zowel christenen als moslims, gedurende 45 dagen een fel bovennatuurlijk licht boven zijn graf uitstralen. Nou, dat licht werkte als een magneet. In steeds grotere getalen komen mensen naar het graf. Zodat in 1925, 27 jaar na zijn dood, besloten wordt het ongeschonden lichaam in de crypte in te metselen om een eventuele latere zalig en heilige verklaring niet in gevaar te brengen. Wanneer in 1950 bloed sijpelt door de 30 centimeter dikke muur en het graf wordt geopend, ligt het gave lichaam in bloed. Grote wonderen rond de vele genezingen vinden plaats. Paus VI ziet het als een bekroning van het Tweede Vaticaanse Concilie, wanneer hij de Maronitische monnik op 5 december 1965 vlak voor de afsluiting zalig verklaart. Paus VI heeft tijdens zijn pontificaat slechts 21 mensen heilig verklaard. Eén daarvan was pater Jozef Charbel. Op 9 oktober 1967. En omdat we op kerstavond al iemand hebben, werd zijn feest verschoven naar 24 juli. Vandaag dus. Denkt u nou niet dat er ooit een einde gekomen is aan de stroom van aan wonderen? In het klooster van Sint Maron in Anaya worden nog wekelijks nieuwe dossiers ingediend. Zo kreeg de Libanese Rachel Charbel begin januari van dit jaar, 2026, te horen dat ze een kwaadaardige tumor had in haar ruggengraat. Nadat zij een foto van de heilige aanraakte en bad, was de tumor de volgende dag op de MRI-scan volledig verdwenen. En de Amerikaanse advocate Georgiana Walker uit Indiana was in januari van dit jaar op onverklaarbare wijze van een zeer hardnekkige, diep postoperatieve infectie na het aanbrengen van gewijde charbelolie. En dan tenslotte het verhaal van de jonge Filipina. Ik noem haar Christina. Die in 2005 als dienstmeisje voor een christelijk gezin in Beirut werkte. Toen ze een telefoontje kreeg van haar moeder op de Filipijnen. De arme vrouw huilde, vertelde haar dochter: ik ben heel erg ziek. Heb nog maar kort te leven. En je bent er niet bij als ik straks doodga. Nu huilde ook Christina. Geld om naar huis te gaan had ze niet. En de man en vrouw voor wie ze werkte liet haar weten dat ze haar sowieso niet konden missen. Bij de opvang van hun twee kleine kinderen. De Filipina was ontroostbaar. Waarop het echtpaar besloot hun dienstmeisje naar Persabel te brengen. Aangekomen in het klooster van Anaya viel Christina op de knieën neer bij het graf. Bad zo 2,5 uur. Heilige Charbel, mijn situatie is hopeloos. Heb medelijden met mij. Genees mijn moeder. Geef toch dat ik haar mag zien voordat ze sterft. U kent mij. Weet hoe arm ik ben. Ik kan niet naar haar toe. Rood van de tranen keerde ze naar de auto terug. Weer thuis gaat de telefoon. Het is haar moeder. Wat lief dat jij mij een dokter uit Beirut hebt gestuurd die mij heeft genezen. Ik heb helemaal niemand gestuurd. Nou, hij vertelde mij anders dat jij hem voor mij uit Libanon hebt gestuurd. Op Christine vroeg, hoe zag hij eruit? Wat had hij aan? Hij droeg een zwarte jurk en had een wilde, wit-grijze baard. Geschokt sprak de dochter. En hoe laat was dat? 3 uur. Toen de jong Christina bij het graf van de heilige Charbel zat te bidden, genas de monnik op de Filipijnen haar moeder. Heilige Charbel Magloef, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Aldona Bendoriu-Te, theater- en filmactrice, Litouwen. Radio Maria heeft alle andere radiostations en tv-programma's in mijn leven volledig overtroffen. Licht, kalmte, reinheid, kennis, ervaringen, troost, gebed, gemeenschap en vitaliteit zijn allemaal woorden die van toepassing zijn op dit radiostation. Ik kan zonder twijfel zeggen dat het luisteren naar Radio Maria een verslaving is die geen negatief effect heeft. En ik ben absoluut verslaafd. Radio Maria kent geen ijdelheid, perversiteit of consumentisme. Ik wens God kracht en zegen toe aan heel Radio Maria en haar luisteraars.

Anoniem getuigenis uit Duitsland. Eén keer per maand zendt Radio Horeb een mis uit met gebeden voor genezing. Tijdens een van die missen citeerde frater Richard Kocher de daad van overgave aan God door Don Dolendo, 1882 tot 1970. Jezelf aan mij overgeven betekent niet dat je je zorgen maakt, van streek bent of de hoop verliest. Het betekent ook niet dat je me een bezorgd gebed opzendt, mij vraagt om je te volgen en je zorgen in gebed te veranderen. Jezelf in de steek laten betekent rustig de ogen van de ziel sluiten, je afwenden van gedachten van beproeving en jezelf toevertrouwen aan mijn zorg, want ik ben de enige die je jezelf zal laten vinden, zoals kinderen die in slaap zijn gevallen in de armen van hun moeder. In reactie op deze uitzending heeft frater Kocher de volgende brief van een arts, een professor en medisch directeur ontvangen. Ik wil u bedanken voor uw zeer belangrijke werk. Vooral in tijden van audiovisueel afval is katholiek-christelijke inhoud noodzakelijk om evangelisatie te bevorderen. Graag wil ik de vervulling van een gebed met jullie delen. Aan het begin van het jaar werd bij mij kanker vastgesteld. Begin mei ben ik geopereerd. In die tijd van wanhoop zocht en vond ik steun in het gebed. Naast je preek over Don Dolendo gaven ook de vele voorbeelden uit het Nieuwe Testament, Marcus 2, vers 3 en 4, mij moed. Mijn vrouw en ik baden om een positief medisch rapport. Aangezien wij allebei dokter zijn, hebben wij gebeden voor een specifiek, concreet resultaat. En eigenlijk heb ik gisteren het chirurgisch rapport ontvangen met precies die positieve diagnose. Ik was sprakeloos en vol dankbaarheid. Ik heb veel vragen. Waarom ik en niet anderen die veel slechter af zijn? Wat zou er gebeuren als we altijd zo intens zouden bidden? Zou het rapport erger zijn geweest zonder gebed? Er zijn ook de insinuaties van de nee-zeggers die het gewoon toeval was. Maar voor mij was het de vervulling van een gebed.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Job. Elifas spoort Job aan om vrede met God te zoeken. Elifas uit Teman sprak tot Job. Natuurlijk, niemand kan iets doen ten bate van God, al is hij nog zo wijs. De Almachtige heeft geen belang bij jouw rechtschapenheid, puurt geen winst uit jouw onbesproken gedrag. Maar als hij je voor het gerecht daagt, met jou in geding treedt, gebeurt dat dan vanwege je vroomheid? Kom nou, toch vanwege je boosheid, omdat je schuld geen grenzen kent, omdat je onredelijk pand eist van je naaste, armen uitkleedt, dorstigen een dronk weigert, hongerigen geen brood geeft. Ja, de sterken hebben de macht, brutalen de halve wereld, omdat je weduwen wegstuurt zonder iets. De bedelhanden van wezen leeglaat, daarom kun je geen kant meer uit. Daarom word je door angst overvallen. Zie je de lucht niet donker worden? Je verdrinkt in de wassende vloed. God is de hoge Heer van de hemel. Hij kijkt over alle sterren heen, hoe hoog ze ook zijn. Maar dan zeg jij, wat weet God eigenlijk? Oordeelt en ziet Hij dwars door de wolken heen? In nevels gehuld kan Hij niet zien. Hij wandelt ergens aan het eind van de wereld. Moet jij zo nodig de weg op der verblinding, het pad der leeghoofden gaan? Zulke mensen worden weggerukt voor hun tijd, van hun voetstuk gesleurd door de maalstroom, omdat ze zeggen tegen God, laat ons met rust. Of wat kan de Almachtige ons maken? Hij speelt in hun stuk geen rol, en toch heeft Hij hun huizen volgetast. De rechtvaardige drijft de spot met zulke mensen. Hun aanblik vervult hem met leedvermaak. Daar ligt hun grootheid geveld, en wat nog rest gaat in vlammen op. Maak het goed met God en sluit vrede, dan heb je alles gewonnen. Luister naar de lessen van zijn mond, schrijf zijn woord in je hart. Als je terugkeert tot de Almachtige, verstandig bent, alle onrecht verre houdt van je woning, dan zal Hij die het goud weglegt in de aarde, in de rotsige beken van Ophir, de Almachtige. Hij zal jouw God goud zijn en jouw kostelijk zilver. Dan zul je vrede vinden bij de Almachtige, hem weer onbevreesd aanzien. Bid je tot hem, hij zal je verhoren. Doe je een gelofte, je kunt ze volbrengen. Neem je een besluit, het wordt uitgevoerd. Ga je ergens heen, licht gaat voor je uit. Is iemand vernederd en zeg, sta op. God zal de verslagene doen opstaan. En spreekt hij vrij die niet schuldvrij zijn, dan is het omwille van jouw schone handen. Uit de alleenspraken van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Ik voel dat ik naar u moet terugkeren. Voortaan bemin ik u alleen, volg ik u alleen, zoek ik u alleen, ben ik bereid u alleen te dienen, omdat gij alleen met rechtvaardigheid regeert. Onder uw gezag wil ik staan. Beveel, bid ik u, en gebied al wat gij wilt, maar genees en open mijn oren om uw woorden te kunnen horen. Genees en open mijn ogen om uw wenken te kunnen zien. Verdrijf alle verdwazing uit mij om u te kunnen herkennen. Zeg mij waarheen ik mijn blik moet richten om u te aanschouwen. Dan hoop ik alles te doen wat gij beveelt. Ik bid u, Heer, liefdevolle Vader, ontvang uw zoon die van u is weggevlucht. Laat mij nu genoeg gestraft zijn. Laat mij nu genoeg uw vijanden gediend hebben die aan u zijn onderworpen. Lang genoeg ben ik slachtoffer geweest van hun bedrog. Ontvang mij, nu ik van hen wegvlucht. Ontvang mij als uw dienaar, zoals zij mij als vreemdeling hebben ontvangen toen ik van u wegvluchtte. Ik voel dat ik naar u moet terugkeren. Open op mijn kloppen uw deur. Leer mij hoe ik tot u kan komen. Niets anders heb ik dan mijn bereidheid. Niets anders weet ik dan dit. Het onbestendige en vergankelijke is te versmaden, maar het bestendige en eeuwige moet men zoeken. Dit doe ik, Vader, omdat dit het enige is dat ik weet. Maar hoe men tot u moet komen, weet ik niet. Geeft gij het mij in, toon het mij en verschaf mij wat nodig is op de weg naar u. Indien men u vindt door het geloof, wanneer men naar u wil vluchten, geef dan geloof. Indien men u vindt door deugd, geef dan deugd. Indien men u vindt door wetenschap, geef dan wetenschap. Versterk in mij het geloof, versterk de hoop, versterk de liefde. Hoe bewonderenswaardig en buitengewoon is uw goedheid. Naar u verlang ik te gaan. Maar hoe men naar u moet gaan, vraag ik u nogmaals. Immers, als gij ons verlaat, komen wij om. Maar gij verlaat ons niet, want gij zijt het hoogste goed dat zich zeker laat vinden als men het oprecht zoekt. En oprecht zoekt een ieder die gij oprecht doet zoeken. Laat mij u zoeken, Vader, en behoed mij voor dwaling. Laat mij niets anders ontmoeten in plaats van u, als ik u zoek. Ik bid u, Vader, indien ik niets anders verlang dan u, laat mij dan nu reeds u vinden. Maar indien er in mij een verlangen is naar iets overbodigs, reinig mij dan en maak mij geschikt om u te zien. Wat echter de gezondheid betreft van dit sterfelijk lichaam dat ik bezit, zolang ik niet weet van welk nut het is voor mijzelf en voor mijn dierbaren, vertrouw ik dit aan u toe, al wijze en al goede Vader. Daarvoor zal ik vragen wat ge mij te zijner tijd zult ingeven. Nu bid ik uw opperste goedheid alleen, dat gij me geheel tot u bekeert en dat niets mijn streven naar u weerhoudt. Laat mij, zolang ik in dit lichaam ben, oprecht en grootmoedig, rechtvaardig en verstandig zijn. Laat mij ten volle uw wijsheid beminnen en ontvangen. Maak mij uw woonstede waardig en laat mij eens bewoner zijn van uw rijk, dat geluk en zaligheid is.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Beste luisteraars, Pastoor Menne is vandaag afwezig. Dus het programma waar u nu zo gaat naar luisteren is een eerder uitgezonden programma. Over een week is Pastoor Menne weer aanwezig en zal de vragen die binnenkomen beantwoorden.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
2: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom weer bij het programma De Club van Joop met Pastoor Menne. En wat vragen tegenwoordig vandaag ietsje minder dan vorige keren. Maar ik moet wel eerst iets zeggen. Onze audiotheek op de site werkt niet. Er zijn mensen die aan het werk zijn om het weer werkend te krijgen. Maar als je het programma terug wil luisteren, dat kan via Spotify of Apple Podcasts. Want die zet ik vanmiddag op internet. En dat.
1: Goed. Kunnen we nou gewoon beginnen?
0: Ja. Met.
1: Nou, dan beginnen we nog met vragen van de vorige keer. Een hele belangrijke vraag.
0: Ja.
1: Vraag voor Pastoor Menne van een jonge luisteraar. Waarom schiep God de mug?
0: Die was er. Hebt u de vorige keer ook.
1: Heb ik die gehad?
0: Ja.
1: Ik en nu ben zei voor het oud. Ik vergeet voor alles.
0: Maar je mag nog een antwoord geven. Misschien is het anders dan die van vorige keer.
1: Nee, dat durf ik niet met riskeren.
0: Nou, het antwoord was dat hij niet wist.
1: Ja, het zit in de geheim. Het zal wel allemaal in elkaar. Er zijn zoveel vreemde beesten. Maar fijn. Over die requiemmis hebben we het er ook al over gehad.
0: Ja. Tenzij u iets wil toevoegen aan je wat
1: nee,
0: al
1: nee,
0: zei.
1: Nee, ik dacht dat ik het gezegd had. In de club van Job stoort het maar een tijdje hoe de priester zijn gesprekspartner bejegent.
0: Ja, ja.
1: Hadden we dat gehad?
0: Nee.
1: Vandaag in de uitzending vermaant hij haar, vermaant met een D. Dat moet met een T zijn. Ik zeg, als kritiek op mij komt, geef ik ook kritiek op de luisteraar. Vandaag in vermaant hij haar met stil.
0: Ja.
1: Als theoloog klinkt het voor mij zeer. Het is een theoloog die vermaant met een D schrijft. Maar, enfin.
0: Inhoudelijk.
1: Als theoloog klinkt het voor mij niet sympathiek. Is dit herkenbaar? Ondanks de grote kennis van de Heer lijkt het mij geen goed te doen voor nieuwe luisteraars van deze prachtige radiozender. Dank voor het mogen delen hiervan.
0: Ja.
1: Leid jij onder mijn stil?
0: Nee, ik mocht niet zeggen wat de Pusty.
1: Nou, je liet me niet uitpraten. Nee. Kijk, maar mensen moeten zich niet moeien in onze dingen. Want die zeggen, de ene keer zeggen, oeh, die vrouw, die valt iedere keer in de reden en die laat u niet uitpraten. Dat zijn voorstanders van mij.
0: Nee.
1: En je hebt ook voorstanders van jou die zeggen, nou heeft hij gezegd, stil, het is verschrikkelijk.
0: Ik vind het wel gezellig, nee.
1: Ja, daarom. Goed, dan gaan we weer verder.
0: Maar de vraag is, als bijvoorbeeld kardinaal Muller of kardinaal Zen hier in plaats van mij zou zitten, zou je ook stil zeggen?
1: Ja, maar jij bent geen kardinaal Muller en geen kardinaal Zen. Je bent zelf die zuster Bram Brille.
0: Nee, maar ik neem gewoon de argumenten van die kardinalen over.
1: Jawel, maar die argumenten ken ik wel, die zeg ik ook wel.
0: Ja.
1: Kijk, ik moet zeggen, ik heb twee standpunten gezegd die er zijn.
0: Ja.
1: En die volgens mij mogelijk zijn.
0: Ja.
1: Dus het is niet of het een of het ander, het is allebei zit iets in.
0: Ja.
1: Maar ik zeg niet dat die mensen schismatiek zijn, daar geloof ik niks van.
0: Nee.
1: Dat het niet helemaal regulier is, dat geloof ik ook wel. Maar dat Rome met twee maten neemt, geloof ik ook. En dat Rome weinig gedaan heeft om de zaak in goede banen te leiden. Misschien ook wel de Pius X te ver gaat, dat kan best zijn.
0: Ah, dat is de eerste keer dat je dat zegt.
1: Ja, maar dat kan wel. Ja. Maar die hebben ze zo lang al op de tenen gestaan. Als je daar lang mee doorgaat, dan gaan mensen steeds extremer worden.
0: Maar volgens mij hebben ze de laatste jaren een vrij rustig waarwater gezeten. Want ze hebben van Paus Franciscus wel wat concessies gekregen. De excommunicatie waren ontheven door Paus Benedictus. Dus de laatste 15 jaar was Pius X niet echt onder het vuur.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Hadden ze de tijd moeten gebruiken om het
1: om bisschoppen voor te brengen. Ja. Dat doen ze ook.
0: Ja, ik denk onder Paus Franciscus was het denk ik makkelijker gelukt.
1: Ja, dat is maar net hoe dat je met welk benen je uit bed gestapt
0: was. Ik denk voor Paus Franciscus van voor Traditionis Custodes. Als ze toen hadden gevraagd in het jaar van de barmhartigheid.
1: Ja, het is voor mij de vraag dat de Sonus Custodes, de beperking van die oude mis, of dat uit de koker van Franciscus komt. Want
0: dat is de vraag. Dat is de vraag.
1: Liturgie niet, en dat heeft hem in brede ook Pius X was niet tegen.
0: En,
1: dat zijn dus gewoon vijanden van Pius X die bij hem doorgedrongen.
0: En het is ook zo slecht geschreven wat...
1: De motivatie
0: dat
1: is opgelost. Dan
0: zou je denken, ja, dat is iemand die eigenlijk niet veel verstand heeft van kanoniek recht.
1: Ja, maar dat soort mensen zitten er allemaal.
0: Ja, ja.
1: Dat wordt ook alsmaar geklaagd over die man van de geloofsleer. Sancho Panza, zeg ik dan. Die stukken die hij schrijft, ook over Maria en noem maar op. Ja. Daar klopt niks van. Gewoon... Ja. Is een theoloog van een laag gehalte, terwijl we vroeger hele toptheologen zaten daar.
0: Zoals kardinaal Müller.
1: Dat is Müller en Ratzinger en trouwens die jezuïet daarna ook nog. Dus dat waren allemaal toptheologen, maar deze die weet van niks. Die hebben ze niet eens in de tijd rector van de universiteit willen benoemen. Daar was Rome tegen, omdat hij te lichtgewicht was. Maar hij was een groot vriendje van Franciscus toen al zijn Argentinië. Dus toen is hij toch doorgegaan.
0: Dus in ieder geval had Pius X voor Sancho Panza en voor Traditions Christus gevraagd... mogen wij een bisschop hebben? Ik denk het antwoord was... het is het jaar van de barmachtigheid. Dus ik mag barmachtig zijn.
1: Ja.
0: Ja. Nou ja, we zullen het zien.
1: Goed, maar... Waarom wordt het niet opgelost, zeg ik. Waarom wordt het niet opgelost? En dan krijg je kampen, weet je niet? Mensen die zeggen, ze hebben groot gelijk. En dan zeggen, nee, het moet niet doen, want de schismatieke act... Daar geloof ik helemaal niks van, die schismatieke act. Dat wil ik wel zelf zeggen. Kijk, dat het niet helemaal klopt, niet volgens kerkrechters. Dat is tot daar toe. Maar is het zo erg? Ik vind het veel erger.
0: Is wel erg.
1: Ik vind het veel erger, bisschoppen die het geloof niet verkondigen, vind ik erger.
0: Ja,
1: vind
0: maar
1: ik veel erger.
0: Volgens de wet, wat is erger?
1: Ja, maar de wet... Ben jij zo wettisch?
0: Ik ben van de wet van de kerk, ja.
1: Een wet. Die kunnen ze vandaag toch ook veranderen?
0: Ja, maar dat is het argument van Amoris Laetitia. Als je zo ver gaat zeggen, de wet, het praktijk is wat belangrijk is. En...
1: Ja, maar het gaat in Amoris Laetitia niet over de wet. Ik vind die wet onbelangrijk. Het gaat in Amoris Laetitia over de moraal.
0: Ja.
1: Over wat werken, wat is.
0: Ja. De essentie.
1: En ja,
0: zo'n
1: daar gaat het over.
0: Wijding van bisschoppen is de essentie.
1: De essentie is niks. Je kunt best in kanonieke eenheid met het geheel staan zonder dat de paus ja gezegd heeft.
0: Nou,
1: de paus hoeft niet overal ja op te zeggen. Die macht is steeds gegroeid. Maar dat is origineel was dat niet zo.
0: Ja, ja. Nou, ik vond de oproep van kardinaal Zen wel goed. Gewoon luisteren naar de paus. Gewoon vertrouwen. De paus vertrouwen.
1: Dan, sinds Franciscus is mijn vertrouwen in de paus zozeer
0: geschaad.
1: Ja, maar
0: we hebben een nieuw paus nu.
1: Jazeker, maar die moet het nog eens waarmaken.
0: Misschien zal het wel waarmaken met dit.
1: Nou, ik zal niet allerlei dingen noemen waarvan ik toch beschrik.
0: Nee.
1: Goed.
0: Nou goed.
1: Het is wel een erg vooruitgang hoor, daar gaat het niet over. Maar... Nou, had ik net iets en nou is het even...
0: Nou, in ieder geval, je was dus onvriendelijk... Maar dat is niet zo erg.
1: Ja, maar nou is alles bij mij verschoven, dus ik... We luisteren elke vrijdag met veel plezier en interesse naar uw uitzendingen met Christina. We kunnen ons heel goed vinden in de politieke standpunten die u heeft. Helaas hebben wij gehoord dat de uitzending niet meer over politiek mag gaan. Hoe kan ze dat gehoord hebben?
0: Maar u heeft het wel gezegd, denk je.
1: Oh, heb ik dat gezegd, ja. Nee, dat mag ook niet. En dat is ook eigenlijk beter van niet. Ik kan het soms niet laten, maar ja.
0: Ja.
1: En politiek is natuurlijk op het moment wel meer dan gemiddeld belang. Aangezien uw leeftijd niet echt meer aantrekkelijk is voor de politiek... toch vinden wij wel dat u de potentie heeft voor een eigen politieke partij. Graag zijn wij benieuwd... Of je hier ooit over nagedacht hebt en overwogen heeft om dat alsnog te doen. Nee, ik heb hier nooit over nagedacht. Ik ben volkomen ongeschikt voor de politiek, laat ik dat zo zeggen. Bovendien is het ook, dat is volgens de kanonieke wet, is het verboden, sinds de laatste codex, was vroeger ook niet, maar sinds de laatste codex dat een priester een politieke partij opricht... Of actief is in een politiek, mag wel lid zijn, maar je mag daar geen bestuurder van zijn, geen kamerlid, gemeenteraadslid, dat mag niet. Dat is een taak voor leken. En priesters moeten dat niet doen. Een uitzondering is in landen waar leken zo onderontwikkeld zijn dat priesters moeten doen. Maar dat is in Nederland niet aan de orde. Dus nee. Bovendien moet je in de politiek allemaal compromissen sluiten. Nou, ik ben niet meer sterk in compromissen uitsluiten. Ik ben van zo is het en dan gaan we zo doen. Hè?
0: Ja, dat is niet van...
1: Nee, dat gaat niet. Nee. Ik bedoel, dan zou er wel meer dan gebeuren in de landelijke politiek dan er nou gebeurt. Ja. Gebeurt nou niks. Hè? Ik bedoel, alles is al 20, 25 jaar hetzelfde.
0: Ja. Ja.
1: En de volk kan roepen, we willen het anders. Nou, dat gebeurt niet.
0: Nee.
1: Maar nou heb ik het weer over politiek en dat mag niet.
0: Nee.
1: Dus dat doen we niet. Ik ga niet in de politiek. Ik zal me hoogstens zijdelings uitlaten over politieke dingen. Tenzij u er nadrukkelijk naar vraagt. Dan moet ik wel.
0: Ja.
1: Goed. Wat betreft de groei van toetreding, bekeren tot een katholieke geloof onder jongvolwassenen, onder andere in Groot-Brittannië, berust dit niet op de verwachtingen die onder het vorige pontificaat zijn gewekt, met al die gekkigheid enzovoort? Of is het inderdaad wat u al zei over Ashington zijn toetreden? Nou, die jongeren die toegetreden zijn, laat ik dat zo zeggen, in Nederland ook in grote getale, in Engeland, in Frankrijk heel veel, die zijn toegetreden ondanks de gekkigheid van Franciscus. Die hadden niks met Franciscus. Wie hebben er iets met Franciscus? Dat is de grijze golf. Hè? En de kranten, die hadden iets met Franciscus. Die wisten ook niet hoe die echt was, maar weet je, die was dan modern en die was meelevend en die was voor de armen. Allemaal, ja, je kunt er zo doorheen prikken, daar heb ik nou geen zin meer in. Maar dat was, jongeren hadden haarfijn door wat voor iemand het was. Die waren op zoek naar helderheid in geloof, helderheid in de leer, helderheid in de moraal, enzovoort. Nou, dat bood Franciscus geen van al. Er is een raar idee onder de grijze golf, ook in ons, dat als pastoors toegeeflijker zijn en bij uitvaarten van alles toelaten, en dat er dan meer mensen naar de kerk zou komen. Nee, het omgekeerde is waar. Dus dat is gewoon het idee. Het gaat de jonge mensen om het geloof zelf. En in het algemeen kun je dus zeggen, als het geloof niet meer gepreekt wordt, gaat de kerk achteruit. Als het gaat over verbinding en samen, en dan moeten we iftar maaltijden gaan houden met z'n morgen. Dat brengt de kerk totaal niet vooruit.
0: Nee, dat denkt niemand. Ik zal katholiek worden, want ze gaan naar een iftarmaaltijd. Nee. En volgens mij mag het niet. Mag het wel voor katholiek?
1: Ja, dat zou wel mogen. Ik vind het ook niet erg als dat ter plaatse toevallig gebeurt. Als je uitgenodigd wordt en je gaat daar naartoe. Maar zo demonstratief om vanwege de verbindingen. En soms in sommige kerken, hè, laatst in de kerken doen. Of in gemeentehuizen. Nou, dat is volkomen onterecht. Maar ja, fijn, doe maar. Op welke manier kan je op een katholieke manier daten en omgaan met alles?
0: Ja.
1: Iemand leren kennen, duurt iemand... Ja, ik bedoel, ik mag niet over politiek hebben, maar over daten weet ik ook niet.
0: Dan heeft u zeker wel meningen daarover. Nee.
1: Ja, kijk, ik denk als iemand op zoek gaat naar een partner... Ja, vroeger gingen ze dan naar een danskent of naar een dansclub van de prochie, weet je, dat je in ieder geval een gelijkgezinde had, allemaal katholieken en zo, dat je een katholiek meisje of een katholieke jongen tegenkwam. Die gegevens zijn er op het moment niet meer. Ik weet niet of het katholieke dating sites zijn, dat weet ik niet. In het buitenland wel.
0: Christelijke maar... wel.
1: Nou, in ieder geval, het is belangrijk, denk ik, dat je gaat zoeken als katholieke jonge man of vrouw naar een katholiek meisje of man. Want als dat niet is, dan ja, past het dan niet heel goed bij elkaar.
0: Ja, maar dat is heel lastig.
1: Dat is het ook. Ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Dus het is dan fijn als je bij een grotere gemeenschap hoort met jongeren die allemaal een beetje katholiek zijn. Dan kom je vanzelf wat mensen tegen. En die kring is soms weer wat groter en zo. Ik zie rondom me heen dat het op die manier soms wel gebeurt. Ja. En zo is het altijd gebeurd.
0: Ik denk de vraag is meer, okay, de dating culture van nu. Is het zo, je gaat verschillende mensen op date. En dan gebeuren er na de tweede, derde date bepaalde dingen die eigenlijk niet mogen van de katholieke kerk. Dat is het hoe...
1: Ja, dat is heel dom. Dat moeten ze niet doen.
0: Tegenwoordig, kijk, je gaat daten. Dan ga je iemand zeg maar 2 jaar verkering hebben. 2, 3 jaar. En dat is lang. Om te wachten.
1: Voor de katholieke kerk is het altijd geweest dat je een kuise, niet al te langdurige, serieuze verkering moest hebben. Dus jaren verkering was niet goed, want dan zeg je, ja, dan wordt de verleiding te groot. Dan, hè, als je niet met elkaar naar bed mag en geen verkeerde dingen, maar ja, dan kun je geen jaren volhouden. Ja. Maar te vlug is ook niet goed, want dan stort je in een relatie waarvan je denkt, dat is alles en dan valt het naar de hand tegen. Ja. Je moet wel degelijk weten dat je voor elkaar bestemd
0: bent. Kijk, mensen studeren tegenwoordig en dat is 3, 4, 5 jaar. Maar ja, tijdens je studiedag ontmoet je waarschijnlijk in studietijd, dan ontmoet je iemand. Want dan moet je dan trouwen tijdens je studietijd.
1: Ja, dat ligt eraan als je dus zegt van we houden het niet meer en we weten zeker, dan moet je dat doen, ja.
0: Ja.
1: En dan is het niet van belang, want heel veel mensen, daar hoor ik, die een huwelijk vinden, dat is een groot feest en weet ik wat allemaal. En dat kost veel. Nou, ja, een huwelijk is 30.000. Een klein feestje. En het hoeft niks te kosten, want je kunt voor niks trouwen bij de gemeente. En de kerk hoeft het ook niet duur te zijn. Als je maar niet alle toeters en bellen erbij doet. Het gaat toch om de geestelijke beleving. De dag die voor jou de grootste is en voor jullie samen. En waarin samen een huwelijk begint. Dat is toch het belangrijkste?
0: Ja.
1: Je kunt ook zeggen, als je studeert, probeer dan dat daten nog een beetje op afstand te houden. Je hoeft dat niet. En hoeft het ook niet zo intens te zijn. Kijk, in mijn jeugd, dat is natuurlijk 100 jaar geleden ondertussen, maar ja, toen zagen verliefden elkaar 2 keer per week.
0: Oh.
1: Op woensdag en op vrijdag. Het was niet de bedoeling dat je iedere dag.
0: Ja.
1: Nee, dus midden in de week en zondag.
0: Dan zou tegenwoordig dat een relatie op afstand zijn.
1: Het is geen, ja, nee, maar je moet ook langzaam iets opbouwen en niet de kat bij het spek zetten. Ik weet trouwens wel, als mijn zus

0: als mijn zus, als die uit waren geweest en de vriendjes brachten die thuis. Ja, dan hoorde hij de auto aankomen.
1: Ja.
0: En dan begon hij met het licht in de gang te knipperen of zo. Weet je wel, in ieder geval duidelijk van, dat ze niet te lang in de auto mochten blijven zitten.
1: Ja, ja.
0: Dat soort dingen allemaal. Maar tegenwoordig maken ze niks uit. Ze maken zelfs het bed op, zal ik maar zeggen. En komt er maar bij liggen. Ja.
1: Ja, dat zijn de uitdagingen van te daten tegenwoordig.
0: Ja. Ja, ja. Maar het kan dus wel, zeker als je het samen wilt.
1: Ja.
0: Hè? Dat is een goede voorbereiding op het huwelijk. Meteen alles willen. Dat is helemaal geen goede voorbereiding. Want dan heb je, heb ik wel zo ooit gezegd, mensen die zo gauw als je met elkaar naar bed geweest bent, zit je eigenlijk aan elkaar vast.
1: Ja, ja.
0: Hè? Menselijk gezien. Want je bent één vlees geworden. En één vlees is eigenlijk één leven.
1: Ja.
0: En als je dan toch niet hebt, dat is eigenlijk een leugen.
1: Ja.
0: Dus je moet daar heel zuinig op zijn. Terwijl ze zeggen, doe maar, het is, als je maar voorbehoedmiddelen gebruikt. Het is leuk en doe maar.
1: Ja, maar dat is ook als je gaat trouwen tijdens je studietijd. Dan komen er kinderen. Maar hoe ga je dan studeren?
0: Ja, ja. Dus...
1: En, kinderen en geen werk en geen huis en geen dat.
0: Je moet de verstand gebruiken, ja. En niet alleen de begeerte.
1: Ja, ja.
0: Goed. Dan ben ik het weer kwijt. Waar ben ik toch?
1: Zal ik je helpen?
0: Ja.
1: Want ik zie het ook niet, maar kijken. Even kijken. Oh ja.
0: Ah ja, ja, hier heb ik het. De gesprekken bij de Club van Jolen lijken op de uitspraak. Ik ben van Paulus. Nee, ik ben van Apollos. Maar gij zijt van Christus en Christus is van God. Dus, katholiek of protestants, orthodox, evangelisch. Als je maar van Christus bent, dan ben je gered.
1: Klopt dat?
0: Kletskoek is het. Dus... Paulus zegt, je moet één zijn en die eenheid is in Christus. En Christus is de waarheid. Kun je zomaar zeggen, nou, ik vind Jezus leuk. En jij vindt Jezus op een ander, maar jij denkt dat Jezus anders is. Maar je vindt hem ook leuk, dus wij vinden elkaar nou ook leuk en we zijn nou één. Zo werkt het niet. De eenheid in de kerk van het begin af aan is de eenheid rond het ware geloof. Tot de openbaring ook. Alle concilies zijn daarop gericht. De concilie van Nicea, is God, is Jezus werkelijk God en werkelijk mens? Of is hij alleen maar een soort God, mens? Weet ik. Nou, daar is uitdrukkelijk een uitspraak over gekomen. Zeg, de rest is niet katholiek. Dan ben je niet van Christus. En in de tijd van het protestantisme is de kerk bij elkaar gekomen en zeggen wat Luther en Calvin zeiden, is niet van Christus. Wij houden ons aan de leer zoals hij altijd geweest is. En als iemand zegt, ik ben van Luther en ik ben van Calvin, dan kun je zeggen, hetzelfde, ik ben van Apollos en weet ik wat allemaal. Wij zijn gewoon katholiek gebleven. De katholieke kerk. Dat woord katholiek wordt bij de protestanten vaak niet gebruikt. Soms gebruiken ze zeggen, ja, wij de algemene christelijke kerk. Maar het woord katholiek durven ze niet meer te gebruiken. Omdat de Rooms-Katholieke Kerk dat is blijven gebruiken. En zij hebben er zich tegen verzet. Protestant, geprotesteerd. Of evangelisch, weet ik wat allemaal. Allemaal termen die er van oudsher niet waren. Die ze pas uitgevonden hebben in de 15e eeuw. Dus sectarisch zijn degenen die zich afscheiden.
1: Dat is een reactie hier op uw uitspraak. Iemand zegt, priester Menne is met alle eerbied en respect een kanjer van het gewoon katholiek.
0: Ja, goed. Ja, dat is mooi. Dan ben ik het weer kwijt allemaal. Iedere keer verschuift. Oh ja, hier. U heeft onlangs geklaagd, en mij zijn ze direct, dat er priesters zijn die niet geloven dat zij tijdens de Eucharistie een daadwerkelijke transsubstantiatie teweeg brengen. Wordt er op de moderne priesteropleiding wat dit betreft dan geen aandacht aan het fenomeen superposition binnen de kwantummechanica besteed? Want dan is mijns inzien het veranderen van brood en wijn in het lichaam en bloed toch eenvoudig uit te leggen en te begrijpen, Kajiko, als werkelijkheid aanvaarden. Of ben ik nu helemaal van het padje af? Ik zou het niet weten of je van het padje... Begrijp je dit?
1: Nee, ik weet niet wat kwantummechanica is.
0: Weet ik ook niet.

0: heb ik ook geen verstand van. En ik weet niet wat het is. Het klinkt heel raar. Het is toch op een hele andere manier dan op de kwantum.
1: Misschien is wel een natuurkundige uitleg van transubstantiatie.
0: Ja, maar het werkt zo. We hebben nooit gezegd dat brood en wijn op een natuurkundige manier veranderen in het lichaam en bloed van Christus. Nee. Want de substantie van brood verandert in de substantie van wijn. Maar de uiterlijke kenmerken, de accidenten, kleur, geur en smaak, die blijven van brood en blijven van wijn. Dus dat is een hele merkwaardige verandering, zou ik maar zeggen, op het gebied van de fysica. Tenminste, zover als ik denk.
1: En dat leren gewoon seminaristen op het seminarium.
0: Ja, als ze een goede opleiding hebben wel. Ik wil niet zeggen in alle theologische faculteiten in Duitsland of zo, dat weet ik niet. Er worden natuurlijk heel rare theorieën verkondigd. Het modernisme is natuurlijk overal doorgedrongen. Maar we moeten gewoon bij de ware leer van de kerk blijven. En nogmaals, transubstantiatie is geen dogma. Wel dat brood en wijn werkelijk veranderen in het lichaam en bloed van Christus. En een goede manier om dat uit te leggen is transubstantiatie. Veel leden van de katholieke kerk zullen zelden, misschien zelfs nooit, drinken uit de beker van het nieuwe verbond. De katholieke kerk leert al eeuwen dat Jezus Christus volledig aanwezig is in zowel de gedaante van het brood als van de wijn afzonderlijk. Het staat onder andere ook in de catechismus. Kunt u uitleggen hoe de kerk tot deze conclusie gekomen is? Is er ook een bijbelse grond voor? Of komt het alleen uit de traditie voort? Ik hoop dat uw antwoord mij kan helpen het uit te leggen aan een protestantse vriend voor wie onze traditie niets betekent. Nou, ik denk op de eerste plaats is de communie onder twee gedaanten is in de kerk in onbruik geraakt. Uit eerbied voor het sacrament. Omdat er bij de communie van de wijn nogal eens makkelijk geknoeid werd. Dat zie je nu trouwens ook op plaatsen waar ze dat doen. Zie je soms hele plekken op de tegel staan waar allemaal geknoeid is. Dat is één reden. Men was zich steeds meer bewust worden van de werkelijke tegenwoordigheid en zei, dat kunnen we toch niet zo doen. Dus meer eerbied voor de kruimels van het brood dat overbleef. Meer voor bovendien ging het toch over de duur van de plechtigheid. Communiceren duurde natuurlijk vrij lang onder twee gedaanten. En zodoende is er een onbruik geraakt en daar gaat de kerk dan over nadenken. Kan dat? En dan zeg je ja. Het lichaam van Christus is niet alleen het lichaam en het bloed van Christus is alleen het bloed. Dat zijn de dingen, maar dat is eigenlijk Christus zelf. Die wordt daarmee bedoeld. Dus zowel onder brood als onder wijn, volledig tegenwoordig. Maar er komen steeds in de geschiedenis, natuurlijk bewegingen en met name ook rond het protestantisme, die zegt ja, maar de volledigheid van het sacrament vereist toch dat we ook uit de beker drinken. Wat ook het Oosten altijd gehouden heeft. Hè? In de Oosterse kerken, orthodox zowel als katholiek, die doen het geconsecreerde brood in de geconsecreerde wijn. En met een lepeltje leggen ze dat in de mond van de
1: kruik. Dus ze hebben een oplossing gevonden naar hoe het duurt te lang. Het lepeltje.
0: Het lepeltje en het indopen dus. Niet te drinken uit de kelk. In de tijd van het protestantisme werd die lekenkelk geëist. Dat was een van de eisen van de protestanten. De kerk heeft dat toen wel toegestaan. Bijvoorbeeld in Tsjechië of weet ik wat, waar die hussieten heel. Maar de bisschoppen hebben het niet ingevoerd. Maar de kerk was er ook niet principieel tegen. Maar het was meer om praktische redenen. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie zegt men, ja, bij bepaalde gelegenheden is het toch mooier als het sacrament in volledigheid, het teken volledig wordt gesteld enzovoorts allemaal. Dus er zijn momenten gevonden waarop het mag. Bij de toediening van de sacramenten, als daar een mis bij is, dan mogen degenen die het sacrament ontvangen onder twee gedaante communie. Kleine groepen, communiteiten enzovoorts, seminaries. Dat kan allemaal. Ik heb de indruk, maar het kan hoogstens een indruk zijn, dat het een tijd lang geweest is dat er een grote hang was naar die communie onder twee gedaanten, maar dat het weer behoorlijk afgenomen is. Dat heel veel mensen zeggen, het hoeft voor mij niet. Als het mag, dan mag het alleen door te drinken. Niet door indopen. Indopen mag alleen, net als bij de Oosten, de priester die het indoopt en het in de mond legt. En dan moet er een doekje zijn van de kelk naar de mond. Hè? Zodat er geen druppels op de grond gaan. Dus dat gebeurt bijna nooit. Hè? Dus het gebeurt vaak oneerbiedig.
1: Mm-hmm.
0: En ook een heleboel mensen, dat heb ik gemerkt toen ik bij huwelijken in het verleden, toen er op stoor was. De bruidsman mag onder twee gedaan te communie gaan. De mensen zijn dat niet gewend, komen zelden in de kerk. En dan gaat die familie, die gaat roepen proost, of weet ik wat allemaal, van die rare dingen. Dat je zegt, we doen het niet meer.
1: Ja.
0: Mensen begrijpen totaal niet waar het over gaat. Misschien de bruidsman nog net wel, maar wat er in de kerk zit helemaal niet. Die zijn er niet gewend. En, nee, dat is allemaal heiligschennis. Goed. Pastorale werkers krijgen een zending van de bisschop. Dan zal waarschijnlijk een taakomschrijving in vermeld staan met hun bevoegdheden. Is daarin ook vermeld dat zij bijvoorbeeld tijdens een heilige mis niet mogen preken, geen priesterlijke kleding of daarop gelijkende kleding mogen dragen en geen sacramenten mogen bedienen? Ik heb die benoemingsbrief nooit gelezen, dus ik weet het gewoon niet precies. Maar volgens mij stond er hier in het Bisdom Den Bosch wel in dat ze in ieder geval geen sacramenten mochten bedienen. Dat ze niet mogen preken. Maar dat is ook volgens het natuurlijk normale voorschrift van de kerkmacht ook niet. Het zijn leken.
1: Ja.
0: Dus leken kunnen geen sacramenten bedienen. Alleen de doop in tijd van nood en verder niet. Ze mogen preken. Preken mag er niemand. Geen leek tijdens de mis. Kan de bisschop zelfs niet in dispenseren. Als u ergens ziet dat er een leek tijdens de mis preekt, dan is dat een misbruik. Dan moet je de aanklagen. Ik weet wel, steeds opnieuw probeert men het open te breken. In Duitsland nou ook weer en in Zwitserland zijn er weer bisschoppen die zeiden, er moet een verlof komen voor leken. Waarom dat nodig is, snap ik niet.
1: Omdat ze ook hebben gestudeerd en kunnen.
0: Ja, maar daar gaat het niet over. Het is dus een ondermijning van het ambt.
1: Ja.
0: Het gaat in de kerk niet of je gestudeerd hebt. Het gaat erover wijn of je handoplegging hebt gehad. Of je in de apostolische traditie staat, daar als successie. Dat gaat het om.
1: Ja.
0: En niet om studeren. Je kunt een hele geleerde theologieprofessor hebben die niet bevoegd is om te preken in de liturgie van de kerk. Omdat hij niet in de wijding staat.
1: Ja, ja.
0: Nou zeg ik niet dat mensen die gewijd zijn, dat die om onzin moeten brabbelen. Nee, die zijn bevoegd en geroepen om ambtelijk te preken. Ze moeten preken wat de kerk leert. Ze staan daar niet voor zichzelf. Dat doen ze soms ook hoor. Zitten hun eigen theorietjes te verkondigen en zo. Nou, die moeten wegslaan van de preekstoel. Die hebben daar niks te zoeken. Dus sacramenten. Ja, dat kan dus niet. Maar er zijn ook in het verleden, en misschien, ik weet niet of het in Nederland denk ik niet meer gebeurt, maar er waren pastorale werkers die in het ziekenhuis met name de ziekenzalving probeerden toe te dienen. Maar dat is niet geheilig, er staat geen stroom op, er is helemaal niks. Maar de mensen hebben dan de indruk dat het toch gebeurd is. Ik heb er wel zoiets gevraagd aan mensen. Ja, maar er is toch een vrouw die kan. Ja, maar er is zoveel veranderd na het concilie, weet je wel. Dus die wisten daar niks van. Dus dat is gewoon bedrog. He, die mensen bedriegen. En daarom hebben de bisschoppen ook gezegd dat dat niet mag. En pastorale werkers mogen niks doen waar olie bij gebruikt wordt. Ze mogen een zieke zegening uitspreken en zo, het allemaal. Alhoewel het natuurlijk ook van de ratten besnuffeld is. Als zij een zieke begeleiden en die dreigt te gaan sterven, dat ze dan geen priester erbij roepen. Maar dat ze dan die zieke gaan zegenen. Dan onthouden ze die zieken een sacrament.
1: Ja. Maar zou kunnen dat de priester, geen priester beschikbaar is?
0: Dat doen geen moeite.
1: Nee. Oh ja, tenminste bellen.
0: Dat kan zijn dat ze niks kunnen, dat er geen priester bereikbaar is. Dat zou kunnen, maar dat is meestal niet. Ze doen het gewoon niet.
1: Ja, ja.
0: Ik zeg niet tegenwoordig, want het is wel een beetje verbeterd. Maar ik weet het niet. Dus een leek die een zieke begeleidt, of pastorale werker of zo, die moet er op tijd de priester bij halen. Want de priesters die dienen de sacramenten toe. En niet de leken. Dat is een vermenging die verschrikkelijk is. En die in Nederland ook in de jaren 70, 80 enzovoort is opgekomen. Als een van de rotte vruchten van het concilie, zal ik maar zeggen. Denk ik. En in Duitsland is dat nu aan de gang. Die zijn allemaal wat later. En in Rome is het nu ook aan de gang, zal ik maar zeggen. Want ik bedoel, het concilie heeft verboden dat ongewijden, dat die leidinggevende functie in de kerk hebben. En wat doet de paus, Franciscus? Zuster Brambrilla, zuster Godzilla, hè, zeg ik die dan. Die wordt het hoofd van de religieuze. Dat het helemaal niet kan. Niet kan. Volgens het concilie kan het niet.
1: Ja.
0: Dat moet een gewijd iemand zijn.
1: Ja, dus ik denk de gedachte is als bijvoorbeeld een zuster leiding kan geven aan een klooster.
0: Ja, maar het gaat helemaal niet over of ze het kan. Het gaat over dat in de kerk de leiding gegeven wordt door de apostelen. Ja. En die waren ook, die konden het ook niet allemaal, maar die moesten het. En die hebben het ambt doorgegeven tot op de dag van vandaag. En die hebben de leiding.
1: En een vrouwenklooster is nooit een mannelijke abt.
0: Nee, maar het gaat niet over.
1: Ja,
0: maar een vrouwenklooster, die leiding is niet vanuit het ambt. Dat is gewoon een verenigingsclub, zal ik maar zeggen. Daar heeft. Natuurlijk niet.
1: Ja, nee, ik denk een klooster is meer dan een vereniging.
0: Nee, het is een vereniging van de. Nee, dat heeft niks te maken met de ambtelijke stuur van de kerk. Zou wel eens een probleem hebben als moeder Overste ook nog de mis ging doen, maar dat doet ze niet.
1: Nee.
0: Dus daar wordt een priester voor ingehuurd.
1: Nee, daar huren ze wel een priester voor.
0: Juist. Maar die zuster heeft geen bevoegdheid buiten dat klooster.
1: Nee.
0: En die zuster van Brilla, die heeft de bevoegdheid over alle paters en zusters in de hele wereld. Dat is toch te gek voor woorden, dat kan helemaal niet.
1: Als er een ongewijde pater was, was het ook niet.
0: Ongewijde paters zijn er toch ook. Nee, leken kunnen dat niet. Ook een man kan het ook. Het gaat niet over vrouw of man zijn. Het gaat over niet gewijd zijn. Oh. En vrouwen kunnen nu helemaal niet gewijd zijn. En vrouwen zijn in de kerk, die zijn helemaal feministisch geworden, die nonnen. En die vinden dat ze iets te zeggen moeten hebben.
1: Nou ja, het is een ontwikkeling in de kerk.
0: Het is een ontwikkeling. Het is een vreselijke ontwikkeling.
1: Ik probeer om te kijken hoe ver ik het kan trekken in dit gesprek.
0: Ja, maar ik bedoel, het is, als ik dan gisteren hoor dat bij de blauwe zusters, die staan onder controle. Wat die misdaan hebben, weet geen mensen, zeggen ze ook niet.
1: Ja.
0: Maar die hebben dus nonnen in spijkerpakken, krijgen die op bezoek. Ja. Die mooi komen in huis wonen, vreten alles op, bij wijze van spreken. Controle, maar wat, dat weet ik niet. Nou. Die zeggen alleen, ja, maar wat, jullie bidden zoveel, daar hoeft er nergens voor nodig, weet ik wat
1: nou,
0: dan.
1: Nou, ik heb iets gehoord over geestelijk misbruik, maar.
0: Ja, dat kun je altijd of zeggen. Dan kunnen ze, ik misbruik jou ook geestelijk.
1: Misschien huilig s'avonds.
0: Ja. Nee, maar dat kan heel makkelijk gezegd worden. Hè. Dat kan niemand bewijzen.
1: Ja, maar daarom, het kan makkelijk gezegd worden. Maar of dat de zusters te jong worden getreden. Of dat, er zijn dingen die.
0: Als je een stok zoekt om te slaan, vind je die altijd.
1: Ja, natuurlijk. Bij iedereen, ja.
0: Dus, en het. Kijk, zij nemen de gehoorzaamheid serieus.
1: Ja. Misschien te.
0: Te, ja, dat doen ze nou ook. Anders hadden ze die non in de spijkerpakken lang buiten gezet. Ja. Dan zeg je hier niks. Maar ja, ik hoor ze, maar de Heilige Vader heeft die gestuurd. Of zuster Brambrilla, of zo weet ik het wel allemaal.
1: Ja.
0: En er gebeurt verder niks. Je zit er al een hele tijd. Het is zo.
1: En dan ze observeren.
0: Ja, dat kan weet ik. Het is zo rot als een mispel. Ze zitten allemaal achter brave katholieke organisaties aan. En ze vinden altijd wel
1: die,
0: iets.
1: Die andere niet brave katholieke kloosters, die zijn aan het uitsterven. Ja. Dus dan hoef je. Ja,
0: nee,
1: voor.
0: Maar het is dus het satanische. Dat aan de ene kant die niet brave. Dat is die zuster met die spijkerpakken, die heeft geen toekomst hoor. Dus dat sterft allemaal uit. En dan willen ze degene die goed gaan, willen ze ook nog uit laten sterven.
1: Ja. Ja.
0: Dat is de duivel toch, of niet? Zou dat niet?
1: Ja, die zuster die genoemd is als hoofdreligieuze, die draagt wel een habit.
0: Ja, maar dat weet ik wel. Maar een heleboel van die, van die zusters niet. Nee, maar ik zeg ook niet die zuster van Brilla en Quaymans is, dat weet ik niet.
1: Ik denk dat het een serieuze zuster is. Ik denk dat,
0: zoals ik het ook raar vind.
1: Ja.
0: Als er iemand voor het benoemingsbeleid in een bisdom, als dat een leek is of een diaken. Een beroemdheid van de priesters.
1: Ik denk dat ze denken, die heeft meer levenservaring.
0: Die kan wel in
1: maar
0: de
1: die is getrouwd.
0: En, die kan in een benoemingscommissie meepraten. Maar dat, ja. dat die gaat over een individuele priester. En die moet dan, en je gaat daar naartoe en namens de bisschop. Ik denk dat dat niet goed is.
1: Nee. Maar ja.
0: Want priesters zijn ook geen heilige mensen.
1: Nee.
0: En dan kunnen ze toch wel eens zeggen, wat moet die leken? Wat moeten die over ons heersen? Afijn. Uw gebruik van zelfverzonnen bijnamen draagt niet bij. U ridiculiseert en doet aan stemmingmakerij. Reflecteer alsjeblieft, is dit bewust? Hoe helpt dit Radio Maria? Dat weet je niet hoe het Radio Maria helpt, helpt mij.
1: Om?
0: Ik zuster Brambrilla. Ja, er komt meer Godzilla. Je kan er ook niks aan doen. Kijk, ik...
1: En Tucho,
0: en dan moet ik
1: Sancho.
0: Zeggen, ik heb Tucho.
1: Sancho Pancho.
0: Ja, Tucho, daar heb ik echt iets tegen. Tegen die zuster Brambilla eigenlijk niet. Alleen tegen de functie, want ik weet helemaal niet. Die Tucho, daar heb ik publicaties van gelezen. Daar kan ik wel van zeggen nou, dat hij geen knip voor zijn neug waard is. Maar ja, fijn. Ik doe dat nou eenmaal. En heel veel mensen doen dat, maar ik moet dat misschien niet op Radio Maria doen. Maar, ik denk,
1: maar u zegt het en dan luisteren zoveel mensen, dat is het. Privé.
0: Ja, zal ik het niet meer doen dan?
1: Nee.
0: Zal ik proberen.
1: Maar we moeten wel uitzoeken hoe precies die zuster heet dan. Want ik denk dat ze geen Brambilla heet.
0: Het heet Brambilla.
1: Hoi.
0: Ja, jij denkt dat het al een bijnaam is, maar zo heet ze wel. Kijk maar eens naar.
1: Maar Godzilla sowieso niet.
0: Godzilla niet, dat doet me... En ze ziet er ook niet uit als Godzilla, hoor.
1: Nee, het is een lief iemand.
0: Ja, Brambrilla. Brambilla zou ook kunnen, maar ik denk Brambrilla. Goed, we gaan verder. Hartelijk dank voor uw mooie agressie van vanmorgen.
1: Ja, dat is van dezelfde persoon met het bericht van boven.
0: Nou, goedemorgen. Gezang in de Heilige Mis op zondag verplicht. Of mag het ook een stille mis of gesproken mis ook toegestaan? Nou, het mag altijd een gezongen mis zijn en een gelezen mis. Dat maakt niet uit. Er is natuurlijk wel een voorkeur dat in een parochiekerk er zondags een hoogmis is. Dus een gezongen mis. Het grote punt is dat in de vernieuwde liturgie dat niet meer duidelijk is wanneer het een gezongen en gelezen mis is. Je kunt zingen en weinig en veel en weet ik wat allemaal. Er zijn wel bepaalde regels voor waar zich niemand aan houdt. Namelijk dat eerst... Dat niet het belangrijkste is liedjes zingen. Dat pas de laatste graad is. Maar dat vooral de priester moet zingen. De Heer zijn met u en al die dingen. En de privatie moet zingen. En, nou, de meeste plaatsen doen ze niet. En de oraties zingen, de gebeden. De meeste plaatsen doen ze er niet. Op de meeste plaatsen, als er maar weinig is, dan zingen ze liedjes. Dus er klopt allemaal niks van. In de klassieke mis, dus de oude mis, heb je een gelezen mis. Daar wordt ook niks in gezongen. In Duitsland werd er tijdens die mis dan wel gezongen, maar de mis niet gezongen. Dan heb je de Missa Cantata, de gezongen mis, met één priester. Dan wordt ook alles gezongen door het koor en door de priester. Zelfs de lezingen worden dan gezongen, ook door de priester. En dan heb je de plechtige mis, de mis met drie heren, zoals we hier zeiden. In Limburg zeiden ze drie heren mis. En Limburg is zo'n invloed dat ze nou hier ook jonge priesters hebben het over drie heren mis. Dat heb ik vroeger nooit gehoord. Mis met drie heren, zeiden ze. Ze zeiden, het heeft wel lang geduurd. Ze hebben weer zoveel werk volk. Nou duurt het veel langer. Weet je wat, dat zeiden dan de boeren. Weet je, dat is in de kerk, hoe meer personeel er aan het altaar stond, hoe langer het duurde.
1: Ja, ja.
0: Die mis, dat is met diaken en subdiaken. Is allemaal volgens, er wordt ook alles gezongen. Alleen zingt dan de subdiaken het epistel en de diaken het evangelie. Dus, en de priester zingt verder, de privé, alles. Dus je kon niet zeggen, zingen we vandaag het Onze Vader, zegt het koor dan, weten we de moeder. Nou, dat doen we vandaag maar niet. Nou, in de oude mis moet dat, in een gezongen mis, altijd. Kun je zeggen, we doen het niet. En ik vind het eigenlijk ook beter, ik vind het beter.
1: Ja.
0: Ja. Nou zijn de mensen afhankelijk van de grillen van de priester en
1: het
0: koor.
1: Maar het koor, de oude mis wordt het Onze Vader niet gezongen.
0: Dan zingt de priester het alleen.
1: In zijn stilletjes. Volgens mij wel.
0: Nee. Je komt zondags niet meer naar de gezongen mis.
1: Nee. Ik dacht, het is een stilte. Die wordt in stilte gebeten dan het laatste. Okay.
0: Het in onze wacht even. Zet liever aan ons en maar, hoe zingt iedereen dan? Ja. Dus nee, het is...
1: Ja, oké.
0: En in de eerste hervorming na het concilie, die van 65, wordt het, het Onze Vader die iedereen gezongen.
1: Dat klopt. Ja.
0: Dus, ja. Dus ik ben niet gelukkig met... Ik vind dat er dus in de nieuwe mis te weinig afgesproken is wat er gezongen moet worden. En er zijn dus heel veel, op de televisie zie ik het zo, er zijn praktisch geen priesters die de privatie zingen. Ofwel in het Latijn of het Nederlands. Nou ja, dat is een van de hoogtepunten van de zang. Die doet hij dan niet.
1: Het is waar. Hm? Ik denk, ze hebben niet geleerd.
0: Ja, maar dan moeten ze het leren.
1: Ja.
0: Ik bedoel, priesterschap is niet alleen de hand opleggen en dan komt het vanzelf. Je moet het ook leren. Moeten ze vroeger ook leren.
1: Ja.
0: En nou laatst, dat is het nadeel ook van de indruk die de nieuwe mis leert. Je kunt alles kiezen zoals je wilt.
1: Ja, of niet. Of helemaal niet.
0: Ja.
1: Nou, dat is toch... nog een vraag. Ik heb het doosje gestuurd. Dat is eigenlijk van een paar weken geleden. En het is...
0: Het boek van Antoine Boudin gaat het daarover.
1: Ja.
0: Droef gemoed. Hierin geeft hij aan dat depressie voor de kerk als een kleine zonde wordt gezien. Kunt u deze visie van de kerk uitleggen? Nou, dat kan ik niet, want dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb nooit gehoord dat er een kleine zonde was, dat weet ik niet. Ik kan niet zeggen...
1: Het kan een ziekte zonde zijn.
0: Nee, dat kan het niet. Als je er niks aan kunt doen, is het geen zonde. Ja.
1: Maar de kerk kent Acadia. Zoiets. Acadia.
0: Wat is dat?
1: Dat is een soort... eigenlijk geen zin meer aan dingen hebben. Zo. Het is een van... Of Acedia heet het.
0: Oh, dat weet ik niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Maar zo'n woord, daar heb je geen last van. Nee.
0: Daar heb ik geen last van. Maar kijk, het is zo gauw je er zelf schuld aan hebt. Ik bedoel, echte depressie, daar kunnen mensen niks aan doen, dat overkomt je.
1: Ja.
0: Je moet je er wel misschien tegen verzetten, dat is dan wel nog, maar dat lukt dan niet altijd. Dus dan is het ook geen kleine zonde. Misschien zal hij bedoelen dat, ja, dat je er tegen moet verzetten, maar je eigenlijk niet kunt. Dus dan is het een kleine zonde.
1: Of niet wilt, je geniet van je depressieve
0: zou
1: staat.
0: Zou zijn er mensen
1: dat bestaat
0: die
1: wel, ja zeker. Mensen die houden van, je bent aan het huilen. En het huilen doet wel goed, en dus dan blijf je huilen.
0: Somber zijn?
1: Ja. Cynische mensen.
0: Nou, daar heb ik ook wel eens. Dan klaag ik aan één stuk door, dat is fijn om te klagen.
1: Ja, dat voelt een beetje goed. Ja. Nou, dan hebben sommige mensen die depressief zijn. Het voelt een beetje goed om depressief te zijn.
0: Nou, ik weet niet of dat veel is.
1: Maar ja, als je echt ziek bent, dan denk ik dat dat niet zo werkt.
0: Nee, maar ik weet dat niet zo precies. Dan gaan we naar het blaadje van vandaag. Nou heb ik de dingen gehad. Priester-kardinaal Timothy Radcliffe. Modernist van de Eerste Orde. Een Dominicaan, een Engelsman Dominicaan. Noemt de synodale weg een groot geschenk van de kerk aan de wereld. Hoezo denkt hij dat en klopt dat wel? Hoezo denkt hij dat nou? Franciscus heeft een keer synodaal gezegd en iedereen die pakt begaait erna en zegt dat dat de oplossing voor de kerk is. Grote onzin, daar hebben ook een hoop mensen gezegd, onzin. En het gaat maar gewoon door. Ik bedoel, dat hebben wij hier in de kerk ook gehad. Gespreksgroepen en rond tafeltjes zitten en met grote papieren sjouwen. Het ging allemaal nergens over. En dachten dat er kerk was. Ze gingen niet meer bidden, maar ze gingen allemaal zitten praten. En nou zeggen ze er nog bij dat de Heilige Geest is. Nou, dat is volgens mij een grote onzin. En zelfs een godslastering. Want dan laten ze de Heilige Geest in zo'n gesprek iets zeggen wat tegengesteld is aan wat hij 2000 jaar lang gezegd heeft in de traditie van de kerk. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus, kijk, ik synodaal met elkaar praten, dat hoef je zo te noemen. Gewoon overlegstructuur in de parochie en de bisdom zijn belangrijk. Het is niet zo dat de bisschop alles alleen moet doen. Maar dat doet hij soms toch wel, synodaal of niet synodaal. Dat noemen ze dan wel zo, maar dat gebeurt dan toch niet. Franciscus was synodaal, zogenaamd. Maar deed hij zelf iets synodaals?
1: Hij zat aan die vergaderingen.
0: Ja, maar als je beslissingen nam, had je het er van tevoren over met andere mensen?
1: Misschien.
0: Ik geloof
1: het
0: niet.
1: Want hij zei iets dat traditioneel gestolde is.
0: Ik geloof het niet.
1: Deels heeft veranderen.
0: Hij, een heleboel dingen heeft hij uitgegeven waar niemand iets vanaf wist. Het betreft de congregaties niet eens. Dus ja, dat is toch het eerste waar je mee moet overleggen. Dus het is allemaal poppenkast. En nou is iedereen weer iemand gechoqueerd. Maar dat hele gedoe is een poppenkast. Ik ben ervoor om samen te werken. En ik vind ook overleggen, heb ik in de progie ook altijd gedaan. Een pastoor moet geen dictator zijn. Die moet overleggen
1: met andere mensen.
0: Betrokken progianen enzovoorts. Met zijn bestuur. En, ja, misschien een pastoraatsgroep, kan niet schelen. En dat moet binnen het bisdom ook. En dan moeten naar luisteren.
1: Ja.
0: Maar zeggen dat de Heilige Geest daar is, dat is natuurlijk onzin. Als wij nou samen hebben gezegd, we moeten het celibaat afschaffen. En we hebben dan een tijdje stil geweest.
1: En iedereen in zijn hoofd had, ja, dan moet het celibaat afgeschaft.
0: Juist, en dan zeggen de Heilige Geest, heeft door ons gesproken, het celibaat moet worden afgeschaft. Ja, maar daar gaan wij niet over.
1: Ja.
0: En daar gaat geen één prokkie over en geen één bisdom gaat erover. Dus dat is onzin.
1: Ja.
0: En de Heilige Geest zegt dat niet.
1: Nee.
0: Maar zo doen ze dan een beetje. Dus ik vind het heel raar. En als er nou eens een bisschop was die moedig zei, we doen dat niet, we doen gewoon wat we altijd gedaan hebben, overlegstructuur, maar dat woord synodaal komt niet meer uit mijn mond, dan zou ik zeggen, nou, dat is belangrijk.
1: Het is zo dat de laatste maanden, zo hoor ik niet zo meer van het synodaal.
0: Nee, maar het eerste wat Leo zei, we gaan door met het synodaal, dat is zo'n geweldig geschenk. Dat is onzin, kloten onzin.
1: Ja, maar het gebeurt
0: niet. En wie geloven er in zo'n Radcliffe, die denkt, als we maar bij elkaar zitten, kunnen we alles veranderen waar we zin in hebben. Want laten we de Heilige Geest zeggen dat de vrouwen alles mogen. Dan weet ik wat allemaal. Vrouwenwijding, dat kan allemaal. Als we maar lang genoeg praten, dan gaat dat wel.
1: Ja, maar nou, de laatste zeker 6 maanden, daar is niets meer aan gebeurd.
0: Ja. Goed, we gaan verder.
1: Ja.
0: Een aantal weken geleden, zondag 15 februari, werd het evangelie gelezen waarin Jezus zijn leerlingen vertelt, denk niet dat ik gekomen ben om met de profeet op te heffen. In de nieuwe liturgische vertaling komt er daar een aantal keren het woord Gehenna voor, waarvoor de Heer voorheen het woord hel stond. Ik kan wel googelen wat dit woord is, maar vindt het moeilijk te beoordelen of dit een betere vertaling is. Kunt u uitleggen wat Gehenna precies is? Nou, laat ik eerst eens vooropstellen, want daar hebben we het nog niet over gehad. Sinds de advent en sinds de eerste zondag van de vaste is hij verplicht, is er een nieuwe vertaling van de pericopen. Dat zijn dus de stukjes uit de Bijbel die in de mis worden voorgelezen. Die boeken die waren uitverkocht, die oude, die waren van het begin van de liturgievorming. Naar mijn mening waren die nog uitstekend en goed te begrijpen. Die hadden ze gewoon kunnen herstellen of herdrukken en hier en daar misschien iets veranderen, een woord wat niet helemaal klopt. Er zaten misschien fouten in. Maar nu hebben ze, wat ik heel slecht vind, een gedeeltelijk nieuwe vertaling gemaakt. Want, waarom vind ik te erg? Mensen raken aan een bepaalde woordgebruik en een bepaalde zinswendingen gewend. En dat is ook goed. Dan wordt dat verinnerlijkt daar. He, dan bepaalde uitdrukkingen die landen dan bij mensen. Dus ik vind liturgische vertalingen moet je alleen maar veranderen als het hard nodig is. Mensen niet meer verstaan. Maar vooral niet onderwerpen aan hobby's van exegeten. Exegeten zijn mensen die weten, dus dat staat er precies en dat woord betekent dat. En dat is van geen enkel belang. Goed, dat als vooraf. Ik vind dus terughoudend zijn met veranderingen. En nu zijn we geconfronteerd met dit lezingenboek voor jaar A. En er is enorme kritiek op, van veel priesters. Op de eerste plaats dat het soms letterlijker vertaald is, maar waardoor je het niet meer kunt lezen. En dat de betekenis niet veranderd is. Dus de zin van tevoren was beter om te lezen. Lectoren struikelden erover. Als ik nou heel simpel wat iedereen opgevallen is, er was geen plaats in de herberg, staat er in het geboorteverhaal. Mm-hmm. Wat een vaste uitdrukking zelfs in ons taalgebruik is. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Kunt gewoon zeggen,
1: geen plaats in de herberg.
0: Er is geen plaats. Nou, wat hebben we nou? Er is geen plaats in het
1: gastenverblijf.
0: De volgende keer wordt het de B&B, denk ik. Of zo. Dat is toch onzin? Iedereen weet wat een herberg is.
1: Ja.
0: Is toch gewoon gek? Nou, datzelfde. Er staat op een gegeven moment iets van tot de laatste penning, tot de laatste cent terugbetaald. Mm-hmm. Ook in een eeuwige. Nou, dat staat in het Latijn quadrans. Dat is een kleine Romeinse munt. Wist ik ook niet, hoor. Ik had nog nooit van de quadrans gehoord. Ben ik al 60 jaar priester onderhand. En daar hebben ze nou betaald tot de laatste kwadrans. Iedereen zegt, waar hebben ze het nou over? Is dat duidelijker? Nee, die penning en die cent. Of het nou een penning of een cent, dan weet iedereen wat het is. Een heel klein muntje. Dus gewoon gek. En datzelfde is hier met Gehenna. Het Gehenna is gewoon de hel. Dat is ook altijd overal vertaald. Maar nu hebben ze dus dat Hebreeuwse begrip, want dat is het eigenlijk, hebben ze letterlijk hier vertaald.
1: Misschien omdat degene die de vertaler wilde, het begrip hel, wat de plek waar de slechte mensen gaan, een verschil maken met de plek waar de voor Jezus alle zielen gingen.
0: Ja, maar dat is het niet. Dat is de Sheol.
1: Ja, oké.
0: Okay. Dus niet Gehenna is volgens mij echt de hel. De plaats van de straf.
1: Ja.
0: Trouwens, zelfs de Statenvertaling, die vertaalt geen Gehenna, maar vuur. Terwijl die toch heel letterlijk Nederlands zijn.
1: Ja.
0: Dus ja, ik vind het heel raar. Jezus, daar is Pilatus, iets van de schoenriem losmaken of zoiets.
1: Ja, van de sandalen.
0: Die sandalen, nou de sandalen aan te nemen, hebben ze nou vertaald. Misschien staat het er wel, letterlijk, maar niemand meer weet meer waar het over gaat. Dus dat men dat, het moet ook nog verstaanbaar zijn. En als de vertaling verkeerd is, echt verkeerd, dan moeten ze veranderen. Ik heb nog maar één goed ding erin ontdekt. Ja. Eén goed ding.
1: Wat is?
0: Dat is bij de vertaling het Jesaja-tekst in de advent. Zie, de maagd zal ontvangen en een kind zal ter wereld brengen.
1: Ja, ja.
0: Daar stond eerst, zie, de jonge vrouw zal ontvangen.
1: Klopt.
0: En ik heb geloof ik al ooit verteld waar dat vandaan komt. In het Hebreeuws staat daar Halma. En Halma betekent letterlijk jonge vrouw. Niet de technische term voor naam, voor maagd. Jonge vrouwen waren in die tijd ook maagd, hoor. Dat is tegenwoordig niet meer. Enfin. Er is al in de tijd van het Oude Testament, toen de Joden al over heel de wereld verspreid waren, een tekst gemaakt in het Grieks, een vertaling. Die heet de Septuagint. En daar heeft men het woord Halma uit deze vertaald met Parthenos, wat een technische term is voor maagd. En via die Septuagint is het ook in het Matthäus-evangelie terechtgekomen. Matthäus zegt, zoals Jesaja zegt, zie, de maagd zal ontvangen.
1: Mm-hmm.
0: En dan hadden we het rare dat in dat perikopenboek, de vorige, dat er stond in de eerste lezing, zie, het jonge meisje zal ontvangen. En dan staat er in het evangelie, zoals Jesaja zegt, zie, de maagd zal ontvangen. Dat klopt niet meer. Dus we moeten ons dan aansluiten bij de Septuagint-vertaling.
1: Ja.
0: En dat hebben ze wel gedaan. Dus ik keur niet alles af, maar veel wel.
1: Ja, ja. Ja, nou, de goede
0: en er is
1: dingen.
0: Enorme kritiek op. In heel veel priesters zeggen, het is niet om te lezen, het is verschrikkelijk. En dingen soms waar het lijkt veranderen om het veranderen, terwijl het nog goed begrijpelijk is. Dus het had helemaal niet gehoeven. En waarschijnlijk hebben ze daar heel lang op zitten zweten, denk ik. Ja,
1: ja, zeker.
0: En ze hebben zeker niet, kijk, ik zou zeggen, ze moeten synodaal daarmee omgaan, want er wilde toch synodaal, dan hadden ze dus die vertaling toen die klaar was, hadden ze met een heleboel priesters moeten bespreken. En ze zeiden, kijk eens, hier gebruik het dus, lees het allemaal. Heb je, komt, dan was er input gekomen vanuit de praktijk. Dat hebben ze helemaal niet gedaan. Ze hebben volgens mij, ik kan het me niet voorstellen bij soms, dat ze er Nederlandici bij gehaald hebben.
1: Die,
0: want die zouden dit niet goedkeuren, sommige van die dingen.
1: Ja, maar ja, dan hebben ze gedacht, ja, we hebben zo lang aan gewerkt. Als wij nog die priesters gaan vragen en die negatief advies zullen geven, want het is een beetje duidelijk dat het zou komen, dan hebben we voor niks gewerkt. Dus.
0: Ja, ja, liever voor niks gewerkt dan slecht werk. Ja?
1: Ja.
0: Ja, nou ja, fijn. Dat is dus het probleem. Dus er zullen nog wel meer dingen tegenkomen waarvan je zegt, ja.
1: Ja, dan wat, jaar B en jaar C komen.
0: Komen ook nog. Goed. Daarnaast nog een totaal andere vraag over huwelijk en nietverklaring. Stel dat twee mensen trouwen, maar hun huwelijk loopt niet goed en wordt nietverklaard. dan wil toch in feite zeggen dat er nooit een geldig huwelijk is geweest. Maar hoe zit het als hetzelfde huwelijk wel goed is gegaan en de echtgenoten bij elkaar waren gebleven? Ze hebben onder dezelfde omstandigheden het huwelijk gesloten. Leven zij dan zonder het te weten in een ongeldig huwelijk? Dat zou ik vreemd vinden. Maar als het dan wel geldig is, dan zou het in het slechtste geval niet nietig verklaard kunnen worden. Hoe zit het in elkaar? Maak ik ergens... Nee, ik snap die redenering wel. Maar een huwelijk is pas nietig als dat door een rechtbank is nietig verklaard. Je mag ook nooit zelf aannemen, ja, ik weet zelf wel dat het huwelijk is van het begin. Dat is niet. Het is dus een kerkelijke uitspraak. En als die uitspraak er is, dan betekent dat dat van het begin af aan het huwelijk ongeldig is. Daar heeft de kerk ook wel meteen bij bepaald dat kinderen die uit die ongeldig huwelijk geboren zijn, dat dat wettige kinderen, dat doet tegenwoordig niet zoveel, maar in het verleden was dat belangrijk iets. Want alleen wettige kinderen konden priester worden. En, nou, enfin, dat is nou niet meer. Maar een huwelijk wat niet verklaard wordt, dat is zo lang geldig als het niet verklaard is. Als het niet verklaard zou kunnen worden, zou je kunnen zeggen het is vernietigbaar. Maar het is niet vernietigd.
1: Dus het is geldig tot
0: tot het niet verklaard is. En dan is het niet verklaard van het begin af aan.
1: Ja,
0: dat zijn allemaal juridische toestanden, want anders kun je er niet over praten.
1: Ja. En het is geen werk om alle huwelijken te gaan onderzoeken.
0: Nee, maar dat is ook niet. Zolang het goed gaat, gaan we ervan uit dat het geldig is.
1: Ja.
0: Dus mensen moeten ook niet gaan twijfelen. Dan is het nog geldig huwelijk, want zolang er geen uitspraak is, is het...
1: Maar als je begint te twijfelen, nou, het gaat goed wel in het huwelijk, maar je begint te denken, ja, in onze begintijd waren we eigenlijk, dus we wilden eigenlijk geen kinderen. Daarna zijn we tot andere conclusies gekomen, maar...
0: Ja, nou, dan kan het ook nog eens zo zijn dat je in het begin misschien een verkeerde dingen had, maar dat je naderhand samen tot de conclusie, we willen het wel. En dus als het ware de huwelijksbelofte voor jezelf hebt vernieuwd.
1: Oké. Okay.
0: En dan kan het ook weer.
1: Oké, maar dan moet je niet dan gaan onderzoeken of...
0: Nee.
1: En opnieuw trouwen?
0: Nee. Dan wordt als het ware de huwelijksbelofte die je gedaan hebt, wordt nog eens een keer geldig gemaakt door je intentie.
1: Ja.
0: Goed.
1: We hebben nog 30 seconden.
0: Het Piusbroederschap. Nou ja, samengaan met de Petersbroederschap is de ondergang van de Pius-10-broederschap. Afhankelijkheid van de dwalende Rome is een ondergang. Ja, zo denken sommige mensen inderdaad.
1: Ja, ja.
0: Dat je zegt, Rome dwaalt. En je kunt maar beter een beetje afstand houden tot Rome.
1: Ja, maar waarom gaan we niet met z'n allen naar de Pius-10 dan?
0: Nee, je kunt zeggen, Pius-10 heeft natuurlijk een functie binnen het geheel van de kerk. Ja. Een soort waarschuwing enzovoort. Dat is in het verleden ook geweest. De traditie, de Petersbrief zou er niet geweest zijn zonder Pius-10. En zonder die wijdingen.
1: Ik denk God heeft...
0: In de voorziening. Kijk, er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen, mensen willen verder, wordt nog wel een keer zelf geklaard. Ja. Het kan goed zijn.
1: Het is 12 uur.
0: Dan moeten we ophouden.
1: Beste luisteraars, dit is het einde van het programma De Club van Job van vandaag. U vindt dat ook op Spotify en op Apple Podcasts.
2: Dit was De Club van Job.

0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de mens worden van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Zij die uw wet liefhebben, Heer, leven in vrede. Vorsten vervolgen mij zonder reden. Maar slechts voor uw woord is mijn hart beducht.
1: Ik ben gelukkig met uw belofte. Als iemand die kostbare schatten vond.
0: Ik haat en verafschuw het onrecht. Uw wet heb ik lief.
1: Ik prijs u 7 maal elke dag. Omdat gij oordeelt naar recht.
0: Zij die uw wet lief hebben, leven in vrede. Zij struikelen niet op hun weg.
1: Ik stel mijn vertrouwen, Heer, op uw bijstand. Ik doe al wat gij gebiedt.
0: Mijn geest neemt in acht alles wat gij verordent. Dat heb ik van harte lief.
1: Ik houd mij aan wat gij gebiedt en voorschrijft. Want al mijn wegen zijn u bekend.
0: Eren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zij die uw wet liefhebben, Heer, leven in vrede. De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel. Hoe schoon en hoe weldadig is eendracht onder broeders.
1: Als kostelijke olie op het hoofd, die afdruipt op de baard van Aaron.
0: Die afdruipt op de boord van zijn gewaad. Als Hermondouw die neerdaalt op de Sion.
1: Daar schenkt de Heer zijn zegen. En leven voor altijd.
0: Eren de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel.
0: Bevrijd mij uit kwaadwillige handen, Heer die mijn machtige bondgenoot zijt. Bevrijd mij, Heer, van kwaadwillige mensen. Bescherm mij tegen de man van de geweld.
1: Zij denken alleen aan gemene streken en zoeken voortdurend twist.
0: Hun tongen zijn scherp als lange tongen. Vol addergif is hun mond.
1: Bevrijd mij, Heer, uit kwaadwillige handen. Bescherm mij tegen de man van geweld.
0: Zij zijn erop uit om mij te doen vallen. Arglistig zetten ze mij een strik.
1: Zij vlechten koorden en spannen netten. En leggen een klem op mijn pad.
0: Ik sprak tot de Heer, gij zijt toch mijn God. Heer, luister naar mijn gebeden.
1: Heer God, die mijn machtige bondgenoot zijt. Gij dekt mijn hoofd bij het strijden.
0: Vervul, Heer, de wensen der boosdoeners niet. Maar laat hun plannen mislukken.
1: Ik weet dat de Heer de behoeftige recht doet. De arme rechtvaardig behandelt.
0: Zo toch zullen vromen uw naam steeds loven. En deugdzamen veilig zijn onder uw oog.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Bevrijd mij uit kwaadwillige handen, Heer.
0: Heer die mijn machtige bondgenoot zijt.
1: Wat liefde is, hebben wij geleerd van Christus. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Dus zijn ook wij verplicht ons leven te geven voor onze broeders.
0: Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig.
1: Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd Gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden U, schenk ons altijd dat licht waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Fijn dat u ook heeft ingeschakeld. Samen willen wij het roze hoedje gaan bidden. En op vrijdag dan overwegen wij de droevige mysteries. En straks tussen de geheimen door, dan hoort u de muziek en dan mag u bellen voor het doorgeven uw gebedsintentie. En ook natuurlijk voor het meebidden van het roze hoedje. Ik wens u een heel mooi gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle. De derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik om oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zonen, de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor het eerste tientje willen we graag bidden. Bij het eerste tientje en dan bidden we voor de intentie van de paus voor de maand juli. En dan mogen we bidden dat wij respect voor en bescherming van het menselijk leven in al zijn stadia en het erkennen

0: in al zijn stadia en het erkennen als een geschenk van God. Maar ook vandaag, Heer, komen we bij u, want elke dag opnieuw hebben we uw zegen nodig over allen die bij Radio Maria betrokken zijn. En dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we zijn u ook heel dankbaar voor alle luisteraars en de vele luisteraars die u ons geschonken hebt. Maar we vragen u, Heer, als het u wil is, geef ons dan steeds opnieuw weer nieuwe luisteraars. Maar we danken u ook voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. Maar ook is ons gebed gevraagd voor de zielerust van de overleden luisteraars.
1: Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons

0: voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Wij gaan zo dadelijk het tweede tientje van de Rozenkrans bidden en u mag nu bellen naar de studio voor het doorgeven van uw gebedsintentie, als ook het tweede tientje mee te bidden thuis door de telefoon via op de radio. Het nummer van de studio is 073-687-2001. U kunt ook een gebedsintentie doorgeven via de WhatsApp. Dat kunt u door. Kunt u niet bellen, kunt alleen een bericht doorgeven. En het telefoonnummer is 06-2001-9670.

0: En bij het tweede tientje mogen we dan bidden om roepingen voor het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. En ook voor roepingen voor het huwelijk en voor de gewijden die in de wereld leven. En bijzonder willen we ook elke dag opnieuw de paus bij u brengen. Heer, blijf hem sterken met alles wat hij nodig heeft. En dat hij zijn zware taak toch kan vervullen. Bidden we ook om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Maar ook vandaag, Heer, en wij houden niet op, maar we doen dat wel vol vertrouwen, bidden we om vrede in de harten van alle mensen. Maria, wilt u een voorspraak zijn dat alle harten geopend worden voor dat ze de vrede van Christus mogen ontvangen? En we blijven dat heel bijzonder vragen voor Oekraïne en voor het Midden-Oosten en voor alle andere oorlogsgebieden. Maar we blijven ook bidden speciaal ook voor Iran en voor Amerika en voor Israël. Heer, er gebeurt zoveel. Wij vragen om uw hulp. Maar ook brengen wij twee bisschoppen bij u. De bisschop van Breda, dat hij toch helemaal beter mag worden. En ook de hulpbisschop van Den Bosch, dat hij ook helemaal mag genezen. Dan brengen we ook een meneer bij u. En we willen voor hem bidden en dat ook alles toch goed mag gaan. En we bidden dat in de harten van de mensen uw vrede mag neerdalen. En dat het met alle mensen goed mag gaan. Dan brengen we ook een zoon bij u, Heer, die ernstig ziek is. En ook zijn moeder. We vragen om, Heer, dat uw wil mag geschieden aan hem. En dat zijn moeder ook heel veel kracht krijgt om dit zware kruis te kunnen dragen.
1: We willen ook bidden om zegen over een gezin op voorspraak van de heilige Charbel. Ook willen we bidden voor genezing van een moeder van het gezin. Bidden we ook uit dankbaarheid. En we bidden, Heer, uit grote dank, omdat een superoma haar kleinkindje heeft mogen vasthouden. We bidden ook om zegen over het achterkleinkindje. We bidden ook voor iemand die leukemie heeft. We bidden voor een algeheel herstel dat toch de behandelingen mogen aanslaan. En we willen bidden op voorspraak van onze lieve vrouw van de vrede.
0: Overwegen we het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Dankjewel voor het meebidden van het tweede tientje. Zo dadelijk, dan zet ik de muziek aan en mag u weer bellen naar de studio voor het meebidden van dit derde tientje en voor het doorgeven van uw gebedsintentie. Het nummer van de live studio is 073-687-2001. Het nummer van de WhatsApp is 06-2001-9670. Alvast dank voor uw belletje.

0: Bij het derde tientje willen we heel graag bidden om zegen, kracht en bescherming voor al de bidders die bidden bij klinieken voor het ongeboren leven. Bidden we ook voor de zielerust van een broer, dat hij in vrede mag rusten. En bidden we ook om heel veel sterkte voor zijn familie. Dan mogen we ook gaan bidden dat een bezoek aan de kaakchirurg, dat zijn handen bijzonder gezegend mogen worden en dat de behandeling goed mag verlopen. En ons gebed is ook gevraagd om te bidden voor de zielerust van een overleden parochiaan. Dat hij bij u thuis mag komen, Heer. En we blijven u ook heel erg dankbaar. Dankbaar voor alles wat u ons geeft en ja, dat het ook goed met ons gaat. Heer, wij willen u daar bijzonder voor danken. En we brengen ook alle mensen bij u die ons gebed gevraagd hebben. Heer, u kent ze allemaal en u weet ook het beste wat ze nodig hebben. We brengen al die mensen bij u.
1: We willen ook gaan bidden. Uit dank wil u danken, Heer, voor de schepping waarin wij mogen zijn en leven. Ook willen we bidden uit dankbaarheid. En we danken voor een geslaagde zussen- en zwagersdag. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Dankjewel weer voor het meebidden van dit derde tientje. We gaan zo dadelijk het vierde geheim overwegen. En u mag tijdens de muziek weer bellen naar de studio van Radio Maria. Dan kunt u uw gebedsintentie doorgeven. En misschien wilt u ook een tientje meebidden. Het nummer is 073-687-2001. Ook via de WhatsApp kunt u een intentie inzenden. Dat is het nummer 06-2001-9670.

0: En dan gaan we naar het vierde tientje. En dan mogen we bidden om genezing van een zoon. En dat Gods genade, dat hij dus bij de operatie, dat de Heer erbij wil zijn en dat de handen van de chirurgen gezegend mag worden. En dat hij ook geheel mag genezen. We bidden ook, Heer, om verlossing van pijn, voor rust en wijsheid. Ook daarvoor brengen wij deze intentie bij u. En ons gebed is ook gevraagd of onze overheid en ons parlement, dat deze toch bezet mag worden. En dat de mensen die daar werken, dat die allen toch de wil van God mogen doen. Breng ook alle prochies bij u, dat we bidden dan om een vernieuwde uitstorting van de Heilige Geest. En dat de prochies ook weer nieuw leven mogen ontvangen. Dan gaan we ook bidden om heel veel zegen voor al degenen die het Kalikumi weekend mee gaan maken. Dat zij bijzonder gezegend mag worden. En ook bidden wij uit dankbaarheid. En wij willen u danken, Heer, dat een vriendin, dat de operatie bij haar goed is verlopen. We danken u ook voor de chirurgen, Heer, en dat ze ook heel snel mag genezen.
1: We willen ook graag bidden voor een moeder die gevraagd heeft voor gebed voor haar zoon. We vertrouwen deze zoon aan uw zorg toe, o Maria. Dat u hem wil brengen bij Jezus. Ook willen wij bidden voor voorspoedige, maar vooral ook voor de juiste hulp voor een verdwaalde tiener. Maar we bidden ook voor al die andere tieners die verdwaald zijn. Dat zij Jezus mogen leren kennen. En zo de weg weer mogen vinden en juist de hulp mogen ontvangen.
0: Overwegen we het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij een andere schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en de uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
1: Dankjewel voor het meebidden van dit vierde tientje. Zo dadelijk gaan we het laatste geheim van de Rozenkrans overwegen en u heeft nog een mogelijkheid als u graag nog een keer wil meebidden. Dan kunt u bellen naar de live studio en het nummer is 073-687-2001. U kunt ook een intentie inzenden, dat mag ook. En het kan ook via de WhatsApp en het nummer daarvan is 06-2001-9670. Alvast heel veel dank voor uw belletje.

0: We zijn aangekomen bij het vijfde tientje en dan mogen we nog bidden. En vragen we de heilige Michael om een gezin te willen beschermen. En we vragen dat eigenlijk voor alle gezinnen. En ook dat de heilige Rafael genezing mag schenken. Dat de heilige Gabriel helpt om de goede boodschap te verstaan. En ook vragen we de engelbewaarder om dit gezin toch bij te staan en alle gezinnen. Dan brengen we een zieke vriendin bij u, dat zij een laatste mooie dagen zal mogen hebben. Maria en ook Sint-Jozef wil bij haar zijn. Dan is ons gebed ook gevraagd voor een gesprek dat aanstaande maandag zal zijn en dat dat goed mag verlopen. En dat de engelbewaarder van beide personen toch het gesprek wil voorbereiden. En Sint-Jozef, wij komen u weer vragen voor iemand dat ze toch een woning zal mogen vinden. Sint-Jozef, u doet er af en toe wel lang over, maar we blijven u vragen en we weten dat u ons altijd verhoort. Wil ook deze persoon toch een woning geven? Bidden we ook om verlossing van pijn en mogen we ook bidden om rust en wijsheid. Dan brengen we ook een meneer bij u die het moeilijk heeft, vooral geestelijk moeilijk heeft. Maria, sluit een mantel om hem heen. En we bidden ook uit dankbaarheid. Soms dan ineens gaan de dingen toch lukken. En wij willen u daar bijzonder voor danken dat dat lukt. En ook, ja, brengen we ook allegenen bij u die de vierdaagse vandaag voor de laatste dag lopen. En dat is vaak de zwaarste dag dat ze toch mogen volhouden. En dat zij dus ook de kracht van u krijgen om het te kunnen, om de wedloop toch tot het einde toe te mogen volbrengen.
1: Wij bidden ook, bidden Sint-Jozef, om uw hulp bij het vinden van een kleinere woning. En ook willen we bidden voor al die intenties die leven in de stilte van ons hart. Al onuitgesproken gebeden, alles waar we dankbaar voor zijn. We willen het neerleggen in dit laatste tientje. Als we samen gaan overwegen, Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En ook vandaag willen we graag de litanie van het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus mogen we bidden. We zitten nog steeds in de maand juli die daar speciaal aan gewijd is. Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
2: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
2: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
2: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, enige geboren Zoon van de eeuwige Vader.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, mens geworden woord van God.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, offer van het nieuwe, altijd durende verbond.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doodstrijd uw bloed op aarde hebt laten vloeien.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de geesteling tot bloedens toe geslagen zijt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die bij de doornenkroning uw bloed hebt verloren.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die op het kruis uw bloed tot de laatste druppel hebt gegeven.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed geeft als losprijs voor ons heil.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed schenkt als bron van vergeving.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed te drinken geeft in de Eucharistie.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die uw bloed een stroom van barmhartigheid laat zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de macht van de duivel overwint.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed martelaren sterk maakt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed belijders moed geeft.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed maagden voortbrengt.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed kracht geeft aan die in gevaar zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed steun geeft aan die lijden.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed troost geeft aan die bedroefd zijn.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed hoop geeft aan boetvaardigen.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed vertroosting geeft aan stervenden.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de harten vervult van zoete vrede.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed onderpand zijt van eeuwig leven.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed de zielen redt uit het vage vuur.
2: Ontferm u over ons.
0: Jezus Christus, die door uw bloed alle eer en lof overwaardig zijt.
2: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Spaar ons, Heer.
2: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Ontferm u over ons.
0: Met uw bloed, o Heer, hebt gij ons verlost.
1: En ons gemaakt tot een koninkrijk voor onze God.
0: Laat ons bidden. God, door het kostbaar bloed van uw enige geboren zoon hebt ge alle mensen verlost. Zet het werk van uw barmhartigheid in ons voort en laat ons altijd bij de overweging van dit mysterie de genade van de verlossing ontvangen door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
1: Dankjewel voor het meebidden van het roze hoedje. Dank dat we zo samen in gebed weer mochten verenigd zijn. Ja, het is altijd fijn om samen te mogen bidden. Om met en voor elkaar te bidden. Ik ga je ook nog vertellen wat u kunt beluisteren bij Radio Maria. Wat kunt u deze dag nog verwachten? En zo dadelijk, om 1:15 wordt u voorgelezen. Eerst zijn er de lessen van Sint Franciscus, met broeder Jan Termaat. Het onderwerp waarover hij zal spreken is mijn God en mijn al. Dan om 1:30 is het programma dat u wordt voorgelezen uit het boek Juweel van de Nijl. Om 14:00 is het programma Muziek en Sacra. Om 15:00 bidden we de Kruisweg, zoals elke vrijdag namiddag. Na de Kruisweg dan kunt u meegaan op de bedevaart naar België. Om de Belgische kust te ontdekken. En dat doen we samen met onze zuiderburen Radio Maria België. Dan om 16:30 kunt u luisteren naar Pater Bots. Om 17:00 bidden wij het roze hoedje. 17:30 de Vespers. Om 18:00 kunt u het Angelus meebidden. En is om 17:05 de luistertip uit het archief. Met deken Felix van Meerbergen. En hij zal spreken over de heilige Jacobus 1 en de heilige Jacobus 2. En dus dat u denkt aan Jacobus 1 en Jacobus 2. Nou, het gaat over Jacobus de meerdere en Jacobus de mindere. En vanavond, als u om 17:55 luistert, dan zal deken Felix van Meerbergen u er meer over vertellen. Om 19:00 is de heilige mis en die komt vanuit de Lodewijkkerk in Leiden. De celebrant is pastoor Jeroen Smit. 20:00 is de heilige van de dag met Michael As. 19:15 een herhaling van de lessen van Sint Franciscus. 20:30 is een herhaling van de Club van Job. 21:30 is Pater Bots. Om 21:15 kunt u... Nee, om 21:00 kunt u eerst de complete meebidden, de dagsluiting. En dan is om 21:15 het programma Getuigenissen over Radio Maria. Dan om 22:45 is de herhaling van de bedevaart naar België. Ik wens u nog een hele mooie namiddag toe. En dan kunt u nu nog luisteren naar muziek tot 1:15.

U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.

Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het tweede verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Over Bernardus van Quintavalle, de eerste gezel van Sint Franciscus. Franciscus' eerste gezel was broeder Bernardus van Assisi, die zich als volgt bekeerde. Door zijn boetedoeningen zag Franciscus, die zich al van de wereld had afgekeerd, maar nog in wereldse kleding rondliep, er zo armzalig en verstorven uit, dat hij door velen voor gek werd versleten. En wanneer hij door familie en vreemden als een dwaas werd beschimpt en met stenen en modder werd verjaagd, onderging hij alle hoon en beledigingen gelaten, alsof hij doofstom was. Dit zette heer Bernardus van Assisi, een van de voornaamste, rijkste en geleerdste mensen van de stad, aan het denken over Franciscus' buitengewone verachting van de wereld, over zijn grote verdraagzaamheid wanneer hij werd bespot, en over het feit dat zijn geduld en onverstoorbaarheid alleen maar toenamen gedurende de 2 jaar dat hij nu al door iedereen werd gesmaad en veracht. Alles beschouwend, zei hij bij zichzelf, deze Franciscus moet een door God zeer begenadigd man zijn. Daarom nodigde hij hem op een avond uit om bij hem thuis te komen eten en de nacht door te brengen. Franciscus aanvaarde de uitnodiging, at die avond bij hem en bleef overnachten. Nu had heer Bernardus zich voorgenomen om Franciscus' heiligheid nader te aanschouwen. En daarom liet hij een bed voor hem opmaken in zijn eigen kamer, waar 's nachts altijd een lamp brandde. Zodra Franciscus de kamer binnenkwam, wierp hij zich meteen op zijn bed. En om zijn heiligheid verborgen te houden, deed hij alsof hij sliep. Ook heer Bernardus stapte even later in bed en begon zo luid te snurken dat het leek of hij in diepe slaap verzonken was. In de veronderstelling dat heer Bernardus sliep, sloop Franciscus vroeg in de nacht zijn bed uit om te gaan bidden. En terwijl hij zijn gezicht en handen naar de hemel hief, zei hij met de grootste toewijding en overgave, mijn God, mijn God. Zo bleef hij tot het uur van de metten luid wenend zeggen, mijn God, mijn God, en niets anders dan dat. Zo bewonderde Franciscus in zijn contemplatie de grootste

Zo bewonderde Franciscus in zijn contemplatie de grootsheid van de goddelijke majesteit, die zich verwaardigde de ten ondergaande wereld te hulp te komen, en die door middel van Franciscus zijn kleine armen voor het zielenheil van de mensen zorgde, en verlicht door de geest van profetie, waardoor hij de grote dingen voorzag die God via hem en zijn orde zou verrichten, maar ook bewust van zijn eigen feilbaarheid en geringe deugd, smeekte hij God in zijn gebed om hem bij te staan met zijn mededogen en almacht, waar zonder de broze mens niets vermag, om te verwezenlijken waartoe hij alleen niet in staat was. Terwijl heer Bernardus bij het licht van de lamp Franciscus' devote handelingen zag en aandachtig luisterde naar de woorden die hij sprak, raakte hij geïnspireerd door de Heilige Geest en ertoe bewogen zijn leven te veranderen. Zo kwam het dat hij bij het aanbreken van de dag Franciscus riep en tegen hem zei: "Broeder Franciscus, ik ben vast besloten de wereld te verlaten en jou te volgen in alles wat je me zult opdragen." Toen Franciscus dit hoorde, zei hij opgetogen: "Heer Bernardus, wat u zegt is zo belangrijk en ingewikkeld, dat we te rade moeten gaan bij onze Heer Jezus Christus, om hem te vragen ons zijn wil hieromtrent duidelijk te maken en ons te wijzen hoe we moeten handelen. Laten we daarom naar de bisschopskerk gaan, waar een goede priester is. Daar zullen we de mis bijwonen en tot het uur van de terts blijven bidden, om God te vragen ons bij het driemaal openslaan van het missaal de weg te wijzen die hij ons wil laten volgen." Heer Bernardus antwoordde dat hij dit een goed idee vond, en dus gingen ze op weg naar de bisschopskerk. Nadat ze de mis hadden bijgewoond en tot de terts hadden gebeden, nam de priester op verzoek van Franciscus het missaal, sloeg een kruis en opende het driemaal in naam van onze Heer Jezus Christus. De eerste keer sloeg hij het open bij de woorden die Christus in het evangelie sprak, toen een jongen hem naar de weg van de volmaaktheid vroeg: "Als u volmaakt wil zijn, ga dan uw bezit verkopen en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen." De tweede keer sloeg hij het open bij de woorden die Christus tot de apostelen sprak, toen hij hen wegzond om te prediken: "Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen schoeisel en geen geld," waarmee hij hun wilde leren dat ze alle zorg voor hun levensonderhoud aan God moesten overlaten, om zich volledig te wijden aan de prediking van het heilige evangelie. De derde keer opende hij het missaal bij de woorden van Christus: "Als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en mij volgen." Toen zei Franciscus tegen heer Bernardus: "Dit is de raad die Christus ons geeft. Doe dus precies wat je gehoord hebt. Gezegend zij onze Heer Jezus Christus, die zich verwaardigd heeft ons de weg van zijn evangelie te wijzen." Na deze woorden vertrok heer Bernardus om zijn bezittingen te gaan verkopen, want hij was heel rijk. En met grote vreugde deelde hij alles uit aan de armen en aan de weduwen, wezen, pelgrims, kloosters en gasthuizen, waarbij Franciscus hem trouw en vol ijver hielp. Een zekere heer Sylvester, die zag dat Franciscus zoveel geld

geld aan de armen liet uitdelen, werd door hebzucht gegrepen en zei tegen Franciscus: "Je hebt niet alle stenen betaald die je van me hebt gekocht voor het herstel van de kerken. Nu je geld hebt, mag je mij ook betalen." Franciscus verbaasde zich over zijn hebzucht, maar omdat hij als een ware navolger van het evangelie niet met hem wilde reden twisten, stak hij zijn handen in de schoot van heer Bernardus en bracht ze vol geld over naar de schoot van heer Sylvester, waarbij hij zei dat hij meer kon krijgen als hij dat wilde. Heer Sylvester was er tevreden mee en keerde naar huis terug. Toen hij 's avonds echter overdacht wat hij die dag gedaan had, werd hij zich bewust van zijn eigen hebberigheid en van de bezieling van heer Bernardus en de heiligheid van Franciscus. En in die nacht en de 2 daarop volgende nachten kreeg hij van God een visioen, waarin hij zag hoe uit de mond van Franciscus een gouden kruis kwam, waarvan de top tot de hemel reikte en de armen zich van het oosten naar het westen uitstrekten. Door dit visioen gaf hij voor God alles weg wat hij bezat en werd hij minder broeder. En hij werd in de orde zo'n heilig en begenadigd man dat hij met God sprak als vrienden onder elkaar, zoals Franciscus meermalen bemerkte en zoals later nog zal blijken. Ook heer Bernardus genoot zoveel goddelijke genade dat hij tijdens zijn contemplatie van God vaak in extase raakte. Franciscus zei van hem dat hij alle eerbied verdiende en dat hij de stichter van de orde was. Hij was immers de eerste geweest die zich van de wereld had afgekeerd en zonder zelf iets te behouden alles aan de armen van Christus had gegeven, en die volgens de evangelische armoede was gaan leven door zich naakt over te geven in de armen van de gekruisigde, die door ons geprezen zij in secula seculorum. Amen. We hoorden vandaag een veel langer verhaal uit de Fioretti dan de vorige week. En daarom ook een heel rijk verhaal. We horen allereerst hoe Bernardus van Assisi zich laat inspireren door iemand die voor gek versleten werd. Deze Franciscus intrigeerde Bernardus blijkbaar. Hij is voor hem een voorbeeld dat je niet tot je voorbeeld rekende. Eigenlijk heel onverwacht kwam hij deze Franciscus op het spoor en merkte hij dat er iets van hem uitging, dat er een bepaald charisma om deze Franciscus heen zat. En dan horen we hoe deze Bernardus Franciscus bij hem uitnodigde en hoe hij hem observeert in zijn gebed. En het gebed dat Franciscus bidt is eigenlijk wel beroemd geworden. We horen hier dat Franciscus bidt: mijn God, zeer eenvoudig. Het is alles wat hij over God te zeggen heeft. En dit gebed is in de Franciscaanse wereld bekend als het gebed Deus meus et omnia, mijn God en mijn al. En dat blijkt ook uit de rest van het verhaal. Deze Bernardus en later ook Sylvester geven alles weg wat ze hebben. Bernardus was in ieder geval zeer rijk. Alles geeft hij weg.
en alles krijgt hij ervoor terug van God. Hij wordt heilig, zeer heilig. En hetzelfde geldt voor Sylvester, die eerst door de hebzucht wordt gegrepen, die alles probeert te pakken wat de wereld hem kan geven, maar dan ontdekt dat door alles weg te geven er ruimte komt voor God. Deus meus et omnia, mijn God en mijn al. Voor mensen in deze tijd is het net zoals in de tijd van Franciscus moeilijk om alles wat de wereld ons bieden kan weg te geven. Misschien is dat ook niet nodig voor iedereen. Wat wel nodig is, is om los te kunnen komen van alles wat de wereld ons gegeven heeft. Omdat er dan ruimte ontstaat voor God. En wij kunnen bidden, mijn God en mijn al. Ik wil je vragen om na te gaan aan welke wereldse zaken jij zou moeten verzaken om ruimte te kunnen geven aan God in je leven. Een moeilijke vraag. Maar een vraag die te beantwoorden is, zo blijkt uit dit verhaal van Franciscus, Bernardus en Sylvester en zoveel andere volgelingen van Christus in de voetsporen van Franciscus. Ik wil afsluiten met een gebed dat Franciscus schreef aan al zijn broeders en zusters. Het gebed uit de brief aan de gehele orde. Almachtige, eeuwige, rechtvaardige en barmhartige God, geef ons erbarmelijke mensen omwille van uzelf te doen wat wij weten dat gij wilt en altijd te willen wat u behaagt. Opdat wij, innerlijk gezuiverd, innerlijk verlicht en door het vuur van de Heilige Geest ontstoken, de voetstappen van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, kunnen volgen en door uw genade alleen bij u Allerhoogste mogen komen, die in volmaakte drievuldigheid en eenvoudige eenheid leeft, heerst en wordt verheerlijkt, almachtige God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.
1: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Dankjewel, Sophocles. En zou je de volgende keer misschien willen overwegen om aan te kloppen voordat je binnenkomt? Voor het geval ik niet gedisponeerd ben, ik zou je niet in verlegenheid willen brengen. Lieve, help, ik zou me nog niet opgelaten voelen als ik Venus in eigen persoon in de onderbroek zag. Je hoeft je om mij niet druk te maken. Caroline wreef over haar voorhoofd. Misschien moeten we ons dan druk maken over mij, Sophocles. Klop alsjeblieft. Ach, je begint nu al orders uit te delen. De oude zeeman schudde zijn hoofd. Ik wist wel dat het niet lang zou duren. Toen Sophocles weg was, staarde Caroline naar de dichte deur en piekerde. Als ze vanavond bij Myra voor anker gingen, een belangrijke haven met talrijke verbindingen met Caesarea, zou Theo kunnen overwegen haar terug naar huis te sturen en passage voor haar boeken op een schip dat de andere kant op ging, terwijl hij met een schoon geweten in westelijke richting kon doorvaren naar Rome. Ze voelde een brok in haar keel en slikte, met als gevolg dat een hoestbui haar van haar adem beroofde en ze ging hijgend liggen, voelde zich zwak en rillerig. Het leek erop dat Telemachus haar nog iets anders had gegeven naast een lift naar de haven. Sophocles had ze al om haar vinger gevonden. Dat kon Theo wel zien. Terwijl de rest onopgesmukte pap at als avondeten, was het de oude zeeman gelukt ergens honing van wilde bloemen vandaan te toveren en dat had hij over haar pap gesprenkeld. Naast het bord pap lag er op een blad nog een glanzende, rondgele appel. Wat was het volgende? Een bosje lentebloemen met een lint erom? Theo's mond viel open toen hij zag dat de oude man aanklopte voordat hij de hut binnenging. 3 jaar achter elkaar had Theo geprobeerd Sophocles die basisbeleefdheid aan te leren, maar zonder succes. Niet 1 keer had de lompe zeeman de moeite genomen om zijn aanwezigheid aan te kondigen voordat hij de deur opende. 2 uur eerder hadden ze zonder incidenten aangelegd in de haven van Myra. Maar zijn mannen bleven alert, bang dat er, als er een tenger meisje stiekem langs hen heen kon glippen, ergere dingen langs konden komen in de maanloze haven. Gewoonlijk waren ze niet meer op hun hoede als ze eenmaal voor anker lagen. Dat was dan hun tijd om het rustiger aan te doen en te rusten. Maar nu waren ze waakzamer dan ze op zee waren geweest. Hij voelde de spanning in hun gestrekte spieren. Iedereen was geagiteerd. Theo schudde zijn hoofd. Hij hoopte dat de ongewone alertheid niet tot driftbuien zou leiden. Hij had geruime tijd in gebed doorgebracht over de verwikkelingen die zijn ongenode gast met zich had meegebracht. Hij kende zijn antwoord. Maar hij had een paar uur nodig gehad om ermee in het reine te komen. Met een zucht zette hij zijn benen in beweging in de richting van de hut. Ze had uren op hem gewacht. Gewacht tot ze over haar lot zou horen. Hij wist dat het wachten een kwelling voor haar geweest moest zijn, dat ze bang moest zijn, bezorgd. En hij vermoedde dat ze zoveel fantasie bezat dat ze ondertussen de ergste scenario's had bedacht. Maar ze had voldaan aan zijn verzoek om in de hut te blijven. In al die tijd had ze zich niet naar buiten gewaagd. In afwachting van een beslissing die als een dreigende wolk boven haar hoofd moest hangen, had ze toch besloten zijn wensen af te wachten. Onwillig voelde Theo een vonk van bewondering voor de vrouw die zijn schip was binnengedrongen. Hij klopte op de door de zon gebleekte deur en ging binnen toen ze kalm antwoord gaf. Ze zat op de enige kruk in de hut, gebogen over een stuk papyrus, en legde de laatste hand aan een tekening. Hij deed een stap dichterbij en zag dat ze de Parmis had getekend. Het was haar gelukt iets van de unieke persoonlijkheid van het vaartuig weer te geven. De elegante lijnen en welvingen, de betrouwbaarheid ervan. Het schip zag er robuust uit en toch fijntjes. Zijn ogen werden groot van verwondering. Op de een of andere raadselachtige manier had ze vastgelegd wat hem het liefst was aan de Parmis, diens kracht in combinatie met de kwetsbaarheid ervan. Je hebt er oog voor. Ze legde het stuk papyrus weg. Ik ben niet goed met schepen, maar wel met gebouwen. Die begrijp ik. Als je dat niet goed noemt, dan zou ik je beste werk wel eens willen zien. Haar amberkleurige ogen, die bijna dezelfde tint hadden als haar huid, keken hem vol hoop aan. En vol angst. Hij ademde diep in. Hoewel hij begreep waarom ze naar Rome wilde en zelfs snapte waarom ze het op deze manier had gedaan, wist Theo tot in zijn botten dat haar aanwezigheid op zijn schip moeilijkheden betekende. Het was een verstoring van de kameraadschappelijkheid van zijn bemanning. Je kon ervan uitgaan dat er ellende van kwam. Over weken als haar grootvader op zoek ging naar iemand om de schuld in de schoenen te schuiven. Maar moeilijkheden en strijd wilden niet zeggen dat Theo haar de rug toe kon keren. Je mag met ons mee naar Rome, zei hij. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Hoofdstuk 14. Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. Dat schreef Jesaja in hoofdstuk 43, vers 19b. Cariline sprong op van een niet te onderdrukken opwinding, maar haar onhandigheid zorgde er wel voor dat haar ene voet verward raakte tussen de poten van de kruk, die vervolgens tegen de muur knalde en terugstuiterde. Voordat de kruk haar tegen haar bovenbeen kon raken, schoot Theo's arm uit en hij plukte de kruk uit de lucht. Voorzichtig zette hij hem weer op de vloer. Een ogenblik lang vergat ze Theo's aankondiging, vergat ze Rome en haar vader. Een ogenblik zag ze alleen Theo, die bliksemsnel en beheerst orde aanbracht in haar chaos. En haar hart begon te bonzen van een geheel ander soort opwinding. Ze schudde haar hoofd en dwong haar gedachten terug naar zijn woorden, in plaats van naar de mond waarmee hij ze gesproken had.
1: Alles, alles wat je maar wilt.
0: Hij fronste zijn wenkbrauwen. Wil je mijn voorwaarden dan wel weten? Ze probeerde een lach te bedwingen en faalde.
1: Ja, graag.
0: Ik ben niet bereid een jonge vrouw naar Rome te brengen en haar daar te dumpen om zichzelf maar te redden.
1: Dat zou vreselijk zijn.
0: Wie weet op wat voor moeilijkheden je zult stuiten.
1: De ergste waarschijnlijk.
0: Dat denk ik ook. Dat is dan afgesproken. Ze onderdrukte een hoest en boog naar voren.
1: Wat is afgesproken?
0: Wat zou Theo zeggen als hij in de gaten kreeg dat ze iets onder de leden had. Zou hij van gedachten veranderen en haar toch naar huis sturen? Zou hij haar gewoon te lastig vinden? Misschien kon ze doen alsof er niets aan de hand was en hopen dat de kwaal die haar te pakken wilde krijgen snel over was. Theo merkte het misschien niet eens. Hij wilde haar gezelschap waarschijnlijk zoveel mogelijk uit de weg gaan. Ik logeer in Rome bij mijn vrienden, Priscilla en Aquila. Je gaat met me mee. Het zijn gastvrije mensen en ze hebben de Heer lief. Ik weet zeker dat je ze welkom zullen heten. Carinine grijnsde breder. Haar grootste zorg was geweest om veilig onderdak te vinden zodra ze in Rome was, totdat ze Vitruvia had gevonden om haar hulp te vragen. Goed. Ze wonen in een huis op de Aventijn. Niets luxueus, maar je zult een veilig hoekje voor jezelf hebben. Carinine had geen idee waar de Aventijn was. Kan niet beter. Theo schraapte zijn keel. Als we eenmaal daar zijn, zullen we proberen de verblijfplaats van die Vitruvia te vinden. Carinine deed behoedzaam een stap naar achter en dacht even na. We? Ja, maar je hoeft niet voor chaperon en lijfwacht te spelen, Theo. Dat is een deel van de voorwaarden. Zoals ik al zei, ik ben niet bereid je aan je lot over te laten in Rome. Carinine kneep haar ogen samen. Hoor eens. Theo maakte een gebaar waarmee hij haar het zwijgen oplegde. Dit is geen discussie. Dit zijn mijn voorwaarden. Als je met mijn schip mee naar Rome wilt, dan stem je ermee in. Begrepen? Carinine sloeg haar armen over elkaar als een barrière tussen haar en Theo. En wat nog meer? Je gaat nergens stiekem in je eentje naartoe. We doen dit samen. Als ik niet beschikbaar ben, wacht je. Of we zoeken met z'n tweeën naar Vitruvia, of je doet het helemaal niet. Hij hief zijn vinger en wees priemend naar haar. Je liegt niet tegen mij, je verbergt je niet voor mij en je zoekt geen uitvluchten. Ze pufte beledigd en wenste dat ze het niet had gedaan, want het dreigde een nieuwe hoestbui teweeg te brengen. Echt, iedereen zou denken dat ik een misdadiger ben. Of een verstekeling. Theo sloeg zijn armen over elkaar. Een nog grotere barrière dan de hare. Is dat afgesproken? Carinine dacht na over zijn voorwaarden. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Het zal je als ouders toch maar gebeuren dat je een kind krijgt die op een hele bijzondere manier onbevlekt ontvangen is in de schoot van de moeder. En dat je die dochter ter wereld mag brengen en mag opvoeden. En dat je dan merkt van, dit is toch wel een heel bijzonder kind. Wat is er met haar aan de hand? Ik denk dat de ouders van moeder Maria dat zeker gedacht zullen hebben. Joachim en Anna heten ze in de katholieke traditie. En op 26 juli is hun feestdag. De heilige Joachim en Anna. Veel muziek is daar niet voor te vinden. Maar ik heb iets gevonden. Het is uit een Oosterse liturgie. Radubisha Joachim i Anna. Het is een hymne. En wel een hymne voor de geboortedag eigenlijk van Maria. Ik denk dat Joachim en Anna verbaasd gestaan hebben.

Ja, je zal maar zo'n kind krijgen. Daar zullen mensen heel blij mee zijn geweest. Hè? Wie van u zou geen moeder van moeder Maria willen zijn? Of vader? Toch? Maar het is ook geen vrouw geworden, Maria, die een makkelijk leven gehad heeft. Ik denk dat het best wel een zwaar en moeilijk leven was. Maar met de hulp en de kracht van God heeft ze alles doorstaan. Ook wij moeten in ons leven van alles en nog wat doorstaan. Het is niet voor niks dat we daarom iedere keer als we in de Eucharistieviering zijn, bidden om ontferming en genade. En dat doen we met het Kyrie. Herman Finkers heeft een eigen mis geschreven. Capella Amsterdam voert hem uit, samen met Holland Barok, onder leiding van Daniel Royce. Vorige week liet ik u daar iets uit horen, maar vandaag is het helemaal van Herman Finkers zelf. Hij heeft het zelf gecomponeerd. Het Kyrie.

Als je de ouders bent van Maria en je met dankbaarheid misschien ook wel en blijdschap achteraf terugkijkt, dat jij als ouders zijnde de moeder Gods hebt mogen opvoeden en begeleiden op haar levensweg, mogen we ook stilstaan bij haar die zij ter wereld brachten, Maria. En dan noemen we het Ave Maria. En u weet misschien, of misschien valt het op, dat ik af en toe een lang werk heb in de uitzending. Vorige week had ik de Oratio van Richard Dubra. En vandaag heb ik het Ave Maria van George Arthur. De Choir of Royal Holloway onder leiding van Rupert Gauk zingen het. En gaan ze er maar rustig voor zitten, want het duurt bijna 11 minuten.

wij iedere dag in de Vespers weer bidden, in de Vespers zingen. Die Byzantijnse rieten bidden ze niet in de Vespers, maar 's morgens in de laude. Dat is heel grappig. Want wij doen dat 's avonds en zij doen het 's morgens. Het is maar dat u het weet. Jij hoeft er verder niks mee ook. Ik zeg wel eens vaak iets waarvan ik denk, nou, waarom vertel ik dat eigenlijk? Nou ja, we gaan maar gewoon luisteren naar dit Magnificat. Het is... Burton College, Oxford en Britten Sinfonia.

Magnificat, de lofzang van de moeder Gods Maria. In het Nieuwe Testament lezen we ook dat Maria en Jozef met het kind naar de tempel gaan. Een soort purificatie. Uit de Canticles and Prayers vanuit het Oude Testament laat ik u de Song of Purification horen. Het is een werk van Georgi Sviridov en het Litouws radiokoor onder leiding van Sigvard Sklava voeren dit prachtige werk uit.

Nou, vanuit de Canticles of Prayers was dit de Song of Purification. Het gezang van de reiniging. En eigenlijk is een reiniging, ik moet er altijd denken aan het sacrament van de biecht, wat gewoon de ultieme reiniging is die je als mens in je leven kan ontvangen. Want op dat moment zijn al je zonden vergeven als je de absolutie ontvangen hebt en je de opdracht die je ontvangt van de biechtvader voltooid hebt. En eigenlijk mag je dan steeds erbij stilstaan dat God jouw God is. God, u bent mijn God. En dat kan iedereen zeggen. God, u bent mijn God. Want God is zo groot dat hij voor ieder mens God kan zijn op eigen wijze. Net als dat wij allemaal mens zijn op onze eigen wijze voor God. God, u bent mijn God. Dat zingt Selah.

En af en toe mag je als mens jezelf weer een beetje wakker schudden, hè? Dat je ook je hart weer open durft te stellen en open kan stellen voor de Heer zelf. Awake my heart. Het is het oproepen en het wakker schudden. Ja, als het ware ook van jezelf, hè? Wees waakzaam. Awake my heart van Cyrillus Craik. Dat gaan we nu beluisteren, gezongen door Fox Clamantis.

Wat een leuk melodietje heeft dit, hè, aan het begin. Dat is een beetje volksmelodietje dat zoals die instrumentalisten beginnen. En dan die zang die er dan volgt. En ik denk, ja, ik hou daar wel van. Awake my heart. Roep mij op, maak mij wakker. Opdat ook ik me steeds weer mag realiseren dat ik een kind van God ben en deel uitmaak van het lichaam van Christus. Want als gelovigen maken we allemaal deel uit van dat levende lichaam van Christus. En om goed dat levende lichaam van Christus te kunnen vormen, heb je het nodig dat je ter communie gaat. En dat je dan ontvangt the body of Christ. Dat zeggen ze zo mooi in de Engelse liturgie ook, hè? Body of Christ. Hem ontvangen. Dan mag je groeien tot een mens naar Gods hart en gelijkenis. Ioannis Lascaris schreef dit Body of Christ en Capella Romana onder leiding van Alexander Lingas zingen het.

Ik vraag me wel eens af, zusters en broeders, zijn wij ons allemaal wel voldoende bewust als we ter communie ontgaan dat we Christus zelf ontvangen? En er is heel vaak een discussie over de hand- of de tongcommunie. Als je de handcommunie doet, maak dan van je hand een troon. Een troon waar hij op kan landen. Maar veel mensen kiezen er voor tegenwoordig, en steeds meer jonge mensen, om de tongcommunie te ontvangen. Het is mij opgevallen toen ik hier nog dienst deed in het heiligdom van Maria in Heilo, dat in vergelijking met 10, 12 jaar geleden, toen je een enkeling had die de tongcommunie wenste, is het nu vaak meer dan de helft van de mensen, misschien wel soms 80%, die voor de tongcommunie kiest. Uit eerbied en respect voor hem die je ontvangt. En eigenlijk kan je ook zeggen dat als je de tongcommunie ontvangt, dan ontvang je hem heel direct in je, doordat hij op je tong wordt gelegd. Daar zo komt Christus bij je binnen. En dat je dat niet zelf doet, door het lichaam van Christus met je rechterhand van je linkerhand te nemen en te communiceren, maar je wordt gevoed door hem. Zomaar wat gedachten vandaag bij Body of Christ. Nou, en eigenlijk mag je het lichaam van Christus vooral ontvangen als je in harmonie en in vrede bent met God, met je naaste en met jezelf. We gaan luisteren naar een werk van Amy Beach. The Chapel Choir of Pembroke College, Cambridge, zingen het. Peace, I live with you.

Ja, vrede. We leven in een wereld die in brand staat, waar veel onrust is en strijd, die alsmaar voortdurende oorlog in de Oekraïne, de strijd van Israël en de Palestijnen, met name Hamas, maar ook zoveel andere plekken op de wereld die vaak helemaal niet meer onze aandacht hebben. Ik hoor de laatste tijd vaak een spotje op de radio over een jongetje in Congo, waar ook al heel lang oorlog en strijd is. En dan horen we in die boodschap dat we Congo rustig mogen vergeten, maar dat jongetje niet. Ik weet de jongen zijn naam even niet, want dat is een moeilijke naam. En dan denk je, ja, we vergeten vaak al die slachtoffers van oorlog en strijd, waar ook ter wereld, die niet in het brandpunt van de belangstelling staan, zoals Oekraïne en Israël en de Palestijnse gebieden. Hoe vaak denken we aan de oorlog en de strijd in Soedan, in Congo, Jemen, al die andere plekken op de wereld? We besluiten deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria met het Ave Sanctissima Maria, een werk van Marco Calvani.

Ave Sanctissima Maria. Gegroet Maria. Moeder van Christus, moeder van God, kind van Joachim en Anna. Mag de Heer ons nabij zijn met zijn hulp en zijn zegen. Goede God, u heeft de heilige Joachim en Anna uitgezocht om Maria onbevlekt te ontvangen en ter wereld te brengen. Wij danken u voor de moeder Gods Maria, die voor ons het lichaam van Christus ter wereld gebracht heeft. Wij danken u dat zij de moeder mocht worden van uw Zoon. Wilt ook aan ons, uw kinderen, uw rijkste zegen schenken. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars. Het is 3:00. We willen op dit tijdstip, op de vrijdagnamiddag, de Kruisweg gaan bidden. En de Kruisweg op deze vrijdag is genomen van de heilige Jozef Maria Escrivá, de stichter van het Opus Dei. Ik wens u een mooi gebedsmoment. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn Heer en mijn God, onder de liefdevolle blik van onze moeder bereiden we ons voor om u te begeleiden op de lijdensweg die de losprijs is geweest om ons vrij te kopen. Wij willen alles lijden wat u geleden hebt, u ons arm en berouwvol hart aanbieden, omdat u onschuldig bent en voor ons gaat sterven, voor ons die de enige schuldigen zijn. Mijn moeder, bedroefde maagd, help mij die bittere uren opnieuw te beleven die uw zoon op aarde wilde doormaken, opdat wij die uit een handvol leem gemaakt zijn, uiteindelijk zouden kunnen leven in de vrijheid en de glorie van de kinderen Gods. Eerste statie, Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
2: omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Jezus is alleen. De dagen zijn lang voorbij dat het woord van de Godmens licht en hoop ontstak in de harten. Ook de lange processies van zieken die genezen werden, zijn voorbij. En de triomfantelijke toeroepingen in Jeruzalem, toen de Heer aankwam, op een zachtmoedig ezeltje gezeten. Hadden de mensen aan de liefde van God maar een ander onthaal willen geven, hadden jij en ik de dag van de Heer maar herkend. Het vonnis wordt dadelijk uitgesproken. Pilatus spot. Zie daar uw koning. De hoge priesters antwoorden woedend. We hebben geen andere koning dan de keizer. Heer, waar zijn uw vrienden gebleven? Waar uw onderdanen? Ze hebben u verlaten. Het is een vaandelvlucht die al 20 eeuwen aanhoudt. Wij allen vluchten voor het kruis, voor uw heilig kruis. Bloed, droefheid. Droefheid. Eenzaamheid en een niet te stille honger naar zielen gaan in het gevolg van uw koningschap. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
2: O God, wees onze zondaars genadig. Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen.
2: Tweede statie. Jezus neemt het zware kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat ge door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Is het waar dat zodra je ophoudt bang te zijn voor het kruis, voor wat de mensen een kruis noemen, zodra je je ertoe aanzet de goddelijke wil te aanvaarden, dat je dan gelukkig bent en dat alle zorgen, alle zowel lichamelijke als geestelijke smarten voorbij gaan? Er heerst rondom ons een soort angst voor het kruis. Voor het kruis van de Heer. En dat komt doordat men begonnen is alle onaangenaamheden van het leven een kruis te noemen, zonder in staat te zijn alles te dragen als kinderen van God, met een bovennatuurlijke visie. Men haalt zelfs de kruisen weg, die onze voorouders langs de wegen hebben geplaatst. Gedurende de passie van de Heer hield het kruis op het symbool van de straf te zijn, om het teken van de overwinning te worden. Het kruis is het embleem van de Verlosser. Daarin bevindt zich ons heil en ons leven en onze verrijzenis. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis. Het kruis drukt zwaar, met zijn gewicht schaaft het de schouders van de Heer stuk. Het omringende volk is uitgegroeid tot een reusachtige massa. De soldaten kunnen de opgewonden verhitte menigte amper in bedwang houden. Zij is gezwollen als een woelige rivier die buiten zijn oevers getreden is en nu door de smalle steegjes van Jeruzalem stroomt. Het uitgebutte lichaam van Jezus wankelt reeds onder de last van het enorme kruis. De levensadem uit zijn liefdevol hart bereikt nauwelijks nog zijn gewonde ledematen. Een scherpe pijn doorboort de ziel van Jezus en de Heer valt neer, volledig uitgeput. Jij en ik kunnen niet zeggen: nu al weten wij waarom het kruis van Jezus zo zwaar weegt. En we huilen over onze fouten en ook over de ontstellende ondankbaarheid van het menselijk hart. Uit het diepste van onze ziel ontspruit een akte van werkelijk berouw die ons uit onze zondeval weer doet opstaan. Jezus is gevallen, opdat wij ons zouden oprichten, nu en steeds weer. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
2: Amen. Vierde statie. Jezus ontmoette zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Nauwelijks is Jezus van zijn eerste val opgestaan. Of hij ontmoet zijn heilige moeder langs de weg die hij gaat. Maria kijkt naar Jezus met een onmetelijke liefde. En Jezus kijkt naar zijn moeder. Hun ogen ontmoeten elkaar. En ieders hart stoort en het andere zijn eigen smart. De ziel van Maria is overstroomd met droefheid, de droefheid van Jezus Christus. Jezus verwachtte deze ontmoeting met zijn moeder. Hoeveel herinneringen uit zijn kinderjaren verbinden hem met haar? Bethlehem, het verre Egypte, het stadje Nazareth. Ook nu wil hij haar naar zich hebben op de Calvarieberg. We hebben haar nodig. Uit de duisternis van de nacht, wanneer een klein kind bang wordt, schreeuwt het: mama. En zo moet ook ik vele malen in mijn binnenste uitroepen: moeder, mama, laat mij niet alleen. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Jezus is uitgeput. Zijn schreden worden steeds wankeler en de soldaten hebben haast om alles te beëindigen. Daarom houden zij, zodra ze de stad hebben verlaten via de rechtspoort, een man aan die van zijn akker terugkwam. Hij heet Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus. En zij dwingen hem het kruis van Jezus te dragen. Hoe je echt het heilig kruis van Jezus kunt beminnen? Verlang ernaar, smeekt de Heer om kracht, om het in alle harten, overal ter wereld, te kunnen planten. En daarna doe met vreugde aan genoegdoening. Tracht hem ook te beminnen met het kloppen van al die harten die nog steeds niet van hem houden. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wees ons zondaar genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
2: Amen. Zevende statie. Zesde statie. Veronica droogt het gelaat van Jezus af. Wij aanbidden u Christus en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Onze zonden zijn de oorzaak geweest van de passie. Van die marteling die het allerbeminnelijkste gelaat van Jezus, volmaakt God, volmaakt mens, misvormde. En het zijn eveneens onze tekortkomingen die ons thans verhinderen de Heer te aanschouwen en ons zijn gezicht wazig en misvormd doen voorkomen. Wanneer onze blik vertroebeld is, wanneer onze ogen verduisterd raken, hebben wij behoefte om tot het licht te komen. En Christus heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. En hij voegt eraan toe, wie mij volgt, wandelt niet in duisternis, maar zal het licht des levens bezitten. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Laat misstappen en nederlagen ons niet meer van hem scheiden. Evenals het zwakke kind dat zich vol berouw in de stevige armen van zijn vader werpt, zullen wij, jij en ik, ons vastklampen aan het juk van Jezus. Slechts dit berouw en deze nederigheid zullen onze menselijke zwakheid omzetten in goddelijke kracht. Waarom die ontmoediging? Vanwege jouw zonde? Wegens je ontsporingen die zich soms herhalen? Door een zeer grote nederlaag waarop je niet verdacht was? Wees eenvoudig. Open je hart. Zie, er is nog niets verloren. Je kunt nog doorgaan. En wel met meer liefde, meer genegenheid, meer sterkte. Neem je toevlucht tot het goddelijk kindschap. God is immers je allerliefste vader. Dit is jouw zekerheid, de bodem waar je voor anker kunt gaan, ongeacht wat er aan de oppervlakte van de levenszee mogen gebeuren. En je zult vreugde, sterkte, optimisme vinden en de overwinning. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
2: Amen. Achtste statie. Jezus troost de wenende vrouwen. Wij aanbidden u Christus en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Jouw zonde, mijn zonde, die van alle mensen doemen voor ons op. Al het kwaad dat wij verricht hebben en het goede dat wij nagelaten hebben. Het troosteloze panorama van de talloze misdaden en onrechtvaardigheden die wij zouden hebben begaan als Hij, Jezus, ons niet gesterkt had met het licht van zijn liefdevolle blik. De Meester gaat heel dicht langs ons heen, een keer en nog een keer. Hij kijkt naar ons. En als je naar hem kijkt, als je naar hem luistert, als je hem niet afwijst, zal hij jou leren hoe je een bovennatuurlijke zin kunt geven aan al jouw handelingen. En dan zal ook jij, waar je ook bevindt, troost, vrede en vreugde mogen zaaien. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten.
1: Amen. Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: De Heer valt voor de derde keer op de helling van de Calvarieberg. Wanneer nog slechts 40 of 50 stappen hem van de top scheiden. Jezus kan zich niet meer overeind houden. Hij heeft geen kracht meer en ligt uitgeput op de grond. Wil je Jezus van nabij, van zeer nabij begeleiden? Open dan het heilige evangelie en lees het lijden van de Heer. Maar niet slechts lezen, nee, meeleven. Het verschil is groot. Lezen is zich iets herinneren dat voorbij is. Meeleven echter is aanwezig zijn bij een gebeurtenis die op dit moment plaats heeft. Een deelnemer meer zijn bij elk tafereel. Laat dan je hart wijd worden, zodat het zich bij de Heer voegt. En als je merkt dat het wil vluchten, je bent immers een lafaard, zoals de rest, vraag dan om vergiffenis voor jouw lafheden en de mijne. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
2: Amen. Tiende statie. Jezus wordt van zijn kleren beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat ge door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Om tot God te komen is Christus de weg. Maar Christus hangt aan het kruis. En om het kruis te bestijgen, moet men het hart vrij hebben. Onthecht aan alle aardse dingen. De werkelijke hindernissen die je van Christus verwijderd houden, de hoogmoed, de zinnelijkheid, worden overwonnen met gebed en boete. En bidden en versterven is ook zich met de anderen bezighouden en zichzelf vergeten. Als je zo leeft, zul je zien hoe het overgrote deel van de tegenslagen die je hebt als vanzelf verdwijnt. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. Elfde statie, Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij bidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Het is de liefde die Jezus tot Calvarië gebracht heeft. En eenmaal aan het kruis zijn al zijn gebaren en al zijn woorden vol liefde. Een serene en sterke liefde. Wat zijn die kruisen op de toppen van de bergen toch mooi. Bovenop de grote monumenten, op de torens van de kathedralen. Maar wij moeten het kruis ook in het binnenste van de aarde oprichten. Jezus wil daar omhoog geheven worden, te midden van het lawaai van de fabrieken en de werkplaatsen, in de stilte van de bibliotheken, in het rumoer van de straten, in de rust van de velden, de intimiteit van de gezinnen, de vergaderingen, de stadions, daar waar een christen zijn leven eerlijk inzet, moet hij met zijn liefde het kruis van Christus planten, dat alles tot zich trekt. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de bemachtigheid van God in vrede mogen rusten.
2: Amen. 12e statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat

0: de wereld verlost hebt.
1: Bovenaan het kruis staan de reden van de veroordeling geschreven. Jezus van Nazareth, koning der Joden. Volgens het evangelie van Johannes hoofdstuk 19, vers 19. En alle die daar langskomen beledigen en honen hem. Een kruis, een lichaam met nagels aan het hout vastgeklonken. De zijde doorboord. Bij Jezus blijven nog steeds zijn moeder, enkele vrouwen en een jonge man. Waar zijn de apostelen gebleven? Waar zijn degenen die van hun ziektes verlost werden? De lammen, de blinden, de melaatsen en al degenen die hem toejuichen. Niemand laat zich horen. Christus is door stilte omgeven. Ook jij zou wel eens op een dag de eenzaamheid van de Heer aan het kruis kunnen ondervinden. Zoek dan de steun van hem die stierf en verrezen is. Zoek de toevlucht in de wonden van zijn handen, zijn voeten, zijn zijde. En je wil zal een impuls krijgen om weer opnieuw te beginnen. En je zult je weg met grotere vastberadenheid en doeltreffendheid vervolgen. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
0: O God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
0: Amen. Het 13e statie. Het lichaam van Jezus wordt op de schoot van zijn moeder gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door de Heilig Kruis de wereld verlost hebt.
0: Hij is de wereld komen verlossen. En de zijnen hebben hem voor Pilatus verloochend. Hij heeft ons de weg van het goede getoond. En zij slepen hem langs de weg van Calvarië. In alles heeft hij een voorbeeld gegeven. En zij geven de voorkeur aan een rover en moordenaar. Hij werd geboren om te vergeven en, zonder enige reden, wordt hij tot de marteldood veroordeeld. Hij kwam over paden van vrede. En ze beklaren hem de oorlog. Hij was het licht. En ze leveren hem over aan de macht der duisternis. Hij bracht de liefde. En ze begelden het hem met haat. Hij kwam om koning te zijn. En wordt met doornen gekroond. Hij werd als een dienaar om ons van de zonde te bevrijden. En zij nagelen hem aan het kruis. Hij nam het vlees aan om ons het leven te schenken. En wij vergoeden het hem met de dood. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. 14e statie. Het lichaam van Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat ge door een heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Zonder iets is Jezus in de wereld gekomen. En zonder iets, zelfs zijn rustplaats behoort hem niet toe, is hij van ons heen gegaan. De moeder van de Heer zijn mijn moeder en de vrouwen die de meester vanuit Galilea zijn gevolgd, hebben alles aandachtig gedag geslagen en gaan nu eveneens heen. De avond valt. Thans is alles voorbij. Het werk van onze verlossing is voltooid. We zijn nu reeds kinderen van God, omdat Jezus voor ons gestorven is en zijn dood ons heeft vrijgekocht. Jij en ik zijn voor een prijs gekocht. Wij moeten van het leven en sterven van Christus ons eigen leven maken. Sterven door middel van versterving en boete, opdat Christus in ons kan leven door de liefde en dan de stappen van Christus volgen, met het grote verlangen om alle zielen mede te

0: verlossen. Het leven voor de anderen geven. Slechts op deze manier kunnen wij het leven van Jezus Christus navolgen en één worden met Hem. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
1: O God, wees ons zondaars genadig.
0: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. Laat ons bidden. God, die door het kostbaar bloed van uw enige geboren Zoon de standaard van het kruis hebt willen heiligen. Geef, vragen wij, dat wij die ons verblijden over de heerlijkheid van dit heilige kruis, ons altijd en overal in uw bescherming verheugen, door diezelfde Christus onze Heer.
0: Amen.
1: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan vandaag aan het begin van de vierde aflevering van onze pelgrimstocht langsheen de Belgische kust. En waar we dankbaar gebruik maken van het vervoersmiddel van de kusttram, die ons langs de langste tramroute ter wereld, maar liefst 67 kilometer lang, helemaal van de pannen tot in knokken zal brengen. In de vorige aflevering mochten we uitgebreid kennis maken met de rijke geschiedenis van de Cisterciënzer Abdij ten Duinen en het museum en de indrukwekkende site die eraan verbonden is. Ook onlosmakelijk verbonden met de levensgeschiedenis van de zalige Idisbald, die we dankzij Alexander en Nick ook beter mochten leren kennen. Na uitgebreid te hebben stilgestaan bij deze religieuze geschiedenis, gaan wij opnieuw de tram op. Deze keer gaan we richting Oost-Duinkerke. Zo verlaten wij het Abdijmuseum, nemen terug de tram aan de halte die genoemd is naar dit deeltje natuurlijk van Kokzijde, maar verwijst uiteraard naar onze lieve vrouw Ster der Zee. Via de koninklijke baan laten we ons zo verder leiden en zullen wij Kokzijde doorkruisen en gaan zo voorbij de Schipgatduinen. Een kostbaar maar kwetsbaar natuurgebied van maar liefst 45 hectare. Het gebied heeft zowel zeereepduinen, helmduinen, een oud loopduin en verstrueelde jonge duinmassieven. De Schipgatduinen zijn relatief jong, zo'n 2000 jaar. Ze beschermen een diepe pannen af die het relict is van een kreek, letterlijk een schipgat. De pannen is een vochtig gebied en staat regelmatig onder zoet hemelwater. Hierdoor tref je er een typische zoetwaterflora, zoals watermunt en teerguichelheil aan. Maar de meest karakteristieke plant voor dit gebied is de prachtige blauwe zeedistel. Zo kan je van zee richting het natuureducatief centrum Duinenhuis wandelen en je komt ze overal tegen. Toch interessant is dat de blauwe zeedistel eigenlijk geen distel is, maar een schermbloemige. Aan de westelijke rand van het gebied bevindt zich een van de weinige groeiplaatsen van de blauwe zeedistel. Een zomergast in deze duinenpartij is ongetwijfeld de sprinkhaanzanger, een zangvogeltje met een ingebouwde wekker. En dat klinkt zo.

Zo kan u zich onmiddellijk al voorstellen wat u er kan horen, dit bijzondere vogelgeluid dat inderdaad een beetje lijkt op een wekker. En dat is altijd zeer goed als we vroeg uit de veren zijn om opnieuw op stap te gaan. Zeker de moeite om even halt te houden wanneer u misschien zin hebt om, in plaats van al onmiddellijk naar de zomerkapel in Oostduinkerken te gaan, even af te stappen en te genieten van een mooie wandeling met zicht op zee in deze duinenpartij, aan de Koninklijke Baan. Een beetje voorbij de duinenpartij vindt u de halte Oostduinkerkenbad. Daar gaan wij afstappen en wandelen zo de Leopold de Tweede Laan in. Op amper een paar minuten van de halte vinden we daar de Zomerkapel. Onze volgende bestemming waar we opnieuw een moment van gebed zullen kunnen houden.

En zo kan u eigenlijk langsheen de route die wij ondernemen vandaag een beetje overal plaatsen vinden waar wel een klein gebed kan gedaan worden. Een kapelletje, een mooie plaats die te maken heeft met ons geloof, toegewijd aan de Heilige Maagd Maria bijvoorbeeld. En ik bevind mij momenteel in de Zomerkapel in Oost-Duinkerke. Opnieuw hebben we enkele haltes met de kusttram gereden en zijn afgestapt, maar minuutjes verder wandelen en je bent er al meteen. Een iets wat modernere kapel. En dat is ook de reden waarom dat we vandaag even naar hier wilden komen, omdat het zeker niet enkel de oude kapellen met hele oude geschiedenis de moeite waard zijn om te bezoeken. Er zijn zeker ook kapellen, bijvoorbeeld deze die gebouwd is in de jaren 30, de moeite om te bezoeken. De glas- en loodramen zijn, ja, modern. Ze zijn niet zo klassiek als we gewoon zijn, maar toch mooi en stemmige ruimte met een mooi dakgebinte. Zeker de moeite als u Oost-Duinkerke Bad, dat is de halte van de tram, voorbij gaat, kan het een uitnodiging zijn om Oost-Duinkerke even te komen bezoeken en halt te houden in de Zomerkapel. Ze werd gebouwd op vraag van eigenlijk voornamelijk de toeristen die naar de zee kwamen en zich niet wilden verplaatsen helemaal naar het centrum van Oost-Duinkerke en graag een kapel hadden waar ze naar de Eucharistie konden gaan op zondag zonder een grotere verplaatsing te moeten doen. En omdat daar voldoende vraag voor was, heeft men uiteindelijk deze kapel gebouwd. Tijd voor ons om nog een weesgegroetje te bidden, nog een kraaltje aan ons tientje van onze rozenkrans toe te voegen. En ook in deze kapel, die toegewijd is aan onze lieve vrouw, te vragen om haar voorspraak. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We gaan nog enkele haltes verder naar de volgende kerk. En dat is de Sint-Bernarduskerk. Ik ben even aan het kijken hoeveel haltes wij daarvoor moeten nemen. We gaan terug naar Oost-Duinkerke-Bad. Gaan vervolgens voorbij Oost-Duinkerke-Duinpark. En dan nog de halte Groenendijk. En daar gaan we afstappen voorbij de Simli-duinen. En daar vlakbij vindt men de Sint-Bernarduskerk. Dan bevinden we ons al eigenlijk in Nieuwpoort. En dat is onze volgende halte.

0: Opnieuw enkele haltes verder gereisd met de kusttram. U ziet het, het is zeer makkelijk. Je hebt even de tijd om in een kapel te verwijlen, zelfs gedurende een tiental minuutjes. En amper een paar minuten later komt de kusttram alweer toe. Je moet maar goed kijken. Uiteraard is er een regeling binnenseizoen en buitenseizoen. Dat is ook logisch, maar om de 15 minuten ongeveer, in het hoogseizoen zelfs nog frequenter, is het dus mogelijk om steeds op de tram te stappen. Een ticket van de lijn, die als u dat digitaal aankoopt, dan kan u een 10-rittenkaart krijgen, waarmee als u een rit activeert, u kan daar een uur mee reizen. Het is dus mogelijk om voor een hele kleine prijs eigenlijk die 67 kilometer, want dat is de afstand die de langste tramlijn ter wereld aflegt, om die af te leggen. En van de moderne architectuur van de zomerkapel die we in Oost-Duinkerke mochten ontdekken, komen we zo terecht in Nieuwpoort ondertussen en zijn we binnengegaan in de Sint-Bernarduskerk. En zo bevinden we ons dus in Nieuwpoort-Bad op enkele tientallen meters van de zeedijk. En het is trouwens ook de enige kerk langs de Belgische kust waarvan het hoofdportaal rechtstreeks op de zee uitkijkt. En dus als je hier de grote deuren zou openzetten, dan zie je inderdaad de zee. De eerste Sint-Bernarduskerk die werd opgetrokken in 1877 in opdracht van grootgrondbezitter Benjamin Crombé. Het is een gebouw dat uiteindelijk werd vernietigd in de Eerste Wereldoorlog. En als je hier binnenkomt, ja, dan heb je het idee dat de kerk veel ouder is dan ze in werkelijkheid is. En dat heeft te maken met het feit dat deze kerk gebouwd is in neo-Romaanse stijl. Dus met diezelfde ronde architecturale elementen, kleine vensters die u kent uit de Romaanse stijl. En dus die neo-Romaanse stijl geeft de indruk dat de kerk veel ouder is dan ze in werkelijkheid is. Ze dateert namelijk uit het jaar 1923. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakten ze zwaar beschadigd en daarna zouden de herstellingen van 1947 ook het huidige uitzicht van de kerk bepalen. De gevels, in gele baksteen opgetrokken, rusten op een arduinen sokkel. Het stilistisch onderscheid met bijvoorbeeld de gotische kerken van Nieuwpoort stad, Ramskapelle en Sint-Joris is daardoor natuurlijk helemaal in één opslag duidelijk. Maar de opmerkzame pelgrim die zal zien dat de stijl niet helemaal bewaard is, niet helemaal neo-Romaans te noemen is, want zo werd er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van steunberen langs de torenromp en de zijbeuken. En dat zijn elementen afkomstig uit de gotiek. Nu, ik ben zelf zeker geen deskundige van architectuur van kerken, maar dat is ook hetgeen wat de stad Nieuwpoort bekend maakt op zijn eigen kanalen en mogelijkheden om pelgrims en toeristen te informeren over de architectuur van deze prachtige kerk die zich langs de zeedijk bevindt. In 2012 onderging de Sint-Bernarduskerk nog een grondige restauratie. Daarbij werden onder andere de gevels van het gebouw aangepakt. Een opmerkelijk kunstwerk dat men hier wel vindt in de ingang, de inkomhal, is het kunstwerk Optocht des Nederlandschen Legers naar Oostende. Een verwijzen naar de opmars van prins Maurits van Nassau en zijn leger richting Oostende na de overwinning in de slag bij Nieuwpoort op 2 juli 1600. Een verwijzing dus naar dat gebeuren. En verder, ja, zoals ik al zeg, die neo-Romaanse stijl geeft de indruk dat de kerk veel ouder is, maakt het ook wel een hele, heel charmante kerk. De moeite dus opnieuw om hier even binnen te komen, de Heer te groeten en een moment van gebed of meditatie te houden, alvorens u dan terug naar buiten gaat en onmiddellijk, als u via het hoofdportaal naar buiten gaat, de zee tegemoet ziet komen. En zo is het altijd mogelijk om, gezien die kusttram eigenlijk voor het overgrote deel de kustlijn volgt, om altijd even te genieten van het uitzicht van de zee. Een uitzicht dat ons al volgt natuurlijk sinds dat wij de pannen hebben verlaten. Net op het moment dat ik even de passage in de Heilige Schrift wou opzoeken, kwamen twee mensen de kerk binnen. Blijkbaar had een man een dame die op zoek was naar een mogelijkheid om een kaarsje ergens te branden, even geholpen. De dame die ging naar het beeld van Onze Lieve Vrouw, brandde een kaarsje en de man die zette zich neer aan de andere zijde van het gangpad om kort even te bidden. Ik wachtte even, uit respect ook voor het gebed van de man in kwestie, maar ik had natuurlijk de microfoon wel nog vast en ik had die naast mij op de stoel aan mijn linkerkant neergelegd. En toen viel zijn blik op de microfoon. En het is een zeer mooie ontmoeting geweest. In het begin, voordat de microfoon aanging, voordat de opnameapparatuur aanging, vertelde hij ronduit over zijn getuigenis, wat hij heeft meegemaakt met Onze Lieve Vrouw. En op het moment dat ik de recording wou starten, en dat was iets heel bijzonder, werd hij een stuk stiller. Een stuk nog ingetogener. En u zal dat misschien ook horen in het gesprek. We gaan luisteren naar de bijzondere ontmoeting die ik mocht hebben met Willy in de Sint-Bernarduskerk in Nieuwpoort. Ja, beste luisteraars, ik was net van plan om de passage die we hier vanuit de schrift zouden lezen te gaan zoeken. En er kwamen twee mensen binnen, waaronder Willy. En die zag het logo van de radio en die verschoot zich in ongeluk, gelijk dat me zeggen. Willy, vertel een keer. Stel jezelf een keer een klein beetje voor aan onze luisteraars en vertel vooral een keer wat de rol is van Radio Maria in uw leven.
1: Maar Radio Maria, we zijn alle dagen naar de mis en rozenkrans bidden. Dus morgens om 7 uur, wel niet altijd. Ja, Radio Maria. De rol van Radio Maria. Mm-hmm. Omdat dat ook, ik denk, via Medjugorje gekomen is ook. En wij kijken naar de televisie, Radio Maria, daar zijn we gelukkig mee. Ik steun dat een beetje, ja. Vroeger was het eerst Radio Maria Nederland. En dan is Radio Maria België gekomen. Mm-hmm. Waar ik luister niet hier aan dag heen, maar alle dagen naar de mis en de Rozenkrans. En soms een keer naar Marleen Karsta. Je kent dat wel, hè.
0: Willy kan het nog altijd niet geloven dat er iemand van Radio Maria naast hem zit.
1: Nee, wat een cadeau. Welk cadeau is dat hier? En we zijn hier bij Jezus en ik vond het sacrament niet en het is daar.
0: Gelukkig heb ik u de weg gewezen.
1: Ja, mooi, het is goed. Om mijn vrouw content.
0: Hoe bent u eigenlijk tot het geloof gekomen? En als ik het goed heb begrepen, heeft een bezoek aan Medjugorje daar een belangrijke rol in gespeeld?
1: Absoluut, ja. Mijn vrouw moest dat zijn. Mijn vrouw, ja, had al dikwijls naar Lourdes geweest, met Brancardier. Mm-hmm. En toen was een vriend die zei, moet ik naar Medjugorje gaan. Het is 30 jaar geleden. Ik ging mee. En mijn vrouw, ja, wist wel wat dat was. Ik ging mee. Ik wist niet wat dat was. In 3 dagen, met dokter Klaas, was ik helemaal omgedraaid. Ja.
0: Wat is er gebeurd in Medjugorje dat jij uw ommendraai noemt? Kunt je dat uitleggen aan onze luisteraars?
1: Oh, wat is er gebeurd in Medjugorje? Ik weet het niet. Ik ben naar de biecht geweest, zeker. Mm-hmm. Ja, ik was daar verliefd op. Ik was daar verliefd op Medjugorje en Maria. Ik heb al 10 keer geweest. Wat ga je doen met die opname?
0: Uitzenden, hè, Willy? Natuurlijk, ja.
1: Radio Maria.
0: Ik ga dat uitzenden op Radio Maria, dat is de bedoeling.
1: Ik ga dat kunnen horen.
0: Je gaat dat kunnen horen als je luistert naar ons programma.
1: Wat programma is dat?
0: Pelgrim in eigen land.
1: Oei, kan ik al luisteren? Niet dat elke week?
0: Het is, elke week is er een nieuwe aflevering. Maar ik zal u zo meteen de details zeker geven. Het is zo dat we geloven dat een ieder die op onze weg komt, op een of andere manier een cadeau is van God, dat we die niet per toeval tegenkomen. Toen u zag dat Radio Maria hier op bezoek is, wat was uw reactie?
1: Ik ben in de hemel nu. Ja, dankzij Maria, Jezus, dankzij Radio Maria zijn we gelukkig dat dat bestaat. Ja, we kunnen dat niet meer missen. We kunnen dat niet meer. We zijn heel gelukkig dat dat bestaat, Radio Maria.
0: Ik ben toch blij. U heeft misschien niet heel veel woorden gebruikt, maar ik denk dat het ook een hele eigenschap is van Maria om weinig woorden te gebruiken om iets uit te drukken. Merkt je dat zelf bij uzelf ook? Is er een verandering gebeurd door Maria te leren kennen?
1: Ja, zeker. Maar ik kan dat moeilijk uitleggen. Door Medjugorje heb ik dan ook Jezus leren kennen. Nee? Maria is de weg naar Jezus. Mm-hmm. Ik weet dat.
0: Mm-hmm. Wij zijn blij dat we u mogen vergezellen in uw leven. Maar ik merk dat je een beetje van uw melk bent. Door dat we elkaar hier zo per toeval treffen. Bent u eigenlijk een inwoner van Nieuwpoort? Of komt u uit de buurt?
1: Ik woon in Sint Maartenslatem nu.
0: Ah ja.
1: Mm-hmm. Maar ik ben in West-Vlaming, hè. West-Vlaming.
0: Dus u bent per toeval op bezoek hier?
1: Ja, we hebben een appartementje gekocht in Westende. En we moesten... Ik ga graag binnen in de kerk of in een kapelletje. En de kerk is hier gelukkig open. En dan kom ik in de Radio Maria tegen hier. Wat een geluk is dat. Onvergetelijk. En Maria is hier.
0: Wel, misschien is het een goed idee om samen een wees gegroet te bidden. Wat denkt jij? Om onze lieve vrouw te danken voor onze ontmoeting hier in de Sint-Bernarduskerk. Voor wat ze heeft gedaan in uw leven, voor wat ze heeft gedaan in mijn leven. En ongetwijfeld zullen onze luisteraars meebidden, want ik denk dat ons lief vrouwke heel veel gedaan heeft voor al onze luisteraars en voor eenieder die verbonden is met Radio Maria.
1: Ik geloof 100% in de hemel, Maria, je... Vooral ook Sint-Jozef al weer cadeaus gekregen. Echt waar. Als ik trouwde, ik heb niets gestudeerd, ik kan niet werken. Ik was huilen als ik trouwde. En nu zijn we gelukkig. Mm-hmm. Niet alleen met ons geld, maar met Jezus, Maria, met God.
0: Mm-hmm. Wel, ik zou zeggen, laten we samen een wees gegroet bidden.
1: Zeker.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Willy, dank u wel voor dit mooie moment hier in de Sint-Bernarduskerk. Ik wens u nog een hele mooie dag toe, en vooral blijf zeker luisteren naar Radio Maria.
1: Zeker, dank u wel, Radio Maria.

We zijn ondertussen aanbeland in Middelkerke. Onderweg naar Oostende eigenlijk en langs de tramroute komen we, hier niet ver vandaan zijn we net afgestapt van de kusttram, komen we voorbij een kapel die toegewijd is aan de heilige Therese van Lisieux, de Sint-Theresia-kapel. En als we deze tocht bekijken en als u hem zelf opnieuw onderneemt, dan zult u merken dat er tal van verschillende soorten architectuur, ook kerkelijke architectuur, aan bod komt. Deze kapel werd gebouwd in de jaren 1930, want toen nam het aantal badgasten aan de kust gevoelig toe. Bij de toeristen die gelovig waren, was de vraag naar een eigen zomerkerk groot. Er komen aan de kust in die periode dan ook een aantal kerken en kapellen bij, waaronder ook deze charmante kapel, gewijd aan de heilige Theresia. De Oostense architect, Albert Faubert, heeft het hier aangedurfd te breken met de traditie van de neogotiek en heeft een kapel in modernistische stijl ontworpen. Zo is het grote spitsboogvenster in de noordgevel wel een verwijzing naar de neogotiek, maar zowel door het materiaalgebruik als door de tracering in het venster is er wel degelijk een breuk met de traditie. Geen visblaasmotieven, maar verticale stroken beton delen het venster in. De constructie van de kapel is duidelijk vernieuwend. Er is gewerkt met een betonnen skeletbouw, waartegen een parement van baksteen geplaatst is. Gele baksteen voor de gevels, zwarte voor de accenten, zoals vensteromlijstingen en plint. In het interieur is deze betonnen skeletstructuur met opzet zichtbaar gelaten. De materiaalkeuze voor de lambriseringen van het koor en de zijpenanten is een eigenzinnige keuze voor nieuwe materialen. Men koos voor geglazuurde tegels in plaats van de gebruikelijke houten lambrisering. Nu, men gaat natuurlijk wel nogal prat in de uitleg die gegeven wordt bij de constructie van de kapel op het breken met de traditie, modernisering enzovoort. Maar wanneer men hier binnenkomt, dan treft men duidelijk de art déco aan, maar op een hele mooie en ingetogen wijze. Het is een zeer uitnodigende kapel met mooie glas- en loodramen en inderdaad bijzondere architectuur, maar dat maakt het ook interessant om al die kapellen even te bezoeken, ook wanneer u zelf de tocht opnieuw doet. Het zal u niet verbazen, want aan de ingang hier word je natuurlijk verwelkomd door een beeld van de heilige Therese van Lisieux, aan wie deze kapel is gewijd. Het was dus in de jaren 1930 dat steeds meer mensen aan de kust verbleven als een vakantiebestemming, dat de families Paulet en Verhagen hun invloed hebben laten gelden om naast de dijk een kapel te bouwen voor de badgasten. We treffen dus die typische art déco stijl, strak en eenvoudig van vormgeving. Als we ook even kijken naar toch wel de wat opvallendere kleuren die gebruikt zijn in het interieur van de kapel, die geglazuurde tegels waar we daarnet hebben over gesproken, hebben namelijk een groene en zwarte kleur. Ook de kerkmeubels zijn met dezelfde tegels bezet. Het hoofdaltaar, de preekstoel, de communiebank zijn in een strakke stijl ontworpen en gaan zo mooi op in het sobere geheel. De glas- en loodramen die vertellen wel degelijk over de patroonheilige van deze kerk, de heilige Therese van Lisieux, en ook over middelkerken in de Belle Époque. En over die glas- en loodramen valt inderdaad ook nog wel wat te vertellen. Het is zo dat ze dus het levensverhaal van de heilige Therese van Lisieux tonen en een ode brengen aan de zee, het strand en de dijk van Middelkerke. De heilige Therese van Lisieux, u weet dat, wordt een van de grootste heiligen van de moderne tijd genoemd. Ze was nauwelijks 15 toen ze intrad in het klooster van de Karmelitessen van Lisieux in Normandië, waar we in een andere tocht natuurlijk al zeer uitgebreid kennis mochten meemaken
toen Marianne en ik een bezoek hebben gebracht aan Lisieux en ook aan de basiliek. Haar korte leven, ze was amper 24 jaar toen ze stierf aan tuberculose, tekende ze zelf op en wordt hier kunstig verbeeld in 6 glasramen. Het grote glasraam boven de hoofdingang op het dokzaal verwijst naar haar belofte op haar sterfbed. Ik zal het rozen doen regenen uit de hemel. De kunstenaar geeft geen plaats aan sombere droefheid om zoveel pijn en smart, maar brengt kleur en warmte, omdat, naar het woord van Thérèse, het leven genade is. Vanuit de blauwe hemelboog en met een goudgele zonnegloed op de achtergrond strooit zij met open handen een kleurrijke kraal van rozen als zegeningen over de aarde. Het is een van de glas- en loodramen die we dus hier aantreffen, in die typische stijl ook van de tijd. En dan als we even naar een ander mooi glas- en loodraam kijken, dan zien we een lieflijk vakantietafereel aan de kust van Middelkerken. In het noordelijke transeptraam Thérèse beschermt Middelkerken. Stijlvolle vakantievilla's en hotels op de dijk bieden een adembenemend zicht op zee, duin en strand. Onder een stralende zomerzon vliegen meeuwen wiekend over het blauwgroene water. De strandcabines staan tegen de waterlijn. Hier konden de toeristen en burgers van stand, voor wie de invloedrijke families Poulet in Verhagen deze zomerkapel in 1933 lieten bouwen, even wegdromen en de zorgeloze sfeer van de Belle Époque opsnuiven. Zo vertelt ons de brochure kleurrijke verhalen in het Middelkerkse kerkglas die in de kapel ter beschikking wordt gesteld voor de pelgrim en de bezoeker. Bij de ingang treffen we verschillende beelden aan. Aan de linkerzijde een beeld van de heilige Thérèse van Lisieux. Met 4 glas- en loodramen die verschillende fases in het leven van de heilige uitbeelden. En een beetje verder treffen we ook een klein beeldje aan van het kindje Jezus van Praag. Aan de ingang tevens een beeld van de heilige Gerardus en een zeer kunstig beeld van de heilige Jozef met het kind Jezus. En opvallend hier is een beeld dat men toch niet zo heel vaak ziet. De heilige Jozef is afgebeeld met de lelie, dat een typisch symbool is, een teken van de heilige Jozef. Het kind Jezus staat naast hem, dus hij draagt niet op de arm. Het is geen baby, het is een jongeling van een jaar of 10, 11, zoiets. En hij draagt al het kruis in de handen. Toch een bijzonder beeld. Hier aan de ingang van de Theresiakapel in Middelkerken. Een andere devotie, een titel ook van onze lieve vrouw, die in deze parochiale zone wordt gevierd, is onze lieve vrouw van Lombardzijde. Er wordt zelfs een noveen georganiseerd die op dit eigenste moment bezig is. Iedere zaterdag wordt dan, gedurende 9 zaterdagen, een gebed gehouden tot onze lieve vrouw en leggen ze de vreugden en zorgen neer aan haar beeld. Om 16:30 uur bidden ze een tientje van de rozenkrans en dan om 17:00 uur is er eucharistie voor de intenties. En op het einde van de viering wordt er hulde gebracht aan onze lieve vrouw. En dus er zijn nog een aantal andere beelden te ontdekken in de kapel waar we even rondwandelen en inderdaad even zicht nemen op die indrukwekkende glas- en loodramen. Dus aan de kant van het doxaal zien we die afbeelding van de heilige Thérèse van Lisieux die rozen uitstrooit over de aarde. Gaan we in de richting van het altaar, dan treffen we aan de rechterkant een verwijzing naar de familie Verhagen, onder een stralende zon
zien we een schip en meeuwen die over het water vliegen, met een vuurtoren in de verte, in een combinatie tussen geeltinten, blauwtinten en violet. En keren we ons naar de linkerkant, dan zien we dus dat fragment waar daar in de brochure van sprake is, in diezelfde tinten. Verwijzing naar de Belle Époque van Middelkerke. En dan boven het altaar ook een afbeelding van de heilige Thérèse van Lisieux in de hemel. Verwijzend naar de heer en de familie Poulet, gift van zijn excellentie de minister, burggraaf en van mevrouw de burggravin. Een heel kunstig glas- en loodraam in iets andere tinten boven het altaar. Het tabernakel en is geplaatst bovenop het altaar, dus in diezelfde groene en zwarte tegels. En aan beide zijden zijn twee engelen geschilderd die hulde brengen aan het tabernakel. Uiteraard is er ook een beeld van Onze Lieve Vrouw aanwezig in deze kapel. Waar ook verwijzingen zijn naar de zee. We zien bijvoorbeeld een afbeelding van de wonderbaarlijke visvangst en Jezus die de storm tot bedaren brengt. Twee passages uit het evangelie die vertellen over water. Wel, we hebben natuurlijk nog een aantal verhalen die we kunnen vertellen uit het Oude Testament. Maar misschien is het toch goed om de aanzet die in de kapel wordt gegeven te gebruiken om onze passages van de Heilige Schrift ook hier te mogen ontvangen. En wanneer we spreken over de wonderbaarlijke visvangst, dan zijn er eigenlijk twee terug te vinden in het Nieuwe Testament. Eentje in het evangelie volgens de heilige Lucas en eentje in het evangelie volgens de heilige Johannes. Uit het heilige evangelie volgens Lucas. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezareth, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer. De vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde hij zijn onderricht aan het volk. Toen hij zijn toespraak had geëindigd, zei hij tot Simon: "Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst." Simon antwoordde: "Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen, maar op uw woord zal ik de netten uitgooien." Ze deden het en vingen zulke massa vissen in hun netten dat deze dreigen te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij de beide boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: "Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens." Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan hadden. En zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: "Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen." Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om hem te volgen.

Uit het Heilige Evangelie volgens Johannes. Daarna verscheen Jezus aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. De verschijning verliep op deze wijze. Er waren bijeen Simon Petrus, Thomas, die ook Didymus genoemd wordt, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn leerlingen. Simon Petrus zei tot hen: "Ik ga vissen." Zij antwoordden: "Dan gaan wij mee." Zij gingen dus op weg en klommen in de boot, maar ze vingen die nacht niets. Toen het reeds morgen begon te worden, stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Jezus sprak hen aan: "Vrienden, hebben jullie soms wat vis?" "Nee," antwoordden ze. Toen zei hij hun: "Werpt het net uit rechts van de boot, daar zult ge iets vangen." Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen. Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus: "Het is de Heer." Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij zijn bovenkleed aan, want hij droeg slechts een onderkleed, en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen met de boot, want zij waren niet ver uit de kust, slechts 200 el, en sleepten het net met de vissen achter zich aan. Toen zij aan land waren gestapt, zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd, met vis erop en brood. Jezus sprak tot hen: "Haalt wat van de vis die gij juist gevangen hebt." Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land.

Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, 153 stuks, en ofschoon het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei hun: "Komt ontbijten." Wetend dat het de Heer was, durfde geen van de leerlingen hem vragen: "Wie zijt gij?" Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun, en zo ook de vis. Dit nu was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, sinds hij uit de doden was opgestaan. Zo mochten we ons dus volledig laten inspireren door het interieur van de Sint-Theresia-kapel in Middelkerke. Een volgende keer gaan we nog een derde passage uit de Heilige Schrift horen, eveneens geïnspireerd op het interieur van deze kerk. En we zullen dat dan als vertrekpunt gebruiken om onze pelgrimstocht verder te zetten. Zo gaan we dan voorbij Middelkerke en zullen voorbij het domein komen van Raverszijde. En dat heeft iets te maken met prins Karel, regent van België. Dat is voor een volgende keer. Wij zetten op deze wijze onze weg naar Oostende verder. En wie Oostende zegt, zegt natuurlijk ook James Ensor. En die zullen wij ook ontmoeten op onze weg. En ontdekken we hoe hij de strijdbijl opnam voor een bijzondere kapel die we langs onze pelgrimsroute zullen terugvinden. Dat is voor een volgende keer. Ik hoop dat u dan opnieuw met ons de kusttram opstapt langsheen onze Belgische kustlijn. Dank voor het meewandelen en graag tot een volgende keer.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op vrijdag in de 16e week door het jaar leidt de kerk ons in de viering van de heilige geheimen binnen met een tekst uit het evangelie volgens Marcus. De mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Moeilijk kan het korter uitgedrukt worden waar het in de Eucharistie om draait. Er moet een losprijs worden betaald om gevangenen van de zonde, de macht van het kwaad, los te kopen. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij dan, luistert naar de gelijkenis van de zaaier. Zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, maar niet begrijpt, dat is degene die op de weg gezaaid is. Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt, maar hij heeft geen wortel geschoten. Hij leeft bij het ogenblik. En als hij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val. Die gezaaid wordt tussen distels, is hij die het woord wel hoort, maar dit wordt door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt. En zo blijft hij zonder vrucht. Maar die in de goede aarde werd gezaaid, is hij die het woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt. Bij de een is de opbrengst 100-voudig, bij een ander 60-voudig en bij een ander 30-voudig. Dit is het woord van God. In het gebed komt het aan op ontvankelijkheid. God geeft, de mens ontvangt, zoals de akker het zaad ontvangt. Aan het begin van het gebed, eerst daarop mijn instelling controleren om mijn bereidheid op te ontvangen. En daarom eerst mijn geest wat laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed me zijn tegenwoordigheid voor ogen stellen, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, hoe hij ook de tegenstellingen in me ziet, de blokkades. Een gebaar maken van eerbied, me klein maken voor hem, om zo des te beter te kunnen ontvangen. De houding van het gebed aannemen, die houding die mij het meeste helpt, de gesteltenis van ontvankelijkheid en luisterbereidheid te stimuleren, en dat vraag ik dan ook als een genade voor heel mijn leven, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis. God spreekt door Jezus zijn woord in de wereld. Maar de opnamebereidheid van de mensen is maar klein. Ze zitten vol vooroordelen. Ze stellen voorwaarden. En als ze het woord van God schijnen op te nemen, dan heeft hun enthousiasme iets van een stroovuur, even snel gedoofd als het opleidde. Maar toch geeft Jezus de moed niet op. Gods uur komt. En daarmee een oogstzegen buiten alle maat en verwachting. En deze en andere parabels wil Jezus ons laten delen in zijn eigen hoopvolle stemming, in schijnbaar hopeloze omstandigheden. En daarvoor klimt hij in de boot, om van daaruit met het gezag van de leraar de menigte toe te spreken. De plaats is de oever van het meer van Galilea, waar Jezus dit onderricht hield. Hij, hoog opgericht in een boot, zittend, en de menigte voor hem staande aan het strand. Ook de wereld zien als een akker
vol verstikkende rijkdom en versteende mensenharten. En zo ook mijn eigen hart zien. En dan vragen om de bijzondere genade. Dat ik de wereld mag zien met Jezus' blik. Overziende begin en einde. Zaaitijd en oogsttijd. De overweging. Het woord van God wordt hier genoemd het woord van het koninkrijk. Zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort. Dat is het woord dat zegt dat God koning is. Dat is het woord waardoor God zijn koningschap uitoefent. Waar maakt dat hij koning is? Het is het woord waarin God laat gelden dat hij koning is. In de eerste lezing hebben we daar twee voorbeelden van. Daar is het woord van het koninkrijk in twee zegswijzen samen te vatten als in het refrein: eerst ik ben en dan gij zult. Het eerste zegt wie God is, ik ben, de aanwezige. Wie God is, is het uitgangspunt van het koninkrijk. En wie is dan onze koning? Hij zegt het: de Heer heeft de hemel, de aarde en de zee met al wat erin is gemaakt. Ik ben de Heer, uw God, die u hebt weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Ik, de Heer, uw God, ik ben een God die goedheid bewijst. Onze God is koning schepper, onze God is koning verlosser. Hij is de goedheid zelf. Dat is ik ben. Het tweede woord van het koninkrijk is gij zult. En van dat gij zult heeft hij een heel rijtje horen opnoemen. Gij zult niet doden, niet stelen, niet andere goden hebben. Ten koste van mij geen echtbreuk plegen enzovoorts. Nou, dat gij zult moet je niet losmaken van ik ben. Wat je moet doen en laten, de moraal, moet je niet losmaken van het dogma, de leer over God van de theologie. Je moet wat je moet doen en laten niet losmaken van wie God is. In de schrift horen ze bij elkaar, zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Eerst zegt hij wie hij is. En dan pas wat we zullen doen en laten van wat hij is. Als mensen zeggen, ik ben dit of ik ben dat, dan willen ze daarmee alleen maar iets over zichzelf zeggen, wie ze zelf zijn, wat hun identiteit is. Maar als God zegt wie hij is, dan zegt hij alleen maar wie hij is voor de ander. Wat hij allemaal voor een ander doet. Ik ben de Heer uw God die u hebt weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Alsof zijn zijn helemaal opgaat in het goed zijn. In het er voor ons zijn. In het bevrijdend, genezend, heilbrengend handelen. Natuurlijk is er nog veel meer. Maar wat hij aan ons kwijt wil over wie hij is, dat is dat hij er helemaal voor ons is. En in het verlengde daarvan moet je verstaan wat wij moeten doen en laten. Als iemand tegen u zegt, je moet dit, je moet dat, dan hoor je daar vaak een harde wil in. De wil van iemand die de baas wil zijn, die zijn eigen wil door wil drukken, die zijn eigen gezag wil laten gelden, die macht wil uitoefenen, of die een ander wil gebruiken voor zijn eigen karretje. Maar God is allereerst begonnen te zeggen wat zijn goedheid is. Dat hij een en al goedheid is jegens ons. En dan pas zegt hij wat wij moeten doen. Gij zult dit, gij zult dat. Om in mijn liefde te blijven. Hoor in de 10 geboden de toon van Gods liefde. Dan zijn ze ook veel gemakkelijker te onderhouden.
De 10 geboden vormen zoveel als het gebinte van het menselijk samenleven. Als ze niet worden onderhouden, dan is dat destructief, vernietigend, verwoestend voor de samenleving. Een samenleving die zich niet houdt aan de 10 geboden, al zijn er maar 1 of 2 van die geboden die niet worden nageleefd, dan wordt die samenleving een hel. En God wil nu juist in dat beloofde land, in de kerk, een voorsmaak geven van het samen zijn in de hemel. Jezus heeft Gods naam geërfd. Ik ben. Hij is de Heer. Maar hij is ook al die andere titels die hij zichzelf geeft. Ik ben de goede herder. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Jezus zegt ook aan ons wat goed is voor ons. Zoals God in het Oude Verbond ook gedaan heeft. Wat we moeten doen en laten. En wat is nu onze reactie daarop? Hij zegt, er zijn 2 soorten reacties. Instemmen of afwijzen. En de een die uiteindelijk geen vrucht draagt, en dat geen vrucht dragen is dan ook nog eens in 3 verdeeld, en de ander die uiteindelijk wel goede vruchten draagt, en het is ook in 3 verdeeld, 160 en 30-voudige vruchten. En om ons de keuze, we moeten kiezen. Vaak is onze keuze voor zijn woord maar oppervlakkig. Het gaat het ene oor in en het andere oor uit. Mensen horen graag mooie preken of strenge preken. Een beetje vuurwerk, lekker griezelen. De priester heeft het weer eens goed gezegd. Maar waar blijft dat woord? Vindt het ook weerklank in de harten van de gelovigen? Er zijn er die het woord horen en het terstond met blijdschap opnemen, maar wortels schieten in het hart is er niet bij. Men leeft bij dit ogenblik. Je kunt ook zeggen, men leeft bij het gevoel. Gaat het gevoel omhoog, dan gaat men mee omhoog. Gaat het gevoel omlaag, dan gaat men mee omlaag. Mensen hebben dan geen gevoelens, ze zijn hun gevoelens. Of de gevoelens hebben hen. En er is ook nog een groep die opgaat in de omstandigheden. Dat is meer de buitenkant. En of dat een goede of slechte omstandigheden zijn, dat maakt niet uit. Onderdrukking, mensen die tegen zijn, vervolging. Andere stemmen overstemmen de stem van Jezus. Het woord van God vermaant hen. Houd de ruimte van uw akker, en die akker is uw hart, houd de ruimte van uw hart, van uw aandacht, vrij voor God. Het is God die tot u spreekt. Ik ben, gij zult. En dan zijn er ook nog de mensen die zorgen hebben over de wereld, die het zaad laten verstikken door het goede en kwade van deze wereld. En hoe dat gaat? Op een gegeven ogenblik schreeuwen de zorgen harder dan Jezus' woord. Wat je moet doen en wat je moet laten, de toekomst, je identiteit, je groei, dat alles overstemt dan Jezus' stem. Maar ook het goede van deze wereld kan Jezus' stem naar de achtergrond dringen. Het goede kan een concurrent zijn van de goede. Of de goederen kunnen een wedijver aangaan met de goede. Zoals de rijke man die vele goederen had en daarom zich afkeerde van hem die de goedheid zelf is. Matteüs 19. Jezus wil met het woord van het koninkrijk zeggen, doe er iets goeds mee. Laat het diep in uw hart doordringen. Probeer het woord van God niet alleen te horen, maar te worden. Word wat je hoort. Al is het maar een enkel woord dat u hoort. God is daarin tegenwoordig. Laat het zaad van het woord doordringen tot diep in uw hart.
dat is heilzaam. Dat brengt vrucht. Aan het eind niet meteen overgaan tot de orde van de dag, maar gesprekjes voeren met Jezus, wiens woord op afwijzing stuit, dat hij in mij een ontvankelijk en luisterbereid hart mag vinden. Met de Vader in de hemel, die zijn zoon aan zo'n ongasvrij oord als onze aarde heeft toevertrouwd. En tenslotte een onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Fijn dat u heeft ingeschakeld op Radio Maria. We gaan samen de rozenkrans bidden en overwegen wij de droevige mysteries. We gaan bidden voor al uw intenties die u heeft doorgegeven. We gaan ze toevertrouwen aan Maria, die onze intenties zal brengen bij haar zoon Jezus. Ik wens u thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegijzeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd. uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Dankjewel voor het meebidden van het roze hoedje. Dat we zo samen in gebed verenigd mochten zijn.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Een hele goede avond, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan zo dadelijk het kerkelijk avondgebed bidden, de Vespers. En ik ga voor u thuis de bladzijdes noemen, dan kunnen we samen bidden. U thuis, ik in de studio. Beginnen we met het Klein Getijdenboek. Daar kunt u met ons meebidden vrijdagavond in de vierde week. En dan staat het avondgebed op bladzijde 447. Vrijdagavond in de vierde week, bladzijde 447. Bid u mee met ons vanuit het Groot Getijdenboek. Dan staat de hymne op bladzijde 718. Bladzijde 718. En dan bidt u de antifoon en psalmen en verder vanaf bladzijde 1185. Bladzijde 1185 in het Groot Getijdenboek. Ik wens u een heel mooi gezegend gebedsmoment toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: O God, boetseerder van de mens, die alles plaatsgeeft, tijd en grens, zodat alom op aarde tiert, het kruipend en het wild gediert.
1: Die ook de grote dieren schept en die hen onderworpen hebt, tot dienen aan de mens bereid, in orde en gehoorzaamheid.
0: Maak ons gehoorzaam, trouw en stil. Verdrijf al wat ons schaden wil. Laat onze zinnen zuiver zijn en onze daden altijd rein.
1: Geef ons het loon der eeuwige vreugd, genade die het hart verheugt. O, breek de band van het kwaad uiteen en leg uw vrede om ons heen.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. U Heer wil ik prijzen iedere dag. De faam van uw wonderdaden verspreiden. U wil ik loven, mijn God en Koning. Uw naam verheerlijken voor altijd.
1: U wil ik prijzen, iedere dag. Uw naam verheerlijken voor altijd.
0: De Heer is groot en alle lofwaardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden.
1: Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd.
0: Men spreekt van uw luister en majesteit. Verspreid de faam van uw wonderdaden.
1: Men roemt uw huiveringwekkende macht. En spreekt met ontzag van uw grootheid.
0: Uw minzame goedheid gedenkt men met vreugde. Men juicht uw rechtvaardigheid toe.
1: De Heer is vol liefde en medelijden. Langmoedig en zeer goedgunstig.
0: De Heer is bezorgd voor iedere mens. Barmachtig voor al wat hij maakte.
1: Uw werken zullen wij prijzen, Heer. Uw vromen zullen u loven.
0: Zij roemen de glorie van uw heerschappij. Uw macht verkondigen zij.
1: Zij maken uw kracht aan de mensen bekend. De pracht van uw koninkrijk.
0: Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: U Heer wil ik prijzen iedere dag, de faam van uw wonderdaden verspreiden.
0: De ogen van allen zien hoopvol naar u, Heer. Gij zijt nabij voor elk die u aanroept. De Heer is waarachtig in al zijn woorden en heilig in al wat hij doet.
1: De Heer ondersteunt die dreigen te vallen. Richt al wie gebukt gaat weer op.
0: De ogen van allen zien hoopvol naar u. Gij geeft hun te rechter tijd spijs.
1: Gij opent uw hand voor alles wat leeft. Voldoet al hun verlangens.
0: De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen en heilig in al wat hij doet.
1: Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept, voor elk die oprecht tot hem bidt.
0: De wensen van hen die hem eren vervult hij. Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp.
1: De Heer bewaart al wie hem bemint, maar ieder die kwaad doet, verstoot hij.
0: Mijn mond bezingt de lof van de Heer. En alles wat leeft, prijze eeuwig zijn naam.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De ogen van allen zien hoopvol naar u, Heer. Gij zijt nabij voor elk die u aanroept.
0: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der eeuwen. Groot en wonderbaar zijn uw daden, Heer God, Albeheerser.
1: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der eeuwen.
0: Wie zou uw Heer niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig.
1: En alle volken zullen komen en u aanbidden, omdat uw oordelen openbaar zijn geworden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Gij, Koning der eeuwen.
1: Voor hen die in Christus Jezus zijn, bestaat er thans geen vonnis meer. De wet van de Geest, die in Christus Jezus het leven schenkt, heeft u vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood.
0: Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen.
1: Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen.
0: Gedood naar het vlees werd hij ten leven gewekt naar de geest,
1: om ons tot God te brengen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus is gestorven voor onze zonden, om ons tot God te brengen.
0: Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, wees uw ontferming indachtig, zoals gij beloofd hebt aan onze vaderen.
0: Op Christus hebben allen die zijn naam kennen, hun hoop gesteld. Vol vertrouwen vragen bij hem.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, van nature zijn wij tot vallen geneigd. Kom onze menselijke zwakheid steeds weer te hulp.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Heer, gemakkelijk vallen wij in zonde. Schenk ons altijd weer vergiffenis.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Door de zonde wordt gij beledigd en door boetvaardigheid wordt gij verzoend. Wend van ons af de straffen die wij om onze zonden verdienen.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Het verloren schaap vindt een rustplaats op uw schouders. De zondares mag van u vergiffenis verkrijgen. Wees ook ons genadig als wij zijn afgedwaald.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Bidden wij een kort moment in stilte voor onze persoonlijke intenties.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Open de poorten van het paradijs voor hen die op u hebben gehoopt. Omwille van een redding hebt gij immers willen lijden.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Almachtig en bemachtige God, gij hebt gewild dat Christus uw Zoon zou lijden voor het heil van de wereld. Wij bidden u, wek in uw volk het verlangen zich aan u als een levende offergave aan te bieden, om geheel vervuld te worden van uw liefde door onze Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door zijn lijden een kruis gebracht worden, tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Het is weer tijd voor de spirituele lezing met deken Felix van Meerbergen, de heilige van de week. Of moet ik zeggen de heiligen van de week?
2: Ja, de heiligen van de week vandaag. In deze uitzending, in onze reeks portretten van de apostelen. Eigenlijk de heiligen bij uitstek. De mensen die Jezus onstuimig zijn gaan volgen. En in de reeks hebben we al Petrus en Johannes en Paulus gehoord. Ik ga vandaag twee mensen met dezelfde naam aan u voorstellen. De twee Jacobus. Want in de lijst van de 12 staat twee keer de naam Jacobus. In de loop van de eeuwen is de ene Jacobus Major of Jacobus de Meerdere gaan heten en de andere Jacobus Minor, de Mindere. Denk niet dat het iets te maken heeft met de gradatie van de heiligheid. Het is een benaming om ze te onderscheiden. En de ene komt nu eenmaal meer voor in het evangelie, in de evangelies dan de andere. Vandaar de ene Major en de andere Minor. De meerdere en de mindere. We ontmoeten de gestalte van Jacobus. De Bijbelse lijsten van de 12 vermelden twee personen met die naam. Jacobus is zoon van Zebedeus. En Jacobus is zoon van Alfeus. Jacobus is zoon van Zebedeus en Maria van Salome was de broer van Johannes. En ze werden door Christus Boanerges of zonen van de donder genoemd. Het was die Maria van Salome die aan Jezus ging vragen, laat de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand zitten. Maar ze werd terechtgewezen. Waarschijnlijk werden ze zonen van de donder genoemd, omwille van hun onstuimig karakter. Maar Jacobus de Meerdere dan, behoort samen met Johannes en Petrus tot de drie belangrijkste leerlingen, die er altijd bij zijn op sleutelmomenten als Jezus de berg Tabor optrekt en daar de wonderbare gedaanteverandering over zich heen komt en wanneer Jezus binnengaat in de binnenkamer van het huis van de hoofdman van de synagoge, Jairus, en het dochtertje weer tot leven wekt. Ze zijn er altijd bij. In de handelingen van de apostelen, in het 12e hoofdstuk, wordt vermeld dat Johannes de Meerdere, de zoon van Zebedeus, op bevel van Herodes Agrippa, de kleinzoon van Herodes de Grote, in Jeruzalem werd onthoofd. En hij is dus in de geschiedenis als de eerste apostel martelaar binnengegaan. Jacobus, de zoon van Zebedeus, eerst dus. Het zijn wondere mensen, die apostelen. Vandaag gaat onze aandacht aan hen die van bij het begin geroepen zijn. De naam Jacobus komt van Jacobus, de Griekse vorm van de naam van de beroemde aartsvader Jacob. De apostel die zo heet is de broer van Johannes. En in de bovengenoemde lijsten neemt hij de tweede plaats in na Petrus, zoals bij Marcus in het 3e hoofdstuk. Of de 3e plaats na Petrus en Andreas in het evangelie van Matthäus en van Lucas. Terwijl hij in de handelingen na Petrus en Johannes komt. Maar wat doet dat ertoe? Hij was erbij van in het begin. Die Jacobus hoort samen met Petrus en Johannes tot de groep van de bevoorrechte leerlingen van Jezus. Samen met Petrus en Johannes heeft hij ook het moment mogen meemaken van Jezus' doodstrijd in de tuin van Gethsemane. En ook het gebeuren van de gedaanteverandering. Het gaat over situaties die veel van elkaar verschillen. In het ene geval ervaart Jacobus samen met de twee andere apostelen de heerlijkheid van de Heer. En dan ziet hij hem in gesprek met Mozes en Elia. En dan ziet hij de goddelijke schittering in Jezus stralen. En in het andere geval staat hij oog in oog met het lijden en de vernedering. Ziet hij met eigen ogen hoe de Zoon van God zich vernedert en gehoorzaam wordt tot in de dood. de dood op het kruis. De tweede situatie werd ongetwijfeld voor hem een gelegenheid tot rijping in geloof, als een correctie op de eenzijdige triomfalistische uitleg van de eerste. Hij moet eerst leren inzien, en dat moeten wij ook, lieve mensen, die nu luistert, dat de Messias door het Joodse volk als een overwinnaar verwacht, en ook soms voor ons, in werkelijkheid niet alleen overladen werd met eer en heerlijkheid, maar vooral met lijden en zwakte. De heerlijkheid van Christus en de heerlijkheid van het geloof ligt in het kruis, in de deelname aan onze smarten. En die rijping in geloof werd op Pinksterdag tot voltooiing gebracht door de Heilige Geest. En wel zo dat Jacobus zich niet terugtrekt toen voor hem het moment van het opperste getuigenis gekomen was. In het begin van de 40er jaren in de eerste eeuw legde koning Herodes Agrippa, neef van Herodes de Grote, zoals Lucas ons verhaalt, de hand op enkele leden van de kerk om hen te mishandelen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hem met het zwaard ter dood brengen. Handelingen 12, 1. De kortheid van het bericht, ontdaan van elk verhalend detail, laat aan de ene kant zien hoe normaal het voor christenen was met het eigen leven getuigenis te geven voor de Heer, en aan de andere kant hoezeer Jacobus in de kerk van Jeruzalem een belangrijke rol had. Die had hij ook al in de rol die hij had tijdens het aardse leven van Jezus. De latere traditie, die minstens teruggaat op Isidorus van Sevilla, verhaalt van een verblijf in Spanje om dat belangrijke gebied van het Romeinse Rijk te evangeliseren. En volgens een andere traditie zou zijn lichaam overgebracht zijn naar Spanje, naar de stad Santiago de Compostela. Zoals we allemaal weten, werd die plaats voorwerp van een grote verering en is het tot op heden het reisdoel van talrijke pelgrims en bekeerling, niet alleen uit Europa, maar uit heel de wereld. En dat verhaalt die iconografische voorstelling van Jacobus met de pelgrimstok, de boekrol van het evangelie in de hand en de Sint-Jacobsschelp, kenmerken van de apostelen die reist en zich toewijdt aan de verkondiging van de blijde boodschap. Maar lieve mensen ook, kenmerken van de pelgrimstocht die het christelijk leven is. En in die mate is Jacobus een voorbeeld voor ons, zoals elke apostel. Vastberaden, Jezus volgen. Soms onstuimig en het niet allemaal kunnen begrijpen. Maar als je Jezus volgt, dan staat het kruis in de buurt. De verheerlijking ook, maar je kan niet voorbij het kruis. Van de heilige Jacobus, die meerdere dus, die major, die van Compostela, volgens de volkslegende, kunnen we dus veel leren. De bereidheid de roep van de Heer te aanvaarden. Ook wanneer hij u vraagt de boot van je eigen menselijke zekerheden achter te laten. Het enthousiasme leren we ook van hem om hem te volgen op de wegen die hij ons wijst. En die soms in andere richting gaan dan onze eigen illusies en dromen. Het loopt nu eenmaal soms anders in ons geloof. We werken hard. Velen van u die nu luisteren hebben een stuk van hun leven gegeven aan de kerk. Als priester, als religieus, als vrijwilliger, dienstbaar in de kerk, in Vlaanderen, in Nederland of ver in de wereld. En velen van u hebben met moed getuigd, indien nodig, heel ver. Sommigen hebben hun gezondheid ervoor gegeven. Wel, dat deed ook Jacobus en hij staat voor ons als een welsprekend voorbeeld van edelmoedige getrouwheid aan Christus. En daar ligt het geheim. En die mensen hebben we nodig, ook vandaag, u, in uw trouw aan Christus. Zoals juist hij, die aanvankelijk door middel van zijn moeder had gevraagd met zijn broer aan de zijde van de meester te mogen zitten in het Rijk. De eerste die de kelk van het lijden dronk en met de andere apostelen het martelaarschap deelde. Hij stond daar het eerst. En tenslotte kunnen we zeggen dat de weg, niet alleen de uiterlijke, maar ook de innerlijke, van de berg van de gedaanteverandering naar de berg van de doodstrijd, heel de pelgrimstocht symboliseert van het christelijk leven. Van geloven. Tussen de vervolkingen van de wereld en de vertroostingen van God door, zoals Vaticanum II zegt. Wanneer wij, zoals de heilige Jacobus, Jezus volgen, weten we ook in de moeilijkheden dat we de juiste weg gaan. Jacobus de meerdere, die een belangrijke positie wilde, heeft het kruis gekregen. Dat zoveel mensen nu nog de weg naar Santiago gaan en die er geweest is getuigd ervan. Men komt als het ware in het geheim van Christus, in zijn verhaal. Of hij ooit in Santiago geweest is, zal niet kunnen bewezen worden allicht. Maar de legende vertelt soms veel meer de waarheid dan de feiten in de krant. Zeker als het over geloven gaat. Een legende heeft altijd een gouden randje en een gouden hart als ze in Christus gedrenkt is. Jacobus liet de boot achter om hem te volgen. Vandaag worden we ook geroepen de boot te verlaten van onze eigen zekerheden, van onze eigen plannen. En u, die getekend bent misschien door de pijn die de kerk vooral in het Westen in deze tijd moet ervaren. Kijk naar Johannes, de meerdere, major. De zoon van Zebedeus en Maria Salome, de broer van Johannes. De eerste martelaar, onthoofd door een boze koning. Maar Christus had hem geroepen. Laat ons vanuit Jacobus, de apostel, dit weten. Langs het kruis komen we tot de verheerlijking. Langs de trouw die kan doen lijden en die pijn doet, blijft Christus ons roepen. Lieve luisteraar, soms is christen zijn, is volgeling van Jezus zijn, iets als van Jacobus. Dromen komen niet altijd uit. Misschien is deze dagen of deze jaren uw parochiekerk gesloten. Misschien geloven uw kinderen nu eenmaal niet meer wat jij gelooft. Misschien leid je aan zoveel dingen die verkeerd zijn gelopen. En toch leert Jacobus en leert de kerk ons dat het kruis ons voert tot de heerlijkheid. De pijn moet je niet achterna lopen, maar de pijn is niet het laatste woord. Ook niet de pijn aan de kerk. En ondertussen kunnen we alleen maar met Jacobus op pelgrimstocht gaan. Nog verder dan Compostela. Tot bij de Heer, die hij gevolgd is. Misschien gaan we even in de stilte van ons hart luisteren of Jezus ons, net als Jacobus, zegt: kom, ik zal vissers van mensen maken.

0: En dit was het nummer Fine Tuning van de Three Generations. En wij gaan weer terug naar de deken van dienst, Felix van Meerbergen, in de spirituele lezing De Heiligen van de Week.
1: Ja, na Jacobus de Meerdere, want we hadden er deze week dus twee, die andere Jacobus uit de lijst van de 12. Jacobus, de zoon van Alfeus. Jacobus, de broeder van de Heer, wordt hij ook wel eens genoemd. Jacobus Minor, de mindere, niet omdat hij minder waardig was of minder in kwaliteit, was volgens de overlevering de zoon van Alfeus en Maria van Kleopas en een neef van Christus, wordt hij in de apocryfe evangelies genoemd. Meer is over hem niet bekend in aanvang. In het Westen werd hij lange tijd ten onrechte vereenzelvigd met een andere nieuwtestamentische figuur met dezelfde naam. In Matthäus 13 met drie anderen de broeder van de Heer wordt genoemd. Maar die Jacobus werd al vroeger de rechtvaardige genoemd. Na de dood van Jacobus de Meerdere en het vertrek van Petrus uit Jeruzalem werd Jacobus de broer van de Heer. De leider van de christelijke gemeente in de stad, zoals onder meer vermeld staat in de Handelingen van de Apostelen, 21ste hoofdstuk, vers 18. In het jaar 62 stierf in Jeruzalem de marteldood door onder meer de steniging. Hetzelfde wordt waarschijnlijk wel ooit vermeld over anderen, maar die Jacobus, waar we het nu over hebben, is die Jacobus die de brief schreef van Jacobus, die je in de katholieke brieven vindt in het Nieuwe Testament. Dus naast die figuur, Jacobus de Meerdere, nu Jacobus de Mindere. Hij maakt deel uit van de lijst van de 12 apostelen die persoonlijk door Jezus zijn uitgekozen. En wordt altijd vereenzelvigd met die schrijver die volgens het vierde evangelie onder het kruis stond samen met de moeder van Jezus. Ook hij was afkomstig uit Nazareth en waarschijnlijk verwant met Jezus, van wie hij naar het oude semitisch gebruik de broeder wordt genoemd. Sommige moderne exegeten hebben wel eens willen zeggen dat hij letterlijk de broeder was. Maar je moet in de zin van de taal kijken. Van die laatste Jacobus onderstrepen de handelingen de prominente rol die hij dus in de kerk van Jeruzalem heeft gespeeld. Bij het apostolische concilie, dat daarna de dood van Jacobus de Meerdere is gehouden, bevestigde hij samen met de anderen dat de heidenen konden opgenomen worden in de kerk zonder zich aan de besnijdenis te moeten onderwerpen. Dat is die Jacobus de Mindere. De heilige Paulus kent aan hem een speciaal verschijning van de herrezenen toe. En naar aanleiding van zijn gang naar Jeruzalem noemt hij hem zelfs voor Petrus, omdat hij hem net als deze steunpilaar noemt van de kerk. Later beschouwen de Joodse christenen hem als hun leider. Aan hem wordt ook de brief dus toegeschreven, die wondere brief, waar hij onder meer zegt, kijk, je kan de armen niet uitsluiten uit je gemeenschap. Hij stelt zich nooit voor in die brief. Lees maar Jacobus 1:1 als de broeder van de Heer, maar als de dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Daarin, lieve luisteraar, ligt ook een geheim van roeping van ons allemaal. We zijn de dienstknecht van God en van de Heer Jezus. De geleerden, exegeten en zo, discussiëren met elkaar over de kwestie van de vereenzelving van deze beide personen. Zoals ik zei, Jacobus de zoon van Alfeus en Jacobus de broeder van de Heer. Maar laat ons de exegese niet te veel op ons hart leggen. De evangelische overleveringen hebben voor ons geen enkel bericht bewaard. Nog over de een, nog over de andere persoon.

Maar de handelingen van de apostelen laten zien dat een zekere Jacobus na de verrijzenis heel belangrijk was. Na de verrijzenis. Lieve luisteraar, de verrijzenis blijft ook in onze tijd het sleutelpunt, het hart van ons geloof. Als er geen verrijzenis is, als we dat niet kunnen aanvaarden, kunnen we geen kerk vormen. Toch niet de kerk van Christus. De belangrijkste daad die hij heeft gesteld, was zijn bijdrage in de kwestie van de moeilijke verhouding tussen de christenen van Joodse oorsprong en die van heidense oorsprong. En daarin droeg hij samen met Petrus ertoe bij dat de Joodse dimensie van het christendom overwonnen werd en één verhaal werd, ook met de bekeerde heidenen. Daarin ziet je hoe die Jacobus de Mindere eigenlijk iemand was die alles uit Christus liet geboren worden. Jacobus de Mindere leert ons dat wij eigenlijk altijd moesten zoeken naar wegen om elkaar te vinden. Soms ervaar ik in de kerk in vele plekken van edelmoedige inzet hoe mensen in teams en parochieraden en parochieploegen, of hoe je het ook noemt daar waar je woont, of mensen die zich met hart en ziel in willen zetten, soms toch ook te weinig bereid zijn om het standpunt van de anderen te beluisteren. En als de kerk tot één voorbeeld zou moeten kunnen geven in deze tijd, is het de wil om altijd elkaar te blijven vinden en elkaar te blijven zoeken. Om een eenheid te maken. De kerkgeschiedenis heeft bewezen dat dat niet altijd gelukt is. Maar dit zal een beeld zijn voor de wereld om ons heen, om te zoeken naar verzoening, naar bereidheid om elkaar te begrijpen, om kerk te zijn. En de verschillen te overbruggen, de tegenstellingen van het eigen gelijk. En elke medegelovige die met ons de kerk draagt, of die met u samenwoont in uw gemeenschap, daar waar je nu woont, in uw christelijke zin, in die religieuze communiteit, in dat klooster, waar je al jaren samenwoont en waar we het soms zo moeilijk hebben. Jacobus de Mindere leert je, hey, zoek met elkaar naar Christus. Lieve mensen, Jacobus de Mindere, we weten er niet zoveel over. Maar de brief van Jacobus, je moet hem eens nalezen, hij is niet zo lang, laat ons een heel concreet en praktisch christendom zien. Het geloof moet zich realiseren in het leven. Vooral in de liefde voor de naaste. In het bijzonder voor in de inzet voor de armen. En tegen die achtergrond moet ook die beroemde zin gelezen worden. Zoals het lichaam dood is zonder ziel, zo is het geloof zonder de werken dood. Mag ik het herhalen? Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Jacobus, tweede hoofdstuk, vers 26. Soms is die uitspraak van Jacobus gesteld tegenover de uitspraken van Paulus. Volgens wij, die door Christus niet uit kracht van onze werken gerechtvaardigd worden, maar dankzij ons geloof. Ook waarschijnlijk zijn die twee zinnen met hun verschillend perspectief met elkaar in tegenspraak. Maar als je je juist leest, vullen ze elkaar aan. De heilige apostel Paulus gaat in tegen de trots van de mens die denkt de liefde van God die ons voorkomt niet nodig te hebben. Hij verzet zich tegen de hoogmoed van de zelfrechtvaardiging zonder de genade die gewoon gegeven en niet verdiend wordt. De kerk, lieve luisteraar, hangt niet van u af of u verdient de kerk niet. U hebt ze gekregen in de genade. Maar de heilige Jacobus spreekt van de werken als de vrucht van het geloof. Matthäus 7
staat er, de goede boom brengt goede vruchten voort. En Jacobus, de mindere, herhaalt dat en zegt dat tegen ons. Nog een laatste punt voorlopig. De brief van Jacobus spoort ons aan ons over te geven in de handen van God bij al wat we doen en altijd te zeggen, als de Heer het wil. Jacobus 4, 15. Als de Heer het wil. Konden we dat toch meer zeggen? Ik wil er in het derde deeltje even op ingaan. Als de Heer het wil. Zo leert hij ons ons niet aan te matigen. Ons leven op een autonome wijze te plannen naar eigen belang. Maar ruimte te maken voor de onaspeurlijke wil van God, die weet wat goed voor ons is. En zo blijft de heilige Jacobus minor. Die van de brief. Die van het compromis in Jeruzalem. Een altijd actuele levensmeester voor ieder van ons. Jacobus de meerdere en Jacobus de mindere hebben ieder op een eigen, unieke wijze de Heer gevolgd. Ze hebben alle twee een leven gegeven. Maar alle twee ook wisten ze dat het allemaal begonnen was toen ze ja zeiden als de Heer zei, kom en volg mij. Toen zeiden ze, als jij het wil. Konden we dat maar meer zeggen? Konden mensen in de kerk dat toch maar meer zeggen? Als jij het wil. De Heer nazeggen. Niet mijn wil geschieden, maar u. Wellicht hebben die twee Jacobussen, de zoon van Zebedeus en de zoon van Alfoïs, dat goed verstaan. En is het een uitdaging voor deze tijd, voor christenen en gelovige mensen, om dat nooit te vergeten. Even halt houden. Met Jacobus, major en minor.

0: En we zijn weer terug in de spirituele lezing over de heilige Jacobus de Meerdere en de heilige Jacobus de Minderen. En we luisteren naar de deken van dienst, Felix van Meerbergen.
1: We hadden het dus in het verleden al over andere apostelen zoals Petrus, Johannes, Paulus, Andreas. En nu mogen we het nog eens hebben over die twee met dezelfde naam, die eigenlijk op hun eigen unieke wijze de Heer hebben gevolgd. U weet dat naast de evangelies, zoals we die terugvinden in het Nieuwe Testament, er ook apocryfe evangelies waren. Dat waren evangelies opgetekend in een bepaalde gemeenschap, die uiteindelijk niet in het Nieuwe Testament zijn opgenomen, maar die toch soms hele mooie dingen bevatten, die ook veel dingen vertellen. Het is jammer dat we ze niet kennen, maar zo is er ook een apocryf proto-evangelie van Jacobus, waar het over Maria vooral gaat, de moeder van Jezus. Maar ik sprak al over die brief die hij geschreven heeft. In de kanon van het Nieuwe Testament neemt hij de eerste plaats in onder de zogenaamde katholieke brieven. Dat is niet zo toevallig dat we dat katholieke brieven noemen. Want het betekent dat die brieven niet aan een particuliere kerk alleen gericht zijn, zoals Rome, Efeze, maar aan vele kerken, aan vele tijden. Het gaat hierbij om een nogal belangrijke schrift dat sterk de nadruk legt op het eigen geloof niet te reduceren tot een louter verbale of abstracte verklaring, maar het concreet tot uitdrukking te brengen in goede werken. En nodigt ons anderen uit volhardend en vreugdevol beproevingen te aanvaarden en met vertrouwen te bidden om van God de gave van de wijsheid te verkrijgen, waardoor we tot het inzicht komen dat we de echte waarde van het leven niet bestaat in vergankelijke rijkdom, maar veeleer in het kunnen delen van eigen bezit met de armen en de behoeftigen. Jacobus 1, 27. Die Jacobus leert ons eigenlijk, net als de anderen, net als elke andere apostel, liefde voor de kerk. Liefde om Christus te volgen. En ons eigen particuliere denken te overstijgen. En dit nodigt ons tegelijkertijd eens ook uit om die trouw aan het Petrusambt om zo naar Jezus te gaan. Je kan Jezus heel moeilijk volgen, of je kan moeilijk zeggen hem te volgen, als je breekt met die eenheid die hij langs Petrus ons gegeven heeft. Wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen, ik geef u de sleutels aan u. De poorten van de hel zullen u niet overweldigen. Gij zijt de steenrots en op die rots zal ik mijn kerk bouwen. Jacobus Major, Jacobus Minor hebben dat begrepen. Vandaar zijn zorg om de eenheid te bewaren. En dat, lieve luisteraar, wil ik mee eindigen. Hoe belangrijk het is van uw kerk te houden en haar ook dus trouw te dienen en trouw te blijven. Want je hoort wel eens wat, dat mensen allemaal hun eigen particulier kerkje willen maken. Heel veel inzet wordt zo een eigen beeld dat we zelf hebben gemaakt. Ik hoor verhalen dat in verschillende gemeenschappen bijvoorbeeld, waar de priester soms wel ontbreekt, ja, dat men doodgewoon het verhaal van de Eucharistie eigenlijk verkwanselt door als verzamelde gemeenschap de woorden van de consecratie uit te spreken. En zo tegen alle traditie in, tegen eeuwen traditie, eigen geloofsbelijdenissen maakt. En die de kerk ons doorgeeft, weggooit. Waar men eigen tafelgebeden en kanon schrijft. En zo de universele kerk loslaat. De liefde voor die kerk dat heet ook Jacobus die Grote, de Meerdere. En Jacobus de Mindere ons geleerd. Dat leren alle apostelen ons. De liefde voor de ene kerk, de kerk van Christus, die ons roept om onze eigen boot, van ons eigen gelijk, van onze eigen overtuiging te volgen. Lieve luisteraar, laat de verbittering, de verzuring niet ons hart beheersen. Laat ons terug in grote liefde voor die ene kerk die ons wordt gegeven, die terug ontdekken. De kerk die onder leiding van de paus Benedictus XVI en zijn opvolgers ooit ons zal samenhouden in Christus. Of Christus houdt ons samen in de kerk. Dat hebben Jacobus 1 en 2 ons geleerd. Hij die zijn leven gaf en onthoofd werd. Hij die gestenigd werd. Hij die opriep om geloof te vertalen in werken. Want zonder de werken is ons geloof niets. Hij die volgens de legende in Compostela op mensen wacht na een pelgrimstocht. Maar één ding waart ons voor. Jacobus, de zoon van Zebedeus. Jacobus, de zoon van Alfeus. Hebben alle twee hun pelgrimstocht beëindigd. De ene mocht mee op de berg Tabor. Maar de andere zal ook de verheerlijkte Heer gezien hebben. Beiden hebben het kruis zien staan, waar hun Heer werd opgehangen. Maar beide ook hebben de verrezen Heer ontmoet. En dat moet ons leren als christenen in het kruis en in de verheerlijking de Heer te zoeken. Het mogen u goed gaan. Heilige Jacobus de Meerdere en Jacobus de Mindere. Zegent ons.
0: In de spirituele lezing hebt u geluisterd naar de heilige van de week. Dat waren vandaag de heilige Jacobus de Meerdere en de heilige Jacobus de Mindere. Deze uitzending werd verzorgd door de deken van Diest, Felix van Meerbergen. Dank u wel voor uw aandacht.
2: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Amen. Vandaag de vrije gedachtenis van de heilige Charbel Maglouf. En op de achtergrond vieren we ook een heilige die u allemaal kent en ongetwijfeld ook regelmatig aanroept, de heilige Christoffel. Maar deze Charbel zullen we bijzonder in deze kerk gedenken, omdat zijn icoon daar rechtsachter aan de muur hangt. Deze Maronitische heilige uit de katholiek Maronitische kerk, 19e eeuw. Als jongeman weggelopen van huis. Zijn ouders, familie gingen hem zoeken. Ze vonden hem in het klooster. Als monnik werd hij gevormd en hij had een groot verlangen om als kluizenaar te leven. Maar eerst werd zijn aandacht gevraagd om zorg te hebben voor de vele gewonden die in geweldsovervallen daar in Libanon waren. Uiteindelijk kreeg hij toestemming van zijn overste om als kluizenaar te leven in een bijzondere kluis vlakbij het klooster, toegewijd aan de heilige Petrus en Paulus. En daar heeft hij meer dan 20 jaar als kluizenaar geleefd, helemaal in de traditie van het Oosterse monastieke leven. Met dit verschil, dat hij een eucharistisch aanbiddend leven leidde. Misschien weet u dat de aanbidding van de eucharistie in de Oosterse spiritualiteit anders is dan die in de katholieke spiritualiteit. Natuurlijk viert men daar de eucharistie, ontvangt men daar de Heer, maar men gaat maar een paar keer per jaar ter communie. En er bestaat niet zoiets als de aanbidding van het Allerheiligste. Men heeft immers de iconen die men vereert en door de verering van de iconen aanbidt men Jezus of vereert men de Moeder Gods. Maar in de geunieerde kerken met de katholieke kerk, daar beleeft men de eucharistie meer zoals in het Westen. En deze Charbel Maglouf, die bracht vele uren in de aanbidding door van het Allerheiligste. Vooral 's nachts in de stilte, het stille gebed biddend. En het is ook tijdens het opdragen van de heilige mis dat hij overleden is. Hij had net Jezus omhoog geheven en toen is hij gevallen. En de hostie viel op zijn hart, zo is hij overleden. Zijn lichaam werd ook geheel in de lijn van die Oosterse monastieke spiritualiteit na een aantal jaren ongeschonden teruggevonden. En zo is het nu nog te vereren daar in dat klooster in Libanon. Er komt een olie uit die de wereld overgaat om mensen te sterken en op voorspraak van de heilige om ongenezing te bidden. Broeders en zusters, belijden wij nu eerst onze zonden, bekeren wij ons tot God, om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte. In doen en uit, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, gij die de heilige priester Charbel geroepen hebt tot een bijzondere strijd in de eenzaamheid en in alle opzichten met uw liefde hebt vervuld, wij vragen u, laat ons de Heer navolgen in zijn lijden en zo deelgenoten worden in het Koninkrijk door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Uit de profeet Jeremia. Zo spreekt de Heer. Kom terug, afvallige zonen. Ik ben uw meester. Ik haal u uit alle steden en uit alle stammen en breng u naar Sion. Ik geef u vorsten naar mijn hart die u regeren met kennis en inzicht. Als getalrijk wordt in die tijd en sterk aangroeit in het land, zo luidt de godspraak van de Heer, dan wordt er niet meer gezegd, waar is de ark van het verbond van de Heer? Ze verdwijnt uit het geheugen, men denkt er zelfs niet meer aan, niemand mist ze, een andere wordt nooit meer gemaakt. In die tijd zal Jeruzalem heten, troon van de Heer. Alle stammen komen samen bij de naam van de Heer in Jeruzalem. Niet langer blijven ze hardnekkig in hun boosheid. Woord van de Heer. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Volkeren, hoort dan het woord van de Heer. Geef er bericht van op verre kusten. Hij die Israël eens heeft verstrooid, zal het verzamelen, zal het behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Jacob zal worden bevrijd door de Heer, los uit de greep van hem die het roofde. Juichend betreden zij Sion weer, zetten zich neer waar de Heer hen zegent. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Meisjes dansen een vreugdedans, samen met jongens en grijsaards. Dan breng ik vreugde in plaats van rouw, troost en blijdschap na alle droefheid. De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt.

0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij dan, luistert naar de gelijkenis van de zaaier. Zo dikwijls iemand het woord van het koninkrijk wel hoort, maar niet begrijpt, komt de boze en rooft weg wat gezaaid ligt in zijn hart. Dat is degene die op de weg gezaaid is. Die op rotsachtige plekken werd gezaaid, is hij die het woord hoort en het terstond met blijdschap opneemt. Maar hij heeft geen wortel geschoten. Hij leeft bij het ogenblik. En als hij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd wordt, komt hij onmiddellijk ten val. Die gezaaid werd tussen distels is hij die het woord wel hoort, maar dit woord door de zorgen van de wereld en de begoocheling van de rijkdom verstikt, en zo blijft het zonder vrucht. Maar die in goede aarde werd gezaaid is hij die het woord hoort en begrijpt en daarom vrucht draagt. Bij de een is de opbrengst 100-voudig, bij een ander 60-voudig en bij een ander 30-voudig. Woord van de Heer.
1: De profeet Jeremia spreekt over Zion, spreekt over Jeruzalem. Daar zal de naam van de Heer vereerd worden. Natuurlijk hebben de mensen toen dat gehoord als: Jeruzalem zal de centrale plaats zijn met de tempel en de eredienst die daar plaatsvindt. Maar de woorden van de profeet zijn natuurlijk op een veel wezenlijke manier vervuld, doordat Jeruzalem de plaats is geworden van het lijden, van het sterven en verrijzen van de Heer. Dat Jeruzalem, Sion, de plek is geworden waar de Heer de Eucharistie heeft ingesteld. En zo is de naam van de Heer onlosmakelijk verbonden met Jeruzalem. En andersom in zekere zin natuurlijk ook. Als we het woord goed ontvangen, dan kan het vrucht dragen. De gelijkenis is duidelijk, de Heer legt het uit. Alleen, het gaat uiteindelijk niet om het woord van de schrift alleen, maar om heel onze ontmoeting met Christus. Hoe beleven we die? Bijvoorbeeld het meevieren van de Eucharistie. Ook daar geldt voor: beleven we dat met een hart, opdat het werkelijk vrucht kan dragen. De Eucharistie is immers de tegenwoordigstelling van datgene wat toen daar in Jeruzalem gebeurd is. In de rites die de heilige Charbel Gloef gevierd heeft, hij was priester en hij vierde dagelijks de heilige liturgie, ook als kluizenaar. Hij had daar de ruimte, de tijd voor, en die liturgieën van de Oosterse geünieerde kerken zijn hele lange riten, heel anders dan onze riten die twee vormen kent, maar daar is het een soort dynamiek, een beweging. In de viering van de rites van de Eucharistie wordt men meegenomen in de verlossende heilsbeweging van God de Zoon die mens wordt, aan het kruis sterft, die verrijst en zo ons opneemt in verbondenheid met hem binnen de kerk. En ook daar geldt eens te meer: hoe beleeft men die rites, hoe leeft men mee, hoe laat men zich daardoor vormen, wordt de Eucharistie zo ontvangen dat hij vrucht kan dragen. En dat geldt ook voor de rites, de vorm van de rites die wij vanavond vieren. De Heer schenkt zich aan ons, hij heeft tegen ons gesproken, maar het woord is vlees geworden, dus hij gaat altijd een stap verder. Hij maakt zich Eucharistie om zich aan ons te schenken. Ontvangen wij hem zo dat het vrucht kan dragen, 100-voudig, 60-voudig, minder, als het maar vrucht draagt. En we weten, daar hebben we hulp bij nodig. Net zoals we de hulp nodig hebben bij ons bidden. Paulus heeft het ons gezegd de afgelopen zondag: de Heilige Geest komt ons te hulp. En zo is het mooi om altijd vooraf aan de Heilige Mis de Heilige Geest te vragen, dat we de mis met een open hart kunnen meevieren, mee worden genomen in de beweging die zich hier voltrekt en de Eucharistie Jezus zelf zo mogen ontvangen dat hij vrucht draagt in ons hart. De heilige Charbel is daar een voorbeeld van. Daar in die eenzaamheid van zijn kluizenaarsleven was hij door Christus verbonden met heel de wereld. Helemaal in de spiritualiteit van het Oosterse monnikendom, waarin men in dat kluizenaarsleven eigenlijk het leven ziet van dienstbaarheid aan de wereld en de naaste. Binnen in het verborgene is een daad van naaste liefde. Zo kan men God beminnen en de naaste beminnen in éénzelfde beweging. En vooral tijdens het opdragen van de Eucharistie beleefde Chabrel dat. En daarnaast die vele uren die hij heeft doorgebracht in de Eucharistische aanbidding. Helemaal in de stilte. Het is pas na zijn dood, bij die opgaving van zijn lichaam, dat men zag welk een heiligend leven deze monnik geleefd heeft. En dat er olie uit zijn lichaam komt tot op de dag van vandaag, is een verwijzing naar de vruchtbaarheid van de Heilige Geest. Heiligen zijn immers zo verbonden met Christus, dat de bron van Christus' genade door hen heen de kerk en de wereld blijft binnenstromen. Op voorspraak van de heilige Chabrel bidden wij nu tot God, onze barmhartige Vader.
0: Bidden wij voor Gods kerk op aarde, voor onze paus, bisschoppen, priesters en diakens, dat zij met overgoten vreugde het evangelie blijven verkondigen. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor onze drukke samenleving, dat velen opnieuw tijd en ruimte weten te maken om met name hen die door zorgen neerliggen op te tillen en te ondersteunen. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor.
0: Bidden wij om zegen voor de akkers, opdat in ieder zijn dagelijks brood mag ontvangen. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor.
0: Bidden wij in deze heilige mis dat zwangere moeders de kracht en steun krijgen hun kindje liefdevol op de wereld te brengen. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor.
0: Om zegen over de Leidse sportverenigingen, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor.
0: Voor de familieleden Eikhout en voor de familieleden Werps, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor.
0: Bidden wij voor onze zieken en stervenden, dat zij zich gesterkt mogen weten door onze gebeden en aandacht. Bidden wij voor een ernstig zieke en voor Monsieur Lise, laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij ook in deze heilige mis voor een zekere intentie. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor al onze dierbare overledenen. In deze heilige mis voor de overleden ouders Verberg Tuithof en van Jolanda Dedix Vermeulen. Dat zij bij God kind aan huis mogen zijn. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons. Goede Vader, dit zijn onze gebeden, wil ons verhoren en sta ons bij op onze weg door het leven. Dat vragen wij u door Christus onze Heer.
0: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Almachtige God, ootmoedig vragen wij u, mogen de gaven die wij u brengen ter ere van de heiligen en die getuigen van de heerlijkheid van uw macht, ons de vrucht schenken van uw verlossing, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Gij wordt geprezen in uw heiligen. Als gij hun verdiensten bekroont, bekroont gij uw eigen gaven. In hun leven schijnt gij ons een voorbeeld, in hun gemeenschap een band en in hun voorspraak een steun. Gedragen door die menigte geloofsgetuigen, kunnen wij onverschrokken de strijd beginnen die ons te wachten staat, om met hen de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid te ontvangen door Christus onze Heer. Daarom met de engelen en de aartsengelen, met de ontelbare menigte van heiligen, loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde.
1: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse macht, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren,
0: Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Zijn dood en verrijzenis indachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat ge ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kunnen. Denk toch hier aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, de Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
2: Amen.
0: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen:
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser, Jezus Christus.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest. Wenst elkaar de vrede.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons

0: werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mijn gehele nam met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.
1: Amen.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
2: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar kan het nu niet?

0: Laat ons bidden. Heer, laat het heilig sacrament dat wij hebben ontvangen ons voorbereiden op de eeuwige vreugde die de heilige Charbel Magloef heeft verdiend door als trouwe dienaar voor uw volk te zorgen door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen. Gaat u alle heen in vrede.
0: Wij danken God.
2: Voor de viering van de Heilige Eucharistie was u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt ons volgen en ondersteunen via www.lodewijkparochie.nl of via Facebook. Als u weet wordt de Heilige Mis iedere vrijdag en om de week op zaterdag uitgezonden in deze kerk. Als u misintenties wilt opgeven, stuurt u dan een mailtje naar lodewijkparochie@gmail.com of neem contact op via de website. Morgen kunt u de mis ook met ons mee vieren vanuit Leiden natuurlijk. En aanstaande zondag komt de mis uit Os. Maar u kunt natuurlijk ook de zondag de mis met ons meevieren via de link op onze website, via de livestream. Dan geven we nu terug aan de studio in Den Bosch. Ik ben Elisa en dit is
3: Veronica.
2: En dit was ook Radio Maria Nederland. Beluister op DAB+, de Radio Maria app en via internet www.radiomaria.nl. En dan zeggen we
3: tot morgen.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Libanon. Kerstnacht 1898. De klokken van het klooster van Anaya zingen van vreugde. Want de verlosser is geboren. Anders dan de klokken zwijgen de monniken van het klooster een heilige stilte. Ze zijn er met hun gedachten niet helemaal bij. Want juist toen de klokken hun feestgezang aanhieven, stierf een van hen. Hun medebroeder was een heilige. Daar waren ze allemaal van overtuigd. Pater Charbel had immers heel zijn leven lang voor God geleefd. Door zijn bidden, maar vooral ook door zijn werken. Echte heiligheid moest immers dienstbaar zijn aan de mensen. Voor Père Charbel betekende dat zware landarbeid. Immers, zo zei hij, God houdt er niet van dat we steeds de handen gevouwen houden. Veelal vond men hem daar met zijn monnikskap ver over het hoofd getrokken. Want hij wilde niet van de Heer afgeleid worden. Terug in zijn kruis viel hij vervolgens op zijn knieën om zo uren te bidden. En er altijd alles in een heilig zwijgen. 'S Nachts, wanneer het klooster in rusten was, trok de bebaarde monnik met zijn lange zwarte pij erop uit om zieken te bezoeken. Slapen deed hij zo min mogelijk, dan dat waren uren die niet dienstbaar waren. Deze witgrijs bebaarde pater Maronite zag als Jozef Anton op 8 mei 1828, als jongste kind van Anton, Zaar Roerik en zijn lieve Brigitte in Bica Cafra het levenslicht. Veel vreemdelingen passeerden het op 1600 meter hoogte gelegen bergdorpje niet. De hellingen zijn erdoor en droog. De warmte is zomers zinderend. Anton en Brigitte waren dan ook maar arme boeren. Moesten allebei zeilen bijzetten. Hoewel ze die zo ver van de kust wel niet gehad zullen hebben. Groot was de overstap naar het monnikenleven voor Jozef of Jozef Magloef nooit geweest. Het ouderlijk huis was een plaats van gebed. Met alle dagen de heilige mis en rooskrans. Overdag was hij in de wijngaard te vinden, waar hij veel tijd had om te mijmeren. Vaak trok hij zich dan terug in stilte in een grot om daar God te ontmoeten. Daar had hij ook een klein Mariabeeldje neergezet. Als missionaar was het niet al te moeilijk om uit de sacristie stukjes wierook te grappen, die hij dan bij zijn hemelse moeder brandde. Zijn vrienden noemden hem dan ook de heilige. Wanneer hij op een dag op zoek gaat naar een verdwaalde geit, wordt hij opgeschrikt door de stem van een dolende monnik. Die sprak: laat alles achter en volg mij. En toen de kloosterling aanstalte maakte om weer verder te vertrekken, wist Jozef dat God hem had geroepen. Hij verliet zonder afscheid te nemen het ouderlijk huis om in te treden in een Maronietenklooster. Nou, erg enthousiast waren ze thuis niet. Nadat een kluisnaar moeder Brigitte vertelt waar ze haar zoon kan vinden, staat ze al snel op de denkbeeldige kloosterstoep. Vol tranen probeert ze haar zoon te bewegen mee naar huis te gaan. Zodra ze doorheeft dat haar moedertranen hem niet kunnen vermurwen, pakt ze met beide handen het toen nog gladde gezicht en zegt: word je een slechte monnik? Kom dan mee naar huis. Maar als God jou roept, word dan een heilige. Nou, en dat werd hij. Na zijn noviciaat legt Jozef, 25 jaar oud, als broeder Charbel de geloftes af voor armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. nog in de roes van zijn geloftes wordt de religieuze bevader overste geroepen. Die draagt hem op de volgende dag naar het Saint-Cyprien-klooster in Quifan te vertrekken. Daar zullen ze hem voorbereiden op het priesterschap. En zo werd de broeder op 23 juli 1859 pater. Perchebel, die zich ontpopt als een vrome, hardwerkende en biddende monnik, wordt echter jaloers. Maar het is een heilige jaloersheid. De monnik kijkt naar de kluisenaars die niet meer aan het hoofd hebben dan de goede God. Hij vraagt de 80-jarige eremiet Anaya om raad. Bezoekt 6 jaar lang de oude man in zijn wildernis. En zodra deze op een dag doodgevonden wordt in zijn cel, trekt Perchebel zijn stoute schoenen aan, wat wel sandalen zullen zijn geweest, en vraagt vader overste of hij de vrijgekomen cel mag innemen. Vader heeft zo zijn twijfels of zijn zoon daartoe wel geschikt is. Maar als diezelfde nacht een medebroeder hem komt vertellen dat hij Perchebel, voor de grap, een met water gevulde olielamp had gegeven. En dat die lamp toen nog feller brandde dan ooit, ziet de overste hierin Gods hand en geeft alsnog toestemming. Nou, gezien ik normaal gesproken ruimte heb voor 1200 woorden en vandaag het 1400 heb, luisteraar, ga ik mijn thema door naar vrijdag 16 december 1898. Op die dag zal de heilige monnik voor de laatste maal de mis opdragen. Gekleed met kazuifel besteeg de 70-jarige verkleumde monnik het altaar. Tijdens de consecratie namen zijn vermoeide handen nog de hostie op. Maar toen kon hij niet meer. Onwel brachten ze hem naar zijn cel terug. En daar nam hij op kerstavond, toen op een zaterdag viel, afscheid van zijn aardse leven. Het nieuws van het overlijden van monnik verspreidt zich als een lopend vuurtje. Christenen, maar ook talloze moslims en druzen bezoeken het graf. En God verricht op voorspraak van pater Chabel veel wonderen voor zowel christenen als niet-christenen. Wat gedacht van het mysterieuze licht boven zijn graf? Kort na zijn begrafenis in 1898 zagen vele getuigen, zowel christenen als moslims, gedurende 45 dagen een fel boven natuurlijk licht boven zijn graf uitstralen. Nou, dat licht werkte als een magneet. In steeds grotere getalen komen mensen naar het graf. Zodat in 1925, 27 jaar na zijn dood, besloten wordt het ongeschonden lichaam in de crypte in te metselen om een eventuele latere zalig en heilige verklaring niet in gevaar te brengen. Wanneer in 1950 bloed sijpelt door de 30 centimeter dikke muur en het graf wordt geopend, ligt het gave lichaam in bloed. Grote wonderen rond de vele genezingen vinden plaats. Paus de VI ziet het als een bekroning van het Tweede Vaticaanse Concilie wanneer hij de Maronitische monnik op 5 december 1965 vlak voor de afsluiting zalig verklaart. Paus Paulus VI heeft tijdens zijn pontificaat slechts 21 mensen heilig verklaard. Eén daarvan was pater Joseph Chabel op 9 oktober 1967. En omdat we op kerstavond al iemand hebben, werd zijn feest verschoven naar 24 juli. Vandaag dus. Denkt u nou niet dat er ooit een einde gekomen is aan de stroom van aan wonderen? In het klooster van Sint Maron in Anaya worden nog wekelijks nieuwe dossiers ingediend. Zo kreeg de Libanese Rachel Rachel Chabel begin januari van dit jaar 2026 te horen dat ze een kwaadaardige tumor had in haar ruggengraat. Nadat zij een foto van de heilige aanraakte en bad, was de tumor de volgende dag op de MRI-scan volledig verdwenen. Een Amerikaanse advocate, Georgiana Walker uit Indiana, was in januari van dit jaar op onverklaarbare wijze van een zeer hardnekkige, diep postoperatieve infectie na het aanbrengen van gewijde charbelolie. En dan tenslotte het verhaal van de jonge Filipina. Ik noem haar Christina, die in 2005 als dienstmeisje voor een christelijk gezin in Beirut werkte. Toen ze een telefoontje kreeg van haar moeder op de Filipijnen. De arme vrouw huilde, vertelde haar dochter: ik ben heel erg ziek, heb nog maar kort te leven. En je bent er niet bij als ik straks doodga. Nu huilde ook Christina. Geld om naar huis te gaan had ze niet. En de man en vrouw voor wie ze werkte liet haar weten dat ze haar sowieso niet konden missen bij de opvang van hun twee kleine kinderen. De Filipina was ontroostbaar, waarop het echtpaar besloot hun dienstmeisje naar Persabel te brengen. Aangekomen in het klooster van Anaya viel Christina op de knieën neer bij het graf. Bad zo 2,5 uur. Heilige Chabel, mijn situatie is hopeloos. Heb medelijden met mij. Genees mijn moeder. Geef toch dat ik haar mag zien voordat ze sterft. U kent mij. Weet hoe arm ik ben. Ik kan niet naar haar toe. Rood van de tranen keerde ze naar de auto terug. Weer thuis gaat de telefoon. Het is haar moeder. Wat lief dat jij mij een dokter uit Beirut hebt gestuurd die mij heeft genezen. Ik heb helemaal niemand gestuurd. Nou, hij vertelde mij anders dat jij hem voor mij uit Libanon hebt gestuurd. Op Christina vroeg, hoe zag hij eruit? Wat had hij aan? Hij droeg een zwarte jurk en had een wilde, wit-grijze baard. Geschokt sprak de dochter, en hoe laat was dat? 3 uur. Toen de jong Christina bij het graf van de heilige Chabel zat te bidden, genas de monnik op de Filipijnen haar moeder. Heilige Chabel Magloef, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
2: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het tweede verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Over Bernardus van Quintavalle, de eerste gezel van Sint Franciscus. Franciscus' eerste gezel was broeder Bernardus van Assisi, die zich als volgt bekeerde. Door zijn boetedoeningen zag Franciscus, die zich al van de wereld had afgekeerd, maar nog in wereldse kleding rondliep, er zo armzalig en verstorven uit, dat hij door velen voor gek werd versleten. En wanneer hij door familie en vreemden als een dwaas werd beschimpt en met stenen en modder werd verjaagd, onderging hij alle hoon en beledigingen gelaten, alsof hij doofstom was. Dit zette heer Bernardus van Assisi, een van de voornaamste, rijkste en geleerdste mensen van de stad, aan het denken over Franciscus' buitengewone verachting van de wereld, over zijn grote verdraagzaamheid wanneer hij werd bespot, en over het feit dat zijn geduld en onverstoorbaarheid alleen maar toenamen gedurende de 2 jaar dat hij nu al door iedereen werd gesmaad en veracht. Alles beschouwend, zei hij bij zichzelf, deze Franciscus moet een door God zeer begenadigd man zijn. Daarom nodigde hij hem op een avond uit om bij hem thuis te komen eten en de nacht door te brengen. Franciscus aanvaardde de uitnodiging, at die avond bij hem en bleef overnachten. Nu had heer Bernardus zich voorgenomen om Franciscus' heiligheid nader te aanschouwen. En daarom liet hij een bed voor hem opmaken in zijn eigen kamer, waar 's nachts altijd een lamp brandde. Zodra Franciscus de kamer binnenkwam, wierp hij zich meteen op zijn bed. En om zijn heiligheid verborgen te houden, deed hij alsof hij sliep. Ook heer Bernardus stapte even later in bed en begon zo luid te snurken dat het leek of hij in diepe slaap verzonken was. In de veronderstelling dat heer Bernardus sliep, sloop Franciscus vroeg in de nacht zijn bed uit om te gaan bidden. En terwijl hij zijn gezicht en handen naar de hemel hief, zei hij met de grootste toewijding en overgave, mijn God, mijn God. Zo bleef hij tot het uur van de metten luid wenend zeggen, mijn God, mijn God, en niets anders dan dat. Zo bewonderde Franciscus in zijn contemplatie de grootsheid van de goddelijke majesteit, die zich verwaardigde de ten ondergaande wereld te hulp te komen, en die door middel van Franciscus zijn kleine armen voor het zielenheil van de mensen zorgde, en verlicht door de geest van profetie, waardoor hij de grote dingen voorzag die God via hem en zijn orde zou verrichten, maar ook bewust van zijn eigen feilbaarheid en geringe deugd, smeekte hij God in zijn gebed om hem bij te staan met zijn mededogen en almacht, waar zonder de broze mens niets vermag, om te verwezenlijken waartoe hij alleen niet in staat was. Terwijl heer Bernardus bij het licht van de lamp Franciscus' devote handelingen zag en aandachtig luisterde naar de woorden die hij sprak, raakte hij geïnspireerd door de Heilige Geest en ertoe bewogen zijn leven te veranderen. Zo kwam het dat hij bij het aanbreken van de dag Franciscus riep en tegen hem zei: "Broeder Franciscus, ik ben vast besloten de wereld te verlaten en jou te volgen in alles wat je me zult opdragen." Toen Franciscus dit hoorde, zei hij opgetogen: "Heer Bernardus, wat u zegt is zo belangrijk en ingewikkeld dat we te rade moeten gaan bij onze Heer Jezus Christus, om hem te vragen ons zijn wil hieromtrent duidelijk te maken en ons te wijzen hoe we moeten handelen. Laten we daarom naar de bisschopskerk gaan, waar een goede priester is. Daar zullen we de mis bijwonen en tot het uur van de terts blijven bidden, om God te vragen ons bij het driemaal openslaan van het missaal de weg te wijzen die hij ons wil laten volgen." Heer Bernardus antwoordde dat hij dit een goed idee vond, en dus gingen ze op weg naar de bisschopskerk. Nadat ze de mis hadden bijgewoond en tot de terts hadden gebeden, nam de priester op verzoek van Franciscus het missaal, sloeg een kruis en opende het driemaal in naam van onze Heer Jezus Christus. De eerste keer sloeg hij het open bij de woorden die Christus in het evangelie sprak toen een jongen hem naar de weg van de volmaaktheid vroeg: "Als u volmaakt wil zijn, ga dan uw bezit verkopen en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om mij te volgen." De tweede keer sloeg hij het open bij de woorden die Christus tot de apostelen sprak toen hij hen wegzond om te prediken: "Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen schoeisel en geen geld," waarmee hij hun wilde leren dat ze alle zorg voor hun levensonderhoud aan God moesten overlaten, om zich volledig te wijden aan de prediking van het heilige evangelie. De derde keer opende hij het missaal bij de woorden van Christus: "Als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en mij volgen." Toen zei Franciscus tegen heer Bernardus: "Dit is de raad die Christus ons geeft. Doe dus precies wat je gehoord hebt. Gezegend

heeft. Doe dus precies wat je gehoord hebt. Gezegend zij onze Heer Jezus Christus, die zich verwaardigd heeft ons de weg van zijn evangelie te wijzen. Na deze woorden vertrok Heer Bernardus om zijn bezittingen te gaan verkopen, want hij was heel rijk. En met grote vreugde deelde hij alles uit aan de armen en aan de weduwen, wezen, pelgrims, kloosters en gasthuizen, waarbij Franciscus hem trouw en vol ijver hielp. Een zekere heer Sylvester, die zag dat Franciscus zoveel geld aan de armen liet uitdelen, werd door hebzucht gegrepen en zei tegen Franciscus: "Je hebt niet alle stenen betaald die je van me hebt gekocht voor het herstel van de kerken. Nu je geld hebt, mag je mij ook betalen." Franciscus verbaasde zich over zijn hebzucht, maar omdat hij als een ware navolger van het evangelie niet met hem wilde redetwisten, stak hij zijn handen in de schoot van heer Bernardus en bracht ze vol geld over naar de schoot van heer Sylvester, waarbij hij zei dat hij meer kon krijgen als hij dat wilde. Heer Sylvester was er tevreden mee en keerde naar huis terug. Toen hij 's avonds echter overdacht wat hij die dag gedaan had, werd hij zich bewust van zijn eigen hebberigheid en van de bezieling van heer Bernardus en de heiligheid van Franciscus. En in die nacht en de twee daarop volgende nachten kreeg hij van God een visioen, waarin hij zag hoe uit de mond van Franciscus een gouden kruis kwam, waarvan de top tot de hemel reikte en de armen zich van het oosten naar het westen uitstrekten. Door dit visioen gaf hij voor God alles weg wat hij bezat en werd hij minder broeder. En hij werd in de orde zo'n heilig en begenadigd man dat hij met God sprak als vrienden onder elkaar, zoals Franciscus meermalen bemerkte en zoals later nog zal blijken. Ook heer Bernardus genoot zoveel goddelijke genade dat hij tijdens zijn contemplatie van God vaak in extase raakte. Franciscus zei van hem dat hij alle eerbied verdiende en dat hij de stichter van de orde was. Hij was immers de eerste geweest die zich van de wereld had afgekeerd en zonder zelf iets te behouden alles aan de armen van Christus had gegeven, en die volgens de evangelische armoede was gaan leven door zich naakt over te geven in de armen van de gekruisigde, die door ons geprezen zij in secula seculorum. Amen. We hoorden vandaag een veel langer verhaal uit de Fioretti dan de vorige week. En daarom ook een heel rijk verhaal. We horen allereerst hoe Bernardus van Assisi zich laat inspireren door iemand die voor gek versleten werd. Deze Franciscus intrigeerde Bernardus blijkbaar. Hij is voor hem een voorbeeld dat je niet tot je voorbeeld rekende. Eigenlijk heel onverwacht kwam hij deze Franciscus op het spoor en merkte hij dat er iets van hem uitging, dat er een bepaald charisma om deze Franciscus heen zat. En dan horen we hoe deze Bernardus Franciscus bij hem uitnodigde en hoe hij hem observeert in zijn gebed. En het gebed dat Franciscus bidt is eigenlijk wel beroemd geworden. We horen hier dat Franciscus bidt: "Mijn God,

mijn God. Zeer eenvoudig. Het is alles wat hij over God te zeggen heeft. En dit gebed is in de Franciscaanse wereld bekend als het gebed Deus meus et omnia. Mijn God en mijn al. En dat blijkt ook uit de rest van het verhaal. Deze Bernardus en later ook Sylvester geven alles weg wat ze hebben. Bernardus was in ieder geval zeer rijk. Alles geeft hij weg. En alles krijgt hij ervoor terug van God. Hij wordt heilig. Zeer heilig. En hetzelfde geldt voor Sylvester, die eerst door de hebzucht wordt gegrepen, die alles probeert te pakken wat de wereld hem kan geven, maar dan ontdekt dat door alles weg te geven er ruimte komt voor God. Deus meus et omnia, mijn God en mijn al. Voor mensen in deze tijd is het net zoals in de tijd van Franciscus moeilijk om alles wat de wereld ons bieden kan weg te geven. Misschien is dat ook niet nodig voor iedereen. Wat wel nodig is, is om los te kunnen komen van alles wat de wereld ons gegeven heeft. Omdat er dan ruimte ontstaat voor God. En wij kunnen bidden, mijn God en mijn al. Ik wil je vragen om na te gaan aan welke wereldse zaken jij zou moeten verzaken om ruimte te kunnen geven aan God in je leven. Een moeilijke vraag, maar een vraag die te beantwoorden is. Zo blijkt uit dit verhaal van Franciscus, Bernardus en Sylvester en zoveel andere volgelingen van Christus in de voetsporen van Franciscus. Ik wil afsluiten met een gebed dat Franciscus schreef aan al zijn broeders en zusters. Het gebed uit de brief aan de gehele orde. Almachtige, eeuwige, rechtvaardige en barmhartige God, geef ons erbarmelijke mensen omwille van uzelf te doen wat wij weten dat gij wilt en altijd te willen wat u behaagt, opdat wij innerlijk gezuiverd, innerlijk verlicht en door het vuur van de Heilige Geest ontstoken, de voetstappen van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus kunnen volgen en door uw genade alleen bij u Allerhoogste mogen komen, die in volmaakte drievuldigheid en eenvoudige eenheid leeft, heerst en wordt verheerlijkt, Almachtige God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
2: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom weer bij het programma De Club van Hulp met Pastoor Menne. En wat vragen tegenwoordig vandaag ietsje minder dan vorige keren. Maar ik moet wel eerst iets zeggen. Onze audiotheek op de site werkt niet. Er zijn mensen die aan het werk zijn om het weer werkend te krijgen. Maar als je het programma terug wil luisteren, dat kan via Spotify of Apple Podcasts. Want die zet ik vanmiddag op internet. En dat.
1: Goed. Kunnen we nou gewoon beginnen?
0: Ja.
1: Dan beginnen we nog met vragen van de vorige keer. Een hele belangrijke vraag.
0: Ja.
1: Vraag voor Pastoor Menne van een jonge luisteraar. Waarom schiep God de mug?
0: Die was er. Hebt u vorige
1: heb
0: keer
1: die,
0: ook...
1: Heb ik die gehad?
0: Ja.
1: Ik en ben zei... voor het oud. Ik vergeet voor alles.
0: Maar je mag nog een antwoord geven. Misschien is het anders dan die van vorige keer.
1: Nee, dat durf ik niet meer te riskeren.
0: Nou, het antwoord was dat hij niet wist.
1: Ja, het zit in de geheim. Want het zal wel allemaal in elkaar. Hè? Er zijn zoveel vreemde beesten. Maar fijn. Over die requiemmis hebben we het er ook al over gehad.
0: Ja.
1: Als
0: je tenzij u iets wil toevoegen aan wat
1: nee,
0: al
1: nee,
0: zei.
1: Nee, ik dacht dat ik het gezegd had. In de club van Job stoort het maar een tijdje hoe de priester zijn gesprekspartner bejegent.
0: Ja.
1: Hadden we dat gehad?
0: Nee.
1: Vandaag in de uitzending vermaant hij haar, vermaant met een D. Dat moet met een T zijn. Zeg, als kritiek op mij komt, geef ik ook kritiek op de luisteraar. Vandaag vermaant hij haar met stil.
0: Ja.
1: Als theoloog klinkt het voor mij zeer. Het is een theoloog die vermaant met een D schrijft. Maar, enfin.
0: Inhoudelijk.
1: Als theoloog klinkt het voor mij niet sympathiek. Is dit herkenbaar? Ondanks de grote kennis van de Heer lijkt het mij geen goed te doen voor nieuwe luisteraars van deze prachtige radiozender. Dank voor het mogen delen hiervan.
0: Ja.
1: Leid jij onder mijn stil?
0: Nee, ik mocht niet zeggen over de Pustie.
1: Nou, je liet me niet uitpraten. Nee. Kijk, maar mensen moeten zich niet moeien in onze dingen. Want die zeggen, de ene keer zeggen, oeh, die vrouw, die valt iedere keer in de reden en die laat u niet uitpraten. Dat zijn voorstanders van mij.
0: Nee.
1: En je hebt ook voorstanders van jou die zeggen, nou heeft hij gezegd, stil, het is verschrikkelijk.
0: Ik vind het wel gezellig, nee.
1: Ja, daarom. Goed, dan gaan we weer verder.
0: Maar de vraag is, als bijvoorbeeld kardinaal Muller of kardinaal Zen hier in plaats van mij zou zitten, zou je ook stil zeggen?
1: Ja, maar jij bent geen kardinaal Muller en geen kardinaal Zen. Je bent zelf die zuster Bram Brille.
0: Nee, maar ik neem gewoon de argumenten van die kardinalen over.
1: Jawel, maar die argumenten ken ik wel, die zeg ik ook wel.
0: Ja.
1: Kijk, ik moet zeggen, ik heb twee standpunten gezegd die er zijn.
0: Ja.
1: En die volgens mij mogelijk zijn.
0: Ja.
1: Dus het is niet of het een of het ander. Het is allebei zit iets in.
0: Ja.
1: Maar ik zeg niet dat die mensen schismatiek zijn. Daar geloof ik niks van.
0: Nee.
1: Dat het niet helemaal regulier is, dat geloof ik ook wel. Maar dat Rome met twee maten neemt, geloof ik ook. En dat Rome weinig gedaan heeft om de zaak in goede banen te leiden. Misschien ook wel de Pius X te ver gaat, dat kan best zijn.
0: Ah, dat is de eerste keer dat je dat zegt.
1: Ja, maar dat kan wel. Ja. Maar die hebben ze zo lang al op de tenen gestaan. Als je daar lang mee doorgaat, dan gaan mensen steeds extremer worden.
0: Maar volgens mij hebben ze de laatste jaren een vrij rustig vaarwater gezeten.
1: Want
0: ze hebben van Paus Franciscus wel wat concessies gekregen. De excommunicatie waren ontheven door Paus Benedictus. Dus de laatste 15 jaar was Pius X niet echt onder het vuur.
1: Nee, dat is ook zo.
0: Hadden ze, denk ik, de tijd moeten gebruiken om het...
1: Om bisschoppen voor te brengen, ja. Dat doen ze ook.
0: Ja, ik denk onder Paus Franciscus was het, denk ik, makkelijker gelukt.
1: Ja, dat is maar net hoe dat je met welk benen je uit bed gestapt.
0: Ik denk voor Paus Franciscus van voor Traditionis Custodes. Als ze toen hadden gevraagd in het jaar van de barmhartigheid.
1: Ja, het is voor mij de vraag dat de Traditionis Custodes de beperking van die oude mis of dat uit de koker van Franciscus komt. Want
0: Dat is de vraag.
1: Liturgie niet en dat heeft hem in brede ook Pius X was niet tegen.
0: En
1: dat zijn dus gewoon vijanden van Pius X die daar bij hem doorgedrongen.
0: En het is ook zo slecht geschreven. wat...
1: De motivatie is hopeloos.
0: Dan zou je denken, ja, dat is iemand die eigenlijk niet veel verstand heeft van kanoniek recht.
1: Ja, maar dat soort mensen zitten er allemaal.
0: Ja, ja.
1: Dat wordt ook alsmaar geklaagd over die man van de geloofsleer. Die Sancho Panza, zeg ik dan. Die stukken die hij schrijft, ook over Maria en noem maar op. Ja. Daar klopt niks van. Gewoon... Ja. Is een theoloog van een laag gehalte, terwijl we vroeger hele toptheologen zaten daar.
0: Zoals kardinaal Müller.
1: Dat is Müller en Ratzinger en trouwens die jezuïet daarna ook nog. Dus dat waren allemaal toptheologen, maar deze die weet van niks. Die hebben ze niet eens in de tijd rector van de universiteit willen benoemen. Dan was Rome tegen, omdat hij het lichtgewicht was. Maar hij was een groot vriendje van Franciscus toen al zijn Argentinië. Dus toen is hij toch doorgegaan.
0: Dus in ieder geval had Pius X voor Sancho Panza en voor Traditiones Christus gevraagd... mogen wij een bisschop hebben? Ik denk het antwoord was... het is het jaar van de barmhartigheid. Dus ik mag barmhartig zijn.
1: Ja.
0: Nou ja, we zullen het zien.
1: Goed, maar... Waarom wordt het niet opgelost, zeg ik. Waarom wordt het niet opgelost? En dan krijg je kampen, weet je niet? Mensen die zeggen, ze hebben groot gelijk. En dan zeggen, nee, het moet niet doen, want die schismatieke act... Daar geloof ik helemaal niks van, die schismatieke act. Dat wil ik wel zelf zeggen. Kijk, dat het niet helemaal klopt, niet volgens kerkrechters. Dat is tot daar aan toe. Maar is het zo erg? Ik vind het veel erger.
0: Is wel erg.
1: Ik vind het veel erger, bisschoppen die het geloof niet verkondigen, vind ik erger.
0: Ja,
1: vind
0: maar
1: ik veel erger.
0: Volgens de wet, wat is erger?
1: Ja, maar de wet... Ben jij zo wettisch?
0: Ik ben van de wet van de kerk, ja.
1: Een wet. Die kunnen ze vandaag toch ook veranderen?
0: Ja, maar dat is het argument van Amoris Laetitia. Als je zo ver gaat zeggen, de wet, of dat is het praktijk is wat belangrijk is. En...
1: Ja, maar het gaat in Amoris Laetitia nu over de wet. Ik vind die wet onbelangrijk. Het gaat in Amoris Laetitia over de moraal.
0: Ja.
1: Over wat werken, wat is.
0: Ja. De essentie.
1: En ja,
0: zo'n
1: daar gaat het over.
0: Wijding van bisschoppen is de essentie.
1: De essentie is niks. Je kunt best in kanonieke eenheid met het geheel staan zonder dat de paus ja gezegd heeft.
0: Nou,
1: de paus hoeft niet overal ja op te zeggen. Die macht is steeds gegroeid. Maar dat is origineel was dat niet zo.
0: Ja, ja. Nou, ik vond de oproep van kardinaal Zen wel goed. Gewoon luisteren naar de paus. Gewoon vertrouwen. De paus vertrouwen.
1: Dan, sinds Franciscus is mijn vertrouwen in de paus zozeer
0: geschaad.
1: Ja, maar
0: we hebben een nieuwe paus nu.
1: Jazeker, maar die moet het nog eens waarmaken.
0: Misschien zal het wel waarmaken met dit.
1: Nou, ik zal niet allerlei dingen noemen waarvan ik toch beschrik.
0: Nee.
1: Goed.
0: Nou goed.
1: Het is wel een erg vooruitgang hoor, daar gaat het niet over. Maar... Nou, had ik net iets en nou is het weer...
0: Nou, in ieder geval, je was dus onvriendelijk... Maar dat is niet zo erg.
1: Ja, maar nou is alles bij mij verschoven, dus ik... We luisteren elke vrijdag met veel plezier en interesse naar uw uitzendingen met Christina. We kunnen ons heel goed vinden in de politieke standpunten die u heeft. Helaas hebben wij gehoord dat de uitzending niet meer over politiek mag gaan. Hoe kan ze dat gehoord hebben?
0: Maar u heeft het wel gezegd, denk je.
1: Oh, heb ik dat gezegd, ja. Nee, dat mag ook niet. En dat is ook eigenlijk beter van niet. Ik kan het soms niet laten, maar ja.
0: Ja.
1: En politiek is natuurlijk op het moment wel meer dan gemiddeld belang. Aangezien uw leeftijd niet echt meer aantrekkelijk is voor de politiek... toch vinden wij wel dat u de potentie heeft voor een eigen politieke partij. Graag zijn wij benieuwd... Of je hier ooit over nagedacht hebt en overwogen heeft om het alsnog te doen. Nee, ik heb hier nooit over nagedacht. Ik ben volkomen ongeschikt voor de politiek, laat ik dat zo zeggen. Bovendien is het ook, dat is volgens de kanonieke wet, is het verboden, sinds de laatste codex, was vroeger ook niet, maar sinds de laatste codex dat een priester een politieke partij opricht... Of actief is in een politiek, mag wel lid zijn, maar je mag daar geen bestuurder van zijn, geen kamerlid, gemeenteraadslid, dat mag niet. Dat is een taak voor leken. En priesters moeten dat niet doen. Een uitzondering is in landen waar leken zo onderontwikkeld zijn dat priesters moeten doen. Maar dat is in Nederland niet aan de orde. Dus nee. Bovendien moet je in de politiek allemaal compromissen sluiten. Nou, ik ben niet meest sterk in compromissen uitsluiten. Ik ben van zo is het en dan gaan we zo doen. Hè?
0: Ja, dat is niet van...
1: Nee, dat gaat niet. Nee. Ik bedoel, dan zou er wat meer gebeuren in de landelijke politiek dan er nou ja. Er gebeurt. Nou, niks. Hè? Ik bedoel, alles is al 20, 25 jaar hetzelfde.
0: Ja, ja,
1: en de volk kan roepen, we willen het anders. Nou, dat gebeurt niet.
0: Nee.
1: Maar nou heb ik het weer over politiek en dat mag niet.
0: Nee.
1: Dus dat doen we niet. Ik ga niet in de politiek. Ik zal me hoogstens zijdelings uitlaten over politieke dingen. Tenzij u er nadrukkelijk naar vraagt. Dan moet ik wel.
0: Ja.
1: Goed. Wat betreft de groei van toetreding, bekeren tot een katholieke geloof onder jongvolwassenen, onder andere in Groot-Brittannië, berust dit niet op de verwachtingen die onder het vorige pontificaat zijn gewekt, met al die gekkigheid enzovoort? Of is het inderdaad wat u al zei over Ashington zijn toetreden? Nou, die jongeren die toegetreden zijn, laat ik dat zo zeggen, in Nederland ook in grote getale, in Engeland, in Frankrijk heel veel, die zijn toegetreden ondanks de gekkigheid van Franciscus. Die hadden niks met Franciscus. Wie hebben er iets met Franciscus? Dat is de grijze golf. Hè? En de kranten, die hadden iets met Franciscus. Die wisten ook niet hoe die echt was, maar weet, die was dan modern en die was meelevend en die was voor de armen. Allemaal, ja, je kunt er zo doorheen prikken, daar heb ik nou geen zin meer in. Maar dat was, jongeren hadden haarfijn door wat voor iemand het was. Die waren op zoek naar helderheid in geloof, helderheid in de leer, helderheid in de moraal, enzovoort. Nou, dat bood Franciscus geen van al. Er is een raar idee onder de grijze golf, ook in ons, dat als pastoors toegeeflijker zijn en bij uitvaarten van alles toelaten, en dat er dan meer mensen naar de kerk zouden komen. Nee, het omgekeerde is waar. Dus dat is gewoon het idee. Het gaat de jonge mensen om het geloof zelf. En in het algemeen kun je dus zeggen, als het geloof niet meer gepreekt wordt, gaat de kerk achteruit. Als het gaat over verbinding en samen, en dan moeten we iftar maaltijden gaan houden met z'n morgen. Dat brengt de kerk totaal niet vooruit.
0: Nee, dat denkt niemand. Hoor, ik zal katholiek worden, want ze gaan naar een iftarmaaltijd. En het mag. Volgens mij mag het niet. Mag het wel voor katholiek?
1: Ja, dat zou wel mogen. Ik vind het ook niet erg als dat ter plaatse toevallig gebeurt. Ze dus uitgenodigd worden en gaat daar naartoe. Maar zo demonstratief om vanwege de verbindingen. En soms in sommige kerken. Hè, laat het in de kerken doen. Of in gemeentehuizen. Nou, dat is volkomen onterecht. Hm. Maar ja, fijn. Doe maar. Op welke manier kan je op een katholieke manier daten en omgaan met alles?
0: Ja.
1: Iemand leren kennen, duurt iemand... Ja, ik bedoel, ik mag niet over politiek hebben, maar over daten weet ik ook niet.
0: Dan heeft u zeker wel meningen daarover. Nee.
1: Ja, kijk, ik denk als iemand op zoek gaat naar een partner... Ja, vroeger gingen ze dan naar een danskent of naar een dansclub van de prochie, weet je wat ik, dat je in ieder geval een gelijkgezinde had, allemaal katholieken en zo. Dat je een katholiek meisje of een katholieke jongen tegenkwam. Die gegevens zijn er op het moment niet meer. Ik weet niet of het katholieke datingsites zijn, dat weet ik niet. In het buitenland wel.
0: Christelijke maar... wel.
1: Nou, in ieder geval is het belangrijk, denk ik, dat je gaat zoeken als katholieke jonge man of vrouw naar een katholiek meisje of man. Want als dat niet is, dan ja, past het dan niet heel goed bij elkaar.
0: Ja, maar dat is heel lastig.
1: Dat is het ook. Ik zeg ook niet dat het makkelijk is. Dus het is dan fijn als je bij een grotere gemeenschap hoort met jongeren, die allemaal een beetje katholiek zijn. Dan kom je vanzelf wat mensen tegen. En die kring is soms weer wat groter en zo. Ik zie rondom me heen dat het op die manier soms wel gebeurt. Ja. En zo is het altijd gebeurd.
0: Ik denk de vraag is meer, okay, de dating culture van nu. Is het zo, je gaat verschillende mensen op date. En dan gebeuren er na de tweede, derde date bepaalde dingen die eigenlijk niet mogen van de katholieke kerk. Dat is het hoe...
1: Ja, dat is wat, heel dom. Dat moeten ze niet doen.
0: Tegenwoordig, kijk, je gaat daten. Dan ga je iemand zeg maar 2 jaar verkering hebben. 2, 3 jaar. En dat is lang. Om te wachten.
1: Voor de katholieke kerk is het altijd geweest dat je een kuise, niet al te langdurige, serieuze verkering moest hebben. Dus jaren verkering was niet goed, want dan zeg je, ja, dan wordt de verleiding te groot. Dan, hè, als je niet met elkaar naar bed mag en geen verkeerde dingen, maar ja, dan kun je geen jaren volhouden. Ja. Maar te vlug is ook niet goed, want dan stort je in een relatie waarvan je denkt, dat is alles en dan valt het naar de hand tegen. Ja. Je moet wel degelijk weten dat je voor elkaar bestemd bent.
0: Kijk, mensen studeren tegenwoordig en dat is 3, 4, 5 jaar. Maar ja, tijdens je studiedag ontmoet je waarschijnlijk in studietijd, dan ontmoet je iemand. Want dan moet je dan trouwen tijdens je studietijd.
1: Ja, dat ligt eraan als je dus zegt van we houden het niet meer en we weten zeker, dan moeten we dat doen, ja.
0: Ja.
1: En dan is het niet van belang, want heel veel mensen, daar hoor ik, die een huwelijk vinden, dat is een groot feest en weet ik wat allemaal, en dat kost veel. Nou, ja. Een huwelijk is 30.000. Een klein feestje en het hoeft niks te kosten, want je kunt voor niks trouwen bij de gemeente en de kerk hoeft het ook niet duur te zijn. Als je maar niet alle toeters en bellen erbij doet. Het gaat toch om de geestelijke beleving, de dag die voor jou de grootste is en voor jullie samen, en waarin samen een huwelijk begint. Dat is toch het belangrijkste?
0: Ja.
1: Je kunt ook zeggen, als je studeert, probeer dan dat daten nog een beetje op afstand te houden. Je hoeft dat niet. En je hoeft ook niet zo intens te zijn. Kijk, in mijn jeugd, dat is natuurlijk 100 jaar geleden ondertussen, maar ja, toen zagen verliefden elkaar 2 keer per week.
0: Oh.
1: Op woensdag en op vrijdag. Het was niet de bedoeling dat je iedere dag.
0: Ja.
1: Nee, dus midden in de week en zondag.
0: Dan zou tegenwoordig dat een relatie op afstand zijn.
1: Het is geen, ja, nee, maar je moet ook langzaam iets opbouwen en niet de kat bij het spek zetten. Ik weet trouwens wel, als mijn zus, als die uit waren geweest en de vriendjes brachten die thuis, ja, dan hoorde hij de auto aankomen.
0: Ja.
1: En dan begon hij met het licht in de gang te knipperen of zo. Weet wel, in ieder geval duidelijk van dat ze niet te lang in de auto mochten blijven zitten.
0: Ja, ja. Ja,
1: nee,
0: ja, ja.
1: Dat soort dingen allemaal. Maar tegenwoordig maken ze niks uit. Ze maken zelfs het bed op, zal ik maar zeggen. En komen er wel bij liggen. Ja.
0: Ja, dat zijn de uitdagingen van te daten tegenwoordig.
1: Ja. Ja, ja. Maar het kan dus wel, zeker als je het samen wilt.
0: Ja.
1: Hè? Dat is een goede voorbereiding op het huwelijk. Meteen alles willen. Dat is helemaal geen goede fout. Want dan heb je, dat heb ik wel zo ooit gezegd, mensen die, zo gauw als je met elkaar naar bed geweest bent, zit je eigenlijk aan elkaar vast.
0: Ja, ja.
1: Hè? Menselijk gezien. Want je bent één vlees geworden. En één vlees is eigenlijk één leven.
0: Ja.
1: En als je dan toch niet hebt, dat is eigenlijk een leugen.
0: Ja.
1: Dus je moet daar heel zuinig op zijn. Terwijl zeggen, doe maar, als je maar voorbehoedmiddelen gebruikt, het is leuk en doe maar.
0: Ja, maar dat is ook als je gaat trouwen tijdens je studietijd, dan komen weer kinderen. Maar hoe ga je dan studeren?
1: Ja, ja, dat is.
0: Kinderen en geen werk en geen huis en geen
1: dat. Je moet een verstand gebruiken, ja, en niet alleen de begeerte.
0: Ja, ja.
1: Goed. Dan ben ik het weer kwijt. Waar ben ik toch?
0: Zal ik je helpen?
1: Ja.
0: Want ik zie het ook niet, maar kijken. Even kijken.
1: Oh, ja. Ah ja, hier heb ik het. De gesprekken bij de Club van Jol lijken op de uitspraak: ik ben van Paulus. Nee, ik ben van Apollos. Maar gij zijt van Christus en Christus is van God. Dus, katholiek of protestants, orthodox, evangelisch, als je maar van Christus bent, dan ben je gered.
0: Klopt dat?
1: Kletskoek is het. Dus Paulus zegt, je moet één zijn en die eenheid is in Christus. En Christus is de waarheid. Kun je zomaar zeggen, nou, ik vind Jezus leuk en jij vindt Jezus op een ander, maar jij denkt dat Jezus anders is, maar je vindt hem ook leuk, dus wij vinden elkaar nou ook leuk en we zijn nou één. Zo werkt het niet. De eenheid in de kerk van het begin af aan is de eenheid rond het ware geloof. Tot de openbaring ook. Alle concilies zijn daarop gericht. Concilie van Nicea, is God, is Jezus werkelijk God en werkelijk mens? Of is hij alleen maar een soort God, mens? Weet ik. Nou, daar is uitdrukkelijk een uitspraak over gekomen. De rest is niet katholiek. Dan ben je niet van Christus. En in de tijd van het protestantisme is de kerk bij elkaar gekomen en zeggen wat Luther en Calvin zeiden, is niet van Christus. Wij houden ons aan de leer zoals hij altijd geweest is. En als iemand zegt ik ben van Luther en ik ben van Calvin, dan kun je zeggen hetzelfde, ik ben van Apollo's en weet ik wat allemaal. Wij zijn gewoon katholiek gebleven. De katholieke kerk. Dat woord katholiek wordt bij de protestanten vaak niet gebruikt. Soms gebruiken ze zeggen, ja, wij de algemene christelijke kerk. Maar het woord katholiek durven ze niet meer te gebruiken. Omdat de Rooms-Katholieke kerk dat is blijven gebruiken. En zij hebben er zich tegen verzet, protestant, geprotesteerd. Of evangelisch, weet ik wat allemaal. Allemaal termen die er van oudsher niet waren. Die ze pas uitgevonden hebben in de 15e eeuw. Dus sectarisch zijn degenen die zich afscheiden.
0: Dat is een reactie hier op uw uitspraak. Iemand zegt, priester Menne is met alle eerbied en respect een kanjer van het gewoon katholiek.
1: Ja, goed. Kijk, dat is mooi. Dan ben ik het weer kwijt allemaal. Iedere keer verschuift. Oh ja, hier. U heeft onlangs geklaagd, en mij zijn ze direct, dat er priesters zijn die niet geloven dat zij tijdens de Eucharistie een daadwerkelijke transsubstantiatie teweeg brengen. Wordt er op de moderne priesteropleiding wat dit betreft dan geen aandacht aan het fenomeen superposition binnen de kwantummechanica besteed? Want dan is mijns inzien het veranderen van brood en wijn in het lichaam en bloed toch eenvoudig uit te leggen en te begrijpen, Kajiko, als werkelijkheid aanvaarden. Of ben ik nu helemaal van het padje af? Ik zou het niet weten of je van het padje... Begrijp je dit?
0: Nee, ik weet niet wat kwantummechanica is.
1: Weet ik ook niet, daar heb ik ook geen verstand van. En ik weet niet wat het is. Het ja. Klinkt heel raar. Het is toch op een ja. Hele andere manier dan op de kwantummechanica.
0: Misschien is wel een natuurkundige uitleg van transubstantiatie.
1: Ja, maar het werkt zo. We hebben nooit gezegd dat brood en wijn op een natuurkundige manier veranderen in het lichaam en bloed van Christus. Nee. Want de substantie van brood verandert in de substantie van wijn. Maar de uiterlijke kenmerken, de accidenten, kleur, geur en smaak, die blijven van brood en blijven van wijn. Dus dat is een hele merkwaardige verandering, zou ik maar zeggen, op het gebied van de fysica. Tenminste, zover als ik denk.
0: En dat leren gewoon seminaristen op het seminarium.
1: Ja, als ze een goede opleiding hebben wel. Ik wil niet zeggen in alle theologische faculteiten in Duitsland of zo, dat weet ik niet. Er worden natuurlijk heel rare theorieën verkondigd. Het modernisme is natuurlijk overal doorgedrongen. Maar we moeten gewoon bij de ware leer van de kerk blijven. En nogmaals, transsubstantiatie is geen dogma. Wel dat brood en wijn werkelijk veranderen in het lichaam en bloed van Christus. En een goede manier om dat uit te leggen is transsubstantiatie. Veel leden van de katholieke kerk zullen zelden, misschien zelfs nooit, drinken uit de beker van het nieuwe verbond. De katholieke kerk leert al eeuwen dat Jezus Christus volledig aanwezig is in zowel de gedaante van het brood als van de wijn afzonderlijk. Het staat onder andere ook in de catechismus. Kunt u uitleggen hoe de kerk tot deze conclusie gekomen is? Is er ook een Bijbelse grond voor? Of komt het alleen uit de traditie voort? Ik hoop dat uw antwoord mij kan helpen het uit te leggen aan een protestantse vriend voor wie onze traditie niets betekent. Nou, ik denk op de eerste plaats is de communie onder twee gedaanten is in de kerk in onbruik geraakt. Uit eerbied voor het sacrament. Omdat er bij de communie van de wijn nogal eens makkelijk geknoeid werd. Dat zie je nu trouwens ook op plaatsen waar ze dat doen. Zie je soms hele plekken op de tegel staan waar allemaal geknoeid is. Dat is één reden. Men was zich steeds meer bewust worden van de werkelijke tegenwoordigheid en zei, dat kunnen we toch niet zo doen. Dus meer eerbied voor de kruimels van het brood dat overbleef. Meer voor de... Bovendien ging het toch over de duur van de plechtigheid. Communiceren duurde natuurlijk vrij lang onder twee gedaanten. En zodoende is er een onbruik geraakt en daar gaat de kerk dan over nadenken. Kan dat? En dan zeg je ja. Het lichaam van Christus is niet alleen het lichaam en het bloed van Christus is alleen het bloed. Dat zijn de dingen, maar dat is eigenlijk Christus zelf. Die wordt daarmee bedoeld. En Dus zowel onder brood als onder wijn, volledig tegenwoordig. Maar er komen steeds in de geschiedenis, natuurlijk bewegingen, en met name ook rond het protestantisme, die zegt, ja, maar de volledigheid van het sacrament vereist toch dat we ook uit de beker drinken. Wat ook het Oosten altijd gehouden heeft, hè? In de Oosterse kerken, orthodox zowel als katholiek, die doen het geconsecreerde brood in de geconsecreerde wijn. En met een lepeltje leggen ze dat in de mond van de
0: koning. Dus ze hebben een oplossing gevonden naar hoe het duurt te lang. Lepeltje.
1: Het lepeltje en het indopen dus. Niet te drinken uit de kelk. In de tijd van het protestantisme werd die lekenkelk geëist. Dat was een van de eisen van de protestanten. De kerk heeft dat toen wel toegestaan. Bijvoorbeeld in Tsjechië of weet ik wat. Waar die hussieten heel... Maar de bisschoppen hebben het niet ingevoerd. Maar de kerk was er ook niet principieel tegen. Maar het was meer om praktische redenen. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie zegt men, ja, bij bepaalde gelegenheden is het toch mooier als het sacrament in volledigheid, het teken volledig wordt gesteld enzovoorts allemaal. Dus er zijn momenten gevonden waarop het mag. Bij de toediening van de sacramenten, als daar een mis bij is, dan mogen degenen die het sacrament ontvangen al twee gedaan te communie. Kleine groepen, communiteiten enzovoort, seminaries. Dat kan allemaal. Ik heb de indruk, maar het kan hoogstens een indruk zijn, dat het een tijd lang geweest is dat er een grote hang was naar die communie onder twee gedaanten, maar dat het weer behoorlijk afgenomen is. Dat heel veel mensen zeggen, het hoeft voor mij niet. Als het mag, dan mag het alleen door te drinken. Niet door indopen. Indopen mag alleen, net als bij de Oosten, de priester die het indoopt en het in de mond legt. En dan moet er een doekje zijn van de kelk naar de mond. Hè? Zodat er geen druppels op de grond komen. Dus dat gebeurt bijna nooit. Hè? Dus het gebeurt vaak oneerbiedig.
0: Mm-hmm.
1: En ook een heleboel mensen, dat heb ik gemerkt toen ik bij huwelijken in het verleden, toen ik op stoor was. De bruidspaar mag onder twee gedaan te communie gaan. De mensen zijn dat niet gewend, komen zelden in de kerk. En dan gaat die familie, die gaat roepen proost, of weet ik wat allemaal, van die rare dingen. Dat je zegt, we doen het niet meer.
0: Ja.
1: Mensen begrijpen totaal niet waar het over gaat. Misschien de bruidspaar nog net wel, maar wat er in de kerk zit, helemaal niet. Die zijn er niet gewend. En, nee, dat is allemaal heiligschennis. Goed. Pastorale werkers krijgen een zending van de bisschop. Dan zal waarschijnlijk een taakomschrijving in vermeld staan met hun bevoegdheden. Is daarin ook vermeld dat zij bijvoorbeeld tijdens een heilige mis niet mogen preken, geen priesterlijke kleding of daarop gelijkende kleding mogen dragen en geen sacramenten mogen bedienen? Ik heb die benoemingsbrief nooit gelezen, dus ik weet het gewoon niet precies. Maar volgens mij stond er hier in het Bisdom Bosch wel in dat ze in ieder geval geen sacramenten mochten bedienen. Dat ze niet mogen preken. Maar dat is ook volgens het natuurlijk normale voorschrift van de kerkmacht ook niet. Het zijn leken.
0: Ja.
1: Dus leken kunnen geen sacramenten bedienen. Alleen de doop in tijd van nood en verder niet. Ze mogen preken. Preken mag er niemand. Geen leek tijdens de mis. Kan de bisschop zelfs niet in dispenseren. Als u ergens ziet dat er een leek tijdens de mis preekt, dan is dat een misbruik. Dan moet je de aanklagen. Ik weet wel, steeds opnieuw probeert men het open te breken. In Duitsland nou ook weer en in Zwitserland zijn er weer bisschoppen die zeggen, er moet een verlof komen voor leken. Waarom dat nodig is, snap ik niet.
0: Omdat ze ook hebben gestudeerd en kunnen.
1: Ja, maar daar gaat het niet over. Het is dus een ondermijning van het ambt.
0: Ja.
1: Het gaat in de kerk niet of je gestudeerd hebt. Het gaat erover je wijn of je handoplegging hebt gehad. Of je in de apostolische traditie staat, daar als succes. Dat gaat het om.
0: Ja.
1: En niet om studeren. Je kunt een hele geleerde theologieprofessor hebben die niet bevoegd is om te preken in de liturgie van de kerk. Omdat hij niet in de wijding staat.
0: Ja, ja.
1: Nou zeg ik niet dat mensen die gewijd zijn, dat die om onzin moeten brabbelen. Nee, die zijn bevoegd en geroepen om ambtelijk te preken. Ze moeten preken wat de kerk leert. Ze staan daar niet voor zichzelf. Dat doen ze soms ook hoor. zit zijn eigen theorietjes te verkondigen en zo. Nou, die moeten wegslaan van de preekstoel, die hebben daar niks te zoeken. Dus sacramenten, ja, dat kan dus niet, maar er zijn ook in het verleden, en misschien, ik weet niet of het in Nederland denk ik niet meer gebeurt, maar er waren pastorale werkers die in het ziekenhuis met name de ziekenzalving probeerden toe te dienen, maar dat is niet geërg, er staat geen stroom op, er is helemaal niks. Maar de mensen hebben dan de indruk dat het toch gebeurd is. Ik heb er wel zoiets gevraagd aan mensen. Ja, maar het is toch een vrouw die kan. Ja, maar er is zoveel veranderd na het concilie, weet je wel. Dus die wisten daar niks van. Dus dat is gewoon bedrog. Hm. He, die mensen bedriegen. En daarom hebben de bisschop ook gezegd dat dat niet mag. En pastorale werkers mogen niks doen waar olie bij gebruikt wordt. Ze mogen een zieke zegening uitspreken en zo, het is allemaal. Alhoewel het natuurlijk ook van de ratten besnuffeld is. Als zij een zieke begeleiden en die dreigt te gaan sterven, dat ze dan geen priester erbij roepen, maar dat ze dan die zieke gaan zegenen. Dan onthouden ze die zieke een sacrament.
0: Maar zou kunnen dat de priester, geen priester beschikbaar is?
1: Dat doen geen moeite.
0: Nee. Oh ja, tenminste bellen.
1: Dat kan zijn dat ze niks kunnen, dat er geen priester bereikbaar is. Dat zou kunnen, maar dat is meestal niet. Ze doen het gewoon niet. Ja. Ik zeg niet tegenwoordig, want het is wel een beetje verbeterd. Maar ik weet het niet. Dus een leek die een zieke begeleidt, of pastorale werker of zo, die moet er op tijd de priester bij halen. Want de priesters die dienen de sacramenten toe. En niet de leken. Dat is een vermenging die verschrikkelijk is. En die in Nederland ook in de jaren 70, 80 enzovoort is opgekomen. Als een van de rotte vruchten van het concilie, zal ik maar zeggen. Denk ik. En in Duitsland is dat nu aan de gang. Die zijn allemaal wat later. En in Rome is het nu ook aan de gang, zal ik maar zeggen. Want ik bedoel, het concilie heeft verboden dat ongewijden, dat die leidinggevende functie in de kerk hebben. En wat doet de paus Franciscus? Zuster Brambrilla, zuster Godzilla, hè, zeg ik die dan. Die wordt het hoofd van de religieuze. Dat het helemaal niet kan. Niet kan. Volgens het concilie kan het niet.
0: Ja.
1: Dat moet een gewijd iemand zijn.
0: Ja, dus ik denk de gedachte is als bijvoorbeeld een zuster leiding kan geven aan een klooster.
1: Ja, maar het gaat helemaal niet over of ze het kan. Het gaat over dat in de kerk de leiding gegeven wordt door de apostelen. Ja. En die waren ook, die konden het ook niet allemaal, maar die moesten het. En die hebben het ambt doorgegeven tot op de dag van vandaag. En die hebben de leiding.
0: In een vrouwenklooster is nooit een mannelijke abt.
1: Nee, maar het gaat niet over. Dit, maar een vrouwenklooster, alleen, ja. die leiding is niet vanuit het ambt. Dat is gewoon een verenigingsclub, zal ik maar zeggen. Daar heeft. Natuurlijk niet.
0: Ja, nee, ik denk een klooster is meer dan een vereniging.
1: Nee, het is een vereniging van de. Nee, dat heeft niks te maken met de ambtelijke stuur van de kerk. Zou wel eens een probleem hebben als moeder Overste ook nog de mis ging doen, maar dat doet ze niet.
0: Nee.
1: Dus daar wordt de priester voor ingehuurd.
0: Nee, daar huren ze wel een priester voor.
1: Juist. Maar die zuster heeft geen bevoegdheid buiten dat klooster.
0: Nee.
1: En die zuster Brambrilla, die heeft de bevoegdheid over alle paters en zusters in de hele wereld. Dat is toch te gek voor woorden, dat kan helemaal niet.
0: Als er een ongewijde pater was, was het ook niet.
1: Ongewijde paters zijn er toch ook. Nee, leken kunnen dat niet. Ook een man kan het ook. Het gaat niet over vrouw of man zijn. Het gaat over niet gewijd zijn. Oh. En vrouwen kunnen nu helemaal niet gewijd zijn. En vrouwen zijn in de kerk, die zijn helemaal feministisch geworden, die nonnen. En die vinden dat ze iets te zeggen moeten hebben.
0: Nou ja, het is een ontwikkeling in de kerk.
1: Het is een ontwikkeling. Het is een vreselijke ontwikkeling.
0: Ik probeer om te kijken hoe ver, hoe ver ik het kan trekken in dit gesprek.
1: Ja, maar ik bedoel, het is, als ik dan gisteren hoor dat bij de blauwe zusters, die staan onder controle. Wat die misdaan hebben, weet geen mensen, zeggen ze ook niet.
0: Ja.
1: Maar die hebben dus nonnen in spijkerpakken, krijgen die op bezoek. Ja. Die mooi komen in huis wonen, vreten alles op, bij wijze van spreken. En die, controle, maar wat, dat weet ik niet. Nou. Die zeggen alleen, ja, maar wat, jullie bidden zoveel, daar hoeft er nergens voor nodig, weet ik wat
0: nou,
1: dan.
0: Nou, ik heb iets gehoord over geestelijk misbruik, maar.
1: Ja, dat kun je altijd zeggen. Dan kun je zeggen, ik misbruik jou ook geestelijk. Zoals
0: ja, misschien huil ik s'avonds.
1: Ja. Nee, maar dat kan heel makkelijk gezegd worden. Hè. Dat kan niemand bewijzen.
0: Ja, maar daarom, ja, het kan makkelijk gezegd worden. Maar of dat de zusters te jong worden getreden. Of dat, er zijn dingen die...
1: Als je een stok zoekt om te slaan, vind je die altijd.
0: Ja, ja, natuurlijk. Bij iedereen, ja.
1: Dus, en het... Kijk, zij nemen de gehoorzaamheid serieus.
0: Ja. Misschien te.
1: Te, ja, dat doen ze nou ook. Anders hadden ze die non in de spijkerpak al lang buiten gezet. Ja. Dan zeg je hier niks. Maar ja, gehoorzaamheid, de Heilige Vader heeft die gestuurd. Of zuster Brambrella, of zo weet ik het wel allemaal.
0: Ja, ja.
1: En er gebeurt verder niks. Je zit er al een hele tijd. Het is zo.
0: En dan ze observeren.
1: Ja, dat kan weet ik. Het is zo rot als een mispel. Ze zitten allemaal achter brave katholieke organisaties aan. En ze vinden altijd wel iets.
0: Die andere niet brave katholieke kloosters, die zijn aan het uitsterven. Ja. Dus dan hoef je... Ja,
1: maar het is dus het satanische. Dat aan de ene kant die niet brave... Ja. Dat is die zuster met die spijkerpakken, die heeft geen toekomst hoor. Dus dat sterft allemaal uit. En dan willen ze degene die goed gaan, willen ze ook nog uit laten sterven.
0: Ja, ja.
1: Dat is de duivel toch, of niet? Zou dat niet?
0: Ja, ja. Nou, die zuster die genoemd is als hoofdreligieuze, die draagt wel een habit.
1: Ja, dat weet ik wel. Maar een heleboel van die zusters niet. Nee, maar ik zeg ook niet die zuster van Bill en Kwai Mens is, dat weet ik niet.
0: Ik denk dat het een serieuze zuster is. Ik denk dat,
1: zoals ik het ook raar vind.
0: Ja.
1: Als er iemand voor het benoemingsbeleid in een bisdom, als dat een leek is of een diaken, een benoemingsbeleid voor de priesters.
0: Ik denk dat ze denken, die heeft meer levenservaring.
1: Die kan wel in
0: maar
1: de
0: die is getrouwd.
1: Die kan in een benoemingscommissie meepraten, maar dat die gaat over een individuele priester en die moet dan, en je gaat daar naartoe en namens de bisdom. Ik denk dat dat niet goed is.
0: Nee. Maar ja.
1: Want priesters zijn ook geen heilige mensen.
0: Nee.
1: En dus dan kunnen ze toch wel eens zeggen, wat moeten die leken? Wat moeten die over ons heersen? Afijn. Uw gebruik van zelfverzonnen bijnamen draagt niet bij. U ridiculiseert en doet aan stemmingmakerij. Reflecteer alsjeblieft, is dit bewust? Hoe helpt dit Radio Maria? Dat weet je hoe het Radio Maria helpt, helpt mij.
0: Om?
1: Ik zuster Brambrilla. Ja, er komt meer Godzilla. Je kan er ook niks aan doen. Kijk, ik...
0: En Tucho,
1: en dan moet ik
0: Sancho.
1: Zeggen, ik heb Tucho.
0: Sancho Pancho.
1: Ja, Tucho, daar heb ik echt iets tegen. Tegen die zuster Brambrilla eigenlijk niet. Alleen tegen de functie. Want ik weet helemaal niet... Die Tucho, daar heb ik de publicaties van gelezen. Daar kan ik wel van zeggen nou, dat die geen knip voor zijn neug waard is. Maar ja, fijn. Ik doe dat nou eenmaal. En heel veel mensen doen dat, maar ik moet dat misschien niet op Radio Maria doen. Maar, ik denk,
0: maar u zegt het en dan luisteren zoveel mensen, dat is het. Privé.
1: Ja, zal ik het niet meer doen dan?
0: Nee.
1: Zal ik proberen.
0: Maar we moeten wel uitzoeken hoe precies die zuster heet dan. Want ik denk dat ze geen Brambrilla heet.
1: Het heet Brambrilla.
0: Hoi.
1: Ja, jij denkt dat het al een bijnaam is, maar zo heet ze wel. Kijk maar eens naar.
0: Godzilla sowieso niet.
1: Godzilla niet, dat doet me. En ze ziet er ook niet uit als Godzilla, hoor.
0: Nee, het is een lief iemand.
1: Ja, Brambrilla. Brambilla zou ook kunnen, maar ik denk Brambrilla. Goed, we gaan verder. Hartelijk dank voor uw mooie agressieve van vanmorgen.
0: Ja, dat is van dezelfde persoon met het bericht van boven.
1: Nou, goedemorgen. Gezang in de Heilige Mis op zondag verplicht. Of mag het ook een stille mis of gesproken mis ook toegestaan? Nou, het mag altijd een gezongen mis zijn en een gelezen mis. Dat maakt niet uit. Er is natuurlijk wel een voorkeur dat in een parochiekerk er zondags een hoogmis is. Dus een gezongen mis. Het grote punt is dat in de vernieuwde liturgie dat niet meer duidelijk is wanneer het een gezongen en gelezen mis is. Je kunt zingen en weinig en veel en weet ik wat allemaal. Er zijn wel bepaalde regels voor waar zich niemand aan houdt. Namelijk dat eerst... Dat niet het belangrijkste is liedjes zingen. Dat pas de laatste graad is. Maar dat vooral de priester moet zingen. De Heer zij met u en al die dingen. En de privatie moet zingen. En de meeste plaatsen doen ze niet. En de oraties zingen, de gebeden. meeste plaatsen doen ze dat niet. Op de meeste plaatsen, als er maar weinig is, dan zingen ze liedjes. Dus er klopt allemaal niks van. In de klassieke mis, dus de oude mis, heb je een gelezen mis. Daar wordt ook niks in gezongen. In Duitsland werd er tijdens die mis dan wel gezongen, maar de mis niet gezongen. Dan heb je de missa cantata, de gezongen mis, met één priester. Dan wordt ook alles gezongen door het koor en door de priester. Zelfs de lezingen worden dan gezongen, ook door de priester. En dan heb je de plechtige mis, de mis met drie heren, zoals we hier zeiden. In Limburg zei ze drie heren mis. En Limburg is zo'n invloed dat ze nou hier ook jonge priesters hebben het over drie heren mis. Dat heb ik vroeger nooit gehoord. Mis met drie heren, zei ze. Ze zei, oh, het heeft wel lang geduurd. Ze hebben weer zoveel werk volk. Nou duurt het veel langer. Weet je wat, dat zei je dan de boeren. Weet je, dat is in de kerk, hoe meer personeel er aan het altaar stond, hoe langer te duren.
0: Ja, ja.
1: Die mis, dat is met diaken en subdiaken, is allemaal volgens, er wordt ook alles gezongen. Alleen zingt dan de subdiaken het epistel en de diaken het evangelie. Dus, en de priester zingt verder, alles. Dus je kon niet zeggen, ik zing vandaag, zingen we vandaag het Onze Vader, zegt het koor dan, weet je, bij de moeder. Nou, dat doen we vandaag maar niet. Nou, in de oude mis moet dat, in een gezongen mis, altijd. Kun je zeggen, we doen het niet. En ik vind het eigenlijk ook beter, ik vind het beter. Ja. Ja. Nou zijn de mensen afhankelijk van de grillen van de priester en
0: het
1: koor.
0: Maar het koor, de oude mis wordt het Onze Vader niet gezongen.
1: Dan zingt de priester het alleen.
0: In zijn stilletjes. Volgens mij wel.
1: Nee. Je komt zondags niet meer naar de gezongen mis.
0: Nee. Ik dacht, het is een stilte. Die wordt een stilte gebeden dan het laatste. Okay.
1: Het in onze wacht even. Zet liever aan ons en maar, hoe zingt iedereen dan? Ja. Dus nee, het is...
0: Ja, okay.
1: En in de eerste hervorming na het concilie, die van 65, wordt het, het Onze Vader nu iedereen gezongen.
0: Dat klopt. Ja.
1: Dus, ja. Dus ik ben niet gelukkig met... Ik vind dat er dus in de nieuwe mis te weinig afgesproken is wat er gezongen moet worden. En er zijn dus heel veel, op de televisie zie ik het zo. Er zijn praktisch geen priesters die de privatie zingen. Ofwel in het Latijn of het Nederlands. Nou ja, dat is een van de hoogtepunten van de zang. Die doet hij dan niet.
0: Het is waar. Hm? Ik denk, ze hebben niet geleerd.
1: Ja, maar dan moeten ze het leren.
0: Ja.
1: Ik bedoel, het priesterschap is niet alleen de hand opleggen en dan komt het vanzelf. Je moet het toch leren, moesten ze vroeger ook leren.
0: Ja.
1: En nou laatste, dat is het nadeel ook van de indruk die de nieuwe mis leert. Je kunt alles kiezen zoals je wilt.
0: Ja, of niet. Of helemaal niet.
1: Ja.
0: Nou, dat is toch... nog een vraag. Je hebt het doosje gestuurd. Dat is eigenlijk van een paar weken geleden. En het is...
1: Het boek van Antoine Boudin gaat het daarover.
0: Ja.
1: Droef gemoed. Hierin geeft hij aan dat depressie voor de kerk als een kleine zonde wordt gezien. Kunt u deze visie van de kerk uitleggen? Nou, dat kan ik niet, want dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb nooit gehoord dat er een kleine zonde was, dat weet ik niet. Ik kan niet zeggen...
0: Kan een ziekte zonde zijn?
1: Nee, dat kan het niet. Als je er niks aan kunt doen, is het geen zonde. Ja.
0: Maar de kerk kent Acadia. Zoiets. Acadia?
1: Wat is
0: dat? Dat is een soort... eigenlijk geen zin meer aan dingen hebben. Zo, het is een van... Of Acedia heet het.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Maar zo'n woord, daar heb je geen last van. Nee.
1: Daar heb ik geen last van. Maar kijk, het is zo gauw je er zelf schuld aan hebt. Ik bedoel, echte depressie, daar kunnen mensen niks aan doen, dat overkomt je.
0: Ja.
1: Je moet je er wel misschien tegen verzetten, dat is dan wel nog, maar dat lukt dan niet altijd. Dus dan is het ook geen kleine zonde. Misschien zal hij bedoelen dat je er tegen moet verzetten, maar je eigenlijk niet kunt. Dus dan is het een kleine
0: zonde. Of niet wilt, je geniet van je depressieve staat.
1: Zijn er mensen
0: dat bestaat wel, ja zeker. Mensen die houden van, je bent aan het huilen en het huilen doet wel goed. En dus dan blijf je huilen.
1: Somber zijn?
0: Ja. Cynische mensen.
1: Nou, daar heb ik ook wel eens. Dan klaag ik aan één stuk door. Dat is fijn om te klagen.
0: Dat voelt een beetje goed. Ja. Nou, dan hebben sommige mensen die depressief zijn. Het voelt een beetje goed om depressief te zijn.
1: Nou, ik weet niet of dat veel is.
0: Maar ja, als je echt, echt ziek bent, dan denk ik dat dat niet zo werkt.
1: Nee, nee, maar ik weet dat niet zo precies. Dan gaan we naar het blaadje van vandaag. Nou heb ik de dingen gehad. Priester-kardinaal Timothy Radcliffe. Modernist van de Eerste Orde. Een Dominicaan, een Engelsman Dominicaan. Noemt de synodale weg een groot geschenk van de kerk aan de wereld. Hoezo denkt hij dat en klopt dat wel? Hoezo denkt hij dat nou? Franciscus heeft een keer synodaal gezegd en iedereen die pakt begaait erna en zegt dat dat de oplossing voor de kerk is. Grote onzin, daar hebben ook een hoop mensen gezegd, onzin. En het gaat maar gewoon door. Ik bedoel, dat hebben wij hier in de kerk ook gehad. Gespreksgroepen en rond tafeltjes zitten en met grote papieren sjouwen. Het ging allemaal nergens over. En dachten dat de kerk was. Ze gingen niet meer bidden, maar ze gingen allemaal zitten praten. En nou zeggen ze er nog bij dat de Heilige Geest is. Nou, dat is volgens mij een grote onzin. En zelfs een godslastering. He, want dan laten ze de Heilige Geest in zo'n gesprek iets zeggen wat tegengesteld is aan wat hij 2000 jaar lang gezegd heeft in de traditie van de kerk. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus, kijk, ik synodaal met elkaar praten, dat hoef je zo te noemen, gewoon overlegstructuur in de parochie en de bisdom zijn belangrijk. Het is niet zo dat de bisschop alles alleen moet doen. Maar dat doet hij soms toch wel, synodaal of niet synodaal. Dat noemen ze dan wel zo, maar dat gebeurt dan toch niet. Franciscus was synodaal, zogenaamd. Maar deed hij zelf iets synodaals?
0: Hij zat aan die vergaderingen.
1: Ja, maar als je beslissingen nam, had je het er van tevoren over met andere mensen?
0: Misschien.
1: Ik geloof
0: het
1: niet.
0: Want hij zei iets dat traditioneel gestold is.
1: Ik geloof het niet.
0: Deels
1: heeft
0: veranderen.
1: Een heleboel dingen heeft hij uitgegeven waar niemand iets vanaf wist. Het betreffende congregaties niet eens.
0: Dus
1: dat is toch het eerste waar je mee moet overleggen. Dus het is allemaal poppenkast. En nou is iedereen weer iemand gechoqueerd. Maar dat hele gedoe is een poppenkast. Ik ben ervoor om samen te werken. En ik wil ook overleggen. Heb ik in de prochie ook altijd gedaan. Een pastoor moet geen dictator zijn. Die moet overleggen met
0: andere mensen.
1: Betrokken prochianen enzovoorts. Met zijn bestuur. Ja, misschien een pastoraatsgroep. Kan niet schelen. En dat moet binnen het bisdom ook. En dan moeten we naar luisteren.
0: Ja.
1: Maar zeggen dat de Heilige Geest daar is, dat is natuurlijk onzin. Als wij nou samen hebben gezegd, we moeten het celibaat afschaffen, en we hebben dan een tijdje stil geweest.
0: En iedereen in zijn hoofd had, ja, dan moet het celibaat afgeschaft.
1: Juist, en dan zeggen de Heilige Geest heeft door ons gesproken, het celibaat moet worden afgeschaft. Ja, maar daar gaan wij niet over.
0: Ja.
1: En daar gaat geen één prochie over, en geen één bisdom gaat erover, dus dat is onzin.
0: Ja.
1: En de Heilige Geest zegt dat niet.
0: Nee.
1: Maar zo doen ze dan een beetje. Dus ik vind het heel raar. En als er nou eens een bisschop was die moedig zei, we doen dat niet, we doen gewoon wat we altijd gedaan hebben, overlegstructuur, maar dat woord synodaal komt niet meer uit mijn mond, dan zou ik zeggen, nou, dat is belangrijk.
0: Het is zo dat de laatste maanden, zo hoor ik niet zo meer van het synodaal.
1: Nee, maar het eerste wat Leo zei, we gaan door met het synodaal, dat is zo'n geweldig geschenk. Dat is onzin, kloten onzin.
0: Ja, maar het gebeurt
1: niet. En wie geloven er in zo'n Radcliffe? Die denkt, als we maar bij elkaar zitten, kunnen we alles veranderen waar we zin in hebben. Want laten we de Heilige Geest zeggen dat de vrouwen alles mogen. Dan weet ik wat allemaal. Vrouwenwijding, dat kan allemaal. Als we maar lang genoeg praten, dan gaat dat wel.
0: Ja, maar nou, de laatste zeker 6 maanden, daar is niets meer aan gebeurd.
1: Ja. Goed, we gaan verder.
0: Ja.
1: Een aantal weken geleden, zondag 15 februari, het werd het evangelie gelezen, waarin Jezus zijn leerlingen vertelt, denk niet dat ik gekomen ben om met de profeet op te heffen. In de nieuwe liturgische vertaling komt er daar een aantal keer het woord Gehenna voor, waarvoor de Heer voorheen het woord hel stond. Ik kan wel googelen, wat dit woord is, maar vindt het moeilijk te beoordelen of dit een betere vertaling is. Kunt u uitleggen wat Gehenna precies is? Nou, laat ik eerst eens voorop stellen, want daar hebben we het nog niet over gehad. Sinds de advent en sinds de eerste zondag van de vaste is je verplicht, is er een nieuwe vertaling van de pericopen. Dat zijn dus de stukjes uit de Bijbel die in de mis worden voorgelezen. Die boeken die waren uitverkocht, die oude, die waren van het begin van de liturgievorming. Naar mijn mening waren die nog uitstekend en goed te begrijpen. Die hadden ze gewoon kunnen herstellen of herdrukken en hier en daar misschien iets veranderen, een woord wat niet helemaal klopt. Ze zaten misschien fout in. Maar nu hebben ze, wat ik heel slecht vind, een gedeeltelijk nieuwe vertaling gemaakt. Want, waarom vind ik te erg? Mensen raken aan een bepaalde woordgebruik en een bepaalde zinswendingen gewend. En dat is ook goed. Dan wordt dat verinnerlijkt. Dan bepaalde uitdrukkingen die landen dan bij mensen. Dus ik vind liturgische vertalingen moet je alleen maar veranderen als het hard nodig is. Mensen niet meer verstaan. Maar vooral niet onderwerpen aan hobby's van exegeten. Exegeten zijn mensen die weten, dus daar staat er precies en dat woord betekent dat. En

0: En dat woord betekent dat. En dat is van geen enkel belang. Goed, dat als vooraf. Ik vind dus terughoudend zijn met veranderingen. En nu zijn we geconfronteerd met deze, met dit lezingenboek voor jaar A. En er is enorme kritiek op, van veel priesters. Op de eerste plaats, dat het soms letterlijk vertaald is, maar waardoor je het niet meer kunt lezen. En dat de betekenis niet veranderd is. Dus de zin van tevoren was beter om te lezen. Lectoren struikelen erover. Als ik nou heel simpel, wat iedereen opgevallen is. Er was geen plaats in de herberg, staat er in het geboorteverhaal. Mm-hmm. Wat een vaste uitdrukking zelfs in ons taalgebruik is. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Kunt gewoon zeggen,
1: geen plaats in de herberg.
0: Geen plaats. Nou, wat hebben we nou? Er is geen plaats in het
1: gastenverblijf.
0: De volgende keer wordt het de B&B, denk ik. Of zo. Dat is toch onzin? Iedereen weet wat een herberg is.
1: Ja.
0: Dat is toch gewoon gek? Nou, datzelfde. Er staat op een gegeven moment iets van tot de laatste penning, tot de laatste cent terugbetaald.
1: Mm-hmm.
0: He, ook in een evenwicht. Nou, dat staat in het Latijn quadrans. Dat is een kleine Romeinse munt. Wist ik ook niet hoor. Ik had nog nooit van de quadrans gehoord. Ben ik al 60 jaar priester onderhand. En daar hebben ze nou betaald tot de laatste kwadrans. Iedereen zegt, waar hebben ze het nou over? Is dat duidelijker? Nee, die penning en die cent. Of het nou een penning of een cent, dan weet iedereen wat het is. Een heel klein muntje. Dus gewoon gek. En datzelfde is hier met Gehenna. Het Gehenna is gewoon de hel. Dat is ook altijd overal vertaald. Maar nu hebben ze dus dat Hebreeuwse begrip, want dat is het eigenlijk, hebben ze letterlijk hier vertaald.
1: Misschien omdat degene die de vertaler wilde, het begrip hel, de plek waar de slechte mensen gaan, een verschil maken met de plek waar de voor Jezus alle zielen gingen.
0: Ja, maar dat is het niet. Dat is de Sheol.
1: Ja, oké.
0: Okay. Het is niet Gehenna, is volgens mij echt de hel. De plaats van de straf.
1: Ja.
0: Trouwens, zelfs de Statenvertaling, die vertaalt geen Gehenna, maar vuur. Terwijl die toch heel letterlijk Nederlands zijn.
1: Ja.
0: Dus ja, ik vind het heel raar. Jezus, daar is Pilatus, iets van de schoenriem losmaken of zoiets.
1: Ja, van de sandalen.
0: Die sandalen, nou de sandalen aan te nemen, hebben ze nou vertaald. Misschien staat het er wel, letterlijk. Maar niemand meer weet meer waar het over gaat. Dus dat men dat, het moet ook nog verstaanbaar zijn. En als de vertaling verkeerd is, echt verkeerd, dan moeten ze veranderen. Ik heb nog maar één goed ding erin ontdekt. Ja. Eén goed ding.
1: Wat is?
0: Dat is bij de vertaling het Jesaja-tekst in de Advent. Zie de maagd zal ontvangen en een kind zal ter wereld brengen.
1: Ja, ja.
0: Daar stond eerst zie de jonge vrouw zal ontvangen.
1: Klopt.
0: En ik heb geloof ik al ooit verteld waar dat vandaan komt. In het Hebreeuws staat daar Halma. En Halma betekent letterlijk jonge vrouw. Niet de technische term voor naam, voor maagd. Jonge vrouwen waren in die tijd ook maagd, hoor. Dat is tegenwoordig niet meer. Enfin. Er is al in de tijd van het Oude Testament, toen de Joden al over heel de wereld verspreid waren, een tekst gemaakt in het Grieks, een vertaling. Die heet de Septuagint. En daar heeft men het woord Halma uit deze vertaald met Parthenos, wat een technische term is voor maagd. En via die Septuagint is het ook in het Matthäus-evangelie terechtgekomen. Matthäus zegt, zoals Jesaja zegt, zie de maagd zal ontvangen.
1: Mm-hmm.
0: En dan hadden we het rare dat in dat perikopenboek de vorige, dat er stond in de eerste lezing, zie het jonge meisje zal ontvangen. En dan staat er in het evangelie, zoals Jesaja zegt, zie de maagd zal ontvangen. Dat klopt niet meer. Dus we moeten ons dan aansluiten bij de Septuagint-vertaling.
1: Ja.
0: En dat hebben ze wel gedaan. Dus dat is, ik keur niet alles af, maar veel wel.
1: Ja, ja. Ja, nou, de goede
0: en er is
1: dingen.
0: Enorme kritiek op. In heel veel priesters zeggen, het is niet om te lezen, het is verschrikkelijk.
1: Hm.
0: En dingen soms waar het lijkt veranderen om het veranderen, terwijl het nog goed begrijpelijk is. Dus het had helemaal niet gehoeven. En waarschijnlijk hebben ze er heel lang op zitten zweten, ja, denk
1: ja.
0: ik. Ja,
1: ja zeker.
0: En ze hebben zeker niet, kijk, ik zou zeggen, ze moeten synodaal daarmee omgaan, want er wil toch synodaal.

0: Nou, dan hadden ze dus die vertaling, toen die klaar was, hadden ze met een heleboel priesters moeten bespreken. En dan zei ik, kijk eens, hier gebruik het, dus lees het allemaal. Heb je, komt... Dan was er input gekomen vanuit de praktijk. Dat hebben ze helemaal niet gedaan. Ze hebben volgens mij, ik kan het me niet voorstellen bij soms, dat ze er Nederlanders bij gehaald hebben.
1: Die,
0: want die zouden dit niet goedkeuren, sommige van die dingen.
1: Ja, maar ja, dan hebben ze gedacht, ja, we hebben zo lang aan gewerkt. Als wij nog die priesters gaan vragen en die negatief advies zullen geven, want het is een beetje duidelijk dat het zou komen, dan hebben we voor niks gewerkt. Dus...
0: Ja, ja, liever voor niks gewerkt dan slecht werk. Ja?
1: Ja.
0: Ja, nou ja, fijn. Dat is dus het probleem. Dus er zullen nog wel meer dingen tegenkomen waarvan je zegt... Ja,
1: ja dan wat, jaar B en jaar C komen.
0: Komen ook nog. Goed. Daarnaast nog een totaal andere vraag over huwelijk en nietverklaring. Stel dat twee mensen trouwen, maar hun huwelijk loopt niet goed en wordt niet verklaard. Dan wil toch in feite zeggen dat er nooit een geldig huwelijk is geweest. Maar hoe zit het als hetzelfde huwelijk wel goed is gegaan en de echtgenoten bij elkaar waren gebleven? Ze hebben onder dezelfde omstandigheden het huwelijk gesloten. Leven zij dan zonder het te weten in een ongeldig huwelijk? Dat zou ik vreemd vinden. Maar als het dan wel geldig is, dan zou het in het slechtste geval niet verklaard kunnen worden. Hoe zit het in elkaar? Nee, ik snap die redenering wel. Maar een huwelijk is pas nietig als dat door een rechtbank is nietig verklaard. Je mag ook nooit zelf aannemen, ja, ik weet zelf wel dat het huwelijk is van het begin. Dat is niet. Het is dus een kerkelijke uitspraak. En als die uitspraak er is, dan betekent dat dat van het begin af aan het huwelijk ongeldig is. Daar heeft de kerk ook wel meteen bij bepaald dat kinderen die uit die ongeldig huwelijk geboren zijn, dat wettige kinderen, dat doet tegenwoordig niet zoveel, maar in het verleden was dat belangrijk iets. Want alleen wettige priester kinderen konden priester worden. En, nou, enfin, dat is nou niet meer. Maar een huwelijk wat niet verklaard wordt, dat is zo lang geldig als het niet verklaard is. Als het niet verklaard zou kunnen worden, zou je kunnen zeggen het is vernietigbaar. Maar het is niet vernietigd.
1: Dus het is geldig tot
0: tot het niet verklaard is. En dan is het niet verklaard van het begin af aan.
1: Ja,
0: dat zijn allemaal juridische toestanden, want anders kun je er niet over praten.
1: Ja, en het is geen werk om alle huwelijken te gaan onderzoeken.
0: Nee, maar dat is ook niet. Zolang het goed gaat, gaan we ervan uit dat het geldig is.
1: Ja.
0: Dus mensen moeten ook niet gaan twijfelen. Dan is het nog geldig huwelijk, want zolang er geen uitspraak is, is het...
1: Maar als je begint te twijfelen, nou, het gaat goed wel in het huwelijk, maar je begint te denken, ja, in onze begintijd waren we eigenlijk, dus we wilden eigenlijk geen kinderen. Daarna zijn we tot andere conclusies gekomen, maar...
0: Ja, nou, dan kan het ook nog eens zo zijn dat je in het begin misschien een verkeerde dingen had, maar dat je naderhand samen tot de conclusie, we willen het wel. En dus als het ware de huwelijksbelofte voor jezelf hebt vernieuwd.
1: Oké.
0: En dan kan het ook weer.
1: Oké, maar dan moet je niet dan gaan onderzoeken of...
0: Nee.
1: En opnieuw trouwen?
0: Nee. Dan wordt als het ware de huwelijksbelofte die je gedaan hebt, wordt nog eens een keer geldig gemaakt door je intentie.
1: Ja.
0: Goed.
1: We hebben nog 30 seconden.
0: Het Piersbroederschap. Nou ja, samengaan met de Petersbroederschap is de ondergang van de Pius X-broederschap. Afhankelijkheid van de dwalende Rome is een ondergang. Ja, zo denken sommige mensen inderdaad.
1: Ja, ja.
0: Dat je zegt, Rome dwaalt en je kunt maar beter een beetje afstand houden tot Rome.
1: Ja, maar waarom gaan we niet met z'n allen naar de Pius X dan?
0: Nee, je kunt zeggen, Pius X heeft natuurlijk een functie binnen het geheel van de kerk. Ja. Een soort waarschuwing enzovoort. Dat is in het verleden ook geweest. De traditie en de Petersbroeders zou er niet geweest zijn zonder Pius X. En zonder die wijdingen.
1: Ik denk God heeft...
0: In de voorziening. Kijk, er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen, mensen willen verder, wordt nog wel een keer zalig verklaard. Ja, ja. Het kan goed zijn.
1: Het is 12 uur.
0: Dan moeten we ophouden.
1: Beste luisteraars, dit is het einde van het programma De Club van Job van vandaag. U vindt dat ook op Spotify en op Apple Podcasts.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 25 juli viert de kerk als een feest, dus met een gloria en de mis, de apostel Jacobus. Hij was de zoon van Zebedeus en een broer van de apostel Johannes. Samen werden zij geboren in Bethsaida en Jacobus hoorde samen met zijn broer Johannes en samen met Petrus en Andreas tot de eerstgeroepenen. Samen met Johannes en Petrus mocht hij getuige zijn van de opwekking uit de dood van het 12-jarig dochtertje van Jairus en later van de gedaanteverandering van Jezus op de berg en tenslotte aan het eind van zijn leven van zijn vernedering in de Hof van Olijven. Omstreeks het jaar 42 werd Jacobus op last van Herodes ter dood gebracht. Sedert onheugelijke tijden wordt hij bijzonder vereerd in Compostela in Spanje, waar een basiliek aan hem is gewijd, en in Nijmegen herinnert het Jacobslaantje nog aan de vereering van die apostel. Het was voor de Nederlandse pelgrims het begin van een lange tocht naar Compostela. Op zijn feest is de tekst van de Introitus: toen Jezus zich bij het meer van Galilea ophield, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes, die beide bezig waren de netten klaar te maken, en hij riep hen allebei. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd trad de moeder van de zonen van Zebedeus samen met hen op Jezus toe en wierp zich voor zijn voeten om hem iets te vragen. Jezus sprak tot haar: wat verlangt ge? Zij antwoordde hem: laat deze twee jongens van mij in uw koninkrijk zitten, één aan uw rechter en één aan uw linkerhand. Maar Jezus antwoordde: gij weet niet wat gevraagd. Zijt gij in staat de beker te drinken die ik ga drinken? Ze zeiden hem: ja, dat kunnen wij. Jezus sprak: inderdaad, mijn beker zult gij drinken, maar het is niet aan mij u te doen zitten aan mijn rechter of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie mijn vader dit heeft bereid. Toen de 10 anderen dit hoorden, werden zij kwaad op de beide broers. Jezus echter riep hen bij zich en sprak: gij weet dat de heersers der volkeren hen met ijzeren vuist regeren en dat de grote misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, moet slaaf van u wezen. Zoals ook de mensen zo niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dit is het woord van God. Wie met bidden begint, moet overschakelen. Overschakelen van doen naar zich laten doen, van geven naar ontvangen. We doen al gauw te veel. Omdat we niet voldoende geloven dat Hij wat doet. Bijvoorbeeld zorgen voor je eer. Het moet ons een eer zijn de zorg voor onze goede naam helemaal aan Hem over te laten. Daarom eerst de geest wat laten rusten bij Hem, aan wie Jezus zich geheel en al overleverde. Een paar passen voor de plaats van het gebed maken me staande zijn tegenwoordigheid bewust. In een geest van geloof zie ik hoe Hij mij ziet, vooral als ik bij de mensen niet zo gezien ben. Hij heeft oog voor mensen op de minste plaats. Een gebaar kan mijn eerbied voor Hem tot uitdrukking brengen en doen groeien. In deze gesteltenis van geloof en eerbied neem ik de houding van het gebed aan. Die houding die mij het meeste helpt, dat gelovig besef van zijn tegenwoordigheid te steunen en te voeden. De verzorging van de houding van mijn lichaam is van belang voor het gebed, maar veel wezenlijker nog is mijn totale levenshouding. Is mijn levenshouding egocentrisch, gericht op eigen eer? Dan zal ik evenmin als de leerlingen openheid kunnen opbrengen voor wat Jezus te zeggen heeft.
om mijn levenshouding zo zuiver mogelijk af te stellen, vraag ik nu de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Evenals Jezus ben ik er niet om gediend te worden, maar om te dienen. Ik haal me de geschiedenis voor de geest. Dit is de derde en laatste maal dat Jezus zijn lijden voorspelt. En evenals bij de twee vorige keren reageren de leerlingen met onbegrip. De eerste maal was het Petrus die Jezus terzijde nam en hem ernstig daarover begon te onderhouden. Petrus vertolkte de gevoelens van de gehele groep. Want de tweede maal volgt er op Jezus' lijdensvoorspelling in de hele groep een woordenwisseling over wie de grootste was. En nu bij de derde maal maken de twee donderzonen de 10 anderen furieus met hun poging om hen in hun jacht naar de top de loef af te steken. Blijkbaar is voor deze leerlingen bij de navolging van Jezus hun persoonlijke levenslot in het geding. Navolging van Jezus is voor hen een zaak van het leven. Daarin zitten ze op het goede spoor. Ook is het niet verkeerd de hoogste posten in het koninkrijk te ambiëren, alleen vergissen zij zich in de weg naar die eerste plaats. Jezus maakt van het onbegrip van de leerlingen gebruik om de weg naar ware grootheid en naar de ware eerste plaats te wijzen, en dat is zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen, zijn leven redden door te verliezen, de laatste van allen en de dienaar van allen zijn, dienaar van u zijn en slaaf van allen. Zo keert Jezus de aardse verhoudingen om. Geen zelfverheffing, want God zelf is doende de mens te verheffen. Te beginnen bij Jezus die zich opstelt als de Zoon, aan wie het niet toekomt in het Rijk van God de ereplaatsen toe te wijzen. En die als de mensenzoon zijn leven geeft als losprijs voor velen. Bij Jezus begint deze omkering steeds weer opnieuw in het gebed. Ook op dit moment. Door het gebed gaat God door met het onderste bovenkeren van de wereld. Maar om het zover te kunnen laten komen, moet ik met Jezus op dezelfde plaats willen zijn. Op weg naar Jeruzalem. Op deze weg neemt Jezus de 12 opnieuw terzijde. Zoals ik nu in de situatie van het gebed door hem apart genomen word. En zoals hij mij eveneens in situaties van lijden en vervolging als het ware terzijde neemt om mij in te wijden in de wijsheid van het kruis. De overweging. Vreemde taal. Ook al in de eerste lezing, daar spreekt de apostel van een heel merkwaardige wijze van sterven ten leven. Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden. Wat is dat toch voor iets, het sterven van Jezus en het leven van Jezus? Voor ons is sterven sterven, dood is dood, leven is leven. Maar wat is nu toch het sterven van Jezus? En wat is het leven van Jezus? Het sterven van Jezus is zijn leven geven voor een ander. Wat Jezus ook in dit evangelie zegt, niet om gediend te worden, maar om is de mensenzoon gekomen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Je hebt dus twee manieren van sterven. Omwille van Jezus, voor het evangelie, voor anderen, en sterven voor jezelf. En je hebt ook twee manieren van leven. Leven voor jezelf in zelfzucht en leven voor anderen. En die twee keren, sterven van Jezus en het leven van Jezus, kun je niet losmaken van Jezus. Jezus zegt tot de leerlingen dan ook niet, zijt gij in staat om te sterven, om te lijden, om onder te gaan? Nee, hij zegt het zo. Zijt gij in staat de beker te drinken die ik ga drinken? En zijt gij in staat het doopsel te ondergaan waarmee ik gedoopt word?
Het leven is van zichzelf uit ik-leven, leven in zelfzucht. Dat is het leven van waaruit de moeder van Johannes en Jacobus haar vraag tot Jezus richtte: laat deze twee jongens van mij in uw koninkrijk zitten, één aan uw rechter en één aan uw linkerhand. De eerste plaats, de ereplaatsen waarvan er maar twee zijn. Zo zijn de mensen, zo zijn ook de andere leerlingen. Toen de 10 anderen dit hoorden, werden zij kwaad op de beide broers. Ze zijn dus uit hetzelfde hout gesneden. Daar had Jezus zijn leerlingen al eens eerder op betrapt. Waar hebt ge onderweg over getwist? Zij zwegen, want ze hadden onderweg een woordenwisseling gehad over wie de voornaamste onder hen was. En dat gaat zomaar door, tot aan het laatste avondmaal. Ook dan is er weer ruzie over wie de grootste is, over de eerste plaats aan tafel. Want zo zijn de mensen, van kindsbeen af. O, wat ben jij al groot. Ik ben al groter dan jij. Jij groeit me nog eens aan het boven het hoofd. En daarom is er zoveel ruzie onder de mensen. De leerlingen hadden toch een woordenwisseling over wie de voornaamste was. En de andere 10 werden toch kwaad op de beide broers. Dus als je groter wil zijn, boven de ander uit, dan krijg je ruzie. Maar Jezus wil vrede, niet het zwaard. Dat willen de mensen, die anderen willen overheersen, die willen het zwaard. Om die vrede te bereiken, zegt Jezus, niet meer, maar minder. Niet heersen, maar dienen. Geen inspraak willen hebben, maar niks te zeggen willen hebben. Verrijzen is en verheerlijkt worden, zetelend aan Gods rechterhand, moet je daarvoor dan niet bij Jezus zijn? Is er dat er dan niet meer bij? We hebben toch een verrijzenisgeloof? Jawel, maar de manier om daar te komen, de manier om carrière te maken in dit rijk, daarvoor is eerst nodig de laatste te willen zijn. Als dat je eerste zorg is, dan kun je met een gerust hart je plaats in het koninkrijk aan God overlaten. Daar hoeft dan zelfs je moeder zich geen zorgen meer over te maken. Dit evangelie is vol van prestatiezucht, vol van aandrang van menselijke carrièremakers. Zij willen zich best wel even vernederen. De moeder van de zonen van Zebedeus trad samen met hen op Jezus toe en wierp zich voor zijn voeten neer om hem iets te vragen. Maar de inzet van dat gebaar is niet nederigheid, maar juist eer. En dat is allemaal zo anders dan bij de mensen gebruikelijk. Dan ben je pas iemand door wat anderen van je denken. Door de eer die ze je bewijzen. Door het werk dat je doet. Het officie, de plaats die je inneemt onder de mens. Maar dat bestaat bij Jezus helemaal niet. Hij is volkomen onthecht. Volkomen vrij. En dat is hij niet alleen tegenover de mensen, dat is hij ook tegenover God zijn Vader. Hij zit er helemaal niet aan vast aan wat hij van de Vader krijgt of wat hij niet van de Vader krijgt. De Vader mag het hem afnemen wanneer hij wil en zolang als hij wil. Want hij komt namelijk niet in eigen naam. Hij wordt gezonden, of nog fundamenteler, hij is niet iemand uit zichzelf. Hij is zoon. En dat is iemand die het allemaal krijgt. Tot aan zijn leven. Tot aan zijn bestaan toe. En daarom is nederigheid een deugd in God zelf. Jezus is als de zoon helemaal zelfeloos. Hij is niemand en toch alles. Want hij is niemand uit zichzelf. Maar hij is toch alles, niet door wat de mensen hem geven, maar door wat de Vader hem geeft. En zo kan het ook gebeuren bij mensen die in Christus worden omgevormd, dat zij van een nieuwe geest, van een nieuw hart worden voorzien. Hen kan ontnomen worden wat het leven zelf schijnt uit te maken,
zonder wat de mensen niet schijnen te kunnen leven. Maar wanneer het hen dat overkomt, blijven zij innerlijk toch overeind, omdat zij innerlijk door iemand overeind gehouden worden. Dat is wat wij in de Eucharistie vieren. Jezus' beschikbaarheid voor de mensen. Dit is mijn lichaam voor u, alles gevend, omdat hij door de Vader overeind wordt gehouden, wordt opgewekt uit de dood. En dan wat gesprekjes voeren met de leerlingen, met Jacobus en met Petrus en met Jezus, van hart tot hart, eenvoudig, en je dan door Jezus naar de Vader laten brengen, met hem uit te wisselen van hart tot hart en onze Vader bidden.

0: tijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen.
1: Laat mijn beden doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.
0: Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
1: Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.
0: Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven.
1: Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken.
0: In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht.
1: Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toren word ik bedolven.
0: Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers.
1: Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet.
0: Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit.
1: Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
0: Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?
1: Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst?
0: Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn beden.
1: Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
0: Zwak en jong, reeds door de dood getekend, droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon.
1: Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
0: Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt.
1: Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen.
1: Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enig geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.
1: Aldona Bendoriu-Te, theater- en filmactrice, Litouwen. Radio Maria heeft alle andere radiostations en tv-programma's in mijn leven volledig overtroffen. Licht, kalmte, reinheid, kennis, ervaringen, troost, gebed, gemeenschap en vitaliteit zijn allemaal woorden die van toepassing zijn op dit radiostation. Ik kan zonder twijfel zeggen dat het luisteren naar Radio Maria een verslaving is die geen negatief effect heeft. En ik ben absoluut verslaafd. Radio Maria kent geen ijdelheid, perversiteit of consumentisme. Ik wens God kracht en zegen toe aan heel Radio Maria en haar luisteraars.

Anoniem getuigenis uit Duitsland. Eén keer per maand zendt Radio Horeb een mis uit met gebeden voor genezing. Tijdens een van die missen citeerde frater Richard Kocher de daad van overgave aan God door Don Dolendo, 1882 tot 1970. Jezelf aan mij overgeven betekent niet dat je je zorgen maakt, van streek bent of de hoop verliest. Het betekent ook niet dat je me een bezorgd gebed opzendt, mij vraagt om je te volgen en je zorgen in gebed te veranderen. Jezelf in de steek laten betekent rustig de ogen van de ziel sluiten, je afwenden van gedachten van beproeving en jezelf toevertrouwen aan mijn zorg, want ik ben de enige die je jezelf zal laten vinden, zoals kinderen die in slaap zijn gevallen in de armen van hun moeder. In reactie op deze uitzending heeft frater Kocher de volgende brief van een arts, een professor en medisch directeur ontvangen. Ik wil u bedanken voor uw zeer belangrijke werk. Vooral in tijden van audiovisueel afval is katholiek-christelijke inhoud noodzakelijk om evangelisatie te bevorderen. Graag wil ik de vervulling van een gebed met jullie delen. Aan het begin van het jaar werd bij mij kanker vastgesteld. Begin mei ben ik geopereerd. In die tijd van wanhoop zocht en vond ik steun in het gebed. Naast je preek over Don Dolendo gaven ook de vele voorbeelden uit het Nieuwe Testament, Marcus 2, vers 3 en 4, mij moed. Mijn vrouw en ik baden om een positief medisch rapport. Aangezien wij allebei dokter zijn, hebben wij gebeden voor een specifiek, concreet resultaat. En eigenlijk heb ik gisteren het chirurgisch rapport ontvangen met precies die positieve diagnose. Ik was sprakeloos en vol dankbaarheid. Ik heb veel vragen. Waarom ik en niet anderen die veel slechter af zijn? Wat zou er gebeuren als we altijd zo intens zouden bidden? Zou het rapport erger zijn geweest zonder gebed? Er zijn ook de insinuaties van de neezeggers die het gewoon toeval was.

Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan vandaag aan het begin van de vierde aflevering van onze pelgrimstocht langsheen de Belgische kust. En waar we dankbaar gebruik maken van het vervoersmiddel van de kusttram, die ons langs de langste tramroute ter wereld, maar liefst 67 kilometer lang, helemaal van de pannen tot in knokken zal brengen. In de vorige aflevering mochten we uitgebreid kennis maken met de rijke geschiedenis van de Cisterciënzer Abdij ten Duinen en het museum en de indrukwekkende site die eraan verbonden is. Ook onlosmakelijk verbonden met de levensgeschiedenis van de zalige Idisbald, die we dankzij Alexander en Nick ook beter mochten leren kennen. Na uitgebreid te hebben stilgestaan bij deze religieuze geschiedenis, gaan wij opnieuw de tram op. Deze keer gaan we richting Oost-Duinkerke. Zo verlaten wij het Abdijmuseum, nemen terug de tram aan de halte die genoemd is naar dit deeltje natuurlijk van Kokzijde, maar verwijst uiteraard naar onze lieve vrouw Ster der Zee. Via de koninklijke baan laten we ons zo verder leiden en zullen wij Kokzijde doorkruisen en gaan zo voorbij de Schipgatduinen. Een kostbaar maar kwetsbaar natuurgebied van maar liefst 45 hectare. Het gebied heeft zowel zeereepduinen, helmduinen, een oud loopduin en verstruweelde jonge duinmassieven. De Schipgatduinen zijn relatief jong, zo'n 2000 jaar. Ze beschermen een diepe panne af die het relict is van een kreek, letterlijk een schipgat. De panne is een vochtig gebied en staat regelmatig onder zoet hemelwater. Hierdoor tref je er een typische zoetwaterflora, zoals watermunt en teergeugelheil aan. Maar de meest karakteristieke plant voor dit gebied is de prachtige blauwe zeedistel. Zo kan je van zee richting het natuureducatief centrum Duinenhuis wandelen en je komt ze overal tegen. Toch interessant is dat de blauwe zeedistel eigenlijk geen distel is, maar een schermbloemige. Aan de westelijke rand van het gebied bevindt zich een van de weinige groeiplaatsen van de blauwe zeedistel. Een zomergast in deze duinenpartij is ongetwijfeld de sprinkhaanzanger, een zangvogeltje met een ingebouwde wekker. En dat klinkt zo.

Zo kan u zich onmiddellijk al voorstellen wat u er kan horen, dit bijzondere vogelgeluid dat inderdaad een beetje lijkt op een wekker. En dat is altijd zeer goed als we vroeg uit de veren zijn om opnieuw op stap te gaan. Zeker de moeite om even halt te houden wanneer u misschien zin hebt om, in plaats van al onmiddellijk naar de zomerkapel in Oostduinkerke te gaan, even af te stappen en te genieten van een mooie wandeling met zicht op zee in deze duinenpartij, aan de Koninklijke Baan. Een beetje voorbij de duinenpartij vindt u de halte Oostduinkerke-Bad. Daar gaan wij afstappen en wandelen zo de Leopold de Tweede Laan in. Op amper een paar minuten van de halte vinden we daar de Zomerkapel. Onze volgende bestemming waar we opnieuw een moment van gebed zullen kunnen houden.

En zo kan u eigenlijk langsheen de route die wij ondernemen vandaag een beetje overal plaatsen vinden waar wel een klein gebed kan gedaan worden. Een kapelletje, een mooie plaats die te maken heeft met ons geloof, toegewijd aan de Heilige Maagd Maria bijvoorbeeld. En ik bevind mij momenteel in de Zomerkapel in Oost-Duinkerke. Opnieuw hebben we enkele haltes met de kusttram gereden en zijn afgestapt, maar minuutjes verder wandelen en je bent er al meteen. Een iets wat modernere kapel. En dat is ook de reden waarom dat we vandaag even naar hier wilden komen, omdat het zeker niet enkel de oude kapellen met hele oude geschiedenis de moeite waard zijn om te bezoeken. Er zijn zeker ook kapellen, bijvoorbeeld deze die gebouwd is in de jaren 30, de moeite om te bezoeken. De glas- en loodramen zijn ja modern, ze zijn niet zo klassiek als we gewoon zijn, maar toch mooi en stemmige ruimte met een mooi dakgebinte. Zeker de moeite als u Oost-Duinkerke Bad, dat is de halte van de tram, voorbij gaat, kan het een uitnodiging zijn om Oost-Duinkerke even te komen bezoeken en halt te houden in de Zomerkapel. Ze werd gebouwd op vraag van eigenlijk voornamelijk de toeristen die naar de zee kwamen en zich niet wilden verplaatsen helemaal naar het centrum van Oost-Duinkerke en graag een kapel hadden waar ze naar de Eucharistie konden gaan op zondag zonder een grotere verplaatsing te moeten doen. En omdat daar voldoende vraag voor was, heeft men uiteindelijk deze kapel gebouwd. Tijd voor ons om nog een weesgegroetje te bidden, nog een kraaltje aan ons tientje van onze rozenkrans toe te voegen. En ook in deze kapel, die toegewijd is aan onze lieve vrouw, te vragen om haar voorspraak. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We gaan nog enkele haltes verder naar de volgende kerk. En dat is de Sint-Bernarduskerk. Ik ben even aan het kijken hoeveel haltes wij daarvoor moeten nemen. We gaan terug naar Oost-Duinkerke-Bad. Gaan vervolgens voorbij Oost-Duinkerke-Duinpark. En dan nog de halte Groenendijk. En daar gaan we afstappen voorbij de Simli-duinen. En daar vlakbij vindt men de Sint-Bernarduskerk. Dan bevinden we ons al eigenlijk in Nieuwpoort. En dat is onze volgende halte.

0: Opnieuw enkele haltes verder gereisd met de kusttram. U ziet het, het is zeer makkelijk. Je hebt even de tijd om in een kapel te verwijlen, zelfs gedurende een tiental minuutjes. En amper een paar minuten later komt de kusttram alweer toe. Je moet maar goed kijken. Uiteraard is er een regeling binnenseizoen en buitenseizoen. Dat is ook logisch, maar om de 15 minuten ongeveer, in het hoogseizoen zelfs nog frequenter, is het dus mogelijk om steeds op de tram te stappen. Een ticket van de lijn, die als u dat digitaal aankoopt, dan kan u een 10 rittenkaart krijgen, waarmee als u een rit activeert, u kan daar een uur mee reizen. Het is dus mogelijk om voor een hele kleine prijs eigenlijk die 67 kilometer, want dat is de afstand die de langste tramlijn ter wereld aflegt, om die af te leggen. En van de moderne architectuur van de zomerkapel die we in Oost-Duinkerke mochten ontdekken, komen we zo terecht in Nieuwpoort ondertussen en zijn we binnengegaan in de Sint-Bernarduskerk. En zo bevinden we ons dus in Nieuwpoort-Bad op enkele tientallen meters van de zeedijk. En het is trouwens ook de enige kerk langs de Belgische kust waarvan het hoofdportaal rechtstreeks op de zee uitkijkt. En dus als je hier de grote deuren zou openzetten, dan zie je inderdaad de zee. De eerste Sint-Bernarduskerk die werd opgetrokken in 1877 in opdracht van grootgrondbezitter Benjamin Crombé. Het is een gebouw dat uiteindelijk werd vernietigd in de Eerste Wereldoorlog. En als je hier binnenkomt, ja, dan heb je het idee dat de kerk veel ouder is dan ze in werkelijkheid is. En dat heeft te maken met het feit dat deze kerk gebouwd is in neo-Romaanse stijl. Dus met diezelfde ronde architecturale elementen, kleine vensters die u kent uit de Romaanse stijl. En dus die neo-Romaanse stijl geeft de indruk dat de kerk veel ouder is dan ze in werkelijkheid is. Ze dateert namelijk uit het jaar 1923. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakten ze zwaar beschadigd en daarna zouden de herstellingen van 1947 ook het huidige uitzicht van de kerk bepalen. De gevels, in gele baksteen opgetrokken, rusten op een arduinen sokkel. Het stilistisch onderscheid met bijvoorbeeld de gotische kerken van Nieuwpoort Stad, Ramskapelle en Sint-Joris is daardoor natuurlijk helemaal in één opslag duidelijk. Maar de opmerkzame pelgrim die zal zien dat de stijl niet helemaal bewaard is, niet helemaal neo-Romaans te noemen is, want zo werd er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van steunberen langs de torenromp en de zijbeuken. En dat zijn elementen afkomstig uit de gotiek. Nu, ik ben zelf zeker geen deskundige van architectuur van kerken, maar dat is ook hetgeen wat de stad Nieuwpoort bekend maakt op zijn eigen kanalen en mogelijkheden om pelgrims en toeristen te informeren over de architectuur van deze prachtige kerk die zich langs de zeedijk bevindt. In 2012 onderging de Sint-Bernarduskerk nog een grondige restauratie. Daarbij werden onder andere de gevels van het gebouw aangepakt. Een opmerkelijk kunstwerk dat men hier wel vindt in de ingang, de inkomhal, is het kunstwerk Optocht des Nederlandschen Legers naar Oostende. Een verwijzen naar de opmars van prins Maurits van Nassau en zijn leger richting Oostende na de overwinning in de slag bij Nieuwpoort op 2 juli 1600. Een verwijzing dus naar dat gebeuren. En verder, ja, zoals ik al zeg, die neo-Romaanse stijl geeft de indruk dat de kerk veel ouder is, maakt het ook wel een hele, heel charmante kerk. De moeite dus opnieuw om hier even binnen te komen, de Heer te groeten en een moment van gebed of meditatie te houden, alvorens u dan terug naar buiten gaat en onmiddellijk, als u via het hoofdportaal naar buiten gaat, de zee tegemoet ziet komen. En zo is het altijd mogelijk om, gezien die kusttram eigenlijk voor het overgrote deel de kustlijn volgt, om altijd even te genieten van het uitzicht van de zee. Een uitzicht dat ons al volgt natuurlijk sinds dat wij de pannen hebben verlaten. Net op het moment dat ik even de passage in de Heilige Schrift wou opzoeken, kwamen twee mensen de kerk binnen. Blijkbaar had een man een dame die op zoek was naar een mogelijkheid om een kaarsje ergens te branden, even geholpen. De dame die ging naar het beeld van Onze Lieve Vrouw, brandde een kaarsje en de man die zette zich neer aan de andere zijde van het gangpad om kort even te bidden. Ik wachtte even, uit respect ook voor het gebed van de man in kwestie, maar ik had natuurlijk de microfoon wel nog vast en ik had die naast mij op de stoel aan mijn linkerkant neergelegd. En toen viel zijn blik op de microfoon. En het is een zeer mooie ontmoeting geweest. In het begin, voordat de microfoon aanging, voordat de opnameapparatuur aanging, vertelde hij ronduit over zijn getuigenis, wat hij heeft meegemaakt met Onze Lieve Vrouw. En op het moment dat ik de recording wou starten, en dat was iets heel bijzonder, werd hij een stuk stiller. Een stuk nog ingetogener. En u zal dat misschien ook horen in het gesprek. We gaan luisteren naar de bijzondere ontmoeting die ik mocht hebben met Willy in de Sint-Bernarduskerk in Nieuwpoort. Ja, beste luisteraars, ik was net van plan om de passage die we hier vanuit de schrift zouden lezen te gaan zoeken. En er kwamen twee mensen binnen, waaronder Willy, en die zag het logo van de radio en die verschoot zich een ongeluk, gelijk dat we zeggen. Willy, vertel een keer. Stel jezelf een keer een klein beetje voor aan onze luisteraars en vertel vooral een keer wat de rol is van Radio Maria in uw leven.
1: Maar ja, Radio Maria, we zijn alle dagen naar de mis en rozenkransen bij de morgens om 7 uur, wel niet altijd. Ja, Radio Maria. De rol van Radio Maria. Mm-hmm. Omdat dat ook, ik denk, via Medjugorje gekomen is ook. En wij kijken naar de televisie. Radio Maria, daar zijn we gelukkig mee. Ik steun dat een beetje, ja. Vroeger was het Radio Maria Nederland. En dan is Radio Maria België gekomen. Mm-hmm. Waar ik luister niet hier aan dag heen, maar alle dagen naar de mis en de rozenkrans. En soms een keer naar Marleen Karsta. Je kent dat wel, hè.
0: Willy kan het nog altijd niet geloven dat er iemand van Radio Maria naast hem zit.
1: Nee, wat een cadeau. Welke cadeau is dat hier? En we zijn hier bij Jezus en ik vond het sacrament niet en het is daar.
0: Gelukkig heb ik u de weg gewezen.
1: Ja, maar ja, het is goed. Om mijn vrouw content te zijn.
0: Hoe bent u eigenlijk tot het geloof gekomen? En als ik het goed heb begrepen, heeft een bezoek aan Medjugorje daar een belangrijke rol in gespeeld?
1: Absoluut, ja. Mijn vrouw moest dat zijn. Mijn vrouw, ja, had al dikwijls naar Lourdes geweest, met een brancardier. Mm-hmm. En toen was een vriend die zei, moet ik naar Medjugorje gaan. Het is 30 jaar geleden. Ik ging mee. En mijn vrouw, ja, wist wel wat dat was. Ik ging mee. Ik wist niet wat dat was. In 3 dagen, met dokter Klaas, was ik helemaal omgedraaid. Ja.
0: Wat is er gebeurd in Medjugorje dat jij uw ommendraai noemt? Kunt je dat uitleggen aan onze luisteraars?
1: Goh, wat is er gebeurd in Medjugorje? Ik weet het niet. Ik ben naar de biecht geweest, zeker. Mm-hmm. Ja, ik was daar verliefd op. Ik was daar verliefd op Medjugorje, Maria. Ik heb al 10 keer geweest. Wat ga je doen met die opname?
0: Uitzenden, hè, Willy? Ah, natuurlijk, ja.
1: Radio Maria.
0: Ik ga dat uitzenden op Radio Maria, dat is de bedoeling.
1: Ik ga dat kunnen horen.
0: Je gaat dat kunnen horen als je luistert naar ons programma.
1: Wat programma is dat?
0: Pelgrim in eigen land.
1: Oei, kan ik al luisteren? Niet elke week?
0: Het is, elke week is er een nieuwe aflevering. Maar ik zal u zo meteen de details zeker geven. Het is zo dat we geloven dat een ieder die op onze weg komt, op een of andere manier een cadeau is van God, dat we die niet per toeval tegenkomen. Toen u zag dat Radio Maria hier op bezoek is, wat was uw reactie?
1: Ah ja, ik ben een innemer hier nu. Ja, dankzij Maria, Jezus, dankzij Radio Maria zijn we gelukkig dat dat bestaat. Ja, we kunnen dat niet meer missen. We kunnen dat niet meer. We zijn heel gelukkig dat dat bestaat, Radio Maria.
0: Ik ben toch blij. U heeft misschien niet heel veel woorden gebruikt, maar ik denk dat het ook een hele eigenschap is van Maria om weinig woorden te gebruiken om iets uit te drukken. Merkt je dat zelf bij uzelf ook? Is er een verandering gebeurd door Maria te leren kennen?
1: Ja, zeker. Maar ik kan dat moeilijk uitleggen. Door Medjugorje heb ik dan ook Jezus leren kennen. Nee? Maria is de weg naar Jezus. Mm-hmm. Ik weet dat.
0: Mm-hmm. Wij zijn blij dat we u mogen vergezellen in uw leven. Maar ik merk dat je een beetje van uw melk bent doordat we elkaar hier zo per toeval treffen. Bent u eigenlijk een inwoner van Nieuwpoort of komt u uit de buurt?
1: Ik woon in Sint Maartenslatem nu.
0: Ah ja.
1: Mm-hmm. Maar ik ben in West-Vlaming, hè. West-Vlaming.
0: Dus u bent per toeval op bezoek hier?
1: Ja, we hebben een appartementje gekocht in Westende. En we moesten... Ik ga graag binnen in de kerk of in een kapelletje. En de kerk is hier gelukkig open. En dan kom ik in de Radio Maria tegen hier. Wat een geluk is dat. Onvergetelijk. En Maria is hier.
0: Wel, misschien is het een goed idee om samen een wees gegroet te bidden. Wat denkt jij? Om onze lieve vrouw te danken voor onze ontmoeting hier in de Sint-Bernarduskerk. Voor wat ze heeft gedaan in uw leven, voor wat ze heeft gedaan in mijn leven. En ongetwijfeld zullen onze luisteraars meebidden, want ik denk dat ons lieve vrouwken heel veel gedaan heeft voor al onze luisteraars en voor eenieder die verbonden is met Radio Maria.
1: Ik geloof 100% in de hemel, Maria, je... Vooral ook Sint-Jozef al weer cadeaus gekregen. Echt waar. Als ik trouwde, ik heb niets gestudeerd, ik kan niet werken. Ik was schuilen als ik trouwde. En nu zijn we gelukkig. Mm-hmm. Niet alleen met ons geld, maar met Jezus, Maria, met God.
0: Mm-hmm. Wel, ik zou zeggen, laten we samen een wees gegroet bidden.
1: Zeker.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Willy, dank u wel voor dit mooie moment hier in de Sint-Bernarduskerk. Ik wens u nog een hele mooie dag toe, en vooral blijf zeker luisteren naar Radio Maria.
1: Zeker, dank u wel, Radio Maria.

We zijn ondertussen aanbeland in Middelkerke. Onderweg naar Oostende eigenlijk en langs de tramroute komen we, hier niet ver vandaan zijn we net afgestapt van de kusttram, komen we voorbij een kapel die toegewijd is aan de heilige Therese van Lisieux, de Sint-Theresia-kapel. En als we deze tocht bekijken en als u hem zelf opnieuw onderneemt, dan zult u merken dat er tal van verschillende soorten architectuur, ook kerkelijke architectuur, aan bod komt. Deze kapel werd gebouwd in de jaren 1930, want toen nam het aantal badgasten aan de kust gevoelig toe. Bij de toeristen die gelovig waren, was de vraag naar een eigen zomerkerk groot. Er komen aan de kust in die periode dan ook een aantal kerken en kapellen bij, waaronder ook deze charmante kapel, gewijd aan de heilige Theresia. De Oostense architect, Albert Faubert, heeft het hier aangedurfd te breken met de traditie van de neogotiek en heeft een kapel in modernistische stijl ontworpen. Zo is het grote spitsboogvenster in de noordgevel wel een verwijzing naar de neogotiek, maar zowel door het materiaalgebruik als door de tracering in het venster is er wel degelijk een breuk met de traditie. Geen visblaasmotieven, maar verticale stroken beton delen het venster in. De constructie van de kapel is duidelijk vernieuwend. Er is gewerkt met een betonnen skeletbouw, waartegen een parement van baksteen geplaatst is. Gele baksteen voor de gevels, zwarte voor de accenten, zoals vensteromlijstingen en plint. In het interieur is deze betonnen skeletstructuur met opzet zichtbaar gelaten. De materiaalkeuze voor de lambriseringen van het koor en de zijpenanten is een eigenzinnige keuze voor nieuwe materialen. Men koos voor geglazuurde tegels in plaats van de gebruikelijke houten lambrisering. Nu, men gaat natuurlijk wel nogal prat in de uitleg die gegeven wordt bij de constructie van de kapel op het breken met de traditie, modernisering enzovoort. Maar wanneer men hier binnenkomt, dan treft men duidelijk de art déco aan, maar op een hele mooie en ingetogen wijze. Het is een zeer uitnodigende kapel met mooie glas- en loodramen en inderdaad bijzondere architectuur, maar dat maakt het ook interessant om al die kapellen even te bezoeken, ook wanneer u zelf de tocht opnieuw doet. Het zal u niet verbazen, want aan de ingang hier word je natuurlijk verwelkomd door een beeld van de heilige Therese van Lisieux, aan wie deze kapel is gewijd. Het was dus in de jaren 1930 dat steeds meer mensen aan de kust verbleven als een vakantiebestemming, dat de families Paulet en Verhagen hun invloed hebben laten gelden om naast de dijk een kapel te bouwen voor de badgasten. We treffen dus die typische art déco stijl, strak en eenvoudig van vormgeving. Als we ook even kijken naar toch wel de wat opvallendere kleuren die gebruikt zijn in het interieur van de kapel, die geglazuurde tegels waar we daarnet hebben over gesproken, hebben namelijk een groene en zwarte kleur. Ook de kerkmeubels zijn met dezelfde tegels bezet. Het hoofdaltaar, de preekstoel, de communiebank zijn in een strakke stijl ontworpen en gaan zo mooi op in het sobere geheel. De glas- en loodramen die vertellen wel degelijk over de patroonheilige van deze kerk, de heilige Therese van Lisieux, en ook over middelkerken in de Belle Époque. En over die glas- en loodramen valt inderdaad ook nog wel wat te vertellen. Het is zo dat ze dus het levensverhaal van de heilige Therese van Lisieux tonen en een ode brengen aan de zee, het strand en de dijk van Middelkerke. De heilige Therese van Lisieux, u weet dat, wordt een van de grootste heiligen van de moderne tijd genoemd. Ze was nauwelijks 15 toen ze intrad in het klooster van de Karmelitessen van Lisieux in Normandië, waar we in een andere tocht natuurlijk al zeer uitgebreid kennis mochten meemaken
toen Marianne en ik een bezoek hebben gebracht aan Lisieux en ook aan de basiliek. Haar korte leven, ze was amper 24 jaar toen ze stierf aan tuberculose, tekende ze zelf op en wordt hier kunstig verbeeld in 6 glasramen. Het grote glasraam boven de hoofdingang op het dokzaal verwijst naar haar belofte op haar sterfbed. Ik zal het rozen doen regenen uit de hemel. De kunstenaar geeft geen plaats aan sombere droefheid om zoveel pijn en smart, maar brengt kleur en warmte, omdat, naar het woord van Thérèse, het leven genade is. Vanuit de blauwe hemelboog en met een goudgele zonnegloed op de achtergrond strooit zij met open handen een kleurrijke kraal van rozen als zegeningen over de aarde. Het is een van de glas- en loodramen die we dus hier aantreffen, in die typische stijl ook van,

die we dus hier aantreffen, in die typische stijl ook van de tijd. En dan als we even naar een ander mooi glas- en loodraam kijken, dan zien we een lieflijk vakantietafereel aan de kust van Middelkerken. In het noordelijke transeptraam Therese beschermt Middelkerken. Stijlvolle vakantievilla's en hotels op de dijk bieden een adembenemend zicht op zee, duin en strand. Onder een stralende zomerzon vliegen meeuwen wiekend over het blauwgroene water. De strandcabines staan tegen de waterlijn. Hier konden de toeristen en burgers van stand, voor wie de invloedrijke familie Spoele in Verhagen deze zomerkapel in 1933 lieten bouwen, even wegdromen en de zorgeloze sfeer van de Belle Époque opsnuiven. Zo vertelt ons de brochure kleurrijke verhalen in het Middelkerkse kerkglas die in de kapel ter beschikking wordt gesteld voor de pelgrim en de bezoeker. Bij de ingang treffen we verschillende beelden aan. Aan de linkerzijde een beeld van de heilige Therese van Lisieux met vier glas- en loodramen die verschillende fases in het leven van de heilige uitbeelden. En een beetje verder treffen we ook een klein beeldje aan van het kindje Jezus van Praag. Aan de ingang tevens een beeld van de heilige Gerardus en een zeer kunstig beeld van de heilige Jozef met het kind Jezus. En opvallend hier is een beeld dat men toch niet zo heel vaak ziet. De heilige Jozef is afgebeeld met de lelie, dat een typisch symbool is, een teken van de heilige Jozef. Het kind Jezus staat naast hem, dus hij draagt niet op de arm. Het is geen baby, het is een jongeling van een jaar of 10, 11, zoiets. En hij draagt al het kruis in de handen. Toch een bijzonder beeld. Hier aan de ingang van de Theresiakapel in Middelkerken. Een andere devotie, een titel ook van onze lieve vrouw die in deze parochiale zone wordt gevierd, is onze lieve vrouw van Lombardzijde. Er wordt zelfs een noveen georganiseerd die op dit eigenste moment bezig is. Iedere zaterdag wordt dan, gedurende 9 zaterdagen, een gebed gehouden tot onze lieve vrouw en leggen ze de vreugden en zorgen neer aan haar beeld. Om 16:30 bidden ze een tientje van de rozenkrans en dan om 17:00 is er eucharistie voor de intenties. En op het einde van de viering wordt er hulde gebracht aan onze lieve vrouw. En dus er zijn nog een aantal andere beelden te ontdekken in de kapel waar we even rondwandelen en inderdaad even zicht nemen op die indrukwekkende glas- en loodramen. Dus aan de kant van het doxaal zien we die afbeelding van de heilige Therese van Lisieux die rozen uitstrooit over de aarde. Gaan we in de richting van het altaar, dan treffen we aan de rechterkant een verwijzing naar de familie Verhagen. En onder een stralende zon zien we een schip en meeuwen die over het water vliegen, met een vuurtoren in de verte, in een combinatie tussen geeltinten, blauwtinten en violet. En keren we ons naar de linkerkant, dan zien we dus dat fragment waar daar in de brochure van sprake is, in diezelfde tinten. Verwijzing naar de Belle Époque van Middelkerken. En dan boven het altaar ook een afbeelding van de heilige Therese van Lisieux in de hemel. Verwijzend naar de heer en de familie Poulet, gift van zijn excellentie de minister burggraaf en van mevrouw de burggravin. Een heel kunstig glas- en loodraam in iets andere tinten boven het altaar. Het tabernakel en is geplaatst bovenop het altaar dus in diezelfde groene en zwarte tegels.

En aan beide zijden zijn twee engelen geschilderd, die hulde brengen aan het tabernakel. Uiteraard is er ook een beeld van onze lieve vrouw aanwezig in deze kapel. Maar ook verwijzingen zijn naar de zee. We zien bijvoorbeeld een afbeelding van de wonderbaarlijke visvangst. En Jezus die de storm tot bedaren brengt. Twee passages uit het evangelie die vertellen over water. Wel, we hebben natuurlijk nog een aantal verhalen die we kunnen vertellen uit het Oude Testament. Maar misschien is het toch goed om de aanzet die in de kapel wordt gegeven te gebruiken om onze passages van de Heilige Schrift ook hier te mogen ontvangen. En wanneer we spreken over de wonderbaarlijke visvangst, dan zijn er eigenlijk twee terug te vinden in het Nieuwe Testament. Eentje in het evangelie volgens de heilige Lucas en eentje in het evangelie volgens de heilige Johannes. Uit het heilige evangelie volgens Lucas. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezareth, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer. De vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten. Hij stapte in een van de boten, die van Simon, en vroeg hem een eindje van wal te steken. Hij ging zitten en vanuit de boot vervolgde hij zijn onderricht aan het volk. Toen hij zijn toespraak had geëindigd, zei hij tot Simon: "Vaar nu naar het diepe en gooi uw netten uit voor de vangst." Simon antwoordde: "Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen, maar op uw woord zal ik de netten uitgooien." Ze deden het en vingen zulke massa vissen in hun netten dat deze dreigen te scheuren. Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot om hen te komen helpen. Toen die gekomen waren, vulden zij de beide boten tot zinkens toe. Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei: "Heer, ga van mij weg, want ik ben een zondig mens." Ontzetting had zich meester gemaakt van hem en allen die bij hem waren, vanwege de vangst die ze gedaan hadden. En zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus echter sprak tot Simon: "Wees niet bevreesd, voortaan zult ge mensen vangen." Ze brachten de boten aan land en lieten alles achter om hem te volgen.

Uit het Heilige Evangelie volgens Johannes. Daarna verscheen Jezus aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. De verschijning verliep op deze wijze. Er waren bijeen Simon Petrus, Thomas, die ook Didymus genoemd wordt, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn leerlingen. Simon Petrus zei tot hen: "Ik ga vissen." Zij antwoordden: "Dan gaan wij mee." Zij gingen dus op weg en klommen in de boot, maar ze vingen die nacht niets. Toen het reeds morgen begon te worden, stond Jezus aan het strand, maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Jezus sprak hen aan: "Vrienden, hebben jullie soms wat vis?" "Nee," antwoordden ze. Toen zei hij hun: "Werpt het net uit rechts van de boot, daar zult ge iets vangen." Nadat ze dit gedaan hadden, waren ze niet meer bij machte het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen. Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus: "Het is de Heer." Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij zijn bovenkleed aan, want hij droeg slechts een onderkleed, en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen met de boot, want zij waren niet ver uit de kust, slechts 200 el, en sleepten het net met de vissen achter zich aan. Toen zij aan land waren gestapt, zagen zij dat er een houtskoolvuur was aangelegd, met vis erop en brood. Jezus sprak tot hen: "Haalt wat van de vis die gij juist gevangen hebt." Simon Petrus ging weer aan boord en sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, 153 stuks, en ofschoon het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei hun: "Komt ontbijten." Wetend dat het de Heer was, durfde geen van de leerlingen hem vragen: "Wie zijt gij?" Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun, en zo ook de vis. Dit nu was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, sinds hij uit de doden was opgestaan. Zo mochten we ons dus volledig laten inspireren door het interieur van de Sint-Theresia-kapel in Middelkerke. Een volgende keer gaan we nog een derde passage uit de Heilige Schrift horen, eveneens geïnspireerd op het interieur van deze kerk. En we zullen dat dan als vertrekpunt gebruiken om onze pelgrimstocht verder te zetten. Zo gaan we dan voorbij Middelkerke en zullen voorbij het domein komen van Raverszijde. En dat heeft iets te maken met prins Karel, regent van België. Dat is voor een volgende keer. Wij zetten op deze wijze onze weg naar Oostende verder. En wie Oostende zegt, zegt natuurlijk ook James Ensor. En die zullen wij ook ontmoeten op onze weg. En ontdekken we hoe hij de strijdbijl opnam voor een bijzondere kapel die we langs onze pelgrimsroute zullen terugvinden. Dat is voor een volgende keer. Ik hoop dat u dan opnieuw met ons de kusttram opstapt langsheen onze Belgische kustlijn. Dank voor het meewandelen en graag tot een volgende keer.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Dankjewel, Sophocles. En zou je de volgende keer misschien willen overwegen om aan te kloppen voordat je binnenkomt? Voor het geval ik niet gedisponeerd ben, ik zou je niet in verlegenheid willen brengen. Lieve, help, ik zou me nog niet opgelaten voelen als ik Venus in eigen persoon in de onderbroek zag. Je hoeft je om mij niet druk te maken. Caroline wreef over haar voorhoofd. Misschien moeten we ons dan druk maken over mij, Sophocles. Klop alsjeblieft. Ach, je begint nu al orders uit te delen. De oude zeeman schudde zijn hoofd. Ik wist wel dat het niet lang zou duren. Toen Sophocles weg was, staarde Caroline naar de dichte deur en piekerde. Als ze vanavond bij Myra voor anker gingen, een belangrijke haven met talrijke verbindingen met Caesarea, zou Theo kunnen overwegen haar terug naar huis te sturen en passage voor haar boeken op een schip dat de andere kant op ging, terwijl hij met een schoon geweten in westelijke richting kon doorvaren naar Rome. Ze voelde een brok in haar keel en slikte, met als gevolg dat een hoestbui haar van haar adem beroofde en ze ging hijgend liggen, voelde zich zwak en rillerig. Het leek erop dat Telemachus haar nog iets anders had gegeven naast een lift naar de haven. Sophocles had ze al om haar vinger gevonden. Dat kon Theo wel zien. Terwijl de rest onopgesmukte pap at als avondeten, was het de oude zeeman gelukt ergens honing van wilde bloemen vandaan te toveren en dat had hij over haar pap gesprenkeld. Naast het bord pap lag er op een blad nog een glanzende, rondgele appel. Wat was het volgende? Een bosje lentebloemen met een lint erom? Theo's mond viel open toen hij zag dat de oude man aanklopte voordat hij de hut binnenging. 3 jaar achter elkaar had Theo geprobeerd Sophocles die basisbeleefdheid aan te leren, maar zonder succes. Niet 1 keer had de lompe zeeman de moeite genomen om zijn aanwezigheid aan te kondigen voordat hij de deur opende. 2 uur eerder hadden ze zonder incidenten aangelegd in de haven van Myra. Maar zijn mannen bleven alert, bang dat er, als er een tenger meisje stiekem langs hen heen kon glippen, ergere dingen langs konden komen in de maanloze haven. Gewoonlijk waren ze niet meer op hun hoede als ze eenmaal voor anker lagen. Dat was dan hun tijd om het rustiger aan te doen en te rusten. Maar nu waren ze waakzamer dan ze op zee waren geweest. Hij voelde de spanning in hun gestrekte spieren. Iedereen was geagiteerd. Theo schudde zijn hoofd. Hij hoopte dat de ongewone alertheid niet tot driftbuien zou leiden. Hij had geruime tijd in gebed doorgebracht over de verwikkelingen die zijn ongenode gast met zich had meegebracht. Hij kende zijn antwoord. Maar hij had een paar uur nodig gehad om ermee in het reine te komen. Met een zucht zette hij zijn benen in beweging in de richting van de hut. Ze had uren op hem gewacht. Gewacht tot ze over haar lot zou horen. Hij wist dat het wachten een kwelling voor haar geweest moest zijn, dat ze bang moest zijn, bezorgd. En hij vermoedde dat ze zoveel fantasie bezat dat ze ondertussen de ergste scenario's had bedacht. Maar ze had voldaan aan zijn verzoek om in de hut te blijven. In al die tijd had ze zich niet naar buiten gewaagd. In afwachting van een beslissing die als een dreigende wolk boven haar hoofd moest hangen, had ze toch besloten zijn wensen af te wachten. Onwillig voelde Theo een vonk van bewondering voor de vrouw die zijn schip was binnengedrongen. Hij klopte op de door de zon gebleekte deur en ging binnen toen ze kalm antwoord gaf. Ze zat op de enige kruk in de hut, gebogen over een stuk papyrus, en legde de laatste hand aan een tekening. Hij deed een stap dichterbij en zag dat ze de Parmis had getekend. Het was haar gelukt iets van de unieke persoonlijkheid van het vaartuig weer te geven. De elegante lijnen en welvingen, de betrouwbaarheid ervan. Het schip zag er robuust uit en toch fijntjes. Zijn ogen werden groot van verwondering. Op de een of andere raadselachtige manier had ze vastgelegd wat hem het liefst was aan de Parmis, diens kracht in combinatie met de kwetsbaarheid ervan. Je hebt er oog voor. Ze legde het stuk papyrus weg. Ik ben niet goed met schepen, maar wel met gebouwen. Die begrijp ik. Als je dat niet goed noemt, dan zou ik je beste werk wel eens willen zien. Haar amberkleurige ogen, die bijna dezelfde tint hadden als haar huid, keken hem vol hoop aan. En vol angst. Hij ademde diep in. Hoewel hij begreep waarom ze naar Rome wilde en zelfs snapte waarom ze het op deze manier had gedaan, wist Theo tot in zijn botten dat haar aanwezigheid op zijn schip moeilijkheden betekende. Het was een verstoring van de kameraadschappelijkheid van zijn bemanning. Je kon ervan uitgaan dat er ellende van kwam. Over weken als haar grootvader op zoek ging naar iemand om de schuld in de schoenen te schuiven. Maar moeilijkheden en strijd wilden niet zeggen dat Theo haar de rug toe kon keren. Je mag met ons mee naar Rome, zei hij. Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Hoofdstuk 14. Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. Dat schreef Jesaja in hoofdstuk 43, vers 19b. Caroline sprong op van een niet te onderdrukken opwinding, maar haar onhandigheid zorgde er wel voor dat haar ene voet verward raakte tussen de poten van de kruk, die vervolgens tegen de muur knalde en terugstuiterde. Voordat de kruk haar tegen haar bovenbeen kon raken, schoot Theo's arm uit en hij plukte de kruk uit de lucht. Voorzichtig zette hij hem weer op de vloer. Een ogenblik lang vergat ze Theo's aankondiging, vergat ze Rome en haar vader. Een ogenblik zag ze alleen Theo, die bliksemsnel en beheerst orde aanbracht in haar chaos. En haar hart begon te bonzen van een geheel ander soort opwinding. Ze schudde haar hoofd en dwong haar gedachten terug naar zijn woorden, in plaats van naar de mond waarmee hij ze gesproken had.
1: Alles, alles wat je maar wilt.
0: Hij fronste zijn wenkbrauwen. Wil je mijn voorwaarden dan wel weten? Ze probeerde een lach te bedwingen en faalde.
1: Ja, graag.
0: Ik ben niet bereid een jonge vrouw naar Rome te brengen en haar daar te dumpen om zichzelf maar te redden.
1: Dat zou vreselijk zijn.
0: Wie weet op wat voor moeilijkheden je zult stuiten.
1: De ergste waarschijnlijk.
0: Dat denk ik ook. Dat is dan afgesproken. Ze onderdrukte een hoest en boog naar voren.
1: Wat is afgesproken?
0: Wat zou Theo zeggen als hij in de gaten kreeg dat ze iets onder de leden had. Zou hij van gedachten veranderen en haar toch naar huis sturen? Zou hij haar gewoon te lastig vinden? Misschien kon ze doen alsof er niets aan de hand was en hopen dat de kwaal die haar te pakken wilde krijgen snel over was. Theo merkte het misschien niet eens. Hij wilde haar gezelschap waarschijnlijk zoveel mogelijk uit de weg gaan. Ik logeer in Rome bij mijn vrienden, Priscilla en Aquila. Je gaat met me mee. Het zijn gastvrije mensen en ze hebben de Heer lief. Ik weet zeker dat je ze welkom zullen heten. Carilene grijnsde breder. Haar grootste zorg was geweest om veilig onderdak te vinden, zodra ze in Rome was, totdat ze Vitruvia had gevonden om haar hulp te vragen. Goed. Ze wonen in een huis op de Aventijn. Niets luxueus, maar je zult een veilig hoekje voor jezelf hebben. Carilene had geen idee waar de Aventijn was. Kan niet beter. Theo schraapte zijn keel. Als we eenmaal daar zijn, zullen we proberen de verblijfplaats van die Vitruvia te vinden. Carilene deed behoedzaam een stap naar achter en dacht even na. We? Ja, maar je hoeft niet voor chaperon en lijfwacht te spelen, Theo. Dat is een deel van de voorwaarden. Zoals ik al zei, ik ben niet bereid je aan je lot over te laten in Rome. Carilene kneep haar ogen samen. Hoor eens. Theo maakte een gebaar waarmee hij haar het zwijgen oplegde. Dit is geen discussie. Dit zijn mijn voorwaarden. Als je met mijn schip mee naar Rome wilt, dan stem je ermee in. Begrepen? Carilene sloeg haar armen over elkaar als een barrière tussen haar en Theo. En wat nog meer? Je gaat nergens stiekem in je eentje naartoe. We doen dit samen. Als ik niet beschikbaar ben, wacht je. Of we zoeken met z'n tweeën naar Vitruvia, of je doet het helemaal niet. Hij hief zijn vinger en wees priemend naar haar. Je liegt niet tegen mij, je verbergt je niet voor mij en je zoekt geen uitvluchten. Ze pufte beledigd en wenste dat ze het niet had gedaan, want het dreigde een nieuwe hoestbui teweeg te brengen. Echt, iedereen zou denken dat ik een misdadiger ben. Of een verstekeling. Theo sloeg zijn armen over elkaar. Een nog grotere barrière dan de hare. Is dat afgesproken? Carilene dacht na over zijn voorwaarden. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het tweede verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Over Bernardus van Quintavalle, de eerste gezel van Sint Franciscus. Franciscus' eerste gezel was broeder Bernardus van Assisi, die zich als volgt bekeerde. Door zijn boetedoeningen zag Franciscus, die zich al van de wereld had afgekeerd, maar nog in wereldse kleding rondliep, er zo armzalig en verstorven uit, dat hij door velen voor gek werd versleten. En wanneer hij door familie en vreemden als een dwaas werd beschimpt en met stenen en modder werd verjaagd, onderging hij alle hoon en beledigingen gelaten, alsof hij doof stom was. Dit zette heer Bernardus van Assisi, een van de voornaamste, rijkste en geleerdste mensen van de stad, aan het denken over Franciscus' buitengewone verachting van de wereld, over zijn grote verdraagzaamheid wanneer hij werd bespot, en over het feit dat zijn geduld en onverstoorbaarheid alleen maar toenamen gedurende de 2 jaar dat hij nu al door iedereen werd gesmaad.

en veracht. Alles beschouwend, zei hij bij zichzelf, deze Franciscus moet een door God zeer begenadigd man zijn. Daarom nodigde hij hem op een avond uit om bij hem thuis te komen eten en de nacht door te brengen. Franciscus aanvaardde de uitnodiging, at die avond bij hem en bleef overnachten. Nu had heer Bernardus zich voorgenomen om Franciscus' heiligheid nader te aanschouwen. En daarom liet hij een bed voor hem opmaken in zijn eigen kamer, waar 's nachts altijd een lamp brandde. Zodra Franciscus de kamer binnenkwam, wierp hij zich meteen op zijn bed. En om zijn heiligheid verborgen te houden, deed hij alsof hij sliep. Ook heer Bernardus stapte even later in bed en begon zo luid te snurken dat het leek of hij in diepe slaap verzonken was. In de veronderstelling dat heer Bernardus sliep, sloop Franciscus vroeg in de nacht zijn bed uit om te gaan bidden. En terwijl hij zijn gezicht en handen naar de hemel hief, zei hij met de grootste toewijding en overgave, mijn God, mijn God. Zo bleef hij tot het uur van de metten luid wenend zeggen, mijn God, mijn God, en niets anders dan dat. Zo bewonderde Franciscus in zijn contemplatie de grootsheid van de goddelijke majesteit, die zich verwaardigde de ten ondergaande wereld te hulp te komen, en die door middel van Franciscus zijn kleine armen voor het zielenheil van de mensen zorgde. En verlicht door de geest van profetie, waardoor hij de grote dingen voorzag die God via hem en zijn orde zou verrichten, maar ook bewust van zijn eigen feilbaarheid en geringe deugd, smeekte hij God in zijn gebed om hem bij te staan met zijn mededogen en almacht, waar zonder de broze mens niets vermag, om te verwezenlijken waartoe hij alleen niet in staat was. Terwijl heer Bernardus bij het licht van de lamp Franciscus' devote handelingen zag en aandachtig luisterde naar de woorden die hij sprak, raakte hij geïnspireerd door de Heilige Geest en ertoe bewogen zijn leven te veranderen. Zo kwam het dat hij bij het aanbreken van de dag Franciscus riep en tegen hem zei, Broeder Franciscus, ik ben vastbesloten de wereld te verlaten en jou te volgen in alles wat je me zult opdragen. Toen Franciscus dit hoorde, zei hij opgetogen, Heer Bernardus, wat u zegt is zo belangrijk en ingewikkeld, dat we te rade moeten gaan bij onze Heer Jezus Christus, om hem te vragen ons zijn wil hieromtrent duidelijk te maken en ons te wijzen hoe we moeten handelen. Laten we daarom naar de bisschopskerk gaan, waar een goede priester is. Daar zullen we de mis bijwonen en tot het uur van de terts blijven bidden, om God te vragen ons bij het driemaal openslaan van het missaal de weg te wijzen die hij ons wil laten volgen. Heer Bernardus antwoordde dat hij dit een goed idee vond en dus gingen ze op weg naar de bisschopskerk. Nadat ze de mis hadden bijgewoond en tot de terts hadden gebeden, nam de priester op verzoek van Franciscus het missaal, sloeg een kruis en opende het driemaal in naam van onze Heer Jezus Christus. De eerste keer sloeg hij het open bij de woorden die Christus in het evangelie sprak toen een jongen hem naar de weg van de volmaaktheid vroeg. Als u volmaakt wil zijn, ga dan uw bezit verkopen en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel.
kom dan terug om mij te volgen. De tweede keer sloeg hij het open bij de woorden die Christus tot de apostelen sprak, toen hij hen wegzond om te prediken. Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen schoeisel en geen geld, waarmee hij hun wilde leren dat ze alle zorg voor hun levensonderhoud aan God moesten overlaten, om zich volledig te wijden aan de prediking van het heilige evangelie. De derde keer opende hij het missaal bij de woorden van Christus: als iemand achter mij aan wil komen, laat hij dan met zichzelf breken, zijn kruis opnemen en mij volgen. Toen zei Franciscus tegen heer Bernardus: dit is de raad die Christus ons geeft. Doe dus precies wat je gehoord hebt. Gezegend zij onze Heer Jezus Christus, die zich verwaardigd heeft ons de weg van zijn evangelie te wijzen. Na deze woorden vertrok heer Bernardus om zijn bezittingen te gaan verkopen, want hij was heel rijk. En met grote vreugde deelde hij alles uit aan de armen en aan de weduwen, wezen, pelgrims, kloosters en gasthuizen, waarbij Franciscus hem trouw en vol ijver hielp. Een zekere heer Sylvester, die zag dat Franciscus zoveel geld aan de armen liet uitdelen, werd door hebzucht gegrepen en zei tegen Franciscus: je hebt niet alle stenen betaald die je van me hebt gekocht voor het herstel van de kerken. Nu je geld hebt, mag je mij ook betalen. Franciscus verbaasde zich over zijn hebzucht, maar omdat hij als een ware navolger van het evangelie niet met hem wilde redetwisten, stak hij zijn handen in de schoot van heer Bernardus en bracht ze vol geld over naar de schoot van heer Sylvester, waarbij hij zei dat hij meer kon krijgen als hij dat wilde. Heer Sylvester was er tevreden mee en keerde naar huis terug. Toen hij 's avonds echter overdacht wat hij die dag gedaan had, werd hij zich bewust van zijn eigen hebberigheid en van de bezieling van heer Bernardus en de heiligheid van Franciscus. En in die nacht en de twee daarop volgende nachten kreeg hij van God een visioen, waarin hij zag hoe uit de mond van Franciscus een gouden kruis kwam, waarvan de top tot de hemel reikte en de armen zich van het oosten naar het westen uitstrekten. Door dit visioen gaf hij voor God alles weg wat hij bezat en werd hij minder broeder. En hij werd in de orde zo'n heilig en begenadigd man dat hij met God sprak als vrienden onder elkaar, zoals Franciscus meermalen bemerkte en zoals later nog zal blijken. Ook heer Bernardus genoot zoveel goddelijke genade dat hij tijdens zijn contemplatie van God vaak in extase raakte. Franciscus zei van hem dat hij alle eerbied verdiende en dat hij de stichter van de orde was. Hij was immers de eerste geweest die zich van de wereld had afgekeerd en zonder zelf iets te behouden alles aan de armen van Christus had gegeven, en die volgens de evangelische armoede was gaan leven door zich naakt over te geven in de armen van de gekruisigde, die door ons geprezen zij in secula seculorum. Amen. We hoorden vandaag een veel langer verhaal uit de Fioretti dan de vorige week. En daarom ook een heel rijk verhaal. We horen allereerst hoe Bernardus van Assisi
zich laat inspireren door iemand die voor gek versleten werd. Deze Franciscus intrigeerde Bernardus blijkbaar. Hij is voor hem een voorbeeld dat je niet tot je voorbeeld rekende. Eigenlijk heel onverwacht kwam hij deze Franciscus op het spoor en merkte hij dat er iets van hem uitging, dat er een bepaald charisma om deze Franciscus heen zat. En dan horen we hoe deze Bernardus Franciscus bij hem uitnodigde en hoe hij hem observeert in zijn gebed. En het gebed dat Franciscus bidt is eigenlijk wel beroemd geworden. We horen hier dat Franciscus bidt: mijn God, zeer eenvoudig. Het is alles wat hij over God te zeggen heeft. En dit gebed is in de Franciscaanse wereld bekend als het gebed Deus meus et omnia, mijn God en mijn al. En dat blijkt ook uit de rest van het verhaal. Deze Bernardus en later ook Sylvester geven alles weg wat ze hebben. Bernardus was in ieder geval zeer rijk. Alles geeft hij weg. En alles krijgt hij ervoor terug van God. Hij wordt heilig, zeer heilig. En hetzelfde geldt voor Sylvester, die eerst door de hebzucht wordt gegrepen, die alles probeert te pakken wat de wereld hem kan geven, maar dan ontdekt dat door alles weg te geven er ruimte komt voor God. Deus meus et omnia, mijn God en mijn al. Voor mensen in deze tijd is het net zoals in de tijd van Franciscus moeilijk om alles wat de wereld ons bieden kan weg te geven. Misschien is dat ook niet nodig voor iedereen. Wat wel nodig is, is om los te kunnen komen van alles wat de wereld ons gegeven heeft. Omdat er dan ruimte ontstaat voor God. En wij kunnen bidden, mijn God en mijn al. Ik wil je vragen om na te gaan aan welke wereldse zaken jij zou moeten verzaken om ruimte te kunnen geven aan God in je leven. Een moeilijke vraag, maar een vraag die te beantwoorden is. Zo blijkt uit dit verhaal van Franciscus, Bernardus en Sylvester en zoveel andere volgelingen van Christus in de voetsporen van Franciscus. Ik wil afsluiten met een gebed dat Franciscus schreef aan al zijn broeders en zusters. Het gebed uit de brief aan de gehele orde. Almachtige, eeuwige, rechtvaardige en barmhartige God, geef ons erbarmelijke mensen, omwille van uzelf te doen wat wij weten dat gij wilt, en altijd te willen wat u behaagt, opdat wij, innerlijk gezuiverd, innerlijk verlicht en door het vuur van de Heilige Geest ontstoken, de voetstappen van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, kunnen volgen en door uw genade alleen bij u Allerhoogste mogen komen, die in volmaakte drievuldigheid
en eenvoudige eenheid, leeft, heerst en wordt verheerlijkt, almachtige God, door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Wij zijn navolgers van de apostel, zoals de apostel de navolger is van Christus. Broeders en zusters, men moet ons beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Welnu, van een beheerder wordt geëist dat hij betrouwbaar blijkt. Mij is echter niets gelegen aan uw oordeel of dat van enig menselijk instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrij uit. De Heer is het die over mij oordeelt. Oordeelt dus niet voorbarig voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder van God de lof ontvangen die hem toekomt. Broeders en zusters, deze uiteenzetting over mij en Apollos is bedoeld als een les voor u. Van ons moet je leren niet uit te gaan boven hetgeen geschreven staat. Dan zal niemand van u zich nog opwinden om de ene persoon te verheerlijken ten koste van de andere. Trouwens, vriend, wie vindt jou zo belangrijk? Wat heb je dat je niet gekregen hebt? En als je alles cadeau gekregen hebt, waarom die drukte alsof alles van jezelf kwam? Gij zijt blijkbaar al verzadigd, ge zijt al rijk, ge reageert reeds zonder ons. Ach, was het maar waar, dan mochten wij misschien wel delen in uw koningschap. Want ons, apostelen, heeft God, dunkt me, de minste plaats aangewezen, die van ter dood veroordeelde. Wij zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld, voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas, ter wille van Christus. Gij zijt zo verstandig in Christus, wij zijn zwak, gij sterk. Gij geëerd, wij geminacht. Tot op dit eigen ogenblik lijden wij honger en dorst, zijn we naakt en krijgen wij slagen, zijn we dakloos en matten ons af met handenarbeid, worden we beschimpt, we zegenen, we worden vervolgd, we dulden het, smaad beantwoorden wij met minzaamheid. Tot nu toe worden wij behandeld als het schuim der aarde, als het uitvaagsel van de maatschappij. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u terecht te wijzen als mijn dierbare kinderen. Want al had ge in Christus 1000 opvoeders, ge hebt maar één vader. Ik ben het die u door het evangelie in Christus Jezus hebt verwekt. Ik mag u dus aansporen, volgt mij na. Tweede lezing uit een preek van de heilige Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel, over het evangelie van Matthäus. Deelgenoten aan het lijden van Christus. De zonen van Zebedeus vallen Jezus lastig met de vraag: geef dat in uw glorie één van ons aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand mag zitten. En ze dringen aan: zeg het ons. Wat antwoordt hij? Hij maakt hun duidelijk dat ze niets geestelijks vragen, maar dat ze, als ze geweten hadden wat ze vroegen, het niet gewaagd zouden hebben iets dergelijks te vragen. Hij zegt: ge weet niet wat ge vraagt. Immers, hoe groot, hoe wonderlijk is dat, en hoezeer gaat het zelfs de hemelse machten te boven. Vervolgens zegt Jezus: zijt ge in staat de beker te drinken die ik drink, en met de doopsel gedoopt te worden waarmee ik gedoopt word? Hij wil daarmee zeggen: gij hebt het met mij over eer en zegekransen, maar ik heb het over strijd en lijden. Het is nu niet de tijd voor kransen, en evenmin zal mijn roem nu daarin zichtbaar worden. Het heden is juist een tijd van moord, oorlog en gevaar. Zie eens met welke vragen hij hen vermaant en nader tot zich brengt. Hij zegt niet: Zijt ge in staat de dood te ondergaan? Zijt ge in staat uw bloed te vergieten? Maar wat zegt hij? Zijt ge in staat de beker te drinken? Dan gaat hij verder, die ik ga drinken. Hij voegt dit toe opdat zij door zich met hem te verenigen, des te bereidwilliger zullen zijn dat alles te ondergaan. Dat noemt hij dan weer een doopsel om aan te tonen dat de wereld een grote loutering zal ondergaan door wat er met hem gebeurt. Ze zeggen tegen hem, ja dat kunnen wij. Bereidwillig beloven ze dit te doorstaan. Ze weten echter niet wat ze zeggen, maar verwachten wel te krijgen wat ze vragen. Wat zegt hij nu? De beker die ik drink, zult gij drinken, en met het doopsel waarmee ik gedoopt word, zult ge gedoopt worden. Hij voorspelt hun een groot goed. Ge zult het martelaarschap waardig gekeurd worden, en ge zult lijden wat ik zal lijden. Door een gewelddadige dood zult ge uw leven beëindigen, en daarin zult ge met mij delen. Het is echter niet aan mij u te doen zitten aan mijn rechter of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie mijn vader dit heeft bereid. Nadat hij hun gedachten op een hoger plan gebracht had en tegen smart gewapend, verbetert hij hun vraag. Toen werden de 10 anderen kwaad op de beide broers. Ziet gij nu hoe onvolmaakt allen nog waren, zowel degene die zich boven de 10 anderen willen verheffen, als degene die de 2 benijden. Toon mij echter eens wat er later met hen gebeurd is, en ge zult zien dat zij dan van al dat soort hartstochten bevrijd zijn. Hoor dan hoe de apostel Johannes, degene dus die Jezus met bovenstaande vraag benaderde, overal aan Petrus de eerste plaats laat. Hij doet wat niet alleen wanneer Petrus tot het volk spreekt, maar ook als Petrus wonderen doet, zoals we kunnen lezen in de handelingen van de apostelen. Jacobus op zijn beurt leefde niet lang meer na deze gebeurtenissen. Hij werd vanaf het begin door een zo vurige ijver bezield en hij steeg met achterlating van het menselijke tot een zo grote hoogte dat hij spoedig gedood werd.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed. De dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Johannes en Petrus mocht hij getuige zijn van de opwekking uit de dood van het 12-jarige dochtertje van Jairus. En later van de gedaanteverandering van Jezus op de berg. En tenslotte aan het eind van zijn leven, van zijn vernedering in de Hof van Olijven. Omstreeks het jaar 42 werd Jacobus op last van Herodes ter dood gebracht. Sedert onheugelijke tijden wordt hij bijzonder vereerd in Compostela in Spanje, waar een basiliek aan hem is gewijd. En in Nijmegen herinnert het Jacobslaantje nog aan de vereering van die apostel. Het was voor de Nederlandse pelgrims het begin van een lange tocht naar Compostela. Op zijn feest is de tekst van de introitus. Toen Jezus zich bij het meer van Galilea ophield, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus en diens broer Johannes, die bezig waren hun netten klaar te maken. En hij riep hen beiden. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd trad de moeder van de zonen van Zebedeus samen met hen op Jezus toe en wierp zich voor zijn voeten om hem iets te vragen. Jezus sprak tot haar, wat verlangt ge? Zij antwoordde hem, laat deze twee jongens van mij in uw koninkrijk zitten, één aan uw rechter en één aan uw linkerhand. Maar Jezus antwoordde, gij weet niet wat ge vraagt. Zijt ge in staat de beker te drinken die ik ga drinken? Ze zeiden hem, ja, dat kunnen wij. Jezus sprak, inderdaad, mijn beker zult gij drinken. Maar het is niet aan mij u te doen zitten aan mijn rechter of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie mijn vader dit heeft bereid. Toen de 10 anderen dit hoorden, werden zij kwaad op de beide broers. Jezus echter riep hen bij zich en sprak, ge weet dat de heersers der volkeren hen met ijzeren vuist regeren en dat de goden misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, moet slaaf van u wezen. Zoals ook de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dit is het woord van God. Vreemde taal, ook al in de eerste lezing. Daar spreekt de apostel van een heel merkwaardige wijze van sterven en leven. Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee, want ook het leven van Jezus moet in ons lichaam openbaar worden. Wat is dat toch voor iets, het sterven van Jezus en het leven van Jezus? Ja, voor ons sterven is sterven, dood is dood, leven is leven. Maar wat is nu toch het sterven van Jezus? En wat is het leven van Jezus? Het sterven van Jezus is zijn leven geven voor een ander. Wat Jezus ook in de evangelielezing zegt, niet om gediend te worden is de mensenzoon gekomen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Je hebt dus twee manieren van sterven. Omwille van Jezus, voor het evangelie, voor anderen, en sterven voor jezelf. En je hebt ook twee manieren van leven. Leven voor jezelf, in zelfzucht, en leven voor anderen. En die twee, sterven van Jezus en leven van Jezus, kun je niet losmaken van Jezus. Jezus zegt tot de leerlingen dan ook niet, zijt gij in staat om te sterven, om te lijden, om onder te gaan? Nee, hij zegt het zo. Zijt gij in staat de beker te drinken die ik ga drinken? En zijt gij in staat het doopsel te ondergaan waarmee ik gedoopt ga worden?
Het leven is van zichzelf uit ik leven, leven in zelfzucht. Dat is het leven van waaruit de moeder van Johannes en Jacobus haar vraag tot Jezus richtte: laat deze twee jongens van mij in uw koninkrijk zitten, één aan uw rechter en één aan uw linkerhand. De eerste plaats, de ereplaatsen, waarvan er maar twee zijn. Nou, zo zijn de mensen. Zo zijn ook de andere leerlingen. Toen de 10 anderen dit hoorden, werden ze kwaad op de beide broers. Ze zijn dus uit hetzelfde hout gesneden. Daar had Jezus zijn leerlingen al eens eerder op betrapt. Waar hebt ge onderweg over getwist? Zij zwegen, want ze hadden onderweg een woordenwisseling gehad van wie de voornaamste onder hen was. En dat gaat zo door tot aan het laatste avondmaal toe. Ook dan weer ruzie over wie de grootste was. Over de eerste plaats aan tafel. Zo zijn de mensen van kindsbeen af. O, wat ben jij al groot. Ik ben al groter dan jij. Jij groeit me nog eens boven het hoofd. En daarom is er zoveel ruzie onder de mensen. De leerlingen hadden toch woordenwisseling over wie de voornaamste was. En die andere 10 die werden toch kwaad op de beide broers. Dus als je groter wil zijn, boven de anderen uit, dan krijg je ruzie. Maar Jezus wil vrede. Niet het zwaard. Dat willen de mensen die anderen willen overheersen. En om dat te bereiken, daarvoor zegt Jezus, niet meer, maar minder. Niet heersen, maar dienen. Geen inspraak willen hebben, maar niks te zeggen willen hebben. Verrijzenis en verheerlijkt worden, zeten aan Gods rechterhand, moet je dan daarvoor niet bij Jezus zijn? Is dat er dan niet meer bij? We hebben toch een verrijzenisgeloof? Jawel, maar de manier om daar te komen, de manier om carrière te maken in dit rijk is eerst de laatste willen zijn. Als dat je eerste zorg is, dan kun je met een gerust hart je plaats in het koninkrijk aan God overlaten. Daar hoeft dan zelfs je moeder zich geen zorgen meer over te maken. Dit evangelie is vol van prestatiezucht, vol van aandrang van menselijke carrièremakers. Ze willen zich best wel even verdedigen. De moeder van de zonen van Zebedeeus trad samen met hen op Jezus toe en wierp zich voor zijn voeten neer om hem iets te vragen. Maar de inzet van dat gebaar is niet nederigheid, maar eer. Ja, dat is allemaal zo anders dan bij mensen gebruikelijk is. Daar ben je iemand door wat anderen van je denken, door de eer die ze je bewijzen, door het werk dat je doet, het officie, de plaats die je inneemt onder de mensen. Maar dat bestaat bij Jezus helemaal niet. Hij is volkomen onthecht, volkomen vrij. En dat is hij niet alleen tegenover de mensen, maar dat is hij ook tegenover God, zijn Vader. Hij zit helemaal niet vast aan wat hij van de Vader krijgt, of wat hij niet van de Vader krijgt. De Vader mag het hem afnemen wanneer hij wil en zolang hij wil. Want hij komt namelijk niet in eigen naam. Hij wordt gezonden. Of nog fundamenteler, hij is niet iemand uit zichzelf. Hij is zoon. En dat is iemand die het allemaal krijgt, tot aan zijn leven, tot aan zijn bestaan toe. En daarom is nederigheid een deugd in God zelf. Jezus is als de Zoon helemaal zelfeloos. Hij is niemand en toch alles. Want hij is niemand uit zichzelf. Maar hij is toch alles, niet door wat de mensen hem geven, maar door wat de Vader hem geeft. En zo kan het ook gebeuren bij mensen die in Christus worden omgevormd.
dat zij van een nieuwe geest, van een nieuw hart worden gezien. Hen kan ontnomen worden wat het leven zelf schijnt uit te maken, zonder wat mensen niet schijnen te kunnen leven. Maar wanneer hun dat overkomt, blijven zij innerlijk toch overeind, omdat ze door iemand innerlijk overeind gehouden worden. Dat is wat wij in de Eucharistie vieren, Jezus' beschikbaarheid voor de mensen. Dit is mijn lichaam voor u, alles gevend, omdat hij door de Vader overeind gehouden wordt, opgewekt wordt.

Op 25 juli viert de kerk als een feest, dus met een glorie en de mis, de apostel Jacobus. Hij was de zoon van Zebedeus en broer van de apostel Johannes. Samen werden zij geboren in Bethsaida. En samen met Petrus en Andreas en met zijn broer Johannes hoorde Jacobus tot de eerste roependen. En samen met Johannes.

Het zal je als ouders toch maar gebeuren dat je een kind krijgt die op een hele bijzondere manier onbevlekt ontvangen is in de schoot van de moeder. En dat je die dochter ter wereld mag brengen en mag opvoeden. En dat je dan merkt van, dit is toch wel een heel bijzonder kind. Wat is er met haar aan de hand? Ik denk dat de ouders van moeder Maria dat zeker gedacht zullen hebben. Joachim en Anna heten ze in de katholieke traditie. En op 26 juli is hun feestdag. De heilige Joachim en Anna. Veel muziek is daar niet voor te vinden. Maar ik heb iets gevonden.